van afvalligheid en wonderbaarlijke bekeringen, een tijd van enorme ketterijen en sublieme heiligheid. Jean de Lestonac werd op 27 december 1556 geboren in Bordeaux, als dochter van Richard de Lestonac, een magistraat die sterk gehecht was aan het katholieke geloof. Haar moeder was Jeanne Equiem de Montaigne, een overtuigd Calviniste en zus van de moralist Michel de Montaigne, die leefde van 1533 tot 1592. Ze bracht een deel van haar jeugd door in Bordeaux, in een huis waar het leven gastvrij en ongedwongen was. Jeanne's moeder had een gedegen opleiding genoten en bezat een grondige kennis van het Latijn en het Grieks. Ze had zich onder invloed van haar hervormde neven, bij wie haar eigen ouders haar zonder nadenken lange tijd lieten logeren, bekeerd tot het protestantisme. Haar broer Michel bleef echter katholiek. In Bordeaux, waar aanhangers van beide confessies met elkaar geconfronteerd worden, komen bloedvergieten en moord veelvuldig voor. De moeder van Jeanne probeert haar dochter van het Roomse geloof af te brengen en geeft haar een Calvinistische onderwijzeres, maar tevergeefs. Toch koestert Jeanne geen slechte gevoelens voor haar moeder en blijft ze erkentelijk tegenover haar. Met de hulp van de Heer bewaart ze de zuiverheid van haar geloof en vindt ze steun in de vroomheid van haar vader en de geloofsijver van haar oom Michel. Paus Pius XII zal zeggen: voor zover men kan, moet men zich de tragische gespletenheid in dit gezin voorstellen. Een gezin in twee kampen. En toch leek alles, de gave van geest en hart, de menselijke deugden, de harmonie van de karakters, alles leek dit huis tot een ideale verblijfplaats van vrede en vreugde te maken. Alles, behalve één ding, de eenheid in het ware geloof. In de verklaring Dominus Jezus van 6 augustus 2000, goedgekeurd door de heilige paus Johannes Paulus II, zegt de Congregatie voor de Geloofsleer: men moet vast geloven in de katholieke geloofswaarheid van de uniciteit van de kerk gesticht door Christus. Zoals er één enkele Christus bestaat, is er slechts één enkel lichaam, één enkele bruid, één enkele en unieke katholieke en apostolische kerk. Deze kerk, in deze wereld ingesteld en uitgebouwd als een maatschappij, bevindt zich in de katholieke kerk die door de opvolger van Petrus en de met hem verenigde bisschoppen wordt bestuurd. De twee zussen van Jeanne en haar drie broers belijden het katholieke geloof. Rond de leeftijd van 12 jaar keert ze na een lang verblijf bij protestantse vrienden, bij wie haar moeder haar had ondergebracht, terug tot de katholieke kerk. Haar vreugde is groot en de twijfels die haar een tijd hadden gekweld verdwijnen. Ze doet haar eerste communie en vanaf die tijd heeft Jezus steeds meer de eerste plaats in haar hart. Roger, een van haar broers en leerling aan het college dat de Jezuïeten kortelings in de stad hebben geopend, steunt zijn zus. De woelige wereld, met de vele gewelddadigheden en de wrijving in het gezin, doen het kind geen goed. Maar ze bewaart haar kalmte dankzij de geest van gebed die de geest van het geloof in haar bekroont. Michel de Montaigne bewondert zijn nichtje. Zeer vroom, vrolijk van aard, intelligent en mooi. De natuur had haar tot een meesterwerk gemaakt. Een prachtige ziel in een prachtig lichaam. Een prinses gehuisvest in een schitterend paleis. In 1573 wordt Jeanne door haar ouders voorgesteld aan baron Gaston de Montferrand-Landirat, telg uit een vermaarde familie. Het huwelijk vindt plaats op 29 november. Zo krijgt de jonge bruid van 17 een plaats op de eerste rij bij de mondaine bijeenkomsten van haar moeder. Maar ze bemerkt de valse schijn van de eerbetuigingen die haar worden betoond en verkiest in de schaduw te blijven. Uit dit huwelijk worden 7 kinderen geboren, van wie de eerste 2 op jonge leeftijd sterven. Jeanne heeft in de opvoeding van haar kinderen oog voor hun geest en ziel. Jeanne begreep dat in een gezin het leven en de eenheid van geest en hart, koste wat kost,
moesten worden hersteld, maar dat dit herstel alleen mogelijk was in de eenheid van het geloof in God en de gehoorzaamheid aan de kerk van Rome, de enige en onsterfelijke bruid van Christus. Haar missie is vandaag schrijnend actueel. Ze waakt ook over haar bedienden en hun werk op het veld. Ze bekommert zich om de gewone mensen, zodat men haar de goede dame noemt. Het is een grote dienst aan God, zal ze later tegen haar religieuze zeggen, om alles wat hij van ons vraagt op tijd en op het juiste moment te volbrengen. In 1585 wordt Bordeaux getroffen door de pest. Jeanne is minder bang voor de ziekte van het lichaam dan voor de melaatsheid van de ziel, de zonde. Ze verlaat haar kasteel en gaat voor de zieken zorgen. Haar ziel vormen. In 1597 verliest Jeanne haar man na een korte maar fatale ziekte en enkele weken later haar oudste zoon, die dan 20 is. De jonge weduwe is 41 jaar oud. Twee van haar dochters worden weldra zuster bij de Annunciate. Haar andere zoon trouwt. Jeanne blijft dan alleen met haar jongste dochter, Jeannette. Volgens de gewoonte van die tijd neemt ze haar meisjesnaam weer aan en laat ze zich Madame de Lesternac noemen. Ze wijdt elke dag 2 uur aan gebed en verdeelt de rest van de tijd tussen haar plichten als moeder en goede werken. Ze schenkt hoop aan mensen in nood en zorgt zowel voor hun lichaam als voor hun ziel. Toch blijft ze onvoldaan en denkt ze erover om haar vroegere wens naar een religieus leven te verwezenlijken. De proeftijd van haar leven in de wereld heeft haar ziel gevormd en haar ervaring verruimd en gerijpt, zal Pius XII zeggen. De roeping van God klinkt dan opnieuw, duidelijk en dwingend. Zich nu terugtrekken in de eenzaamheid van het klooster om daar zielen te redden door gebed en lijden, beter dan ze dat had gedaan door haar relaties en haar directe invloed. Jeanne bezoekt de kerk van de Feuillante, bediend door Bernardijner monniken. Wanneer de provinciaal van deze monniken op doortocht is, stort ze haar hart bij hem uit. Omwille van de diepgang en degelijkheid van het spiritueel leven van de jonge weduwe, verwijst hij haar naar de vrouwelijke tak van zijn orde in Toulouse. Jeanne voelt zich door deze sobere gemeenschap aangetrokken, maar wacht tot de avond voor haar vertrek in maart 1603 om er haar oudste kinderen over te spreken. Ze wil het verdriet van een langdurig afscheid vermijden. Tegen haar zoon zegt ze: denk eraan dat alleen God je belangrijkste steun moet zijn. Vervul al je christelijke plichten, opdat hij je zijn genade verleent. Ik vertrouw je je jonge zus toe aan je vriendschap en voorzichtigheid. Wees voor haar een vader. Geef haar wijze raad. Vaarwel, mijn zoon. De stem van de hemel roept mij naar de eenzaamheid. Ik gehoorzaam. In de afzondering waarin ik mij ga terugtrekken, zal ik tot de Heer blijven bidden om jullie beiden met zijn kostbaarste zegeningen te overladen. François, die nu gezinshoofd is, wordt de natuurlijke voogd van zijn jonge zus, een adolescente. In de vroege morgen gaat Jeanne aan boord van de boot die haar over de Garonne naar Toulouse moet brengen. Maar een tegenslag vertraagt het vertrek en Jeannette rent naar haar moeder toe, die aan de voet van de loopplank van de boot staat. Jeanne maakt zich zachtjes uit haar omhelzing los. Troost je, ik verlaat je niet. God zal jouw vader zijn, heb vertrouwen in hem. Jouw broer zal jouw beschermer zijn, wees hem gehoorzaam. Wees in mijn hart. In het klooster neemt Jeanne met hart en ziel deel aan de gebruiken en boetedoeningen die daar gangbaar zijn. 4 maanden later ontvangt ze tot haar grote vreugde het abdij als novice en de naam zuster Jeanne de Saint-Bernard. God verleent haar talloze vertroostingen, maar ze slaagt er niet in om zich aan te passen en haar gezondheid lijdt eronder. De oversten proberen haar te temperen, maar zuster Jeanne verkiest in het klooster te sterven en smeekt te mogen blijven. Op advies van haar raad gaat de moeder overste naar de ziekenzaal en toont haar het kruisbeeld. Je moet je erbij neerleggen, God wil je hier niet. Deze opgelegde zelfverloochening dompelt Jeanne in spirituele duisternis. Ze brengt haar laatste nacht in het klooster door in gebed.
In mijn jeugd kon ik u niet vinden door verwarring van de ketterij. Daarna kon ik u maar half bezitten door de pracht en praal van de wereld. Wat een verrassing en droefheid voor mij u niet te vinden, zelfs niet in de eenzaamheid. Wees dan toch in mijn hart, mijn enige en beminnelijke hoop. Blijf daar en laat mij uw stem horen. Als ik dit huis moet verlaten, laat mij toch nooit u verlaten. Zodra ze haar gebed heeft beëindigd, wordt ze met troost vervuld. Een visioen toont haar een groot aantal zielen aan de afgrond van de hel, met het gevaar erin te storten als ze niet worden geholpen. Ze moet hun de hand reiken. Ze krijgt de ingeving van een vrouwelijke orde die zich zou inzetten voor de vorming van meisjes onder de bescherming en de navolging van de Heilige Maagd. Deze orde zou een genoegdoening zijn voor de beledigingen die de protestanten de moeder van God hebben aangedaan. God toont haar de grootheid van deze koningin en de vorm van het instituut dat ze moet stichten. Zij die de soberheid van de oude orde niet kunnen dragen, kunnen in dit instituut met een gematigde regel alle middelen tot hoge volmaaktheid vinden. 'S morgens ontdekt de moeder overste, tot haar grote verrassing, dat zuster Jeanne de Saint-Bernard uit bed is en glimlacht. Eens te meer manifesteert de wil van God zich aan zijn dienares. De stem van de gehoorzaamheid leidt haar. Ze is bereid om met het grote werk te beginnen. De wereld vrouwen geven die hun plaats in de samenleving kunnen innemen. Een plaats als strijdsters voor het behoud van het geloof en de trouw aan God en de kerk in de samenleving. Haar terugkeer in de wereld stuit echter op onbegrip. Men schrijft haar mislukking toe aan haar verwaandheid. Sommige van haar kinderen juichen, verrukt dat ze hun moeder terugkrijgen. Maar zij, overgeleverd aan de goddelijke wil, hult zich in stilte. Haar leven wordt gekenmerkt door lange periodes van gebed en vele werken van liefdadigheid. In 1604 en 1605 wordt de stad Bordeaux opnieuw door de pest getroffen. Wie kan, neemt de vlucht. Maar Jeanne blijft om zieken te verzorgen, stervende bij te staan en doden te begraven. Weldra vormt zich rond haar een kleine groep bevlogen meisjes om haar bij te staan. Ze sluiten een diepe vriendschap en delen het verlangen zich helemaal aan God te wijden. Dubbele inspiratie. Op 23 september 1605 dragen twee jezuïeten, de paters de Bord en Raymond, gelijktijdig de mis op en krijgen allebei de ingeving om een onderwijsinstelling voor meisjes op te richten. Verbaasd dat ze tegelijk dezelfde ingeving hadden ontvangen, concludeerden ze dat dit Gods plan was. Ze vragen aan barones de Lesternac: kunnen wij op u rekenen? Ze antwoordt: als medewerkster zeker, maar niet als stichteres van de instelling. Enkele dagen later, terwijl hij de mis opdraagt, krijgt pater de Bord een visioen van de heilige Petrus, die Jeanne aanwijst terwijl ze aan het bidden is in de kapel. Na de mis vertelt hij haar over het visioen. Jeanne is zowel van streek gebracht als verheugd. Als het de wil is van God, is ze bereid. Ze verzamelt de 9 meisjes die haar helpen bij haar liefdadigheidswerk en stelt hun het plan voor. Ze ontvangt 9 positieve en enthousiaste reacties. De meisjes doen de geestelijke oefeningen van de heilige Ignatius van Loyola, onder leiding van pater de Bord. Op 7 maart 1606 leggen ze een eerste ontwerp van de constituties voor het toekomstige instituut voor aan kardinaal de Sourdis, de aartsbisschop van Bordeaux. Op 25 maart geeft de prelaat zijn goedkeuring. Die van paus Paulus V volgt een jaar later, op 7 april 1607. Tegen de ketterij van haar tijd, die Maria met verbeterheid verband, wil zij liefdevolle en toegewijde kinderen aan Maria geven, en Maria als moeder aan deze kinderen. De nieuwe orde zal Dochters van Onze Lieve Vrouw heten, en gewijd zijn aan haar dienst, aan de verering van haar onbevlekte ontvangenis. Op 20 februari 1608 krijgt Jeanne een huis geschonken en met Pasen richt de aartsbisschop de nieuwe orde op. Jeanne wordt door sommigen als wispelturig, ambitieus en hoogmoedig bestempeld. In het nieuwe huis vervult ze de rol van novice meesteres, dat wil zeggen van alle andere zusters.
ondanks haar voorliefde voor lichamelijke boetedoening, waar ze zich intens aan overgeeft, legt ze in haar onderricht de klemtoon op innerlijke offers. Het offer van het lichaam is een kleinigheid. Er is een volmaakter offer nodig, de beslissing zichzelf los te laten. Ze verlangt dat nederigheid het onderscheidende kenmerk van de zusters wordt. Iedere vrijdag doet ze zelf de afwas en iedere zaterdag bedient ze de leken zusters aan tafel. Zodra de omstandigheden het toelaten, ontvangen de zusters hun eerste leerlingen. De school lijkt een godsgeschenk, te meer omdat de Calvinisten meerdere scholen in Bordeaux hebben geopend. Het onderwijs is gratis, zodat het niet voorbehouden is aan welgestelde families. De leerlingen worden verdeeld over 4 klassen. Ze leren onder meer lezen, schrijven, rekenen en naaien. Godsdienstles en vroomheid krijgen echter voorrang, zonder de beoefening van de naastenliefde te vergeten. De vele pauzes staan in het teken van vreugde. Ondanks haar gezondheidsproblemen wil de stichteres vooral zelf lesgeven. Alles is nog niet verloren. Vanaf 1609 komt de goedkeuring van de nieuwe congregatie door koning Hendrik IV de uitbreiding ten goede. Bordeaux heeft leerlingen in overvloed en moet worden verhuisd. Op 7 september 1610 neemt de congregatie haar intrek in een groot gebouw. Dan verandert kardinaal de Sourdis van mening. Hij wil de gemeenschap ontbinden en samenvoegen met de Ursuline, een andere congregatie van onderwijzende nonnen, in de hoop dat Jeanne hun een stiptere naleving van hun regel zou bijbrengen. Hevig ontsteld begint de stichteres met haar novice te bidden. "Wees gerust, mijn zusters," zegt ze. "Alles is toch niet verloren. Wij hebben tot nu toe geen enkel succes gekend dat niet door één of andere ramp is voorafgegaan. Klampen wij ons vast aan God en laten wij samen blijven. Meer kunnen wij niet doen, de hemel doet de rest." En inderdaad, op voorspraak van de Heilige Maagd doet zich bij de prelaat een totale ommekeer voor en op 8 december aanvaardt hij de eerste gelofte van 10 novicen. Er melden zich postulanten aan, waardoor de eerste stichtingen mogelijk worden. Een in Périgueux geplande stichting mislukt. Een andere in 1616 in Béziers lukt wel en zaait uit over de hele streek. Daarna, in juli 1618, volgt Poitiers. In 1620 volgt in Toulouse een nieuwe mislukking. De moeder-overste maakt een tijd door van pijnlijke ontreddering, maar haar vertrouwen in God wankelt niet. Vervolgens wordt er een stichting in Agen opgericht, waar zich talrijke postulanten aanmelden. In datzelfde jaar overlijdt pater de Bord. Door verschillende andere sterfgevallen blijft de stichtster in relatieve eenzaamheid achter. Overigens doen haar 2 dochters, die religieuze zijn bij de Annunciaten en geconfronteerd worden met de verslapping in hun congregatie, een verzoek om over te gaan naar de orde van Onze Lieve Vrouw. Ze krijgen daarvoor toestemming van Rome. In 1621 raakt zuster Blanche Hervé, een van de zusters van het eerste uur, verbitterd omdat ze van de stichteres geen verantwoordelijke functie heeft gekregen. Onder haar invloed ontvangt moeder-overste Jeanne van de aartsbisschop van Bordeaux een heftige en onterechte berisping, wat haar gezag en het vertrouwen van haar zusters ondermijnt. Op 23 maart 1622 volgt het kapittel. Deze vergadering van de gemeenschap vindt elke 3 jaar plaats. Er worden oversten verkozen. Jonge zusters uit de gemeenschap keren zich tegen Jeanne en verkiezen zuster Blanche Hervé als nieuwe overste. De stichteres, 66 jaar oud, brengt hulde aan de nieuwe overste en dankt de Heer die de last van overste van haar schouders heeft genomen. Maar al snel vernedert de nieuwe overste haar en scheldt ze haar zelfs uit. Ze verbiedt zuster Jeanne iedere briefwisseling en zelfs ieder gesprek met de medezusters. Ze laat in de eetzaal een lijst voorlezen met fouten waarvan de stichteres beschuldigd wordt, terwijl deze in het midden van de zaal knielt. Maar de Heer is zuster Jeanne tot steun. Ze ondergaat de vernedering zonder een spier te vertrekken. Een religieuze moet in de beproevingen van het leven een andere moed tonen dan gewone christenen,
zegt ze tegen de zusters die haar komen troosten. In het overwinnen van onszelf ligt het wezenlijke van de volmaaktheid. Heel ons leven moeten we het kruis dragen. De nieuwe overste mist de bekwaamheid die voor haar taak vereist is, zodat er al snel onrust en verslapping in de gemeenschap ontstaat. Uiteindelijk komen geruchten over deze toestand ter oren van de kardinaal. Omdat hij zuster de Lesternac nog altijd respecteert, vraagt hij haar om verslag uit te brengen. Ze schrijft een objectief verslag, maar laat alles wat haarzelf betreft weg. Het verslag wordt aan de biechtvader gegeven, die het aan moeder Hervé overhandigt. Deze roept de hele gemeenschap samen, leest de stichteres duchtig de les en verplicht haar de grond te kussen. We zullen een pauselijke brief verkrijgen om u de sluier af te nemen die u zo weinig waard bent te dragen. En u zult naar Landiraat terugkeren om er de zwijnen te hoeden. Verontwaardigd over deze gang van zaken dreigt er een opstand onder meerdere zusters. Maar de stichteres wil hen uit alle kracht tot bedaren brengen. De toestand houdt bijna 3 jaar aan. Ten slotte wordt moeder Hervé in 1624 plots door een soort kerstgenade verlicht. Ze vraagt op 26 december vergiffenis aan de stichteres, die haar met open armen ontvangt. Tijdens het daaropvolgende kapittel van 23 maart overtuigt zuster de Lesternac de andere zusters om haar niet te verkiezen. De nieuwe moederoverste wordt Anne de Badif. In 1626 wordt moeder Jeanne, die dan 70 jaar oud is, aangewezen om een klooster te stichten in Pau, een belangrijk bolwerk van het protestantisme in Frankrijk. Er wordt in een voorstad een school geopend en de leerlingen stromen toe. De moederoverste onderwijst het alfabet en de catechismus aan jonge kinderen. Dat ze dikwijls de vloer veegt, blijft niet onopgemerkt. Dames en zelfs priesters komen bij haar om raad. In 1630 teistert een hongersnood de Béarn. Moeder Jeanne deelt vrijgevig levensmiddelen uit aan de poort van het klooster. Als de plaag voorbij is, zijn de voorraden van het klooster verrassenderwijs overvloediger dan voordien. In 1634 wordt het huis in Pau gesloten vanwege de oorlog met Spanje. Dat is hartverscheurend voor de moederoverste. Ze hoort echter de Heer die haar belooft: mijn dochter, met der tijd zal ik in dit huis met veel toewijding worden gediend. En inderdaad, de school kan het daarop volgende jaar weer worden geopend. Waardig naar God gaan. Na haar terugkeer naar Bordeaux moet de stichteres dikwijls het bed houden. Ik heb altijd koorts. Ik doe voortdurend mijn best om waardig naar God te kunnen gaan. Ze bidt voortdurend. 3 dagen voor haar dood berooft een beroerte haar van haar zinnen. Ze vindt ze alleen terug om de namen van Jezus en Maria uit te spreken. Na een lange doodstrijd sterft ze vredig op 2 februari 1640, de dag waarop in het instituut de geloften worden hernieuwd. De congregatie telt dan 30 huizen. De heilige Jeanne de Lesternac wordt op 2 februari vermeld in het Martyrologium Romanum. In 2017 telde de congregatie 1352 zusters in 28 landen en 165 huizen van Frankrijk tot Japan. Ook vandaag de dag, zei Paus Pius XII, valt de ketterij, of nog meer de ongodsdienstigheid, de kerk aan. Ze ondergraaft de fundamenten van elke samenleving, de grondvesten van het gezin, de principes van de christelijke en de gewone morele vorming en opvoeding. Voedt de jeugd daarom op in onwankelbare gehechtheid van de wil, hart en geest aan de kerk van Christus, in onveranderlijke, kinderlijke en hechte devotie voor de maagd Maria, die over alle dwalingen triomfeert en altijd zal triomferen. Deze krachtige woorden moedigen ons aan om voor geen enkel offer terug te deinzen, als het erom gaat kinderen een christelijke opvoeding te geven. Laten we de heilige Jeanne de Lesternac dringend vragen om voor ons te bemiddelen. Waakzaamheid over de opvoeding is des te belangrijker en noodzakelijker nu onze samenleving wordt bedreigd door destructieve ideologieën, meer bepaald door genderideologie en projecten die de onschuld van kinderen vanaf zeer jonge leeftijd in gevaar brengen. Broeder Léon
Bernard.

0: Het is 3:00 en we willen graag de Rooskrans van de Goddelijke Barmhartigheid gaan bidden. Ik wens u alle thuis een heel gezegend gebedsmoment. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van de genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik hem beoordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
2: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
2: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
2: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
2: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
2: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
2: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
2: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
2: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmachtigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmachtigheid horen, lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmachtigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, grootste eigenschap van God.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, onbegrijpelijk mysterie.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, heerlijker dan de hemelen.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bron van mirakelen en wonderen.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die het heelal omgeeft.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in de bekering van verharde zondaren.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uitdeelt.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
2: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goed gunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf en uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is onderwerpen.
2: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden, te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars en een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

0: Goedemorgen, beste luisteraars. Van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van In Gesprek met... Het is elke week altijd toch wel een beetje zoeken naar een bijzondere gast. Maar het mooie is dat die zich altijd wel weer aandienen. En zo ook deze ochtend. Ik zit hier samen met Tom. Inmiddels een vertrouwde stem ook toch wel voor de radio.
1: Goeiedag.
0: Af en toe komt hij even gedag zeggen. Dag Tom.
1: Dag Verstoren.
0: Ja. Ja, Tom, het zijn bijzondere weken geweest. Tom van Acht trouwens, hè, onze PR-medewerker voor degenen die hem nog niet meteen hadden herkend. Het zijn bijzondere weken geweest. Vorige week hadden we de Rosary Rally, hebben we al uitgebreid op teruggeblikt. Ja. Maar voor jou ging de drukte nog even door, heb ik begrepen, het weekend.
1: Ja, we gaan gewoon door op de roze wolk. Ja.
0: Ja. Vertel eens even, hoe is het weekend geweest?
1: Ik heb deel mogen nemen aan de bedevaart van Nijmegen naar Kevelaar. En dat was ook echt een enorme bak genade. Dus dat was, het is natuurlijk een heel ander evenement als de Rosary Rally. Ook een heel andere insteek. Maar het is fantastisch om je zo verbonden te voelen met Gods volk.
0: Voor de luisteraars die dat helemaal niks zegt. Dit is een traditionele bedevaart. Hè?
1: Ja.
0: Eigenlijk ontstaan uit de bedevaart van Parijs-Chartres. Daar hebben we hier bij de radio ook al vaker over gesproken. Kun je heel kort even toelichten wat dat precies is? Want die bedevaart Parijs-Chartres, ik denk dat iedereen dat wel, ja, in ieder geval qua naam wel kent. Maar wat is dat voor fenomeen?
1: Nou, er zijn een hele hoop mensen die gaan ieder jaar van Parijs naar Chartres toe. Te voet. En die slapen dan onder vrij bescheiden omstandigheden in hele grote tenten. En hebben soms wel wat te eten, andere dagen niet, zeg maar.
0: Okay. Dus dat echt, maar echt boos. Ja.
1: Ja, en echt afzien, zeg maar. Dus enorm zwaar. En dat maakt dus dat je in dat lijden verenigd bent met ons Lieve Heer. En dat je dichter bij hem weet. En je echt gedragen voelt door engelen, zeg maar, op sommige momenten. Dat is echt, er gaat enorm veel genade van uit. En die bedevaart die is zo succesvol. Daar komen zoveel mensen naartoe. Dat de organisatie vanuit Frankrijk eigenlijk heeft gezegd van, nou jongens, we zijn één katholieke kerk. Dat is niet een Franse aangelegenheid. Dat is een universeel principe. Dus waarom gaan jullie niet lekker in je eigen land naar een bedevaartsoord lopen? Want dan kunnen er meer Fransen deelnemen aan onze bedevaart van Parijs naar Chartres.
0: Ja. Dus het is eigenlijk een praktisch punt en tegelijkertijd ook iets van de wereldkerk.
1: Ja, het is eigenlijk de kelk loopt over, zeg maar. Dus je ziet nou ook dat er in Engeland, ze kwamen er foto's op de app binnen van bedevaart die daar is ontstaan. En in Nieuw-Zeeland, wij lopen dan naar Kevelaar. In Smakt zijn we eerder dit jaar ook te voet geweest. Dus er zijn nou twee Nederlandse tochten. In Covadonga is natuurlijk ook was voorbij gekomen hier
0: Spanje,
1: op de radio
0: moet
1: in Spanje.
0: Daar ook nog even wat over vertellen, want ik denk dat dat nog niet zo heel bekend is voor de meesten.
1: Ik ben er zelf nog nooit mee geweest, maar daar komen we straks dan denk ik al eventjes op terug. Ja. Maar in ieder geval, Kevelaar was echt heel gaaf dit jaar, mensen. Ja. Het was echt super.
0: Nou, ik ben benieuwd, want ik wil nog graag wat meer verhalen horen van het afgelopen weekend. Het was heel de zondag aan het regenen en jij vertelde net bij de koffie met een hele gelukzalige glans in je ogen van, ja, geweldig, het regent de hele dag. Terwijl de rest dacht, ja, wat was daar ook alweer zo mooi aan, maar dat kun je dus allemaal offeren blijkbaar.
1: Ja.
0: Nog heel even terug naar Parijs-Chartres, want je zegt van, dat is zo groot aan het worden dat ze vanuit de Franse kerk dus eigenlijk een stop hebben moeten zetten op het aantal deelnemers.
1: Ja,
0: ik geloof dat het op 20.000 staat inmiddels of zo.
1: Kan volgens mij wel, ja.
0: Dus een hele oude bedevaart natuurlijk al, hè? Eeuwen oud heb ik begrepen.
1: Ja.
0: Die zo aan het groeien is dat ze het niet meer aan kunnen qua organisatie. Dus daardoor hebben ze ook gezegd van, ga in andere landen iets soortgelijks opzetten. Is dat echt niet te doen? Kunnen we niet gewoon zeggen van, daar moeten 100.000 mensen naartoe?
1: Nou,
0: of willen ze dat
1: op
0: niet?
1: Op een gegeven moment zijn de wegen vol.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Ja, 100 kilometer is toch wel, denk ik, wel een mooi rond getal.
0: Ja.
1: Volgens mij hebben ze het afgelopen jaar al twee stromen gelopen. Maar dat afgelopen jaar was ik er niet bij.
0: En je kunt er nu ook niet meer naartoe vanwege de drukte? Of kun je als je zou inschrijven?
1: Als je tijdig inschrijft, dan kan je met de Nederlandse organisatie mee.
0: Oké.
1: En dat ja, dat is dus aan te raden. Dat je er op tijd bij bent. Het is eigenlijk altijd, het zit altijd vol.
0: En je loopt nooit alleen, heb ik begrepen. Hè? Ja, uiteraard niet als je met 20.000 man bent. Maar ik bedoel, je geeft ze ook nooit alleen op. Je geeft ze altijd op via een groep.
1: Ja,
0: klopt dat?
1: Dus ja. Via een chapitre of een chapter of een kapitel in het Nederlands.
0: We hebben een groepje in het Brabants.
1: Een groepje in het Brabants, ja. We hebben op dit moment chapitre Heilige Willy Borders. De Heilige Martelaren van Gorkum. Dat was het eerste chapter. En er is nou dit weekend dus een apart chapter voor Maastricht bijgekomen. Van de Heilige Sint-Servaas. Van Sint-Servaas.
0: Ja.
1: En daar hebben ook de Engelsen zich bij aangesloten. Want ieder jaar zijn er ook meer Engelsen die deelnemen aan onze bedevaart.
0: Okay.
1: Dus het is heel mooi.
0: Dus binnenkort moet er ook een stop op het aantal deelnemers.
1: Op een gegeven moment als het dadelijk echt gewoon goed loopt. Dan zeggen we tegen die Engelsen van jongens, bedenk nog maar eens iets nieuws in Engeland.
0: Ja.
1: Nee, dat is flauwekul. Dus dat is nog eventjes niet aan de hand. Maar we lopen het samen met de Duitsers. Hè? Dus de tocht van Nijmegen naar Kevelaar. Net voordat we Kevelaar binnenlopen, ontmoeten we de Duitse tocht van Keulen naar Kevelaar. En daar doen ook een hoop mensen aan mee. Hè? Dus waren er dit jaar 200 uit Duitsland en 100 uit Nederland. Dus we doen het erg goed in Nederland.
0: En ik kan dat van 300 man die dan in de basiliek van Kevelaar.
1: Ja, waarvan 100 Nederlanders dus. Hè? Dus de groep is natuurlijk iets groter, want mensen komen ook mensen ophalen in Kevelaar. De kerk zit stampvol. Ben ik eventjes mijn gedachten kwijt.
0: Nou, je zei van dus 300 mensen in totaal, 200 uit Duitsland, 100 uit Nederland. Dus Nederland,
1: we zijn echt oververtegenwoordigd eigenlijk. Hè? Dus ik ben er echt van overtuigd. En dat viel ook andere mensen op dit jaar. Want die waren ook dus naar de Rosary Rally geweest. Die zeiden van inderdaad gewoon, dat heeft echt te maken met de toewijding van Nederland tot het onbevlekt hart van Maria. Het valt steeds meer mensen op van dat daar toch echt bovennatuurlijke genade van uitgaat. En dus dat de kerk in Nederland daar enorm de vruchten van mag plukken gewoon. Dat is echt super. Ja,
0: dat is in twee jaar geleden gebeurd, hè? Ook tijdens de Rosary Rally.
1: Ja.
0: Ja, dat heeft eigenlijk niet zo ontzettend veel aandacht gehad. Hè? We hebben het hier volop gevierd natuurlijk bij Radio Maria. Maar ik denk dat heel veel mensen in Nederland ook niet eens weten dat dat heeft plaatsgevonden. Maar het begint dus toch steeds meer te leven.
1: Ja,
0: begrijp ik.
1: Dat is leuk om te zien. Hè? Dus ook mensen in de traditionele hoek ook gaan inzien van, Frip, Radio Maria is echt een genademiddel gewoon. En dat duurt altijd eventjes, hè, voordat mensen zich daar bewust van zijn. Hè? Dus eerst komt dan die toewijding. En dan inderdaad zit er een soort van lijk op. Hè, voor mensen denken van, dat is echt een enorme meloen die hier hangt, zeg maar. Hè? Ja.
0: Plukken, jongens.
1: Een meloen van genade.
0: Ja. Ik geloof dat ook. Ik ben van de week gebeld door een journaliste die woont in Frankrijk. Die gaat binnenkort een artikel schrijven. En die had hier ook lucht van gekregen, ook van de Rosary Rally en ook van de toewijding 2 jaar geleden. En zij spreekt overigens zelf goed Nederlands. Dat maakt het interview voor mij ook wel een stukje makkelijker. Maar zij was dus heel benieuwd van, hoe zat dat dan? Hè? Van de toewijding werd uitgesproken door alle bisschoppen, zei ze. Had ze ergens gelezen? Ik zeg, nee. Het was wel met de toestemming of de instemming van alle bisschoppen. Maar het werd uitgesproken door Monsieur van de Hende 2 jaar terug. En toen vertelde zij, dat wist ik helemaal niet, dat er ook in Frankrijk nu een strijd gaande is om diezelfde toewijding ook uit te spreken. Maar dat maar niet er doorheen komt of iets dergelijks. Ja. Dus het is blijkbaar wel iets wat wel leeft op meerdere plekken. En toen hebben we het samen nog gehad over de bekende toewijding van Frankrijk aan het Heilig Hart. Hè? Dan gaan we een paar eeuwen terug.
1: Ja.
0: Die destijds niet werd uitgesproken met alle desastreuze gevolgen van dien.
1: Dat hebben we geweten, ja.
0: Ja. En ik heb dat wel eens vaker genoemd op de radio, maar ik vind dat zo'n verbluffend feitje dat ik het ook heel vaak blijf herhalen. Koning Lodewijk die kreeg toen de opdracht van de Heer zelf, hè, om het land toe te wijden aan het Heilig Hart van Jezus. Dat ging via Margaretha Maria Alacoque, de bekende apostel van het Heilig Hart natuurlijk. Maar hij ging daar niet op in. En exact een eeuw later, nadat deze vraag werd gesteld, op de dag af in juni, brak uiteindelijk de Franse Revolutie uit. Ja. Dus daar is een heel duidelijk verband zichtbaar tussen ja, doen wat de hemel vraagt, zo'n toewijding, en wel of niet de genade ontvangen.
1: Ja.
0: Nou zegt Maria in Fatima, of Jezus zegt in Fatima tegen zuster Lucia. Jezus zegt tegen zuster Lucia van Fatima, als ze niet meer in Fatima is, maar inmiddels in het klooster is ingetreden, dan zegt ze ook van maak niet dezelfde fout die destijds de koning van Frankrijk maakte. Wacht niet te lang met die toewijding. En dat gaat dan over de toewijding van Rusland aan het onbevlekt hart van Maria.
1: Ja.
0: Dus die toewijding in de ogen van de hemel zijn ontzettend belangrijk. Die geven een hele bijzondere genade en ook een bijzondere bescherming aan een land. Ja. Goed.
1: De toewijding was op zichzelf natuurlijk al een groot wonder. Dat had ik nooit geloofd van tevoren. Daar is mijn geloof lang niet groot genoeg voor.
0: Dat zou kunnen in deze tijd, ja. Het was jawoord op jawoord.
1: Ja, ik kon mijn ogen niet geloven. Ja.
0: En mijn oren.
1: Ja, maar het was ook spannend tot het laatste. Hè. Het was echt prachtig.
0: Gaat dit echt gebeuren?
1: Het was zo mooi. Ja.
0: Ja, nou ja, ja, wie weet. Of we weten het misschien wel, ja, dat er inderdaad een verband is. Ja. Ja. Heel even terug naar de bedevaart van het

0: Heel even terug naar de bedevaart van het afgelopen weekend. In Nijmegen vertrokken. Dit is de derde jaar op rij, of is het al vaker gebeurd?
1: Het is het derde jaar, ja. Het eerste jaar mocht ik mee als vrijwilliger. De afgelopen twee jaar heb ik mee mogen lopen. We zijn vertrokken vanuit Nebelkerk voor de eerste keer. Daarvoor vertrokken we vanuit het park. Dat is een heel oud kerkje waar de naam echt totaal van ontschoten is. Tot mijn grote schaamte.
0: Valkhofkapel, denk ik.
1: Ja, een van de eerste kerkjes in Nederland. Dat is schitterend. Echt heel mooi. Maar daar passen deze mensen allemaal niet in. Dus we zijn in Nebelkerk gestart. Dat is de eerste keer. Dus in meer dan 60 jaar dat daar de mis werd. Of de oude mis werd gevierd. Is ook heel lang gesloten geweest. Dus er waren ook lokale mensen bij, die waren blij verrast. Die zeiden van, oh, kom alsjeblieft terug.
0: Oké. Die ook mee gingen lopen of die bij de mis
1: waren? Nee, die gewoon toevallig zagen van, er is wat volk daar bij de Nebelkerk en aansloten in de mis. Dat was heel mooi. En toen zijn we dus van daaruit vertrokken. En het eerste dag hebben we prachtig weer gehad eigenlijk. Geen tegenslagen of wat op dat vlak. En toen begonnen 's nachts keihard te regenen. En 's ochtends hebben we eventjes de tijd gehad om een kop koffie te drinken. Zonder drijfnat te regenen. En vanaf dat moment was het, toen het begon, heeft het de hele dag geregend. Tot het moment is dat we gezamenlijk Kevelaar binnenliepen. En het was stralend weer.
0: Echt waar, ja?
1: Ja, het was echt bijzonder, ja.
0: En beschrijf dat eens. Je zei net al van het is een traditionele bedevaart. Dat betekent dat de oude mis wordt gevierd, hè, bij de opening en ook op de zondag in Kevelaar. Trekt dat ook alleen maar mensen aan uit de meer traditionele hoek van de kerk? Of zijn er ook, nieuwsgierige mensen die ook benieuwd zijn van, hoe werkt dat met zo'n bedevaart?
1: Ja, nee, ik trek denk ik steeds meer mensen aan. En dat is het mooie daarvan. Ik denk van, we hebben een geschiedenis, hè, als Rooms-Katholieke kerk. En om net te doen alsof die pas in 19, halfwege de jaren 60, zeg maar, is begonnen. Dat is natuurlijk niet heel katholiek. Hè? Dus je moet toch op de een of andere manier dat verenigen met elkaar. En dat lukt steeds meer mensen. En ik zie dus ook steeds minder polarisatie eigenlijk daarin. Hè? Dus het wordt normaler. Ik denk dat het ook heeft. Dat is ook een genade die we hebben mogen ontvangen, denk ik, doordat de kardinaal zich positief opstelt ten opzichte van de traditie.
0: Het wordt wat meer mainstream.
1: Ja, er werd eigenlijk vanuit de organisatie gevraagd. Misschien spreek dan eventjes een beetje mijn mond voorbij. Vanuit de organisatie werd gevraagd van, zou het niet leuk zijn om een Radio Maria kapitel te doen onder de banier van Onze Lieve Vrouw van Fatima? Ik zei ja. Ja, dat zou echt superleuk zijn.
0: Maar ik zal het wel eens met de directeur overleggen.
1: Ja, dat zou heel leuk zijn. Ja. Want het is namelijk ook zo dat je niet met zo'n kapitel hoef je niet alleen deze bedevaart te lopen. Je kan ook zelf besluiten van, we gaan ook bijvoorbeeld stille omgang lopen. Hè? Maar op die manier toch een meeliften in die beweging die de hemel nou inzet.
0: En nog heel even een kleine verduidelijking bij wat zo'n kapittel precies is. Dat is een groep mensen die lopen onder de bescherming van een bepaalde heilige.
1: Van een patroonheilige.
0: Die ze zelf kiezen, of hoe gaat dat?
1: Ook die wel een band heeft, zeg maar. Hè, met een logische relatie heeft. Hè. Dus het Willibrords kapittel is bijvoorbeeld in Os ontstaan.
0: Ja. Vanwege het feit dat Sint Willibrord daar ook geweest is.
1: Ook de patroonheilige is. Hè? Ja, dus dat scheelt een hoop.
0: Martelaar van Gorkum had je het over.
1: Ja, precies ook. Ja, dus dat, en dus Sint Servaas vanuit Maastricht. Ik denk, voor Radio Maria. Misschien kunt u een betere heilige bedenken dan Onze Lieve Vrouw van Fatima.
0: Over Onze Lieve Vrouwen gaan we nooit heen. Hè? Ik bedoel, dat is altijd de beste heilige die je kunt bedenken.
1: Ja, precies. Of
0: we zouden moeten zeggen de zoete moeder van Den Bosch, omdat we hier in Den Bosch zitten natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar we hebben natuurlijk ook een studio ook in Heilo, we hebben een studio in Maastricht, maar goed.
1: Dat is ook zo, ja. Ja, Onze Lieve Vrouw van de zoete moeder van de Bosch. Ja, super. Ja, dat zou mooi zijn. Ja.
0: Wie weet. Ja.
1: Er was dit jaar ook een handgestoken houten beeld wat we hebben meegedragen. Dus voor de eerste keer. Dat is ook echt een heel mooi beeld. En dus er was ook een beetje een offertje. Want die draagbaar die was net te breed voor je schouders.

0: Dus dat
1: Eén
0: hebben...
1: iemand moest die dragen?
0: Nee, twee mensen. Maar okay. dat voel je dan. Maar je kan er niet op één schouder rusten. Of je kan niet op beide schouders rusten. En je kan het ook niet boven je hoofd houden en met je handen de lucht
1: tijd.
0: Dat
1: is bewust zo door de bouwer ook gedaan. Ja,
0: je schouders zijn totaal blauw gewoon.
1: Of was het een aansporing om wat vaker naar de sportschool te gaan om wat breder te worden?
0: Ja, misschien was het dat.
1: Zolang tot die past. Ja.
0: Ja. Sorry, ik praat maar een stuk door.
1: Ik vroeg me nog af, hè, zo'n bedevaart naar Kevelaar. Is er nog een hele specifieke intentie waarvoor wordt gelopen? Of kan iedereen zijn eigen intentie meenemen?
0: Dit jaar ging het over onze heiliging.
1: Oké. Okay. De heiliging van het volk van God.
0: Ja.
1: En loop je dan vooral voor je eigen heiliging? Of voor de heiliging van je naaste? Hoe werkt dat?
0: Er zijn dus lezingen die worden gegeven vanuit de priesters die meelopen. Hè. Dit jaar waren er twee seminaristen, een diaken en twee priesters vanuit het Petersbroederschap. Die meeliepen. En die geven dan, die bereiden dan allemaal een eigen lezing voor. Die ze dan delen met de verschillende.
1: En het gaat dan voor je microfoon terwijl je wandelt? Of,
0: ja.
1: Okay. Echt dus in de bedevaart.
0: Ja, ja. Dus je loopt echt luid zingend en biddend. En inderdaad, het evangelie verkondigend door die dorpjes heen. Ja, mensen kijken wel echt wel om van, lieve help, wat is hier aan de hand?
1: Sluit deuren en ramen.
0: Ja, maar ook in Kevelaar zelf. Hè, dat gebeurt daar gewoon. Je hebt allemaal gewoon alleen maar van die bussen die daarheen gaan. Een vriend van mij die zei vroeger ging ik op bedevaart. En dan kreeg je gewoon een stuk appelgebak en koffie nadat je met een bus ergens wordt gedropt.
1: Ja, en dan zeg je van, het is echt heel anders. Je moet 100 kilometer lopen. Ja. Hoe ver is het eigenlijk, Nijmegen Kevelaar?
0: Ik weet het niet precies. Volgens mij is het een kilometer of 65. Misschien kan het iets meer zijn.
1: Dus twee dagen lopen. Hè?
0: Ja, dus de route wordt zo gekozen dat je door prachtige natuur loopt eigenlijk de hele tijd.
1: Ja.
0: Ja.
1: Tom, we gaan even luisteren naar wat muziek. Ja, je zei al van volop hebben jullie gezongen de afgelopen dagen op de bedevaart. Een van de liederen die jullie daar gezongen hebben, of die je misschien in de mis hebt gehoord, dat weet ik niet, was Lauda Jeruzalem.
0: Ja.
1: Dat is blijven hangen blijkbaar.
0: Ja, bij binnenkomst. Ja.
1: Bij binnenkomst, oké. Okay. Ja. Ja, dat is toch een beetje alsof je zelf dan Jeruzalem binnenwandelt, kan ik me voorstellen. Na twee dagen ontberingen.
0: Ja.
1: Goed, we gaan luisteren naar Lauda Jeruzalem. En dan zijn we zo weer terug in de uitzending.

0: Lauda Jeruzalem. Ja, het prachtige gezang wat dus blijkbaar werd gezongen bij binnenkomst in Kevelaar afgelopen weekend met de bedevaart van Nijmegen naar Kevelaar. Tom, je had het er net over dat er ook twee priesters meeliepen en dat er ook meerdere overwegingen werden gehouden door de priesters en ook door de diaken, als ik goed begreep. Waar gaat dat dan over? Gaat dat dan over pelgrimeren? Of waar spreken ze over? Of was je zo druk met de organisatie dat je er niks van meekreeg?
1: Ik moet eigenlijk bekennen, ik ben op een gegeven moment ben je zo aan het... Tenminste, ja, dan ben je gewoon vermoeid. En het is ook zo dat er dus de hele tijd wordt gebeden en wordt gezongen. En je hebt dus de hele tijd ook prikkels. Dus je wordt niet alleen lichamelijk uitgeput, maar ook geestelijk. En ik moet bekennen dat ik echt helemaal mezelf gekeerd ben geraakt. Dus ik heb dan niet.
0: Dus je zegt eigenlijk van, ik moet die lezingen nog een keer opvragen.
1: Ik moet ze nog een keertje
0: teruglezen.
1: Ja. Ik ben er bang voor, pastoor. Sorry.
0: Ja. Nou, dan weet ik dat ook voor de zondagsmis met de preek.
1: Put ze geestelijk goed uit.
0: Ja. Ja, dat is toch het... we hadden het er nog over vorige week, hè, in Amsterdam met de Rosary Rally. Lange preken hebben ook hun voordelen, want mensen die er tegen zijn, die tegen het mooie van het geloof zijn, die gaan dan weg. Hè.
1: Als het te lang duurt. Ja, de harde kern blijft over dan. Ja.
0: Goed, nou dan blijft wel ons dan nog even verschuldigd de inhoud van de lezing.
1: Het ging over persoonlijke heiliging, hè? Dus dat was het thema van dit jaar.
0: Oké. Goed. Ik zal jou niet nog meer aan de tand gaan voelen over of je alles wel hebt meegekregen. We laten het hier even bij.
1: Het is maar live radio, pastoor.
0: Precies. En dan kan altijd nog geknipt worden. Hè? Ja. Tom, jij zei net, we waren het lied aan het luisteren, maar jij zei van, ik zou heel graag ook nog iets willen vertellen over eucharistische aanbidding.
1: Ja.
0: Want dat is blijkbaar onderdeel van de pelgrimage.
1: Dit jaar voor de eerste keer werd er eucharistische aanbidding aangeboden. Dus na dag 1. Dus we kwamen op de camping aan. En wordt dan prachtig gekookt door een heel team aan enthousiaste dames. En van echt gewoon... Nou goed, dan moeten we niet over het eten gaan praten, sorry.
0: In ieder geval, een aparte uitzending over.
1: Goed gegeten een beetje bijgekomen. En dan wordt er aangekondigd van onze lieve heer, die komt strakjes hier naartoe. En pater is onderweg door mij. En dan zou het mooi zijn wanneer we samen zouden knielen. En dan volgt de eucharistische aanbidding. Dus dan zie je dus gewoon dat alles helemaal stilvalt. Je hoort die bellen op de camping komen. En iedereen op zijn knieën. Iedereen stil. En ja, het is machtig mooi om 100 mensen tegelijkertijd stil te zien vallen. En dan samen, dus ook al ben je super vermoeid en helemaal gebroken, om dan anderhalf uur op je knieën, zeg maar, bij ons lieveer te mogen zitten. En dan een gevoel van dankbaarheid overspoelt je. Fantastisch. Ja, en niet dat ik daar zo lang heb gezeten. Want ik had het goede excuus. Mijn moeder die was erbij.
0: Oh ja.
1: En die had last van de knieën.
0: En je moest natuurlijk nog die overweging van de pater opzoeken. Ja, ik snap het. Ja.
1: Ja, dus ik was iemand die dan stiekem tussenuit kleept na een half uurtje. Maar iedereen bleef daar zitten gewoon. Dat was echt, of geknield bij ons lieveer. En dat is echt, die offerbereidheid is heel bijzonder. Dat is ook heel erg, denk ik, staat echt haaks op deze tijdsgeest ook.
0: Ja, dus niet gaan klagen s'avonds, want het was een lange dag, maar het juist omarmen.
1: Nou ja, opdragen. Op een gegeven moment is het ook bizar, hè? Dus op het moment dat het zeg maar gewoon, op het moment dat je blaren hebt en je bent helemaal nat geregend en je onderbroek is nat en je voeten zijn nat en alles is nat. En je ziet het echt niet meer zitten. En je hebt dan gewoon zo'n maniacale kapitelleider die gewoon maar doorgaat met krankzinnige liedjes zingen. Dan wordt het op een gegeven moment iets absurds. Dus je overstijgt eigenlijk je bezwaren. Ja. Nee, dat wordt tot
0: het
1: vrolijk.
0: Het heeft denk ik ook iets militaristisch.
1: Ja, zeker.
0: Een soort leger. Een klein legertje dat daar optreedt.
1: Ja, ja. Het is zo absurd dat het...
0: Heb je ook liederen die je ook helpen bij het wandelen? Want dat heb je natuurlijk met wandelclubs. Maar dat heb je ook in het leger. Van die liederen die mooi de maat aangeven. Waardoor je ook de stap erin houdt. Zeg maar.
1: Die zijn er. We hebben er zitten liederen bij. Waar je van zou zeggen pas dat eigenlijk wel in een religieuze omgeving. En ja, dat past. Je kan gewoon een klein beetje stoute liedjes zingen onderweg om de moed erin te houden.
0: Ja, en dan hou je even de handen voor de oren van de kinderen? Of is het...
1: Ja, die liggen helemaal in een deuk, joh. Die komen niet meer bij. Dat is ook zo bijzonder.
0: Er waren kinderen bij ook,
1: Filippa, een kindje van 6, die liep gewoon vrolijk huppelend dat hele ding uit. Dat is onvoorstelbaar. Dat is ook, dan zie je als volwassen vent ook van, ja, van, ik kan echt niet gaan klagen als een kind van 6 dit kan.
0: Als zij daar nog huppelt. Ja.
1: Ja, dan wordt het wel gênant, hè, als ik dan dat kruisje niet zou kunnen dragen. Super motiverend.
0: Ja. Jij hebt dit al vaker gedaan. Je bent ook al vaker naar Sachteren gewandeld.
1: Ja.
0: Voor mensen die dit helemaal niks zegt. Ik heb bijvoorbeeld vorige week, dat was dan weliswaar geen bedevaart van 2 dagen. Maar we gingen lopen van de kerk naar het park, het Vondelpark.
1: Ja.
0: En sommige mensen die staat dat echt tegen. Die zeggen van ja, dat is niet mijn soort, dat is niet mijn manier van geloven. Het is te veel zichtbaar, te veel naar buiten toe. Te veel kijk mij nou.
1: Ja.
0: Wat zou je tegen deze mensen willen zeggen? Wat voor antwoord kun je daarop
1: geven? Dat we een prachtig geloof hebben. En dat het mooi is om dat uit te dragen. Om dat te laten zien aan andere mensen. En dat ze zich daar dan mee aan mogen sluiten. En ook in de hemel gaan kopen. Ik merk wel van inderdaad van wat ik me wel voor kan stellen. Van er waren mensen bij die dan echt gebeden deden scanderen. En dat ik denk van ja, dat is echt geen manier waarop je tegen onze moeder aan ons moeder zou vragen gewoon om voor jou te bidden. En dat komt dan door vermoeidheid en dat komt dan door,
0: een beetje schreeuwerig.
1: Ja, die gewoon naar mijn smaak te hard doen. En ik liep op dat moment met dat kruis. En dacht van, nou, ik draag het gewoon op, lieve heer. Gewoon, ik vind het heel vervelend dat deze meneer dat doet. Maar ik draag daar gewoon op. En dat is allemaal tot meerdere eer en glorie van u. U heeft ook gewoon bespottingen en toestanden ervaren aan het kruis. En dat dragen we mee in die gedachten. En dat maakt ook dat je heel liefdevol met elkaar om kan gaan. Ook al ben je elkaar tot last soms.
0: Ja. Ik zat zelf ook nog te denken, want ik heb die vraag vaker gekregen, hè, ook over processies, van moet dat nou? Hè? Dan heb je die katholieken weer, die moeten weer de straat op en die moeten weer iedereen ermee lastigvallen dat ze geloven. Zo wordt het soms uitgelegd. En ik denk een belangrijk antwoord wat je ook kunt geven is van, het is ook niet iets wat we alleen maar zelf bedenken.
1: Ja.
0: Hè? Het is ook iets waar de hemel heel expliciet om vraagt. Hè? Als je kijkt in Fatima bijvoorbeeld, zegt, en in Lourdes overigens net zo goed, vraagt Maria ook echt aan de zieners van start hier processies. Hè, zorg dat er bedevaarten komen naar deze plaats.
1: Ja.
0: Dus het is ook iets waar God, hè, of Maria dan, ook echt om vraagt. Omdat dat blijkbaar heilzaam is voor het volk van God. Hè. Dus we moeten ook soms wat afstappen van de gedachte van, ja, vind ik dit nou zo leuk? Of is dit nou mijn ding? Hè? Of is dit nou mijn smaak? Dat is natuurlijk heel mooi, hè? Als het je ook ligt. Hè? Jij vertelt er vol vuur over en jij doet het heel graag. Maar als je er wat minder mee hebt, dan nog kan het heel heilzaam zijn. Hè?
1: Ik denk juist des te meer misschien. Tenminste, van, ik weet niet of je dat herkent. Van dat op het moment dat je bij jezelf merkt dat je eigenlijk geen zin hebt om te gaan bidden. En een bepaalde devotie hebt die dat wel vereist. Dat je dan juist, er zijn de beste, je gaat de meeste genade van uit. Want dan weet je in ieder geval dat je het niet voor je eigen ontspanning doet. Dan weet je in ieder geval dat je het echt zuiver doet voor ons lieve Heer.
0: Ja.
1: En ja, die liefde wordt beantwoord.
0: Dit is iets wat ik vaak hoor, hoor. Dus ook, ik denk dat het veel te maken heeft met de tijdsgeest natuurlijk. Dat we heel erg individualistisch leven. Ook soms met hele goede bedoelingen. Hè? Dat wil niet altijd zeggen dat mensen automatisch ook egoïstisch zijn.
1: Ja.
0: Maar het vertrekpunt is wel heel vaak van, wat vind ik hiervan?
1: Ja.
0: Wat is mijn blik hierop? Ja, en als ik het doorstreep, zo van ja, dit past niet in het verlengde van mijn gedachten, of van mijn overtuiging.
1: Ja.
0: En dan is het niet meer interessant voor mij. Terwijl dit meer een soort gegevenheid is. Hè? De, de hemel wijst iets aan en zegt van ja, maar wij willen dit graag. Hè?
1: Ja,
0: God
1: precies,
0: wil dit
1: ja.
0: graag. Maria wil dit graag. De engelen willen dit graag.
1: Ja, mensen die
0: als jij het ook graag wil, is mooi meegenomen. Maar, ja.
1: Mensen die het hebben over mijn spiritualiteit. Ik vind, het is helemaal niet jouw spiritualiteit. Het is gewoon pure genade die je ontvangt.
0: Precies.
1: Ja.
0: En ik denk dat dat een belangrijk besef is. En inderdaad, dan wordt het ook meer een offer. Als het jou misschien niet zo zou liggen, dan denk je, ja, maar ik weet wel dat ik er iets goeds mee doe.
1: Ik vind het ook heel grappig om te zien van het verenigt ook jezelf met de overwinnende kerk. Hè? In de zin van, je weet gewoon dat in, weet ik veel, jaren 10 of zo, mensen allemaal gewoon, niet vanuit Nijmegen, maar zelfs vanuit Os, zeg maar, te voet naar Kevelaar gingen. Ik denk dan al verder ook nog wel. Met het allerheiligste, gewoon een eucharistische processie naar Kevelaar. Hè? Dat gebeurde gewoon. Mensen deden dat te voet.
0: Dat is, ja.
1: En ik denk van dat dat je merkt dat je hetzelfde beleeft als je voorouders. Dat maakt dat je je meer bewust wordt van het feit dat onze kerk niet alleen in het tijdelijke bestaat.
0: Hmm. Ja, en het noopt ons ook een beetje tot nederigheid. Van dat we niet denken dat alleen maar mijn eigen inzichten en toevallig de tijd waarin wij leven, alsof dat maatgevend is voor alles wat er bestaat.
1: Ja.
0: Maar je schikt je ook een beetje in de lijn van datgene wat al gegeven is.
1: Ja, ontvangen en doorgeven zo. Ja.
0: Tom, je hebt nog een tweede lied opgegeven. Het eerste was Lauda Jeruzalem. Ik zie hier nu iets op mijn scherm staan wat iets minder heilig klinkt. Het bananenlied.
1: Ja, het bananenlied.
0: Van de boswachters.
1: Ja,
0: vertel eens
1: dat
0: even.
1: Dat kwam met enige regelmaat voorbij. En dat was de tekst is wat een klein beetje schunnig. En dat maakte dat met name...
0: Dat er heel wat gegniffeld werd.
1: Dat er werd gegniffeld en dat de goede moed erin werd gehouden, inderdaad.
0: Het was niet om de pelgrims te waarschuwen voor bananenschillen op de weg, dat ze niet zouden uitglijden.
1: Nee.
0: Het was gewoon om de moed erin.
1: Meer van dat het soms... Ja, ik weet niet wat de morele boodschap is van het verhaal.
0: Die moet er nog bij verzonnen worden.
1: De meeste mensen zullen het wel kennen ook wel. Ja. Dus,
0: Oké, nou goed. We gaan volgens mij voor het eerst sinds het bestaan van Radio Maria 18 jaar geleden hier in Nederland, gaan we volgens mij het bananenlied luisteren op de radio.

0: Ja, Tom, je had het over een heel vruchtbaar weekend. Nou, volgens mij kwamen alle vruchten wel voorbij, zo'n beetje net in het lied. Hè? Ik heb geen bananen vandaag.
1: Een fruitig lied, ja.
0: Een fruitig liedje, ja.
1: Er schoot me trouwens iets te binnen, pastoor, over de lezing. Want ik voelde me net een beetje van, oh jee, dan word ik overhoord. Maar een van de boodschappen, van de lezingen die voorbij kwam, werd echt nadrukkelijk gevraagd ook om na te denken over de reden waarom je deze bedevaart loopt. En dat is wel, ik denk dat ik vanaf dat moment vertrokken was.
0: Ja, ja. Zo, al zei ik aan het einde van de lezing pas moeten vragen.
1: Ja.
0: Tom meer dan nog.
1: Nee, maar dat was echt wel gewoon heel. Je werd echt uitgenodigd om te mediteren over je motivatie om daar te lopen. En je eigenlijk persoonlijke omstandigheden.
0: Kun je daar iets over delen? Of is dat,
1: voor
0: dat
1: mezelf.
0: Is natuurlijk persoonlijk voor jouw relatie met God? Maar, ja.
1: Ik liep voor mijn huwelijk. Dat is misschien een beetje een raar verhaal. We gaan beginnen aan een hond samen.
0: Oké.
1: En mijn vrouw is bang van honden.
0: Oh.
1: En die wilde eigenlijk helemaal geen hond. En toen heb ik toch bedacht dat toch wel een goed idee is om een hond te nemen. Hmm. En het is natuurlijk helemaal niet kies om je echtgenoten te passeren en dat soort dingen. En ik heb geprobeerd te onderscheiden ook van of ik daar verstandig aan deed of niet. En ik heb eigenlijk ook de hele bedevaart gelopen, eigenlijk als een soort van probeerde de genade af te smeken die nodig is, dat ze haar hart open mag stellen voor dat diertje. En dat we samen dat het vrucht mag dragen in ons leven, dat we dichter bij God mogen komen door die hond.
0: Ja, dat hij daarbij mag helpen.
1: Ja.
0: Nou ja, ongetwijfeld dat God jouw gebeden heeft gehoord natuurlijk. Hè? Dus doe mij even denken aan de maanden waarmee wij zijn begonnen hier bij Radio Maria. De Franciscusmaanden.
1: Ja.
0: Ja, je kunt nooit de naam van de heilige Franciscus noemen zonder dat je ook de dieren in één adem meenoemt. Hè?
1: Ja, amen.
0: En ik vind het wel wonderlijk als je nadenkt over hoe God alles van zijn schepping kan gebruiken. Voor de opbouw van zijn kerk, hè?
1: Ja.
0: Voor de verbreiding van het geloof. Er zijn prachtige verhalen bekend over de hond van Don Bosco, de heilige Don Bosco.
1: Oh.
0: Ja, daar is een apart boek over geschreven zelfs.
1: Over de hond van Don Bosco?
0: Over de hond van Don Bosco.
1: Als je het hebt over niche-devoties.
0: Ja, je mag hem niet aanroepen. Het is, de hond zelf is niet heilig verklaard. Het is ook wel belangrijk om dat erbij te noemen, want ik heb vaker kindjes over de vloer als het gaat om de voorbereiding voor de eerste communie. En dan mogen ze altijd een kaarsje opsteken in de kerk. En dan mogen ze ergens voor bidden natuurlijk. En heel vaak bidden ze dan voor een overleden hond. Ja, dat heeft geen zin. Hè? Ja. Dan moet ik dat dan altijd met heel veel tact aan die kindjes duidelijk maken.
1: Ja.
0: Want honden hebben geen blijvende ziel. Hè? Dus op het moment dat de hond sterft, sterft ook de ziel van de hond.
1: Dat is een erg lastig gesprek, denk ik.
0: Ja, dat is heel moeilijk. Ja. Dat is heel moeilijk. Ja. Zelfs met volwassenen. Want zelfs volwassenen die kunnen soms zo verknocht zijn aan een dier.
1: Ja.
0: Dat ze het bijna als een kind gaan beschouwen. En als dan een diertje sterft, dan is er ineens een diepe leegte. Ja, dan probeer ik toch altijd uit te leggen van maar het is geen mens. Een mens heeft een ziel die leeft nog door na de dood. En dat geldt niet voor een dier. Maar goed, dat gezegd
1: zijnde. Ik heb wel eens een gebedsintentie voorbij horen komen tijdens de heilige mis van voor Poekie de kat.
0: Oh, ja.
1: Soms wordt er enige coulance. Soms wordt er enige coulance, denk ik, gebezigd daar.
0: Ja, je wil de mensen niet meteen het is de blijde boodschap van de Heer natuurlijk, maar we moeten hem soms wel een beetje een beetje gedoseerd brengen.
1: Ja.
0: Maar over de hond van Don Bosco zijn prachtige verhalen bekend dat hij inderdaad heel duidelijk aanvoelde wanneer er gevaar dreigde. En dat hij ook dan ingreep. Hè? Dus dat hij echt waakte over het huis en de school die Don Bosco had gesticht. En dat hij ook zelfs kinderen naar de kapel begeleidde. Dus dat hij ook echt duidelijk wist van mijn baasje, de heilige Johannes Bosco. Die is helemaal fan van die man die in die kapel woont. Die meneer die in die kerk woont. Dus ik zal mijn baasje gaan dienen door de kinderen daar ook naartoe te begeleiden. We zullen wel eens kijken of we daar de komende weken wat over kunnen vinden. Over,
1: prachtig. Ja. Moeten we absoluut iets van vertellen. Ja.
0: Ook een heel bekend verhaal natuurlijk. De wolf van Gubbio. Hè, die op het pad kwam van de heilige Franciscus. En dan zien we ook dat ook die dieren natuurlijk deel zijn van Gods schepping. En dat die ook de mens kunnen dienen in die mate dat de mens God dient. Hè? Dus dat is goed. We zijn nu van bedevaarten zijn we ineens bij bananen en katten uitgekomen en honden.
1: We dwalen wat af.
0: Ja. Maar jij noemde de reden waarom jij deze bedevaart liep, hè? Onder andere. Ja. Hè? Dus voor jouw huwelijk. Nou, wij zullen ook zeker meebidden. Tom, tot slot, want de tijd zit er bijna op. Wanneer kunnen we weer iets verwachten? We hadden nog genoemd Covadonga.
1: Oh ja, ja, ja.
0: Dat is
1: ja,
0: ook
1: ja,
0: een bijzondere bedevaart die ook sinds een paar jaar, denk ik, begonnen is. Dat is ja, in Spanje. Ja, dus, kun je daar iets over vertellen?
1: Nou, niet zo heel veel. Ik denk dat u daar veel meer van af weet, pastoor. Want u heeft een liefde voor Spanje ook. Ja, ik heb begrepen dat de Reconquista daar is begonnen.
0: Ja, klopt. Ja, ja, de Reconquista, dus de herovering, om het zo te zeggen, van Europa. En met name dan Spanje op de reformatoren. Hè, dus en eerder ook al op de moslims. Hè, dus het geloof heeft steeds weer zichzelf moeten herpakken, zeg maar. Dat begon in dat dorpje. En inderdaad, sinds een paar jaar loopt er ook een Nederlands kapittel. Ik weet niet of ik denk alleen Nederlanders, hè, deze bedevaart.
1: Nee, van alles en ook wat. Dus vooral Spanjaarden.
0: Oh, oké, okay. Dus en, ook een grote bedevaart.
1: En Engelsen. Ja, dat groeit heel hard.
0: Okay.
1: Maar Kevelaar ook, dat is in een jaar tijd met 30% gegroeid. Hè? Dat gaat echt super hard, hoor.
0: Ja, goed. We hebben het nu even aangestipt, Covadonga. We zullen wat meer over opzoeken, zodat we ook echt iets over kunnen vertellen voor de luisteraars.
1: Ik had begrepen dat het een want het is in de zomer en dan zien er een hoop mensen tegenop. Maar het is een wat hoger gelegen route, had ik begrepen. Dus het is goed te doen.
0: Ja, het is echt in het absolute noorden van Spanje, geloof ik. Ja.
1: Ja.
0: Hoe lang? Een week of een paar dagen?
1: Volgens mij ook gewoon een weekend, of volgens mij ook twee dagen. Ja,
0: ja, ja. Zo. Ja. Dus,
1: Pimmel er niet op vast. Ik heb hem nog niet gelopen.
0: Nee. Maar als ik jou zo zie, dan denk ik dat het niet lang meer zal duren. Dat je er binnenkort ook wel een keer je gaat verdiepen. Nou, kortom, prachtig. De initiatieven die weer ons spruiten. Ja, je ziet dat. Hè? Je ziet dat altijd op het moment dat de kerk een dal achter zich laat. Dat dan het geloofsleven opnieuw opkomt, maar ook meteen op alle vlakken. Hè? Dus niet alleen maar meer mensen op zondag naar de kerk. Hè? Want dat zien we ook wel gebeuren. Jongeren die zich aanmelden voor het doopsel bijvoorbeeld. Maar ook dit soort rijkdom. Hè? Dus ook bedevaarten, processies. Dat gaat allemaal tegelijk, komt dat dan weer op. Ja. En dat is natuurlijk een enorme vreugde om daar zelf ook getuige van te mogen zijn.
1: Ja.
0: Tom, dank je wel voor jouw inkijkje in deze bijzondere dagen. Nog natte sokken of valt mee?
1: Nee, dat valt reuze mee. Dat valt
0: reuze
1: mee. Het is allemaal goed gekomen, ja.
0: En ik geloof dat jullie hondje binnenkort ook een keer gedag komt zeggen hier op de studio.
1: Ja, dat wordt tijdelijk een soort studiohond. Want in het begin mag je ze niet alleen laten. Dus,
0: Radio Maria mascotte.
1: Ja,
0: die
1: precies,
0: wordt ook meegedragen in de volgende bedevaart.
1: Die wordt goed gekersend hier, ja.
0: Ja, goed zo. Goed, Tom, dankjewel. Beste luisteraars, we gaan afronden. We gaan over een kwartiertje natuurlijk weer het middaggebed bidden en het Angelus. En we zullen elkaar weer ontmoeten volgende week voor een nieuwe uitzending van In Gesprek met...

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emma Schouwers ga ik in gesprek met Ronald Lammers. En we doen dit op basis van een voordracht, een preek, een dienst waarin ik je hoorde, waarin je het had over het aangezicht van God en hoe belangrijk het is. En nou is het vaak een begrip wat wij, als je tenminste naar de kerk gaat en in de kerk komt, heel makkelijk meeneemt en heel makkelijk denkt te begrijpen. Maar toch.
1: Nou, dat was precies de reden waarom ik er een preek aan wilde wijden, een studie aan wilde wijden. Wat betekent nou eigenlijk het aangezicht van de Heer? En het is gebaseerd op de beroemde, veelgebruikte tekst aan het einde van een dienst in vooral reformatorische kerken, maar ook evangelische kerken, namelijk de tekst: de Heere zegen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. En ik wilde voor mijzelf eens gaan onderzoeken, want daar begint een preek vaak, dat je ergens nieuwsgierig naar wordt gemaakt en dan wil je gaan nadenken, wat betekent dat? Nou, ik wilde voor mezelf gaan onderzoeken, wat betekent nu die woorden: de Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij doet zijn aangezicht over u lichten. Feitelijk zijn dat twee dezelfde zinnen. Typisch Joods gebruik van de taal, namelijk dat in de tweede zin een herhaling is van de eerste zin, maar dan net in andere woorden. Dat is poëzie feitelijk ook. En ik wilde erover nadenken, wat betekent dat eigenlijk?
0: De vraag, wat betekent het eigenlijk? Want je kunt er van alles bij bedenken, alleen maar het is concreet.
1: Nu, het aangezicht van de Heer is een antropomorfisme. Dat is een theologisch begrip dat zegt, je spreekt mensvormig over God. Je zou kunnen zeggen, de Heer heeft ogen die ons zien. De Heer heeft oren die ons gebed horen. De Heer heeft een mond die spreekt. En tegelijkertijd vormt dat dus zijn gezicht. Maar het is een ander gezicht dan mensen. Maar het is een hulp van God voor ons om een enigszins duidelijk te kunnen maken hoe hij zich wendt tot ons. Hij is met zijn volle aandacht betrokken bij ons leven.
0: In hoeverre relateert dat aan bijvoorbeeld het scheppingsverhaal? Laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis.
1: Nou, eigenlijk wat je zegt, dit relateert daaraan. Wij zijn mensen gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. Je noemde net even in een voorgesprek het katholieke woord iconen. Mm-hmm. Ja, wij zijn beelddragers van God. Dus wat je in mensen ziet, dat zit ook in God. Een mens kan verlangen, een mens kan bedenken, een mens kan iets willen. En die eigenschappen die liggen ook allemaal in God. Zo zijn wij gemaakt. Dus ergens, als we naar elkaar kijken, zien we in elk mens iets van God.
0: Kun je God zien dan?
1: Niet zoals ik jou zie. In die zin letterlijk zien. Hoe staat het ergens geschreven? Niemand kan God zien. Niemand kon Gods aangezicht zien en in leven blijven. En als Mozes letterlijk ook vraagt om het aangezicht van God, laat me toch u zien, dan komt de Heere voorbij en dan ziet hij iets, zoals de vertaling dan aangeeft, van zijn rug, van de achterkant van God. Maar dat was al zo heerlijk, dat toen hij de berg afging om zijn volk te ontmoeten, dat het helemaal van hem afstraalde. Hij moest op een gegeven moment zijn gezicht bedekken, want die heerlijkheid was niet te pakken voor het volk. Het was te groot. Dus ja, kunnen we hem letterlijk zien? Daar is hij te groot voor, maar de Heer heeft zich wel laten zien. Ik denk dat als je dan heel de studie tot één punt maakt, dan denk je, het aangezicht van God is natuurlijk dat wat de Heer Jezus heeft laten zien. Wie mij ziet, ziet de Vader.
0: Er staat er zo'n wonderlijke tekst. Ik dacht dat het in Exodus was, ik weet het niet 100% zeker. Bij de verbondsluiting op de berg gaan Mozes en Aaron de berg op met 70 oudsten. En die zien dan God van aangezicht tot aangezicht en hebben een maaltijd met hem voor zijn aangezicht. Ik kan hem wel lezen uit Exodus 24. Vervolgens klommen Mozes en Aaron naar boven en ook Nadab en Abihu met 70 van de oudsten van Israël. En ze zagen de God van Israël. Onder zijn voeten was iets als plaveisel van saffier, zo helder als de hemel zelf. Hij strekte zijn hand niet uit naar de aanzienlijke van de Israëlieten. Nadat zij God gezien hadden, aten en dronken zij. Nou, dat vind ik. Het feit dat we die tekst vreemd openkwam, dacht ik van, ik kreeg hem laatst toegestuurd. En ik denk, hè? Dat heb ik nooit zo bekeken op die manier.
1: Nou, het verrast mij ook. Ja. Zoals je dat nu voorleest, denk ik, ik heb de hoofdstuk dus toch regelmatig wel eens gelezen in mijn bediening. En het is voor het eerst dat het me opvalt dat zij God gezien hebben. Ik vraag me wel af wat ze dan precies gezien hebben. Er wordt wel iets omschreven daarvan, hè? Wat onder zijn voeten was. En zo helder als de hemel zelf. En hij strekte zijn hand niet uit, dus ook iets van zijn hand is zichtbaar geworden. Hè? Zoals bij Mozes zijn rug, hier zijn hand. Ik heb ooit een keer een theoloog in een studie horen zeggen, als God zich openbaart in het Oude Testament, doet hij dat altijd in de tweede persoon. Waardoor we feitelijk de Heer Jezus zien, zoals die in het Oude Testament is geopenbaard. Het wordt ook wel eens uitgedrukt als de engel des Heren, die op bezoek komt, zo bij Abraham en dergelijke. Dus God is te groot om in het geheel te kunnen aanschouwen, denk ik. Maar je kunt God wel zien, en dan zie je feitelijk dat wat God openbaart aan zijn volk, of aan mensen, of in bijzondere omstandigheden. Het is altijd dat God ons tegemoet komt in wat hij laat zien. Want hij is te groot om in het geheel te kunnen omvatten. God is geen mens dat we hem zouden begrijpen, zeg Job. Dat vind ik daarin, denk ik, dan een verklaring. Maar het verrast mij wel, dit gedeelte, hoor.
0: Het sluit wel aan met het voorgaande wat je zei, dat in Jezus God zichtbaar is. Ik moet ook denken aan, ja, ik ga even een zijzet in. De gedachte die mij hier enorm fascineert is het feit dat ze dan aten en dronken.
1: Ja.
0: En dan denk ik, ook als Jezus op een gegeven moment zegt, ik sta aan de deur en ik klop, als je mij binnenvraagt, dan zal ik met je eten of maaltijd met je houden. Dus hoe belangrijk maaltijden en het samen zijn is, nou, je de drie mensen bij Abraham in de tijd met een maaltijd. Maar goed, we gaan een hele andere kant op doen.
1: Ja, maar het hoort er wel bij. En het aardse, het gewoon samen eten, wat feitelijk een uitdrukking is van verbondenheid, van gemeenschap. Ja, dat is waar God zich altijd naar uitstrekt. Als ik het letterlijk zou vertalen, God strekt zich uit naar het aardse. Nee, God strekt zich uit naar de verbinding, naar de gemeenschap. Zo is God. God deelt zichzelf. En ook in de verbondsluiting, waar feitelijk de wet aan het volk werd gepresenteerd als de uitdrukking van wie God is, verbindt hij zich liever dan dat hij het volk oplegt. Dus aten en dronken zij bij de sluiting. Ja, ik vind het ook niet zo raar. Zo is God.
0: Nee, maar het fascineert wel.
1: Ja, het fascineert zeker, absoluut, ja.
0: We gaan nog één keer op dit zien. Nog zo'n maaltijd, nog zo'n ontmoeting. Dus Jezus met Zacchaeus. Nou, hij vraagt om bij hem in huis te komen. Dat doet hij. Ik denk dat het zien dan genoeg is.
1: Ik denk het ook. Ik stel me wel eens zelf voor. Dat doe ik wel eens als ik onderweg ben naar school. Ik ben docent. En dan moet ik ongeveer een uurtje rijden naar school 's morgens. En dan beeld ik me wel eens in. Doe ik niet elke dag. Maar ik beeld me wel eens dan in dat de Heer Jezus naast me zit in de auto op de rechterstoel. En heel bewust leg ik dan niks op de rechterstoel. Leg ik mijn papieren en mijn tas, die leg ik op de achterbank. Met andere woorden, Heer, neemt u die plaats maar in. Ik heb behoefte aan een gesprek met u. En ik heb het nodig om in mijn gedachten u te zien. Want als je dan in de ogen van de Heer Jezus gaat kijken, dan gebeurt er iets met je. Vaak heb ik dan ook een podcast op waarin ik een jaar door de Bijbel heen ga. En dan komen er wat teksten voorbij en dan luisteren we samen, zeg ik dan maar. En dan komen er gedachten bij me op die anders niet bij me opkomen. Gedachten aan nabijheid, gedachten die ik wil delen met God. De dingen die ik fout heb gedaan, die komen vanzelf aan de orde en die spreek ik ook uit. Maar er is een moment van gemeenschap, van verbinding. Ja, in de auto.
0: Is verbeelding daarin belangrijk? Want je kunt ook de andere kant op gaan. Wat C.S. Lewis zegt. Hij zegt, soms om God een beeld van God te krijgen, moeten we alle beelden van God loslaten.
1: Ja, dat denk ik ook, ja. En ik heb een rijke fantasie en ik heb een grote verbeeldingskracht. Ik ben ook dichter, dus dan gebruik je beelden en woorden en dergelijke om iets uit te drukken. Maar het zal altijd tekort doen aan wie God zelf is. Maar het is wel een hulpmiddel. En ik geniet daarvan.
0: Hoe heeft dat proces zich ontwikkeld? Die tekst van zijn aangezicht, daar ben je mee begonnen. Ja. Hoe heeft dat zich ontwikkeld bij jou? Want je bent er inmiddels, heb je 3 avonden over gegeven. Dus er zal iets meer zijn dan alleen deze tekst.
1: Ja, wat ik feitelijk dan gedaan heb. Ik heb een soort woordstudie gemaakt van het woord aangezicht. Hoe vaak komt het in de Bijbel voor? In welke situaties komt het voor? En wat zeggen die situaties mij nu vandaag? Ik ben begonnen deze studie met het woord aangezicht persoonlijk te gaan zien in de psalmen. Ik heb een grote liefde voor de psalmen. En mijn eerste studie, preek, hoe je het ook wil noemen, die gaat over ons een persoonlijke reis door de psalmen aan de hand van het woord aangezicht van God. Ja, en dan wordt daar het leven van jouzelf in gepresenteerd. Dat komt je tegemoet en je gaat je daaraan spiegelen. En de Heer roept in de psalmen op, zoek mijn aangezicht. Het antwoord van de psalm is, dus, Heer, dat doe ik ook. Ik zoek uw aangezicht. Je ziet in psalm 42 dat de psalmist daar zegt, ik zou ontzettend graag weer terug willen komen in uw aangezicht, in de tempel. Mijn hart is als een hert dat zoekt naar water. Een andere tekst die spreekt over in de nacht kun je niet slapen en dan zoek ik uw aangezicht. En dan sta je 's morgens op bij het ontwaken om zijn aangezicht te zien. Al die teksten die geven gewoon een soort handreiking. Ja, het is meer nog een soort diepte in je wandel met God. En dan kun je dus je persoonlijke reis door het leven zien aan de hand van die teksten uit de psalmen. En dat vind ik heel fascinerend. Hoe je dat. Die psalmen hebben nog veel meer lagen van betekenis. Maar dat was mijn eerste insteek.
0: Heb je het dan alleen over een verlangen?
1: Het is verlangen en uitwerking. Het begint altijd wel bij verlangen. Ja. Ik denk dat ik. Ik ben dichter. En als ik al mijn gedichten eens een keer zou analyseren. Ik heb er inmiddels 1000 of meer gemaakt. Dan zit het woord verlangen toch wel het woord wat het meest terugkomt. Verlangen, wensen, ja, uitstrekken naar. Verlangen is wel heel bepalend in mijn leven. En ik denk dat dat komt omdat ik wat romantisch van aard ben. Daar hoort verlangen en uitstrekken daar ook een beetje bij. Maar ik ben me altijd van bewust, het leven hier, dit is het niet helemaal. Het is nog maar een voorproefje. Dit is de werkelijkheid, achter de werkelijkheid die ik zie, is oneindig veel groter.

0: achter de werkelijkheid die ik zie is oneindig veel groter. En ik kan dat heel moeilijk uitleggen. Ik kan het aan mijn kinderen moeilijk uitleggen wat dat is. Maar het maakt mij hoopvol en realistisch van, nou, kijk naar het leven hier. Ja, het gaat voorbij. Maar er is iets in dit leven wat zo oneindig veel verder doorgaat. Wat nooit voorbij gaat. En dat zit ook in mij. Ja, geef daar maar woorden aan. Psalmen helpen me wel.
1: In dat verlangen, wat is dat aangezicht dan? Want je hebt er in het begin iets over gezegd, maar wat moet ik me er concreet bij voorstellen? Want dat vind ik vaak de moeilijkheid ervan. Wat is dan alleen maar een verlangen zonder, ja?
0: Het aangezicht heeft vooral te maken met het idee dat God mij ziet. Mij ziet in al mijn gebreken, maar ook in mijn verlangens. In dat dubbele dat in elk mens zit. Het goede en het kwade wat in mij aanwezig is. Dat zit er gewoon. Gaat ook nooit over. Maar daar rekent God niet meer mee in de zin van dat hij op een veroordelende manier naar mij kijkt. Hij omarmt mij in zijn liefde. Het aangezicht zien van God is weten dat hij mij ziet. Ik weet niet of ik dat in een eerder gesprek ook heb gezegd. Maar er is een keer een moment geweest dat ik een hele nare brief kreeg die mij volledig van mijn stuk bracht. En daarin stonden dingen die ik niet kon pakken. Die waren te erg. En ik kon die nacht niet slapen. Toen ben ik 's nachts om een uur of drie ben ik mijn bed uitgegaan. En ik ben aan de tafel hier in de woonkamer gaan zitten. En ik heb tegen de Heere gezegd, ik ga niet eerder meer naar bed voordat u mij getroost heeft. Dat vond ik een hele stoutmoedig gebed, want zoiets had ik nog nooit op die manier gebeden. Maar ik had zo'n behoefte aan een stukje zien van God. Ik sla de Bijbel open. En ik ben echt niet iemand die zegt, ik ga de Bijbel overslaan en ik prik een tekst.
1: Ja, dan kun je hele verkeerde teksten zijn.
0: Dan kun je hele verkeerde teksten krijgen. Maar ik had het verlangen dat God door zijn woord zou spreken. En ik sloeg een tweetal teksten op van een aantal teksten die in die week aan de orde waren in een soort rooster. En de tweede tekst die ik opsloeg was een tekst dat gaat over de vlucht van Rahab.
1: Hagar waarschijnlijk.
0: Ja, je hebt helemaal gelijk. Ik voelde hem al. Ik denk, volgens mij was het een ander. Hagar natuurlijk. De slavin. En de slavin zat daar in de woestijn. En ze dacht, haar leven is voorbij. En dan komt de Heer. En die zegt letterlijk, lachai roi. En dat is, ik heb je gezien. Die woorden, toen ik die las, vanuit een heel andere context van Hagar. Ja, die kwamen binnen. En ik heb gehuild en ik heb gezegd, dank u wel voor uw troost. Het is mij voldoende dat u mij gewoon gezien hebt in mijn pijn die ik nu ervaar. Ik ga weer naar bed. En ik voelde me getroost, ben weer in slaap gevallen. En dat is volgens mij het zien van Gods aangezicht. Het feit dat hij mij ziet. En daarmee zie ik hem ook eigenlijk in zijn liefde en zijn ontferming en zijn troost.
1: Geet dat je dit zegt, want ik heb ooit iemand geïnterviewd die zei, die had echt zo'n existentiële crisis, zoals zij dat noemde, van God ziet mij niet en ik ben voor hem niks waard en bla bla bla. Een heleboel van dat soort dingen vanuit een bepaalde richting van denken. En dat deze tekst, die las hij en het puntje viel. In ene wist hij, God ziet mij. En het blijft natuurlijk iets heel aparts vinden, wanneer iemand je ziet, ja, je krijgt waarde schijnbaar.
0: Ja, ja. De brief die nam mijn identiteit een stukje weg. En ik heb in een voorgesprek tegen jou gezegd wat dat dan geweest is. Dat hoef ik verder nu niet te benoemen. Maar het nam een stukje identiteit weg van wie ben ik eigenlijk nu in deze situatie. Dit doet mij zo'n pijn dat ik me afvraag, wat is mijn familiegeschiedenis, hoe zit ik in elkaar? En het feit dat God mij dan tegemoet komt met die woorden, ik heb je gezien, heelde al in beginsel dat stukje identiteit van ik mag een kind van God zijn en ik ben geliefd en ik word gezien. Wat het ook verder voor uitwerking de komende tijd zal hebben, dit is mijn basis. Hier mag ik op vertrekken. En dat was enorm troostend en vanaf het begin helend.
1: Is er in het zien van God, zit daar iets scheppends in?
0: Ja, hij maakt iets nieuws. Zie, ik maak iets nieuws, staat er in de Bijbel op verschillende momenten. En ja, dat is het ook. En feitelijk is het versterken van datgene wat ik al in hem was. Een nieuwe schepping. Maar ik moest me wel bewust worden dat als God spreekt over een nieuwe schepping, dat gewoon de Heer Jezus in mij is. Die zijn leven leeft in mij. Ja, en ik heb nog steeds te weinig woorden om dat uit te drukken wat dat betekent.
1: Ja, want die zit dan wel bij de kern van het zijn.
0: Dat is het, ja.

0: kern van het zijn is, Christus leeft in mij. Toen ik gedoopt werd, als 15-jarige jongen, ik ben volwassen gedoopt vanuit de vergadering van gelovigen, toen heb ik de tekst uit Galaten 2 gebruikt, vers 20, als 15-jarige jongen, zonder de reikwijdte er ook überhaupt van te overzien, waar staat van, niet meer ik, maar Christus leeft in mij, en voor zover ik nu nog in dit lichaam leef, dat zeg je dan als 15-jarige puber, met al die dingen die in je lichaam gebeuren, leef ik door het geloof van de Heer Jezus Christus, die voor mij gestorven is en zich voor mij heeft overgegeven. Later ben ik de diepte van die woorden veel meer gaan verstaan. Op dat moment denk ik al dat ik mijn verlangen uitsprak, dat dat een werkelijkheid zou worden in mijn leven. Christus leeft in mij. En dus leef ik nu voor hem en in hem. Ja, dat is met vallen en opstaan gebeurd.
1: Zit er ook, dat proef ik ook in wat je zegt voortdurend, zit er... Want we hebben de neiging vaak te denken, het zijn van die populaire gezegdes van je moet God zoeken en weet ik al wat meer. Maar zit er toch die voortdurende beweging van God naar ons toe in, die zo moeilijk te pakken is soms?
0: Ja, weet je, de Bijbel zegt wel vanuit de psalmen, zoek mijn aangezicht en het antwoord, hè, ik zoek uw aangezicht, Heere. Maar feitelijk heeft hij me al lang gevonden. Hij heeft mij gevonden, voordat ik hem zocht.
1: Maar waarom duurt het zo lang voor je dat in de smiezen hebt?
0: Misschien is dat de les van het leven gewoon. Je moet door het leven ervaren dat hij zo is. En ik denk ook wel als je hart zich uitstrekt naar het steeds opnieuw diepe verstaan van wie hij is. Dat hij stukje bij beetje dingetjes van zichzelf openbaart. En dat hij niet het hele pakket gelijk geeft. Al hebben we alles ontvangen wat tot leven en godsvrucht strekt. De mate waarin we het gaan ervaren kan wel zijn hele leven duren. Anders zouden we meteen in de hemel zijn opgenomen nadat we tot geloof gekomen zijn.
1: Maar betekent dat dan ook dat wanneer jij gewoon je dagdagelijkse leven leeft in alle bescheidenheid en gewoonheid. Je zit in de auto in de file en je ergert je of je gaat naar de supermarkt. Dan weet ik wat je allemaal in je leven doet. Dat die moment, of je een eitje bakt, dat is mijn geliefde uitspraak. Als je een eitje bakt, dat hij dan je leven is.
0: Ja, hij is altijd je leven. Wat je ook doet. Soms ervaar ik schaamte erbij. Ik denk, als hij mijn leven is, waarom doe ik dit? Maar dan denk ik, een schaamte die niet leidt tot het gaan naar het kruis en het dankbaar omarmen van zijn vergeving en genade is een schaamte die je aan jezelf bindt. Maar als het echt leidt tot wie de Heer Jezus is, dan komt er ook weer zo'n bevrijding. Dan is dat altijd weer de werkelijkheid die God wil laten zien aan jou. Je bent mijn kind en ik zal van je houden, of je het nou gelooft of niet. En ja, en dat komt in de dagdagelijkse werkelijkheid gewoon terug. Inderdaad, bij de gewone dingen. Als ik voor de klas sta met zoveel kinderen voor mijn neus en ze ergen me kapot, omdat het gewoon geen lekker lesuur is. En ik val een keer uit naar de klas. Dat gebeurt. Dan weet ik nog dat op dat moment daar de Heer Jezus ook aanwezig is in mij. En het leidt voor mij dan dat ik in een volgende les tegen de klas zeg van jongens, dat ging de laatste keer niet zo lekker, hè. Dus jullie zagen ook gewoon een meester of een docent die even uitviel. En soms zijn jullie daar echt van de schuld en soms ben ik zelf de schuld. En ik wil wel verder met jullie, jullie ook met mij. Nou, ik heb nog nooit meegemaakt dat ze zeggen, nee meneer, we willen echt niet verder met u. Het is nou klaar. Op de een of andere manier schept het een stukje openheid door gewoon jezelf te zijn. Ook in je momenten dat even niet gaat.
1: Maar er zit ook die andere kant van het arrogante in onszelf in. Dat we denken, we hebben gefaald als christen. Dat je, wat jij zegt, je valt uit tegen de klas. En dat je je dan vervelend voelt omdat je het gevoel hebt dat je gefaald hebt als christen. Dus je probeert het weer zelf de gestalte te geven in plaats van denken, ja jongens, dit ben ik.
0: Nou, ja, maar ik zeg het met voorzichtigheid. Ik voel het niet alleen als falen. Ik vind het recht doen aan een klas. Als ik iets niet goed gedaan heb naar de klas, waardoor de klas in een soort sfeer is gekomen van, nou, hij is gewoon boos en hij mag ons niet meer. Wat het diepe verlangen van mij is, naar al die kinderen die voor me zitten, dat ze iets van Gods liefde in mij zien. Dus als ik hen daarin tekort doe, voor mijn gevoel, dan is het ook nodig dat ik daar eerlijk in ben. Maar dan hoef ik niet te zeggen van, joh, ik heb gefaald, ik ben schuldig en willen jullie mij vergeven. Maar meer van, durf met elkaar verder te gaan. Ja, ik ga graag met jullie verder. En de ene dag hebben jullie gewoon een pesthumeur, de andere dag heb ik het. Zo zijn we als mensen, maar durven verder te gaan. Nou, ik zie dat minder als falen, maar meer het recht doen aan. Zo gaan we met elkaar om. Zo hebben we lief met vallen en opstaan.
1: Hoe zie jij het lijden of de dood van de Heer Jezus dan? Je hebt net die prachtige tekst, het gelaten genoemd. Als je 15-jarige jongen, Ja, ik ben nu inmiddels wat ouder. Ik vraag me af of ik nu echt überhaupt wil begrijpen. Misschien nog minder dan toen, maar goed.
0: Ik zie het lijden van Christus als het doorbreken van de macht van de dood. Mm-hmm. En daar bedoel ik mee dat er, naar mijn gevoel, is heel, heel simpel gezegd, er zijn gewoon twee koningen in dit bestaan. De een heet koning dood. En binnen die macht van koning dood struikelen we, doen mensen verkeerde dingen, maken ze verkeerde keuzes en dergelijke. Dat is de dood die in ons werkt. En je kunt dat noemen zonde. Maar die macht is verbroken doordat Jezus stierf en opstond uit de doden. En ik ervaar daarin dat ik, als ik geloof dat de macht van de dood verbroken is, waardoor eigenlijk ik niet meer hoeft schuldig te voelen, terwijl ik dat af en toe gewoon nog wel doe hoor, dat dan een andere koning gaat opstaan en is opgestaan. En die noem ik dan koning genade. Nou, het is volgens mij heel eenvoudig in het leven van een christen. Welke koning wil je het liefst te dienen? En dan kies ik toch liever voor genade dan voor de dood. En dat heb ik geleerd in mijn leven. En ik ben dat veel minder als een soort van, Jezus heeft geboet voor mijn zonde en daardoor hoef ik niet meer te boeten voor mijn zonde. Dat het concept is voor mij minder belangrijk geworden. Sterker nog, dat oudere concept van Christus is overwinnaar uit de dood, van de dood, is veel beter en veel sterker. En dat geloof ik nu. En dat probeer ik dan ook in mijn leven te laten zien. Maar niet in de zin van dat ik 's morgens opsta en denk, nou ga ik het laten zien. Maar meer, ik geloof dit. Werk het maar uit, heren. Ik zie wel wat er vandaag gebeurt.
1: Een heerlijk ontspannen manier, denk ik. Maar goed. Ik weet dat je in een van de kerkje hoorde spreken, liet je een filmpje zien van mensen die tegenover elkaar zaten en naar elkaar keken. Dus natuurlijk, is het Abramovic, die vrouw die dat deed in New York ook, als een soort van kunstuiting bijna. En dat er haar ex tegenover haar zat en ze naar elkaar keken en tranen uitbarsten. Dan gebeurt het als je naar elkaar kijkt, denk ik.
0: Ja, nou, het filmpje is niet van die vrouw die je net noemt, maar het is een filmpje van Amnesty International. En die wilde laten zien dat als jij 4 minuten in de ogen van de ander kijkt, die totaal anders is dan jij qua achtergrond en geloof en weet ik veel, dat er dan verbinding ontstaat. En die wilde dat met dat filmpje ook aantonen. Van, wij kunnen ideeën hebben over vluchtelingen, we kunnen ideeën hebben over de ander, we kunnen ideeën hebben als christen over moslims of over joden of wat dan ook. Maar als je elkaar echt in de ogen kijkt, ontstaat er een soort zielsverbondenheid. Want de ogen spreken van het innerlijk van de mens. En durf dat maar eens aan. Weet je, ik heb dit ook wel eens geprobeerd om in de eerste week dat de klas elkaar leert kennen, de introductieweek, om eens dat een minuutje te laten doen bij kinderen in mijn klas. Dat durven ze niet. Dat vinden ze eng, want ze voelen dat er iets gebeurt dan. En ze hebben daar niet zoveel controle over. Dus sommigen lukken het maar 10 seconden en dan kijken ze alweer weg. 4 minuten is dus een wezenlijke tijd. En blijkt wetenschappelijk ooit te zijn onderzocht dat als je dat 4 minuten doet, dat er dan inderdaad iets gebeurt tussen de mensen. Dus dat filmpje wilde ik toen laten zien van, als je gezien wordt en je ziet de ander, dan ontstaat er iets van verbinding. Nou, hoeveel te meer is het als je weet dat God je ziet. En niet 4 minuten, maar je hele leven. Van minuut op minuut.
1: Je hebt het ook over kwetsbaarheid en dat is best eng.
0: Kwetsbaarheid is eng, ja. Maar er is een verschil tussen eng en erg. Het is eng, maar niet erg. En daar bedoel ik mee van, door kwetsbaar te zijn als mens, open je iets voor de ander. Want die mag dan ook kwetsbaar zijn. En misschien moeten we dat wel meer leren, maar eens wat meer kwetsbaar te zijn naar elkaar toe. Als ik mij open in mijn kwetsbaarheid naar mijn vrouw, of naar mijn kinderen, of naar mijn vrienden, maar ook naar mensen die ik niet zo ken. Als ik bijvoorbeeld op de preek zou staan, ik ben kwetsbaar in mijn preek. Ik heb nooit gemerkt dat dat niet wordt gewaardeerd. Het opent altijd iets. Dus ja, wat hebben we te verliezen? Ons gezicht? Ja. Ja, we hebben niks te verliezen als je leeft uit genade.
1: Maar goed, wat doet het zien van elkaar dan? Kom je nou met elkaar binnen? Wat ook wel raar is natuurlijk.
0: Misschien wel. Misschien kom je wel ergens binnen op het niveau van bewustzijn. Zielsbewustzijn, de ander. Je ziet de ander, je kijkt naar de ander en je voelt iets van de ander. Misschien een gave van God om het zo te ontdekken. En de vraag is, wat doe je er vervolgens nog mee? Wil je verder gaan in de ontmoeting? Wil je verder gaan? Hoe ontstaan vriendschappen? ik heb een hele goede vriend. Jij hebt hem ook wel eens geïnterviewd, Hans Waagmeester. Ik heb hem ooit in mijn leven gevraagd, wil je mijn vriend zijn? Dat vond ik een hele kwetsbare vraag, want hij had ook gewoon kunnen antwoorden nee. Daar heb ik geen tijd voor. Ik vind het af en toe leuk om bij te komen, maar ik weet het niet. Nee, ik denk het niet. Dan had ik iets heel kwetsbaars gezegd en verloren, voor mijn gevoel. Maar hij snapte dat. En we hebben toen 1,5 uur in het bos met elkaar over de meest wezenlijke, intieme zaken van ons menselijk zijn gesproken. Daar is een vriendschap ontstaan die al 35 jaar duurt.
1: Ja, goed, vriendschap kun je niet met iedereen hebben, dat is het punt. Je kent veel mensen, dus ook dat zien en dat met elkaar omgaan, elkaar binnen laten komen, dat heeft natuurlijk zijn grens op bepaalde punten. Want dan zou je, want vriendschap heeft ook met vertrouwen te maken. En 4 minuten naar elkaar kijken, de ander binnen laten komen. Ja, wat durf je te laten zien en waar is het vertrouwen waard, denk ik.
0: Dat is ook waar. Het vertrouwen kan ook nog beschaamd worden, zeker. En ik heb in mijn leven ook vrienden verloren bij wie dat vertrouwen inderdaad beschaamd is geraakt. Of het mijn schuld is geweest of de schuld van de ander, dat is feitelijk niet meer zo belangrijk. Maar er is iets gekomen waardoor we elkaar niet meer zien. Dat gebeurt. En ik denk ook, met zo'n, je hebt vriendschap op verschillende niveaus. Je hebt verbinding op verschillende niveaus. En een vriend zoals ik dat net benoemde, dat kun je maar met enkele hebben. Misschien met 1 of 2, met je eigen partner. Als je een heel gelukkig huwelijk mag hebben. Nou, die vriendschap heb ik met mijn eigen vrouw. Dus wij kunnen elkaar alles vertellen. Nou, dat is wezenlijk. Dat kun je echt niet met iedereen, want dat zou ons te veel belasten. Maar ik geloof wel dat het mogelijk is, als je je binnen een gemeenschap uitstrekt naar meerdere, dat er iets van een warme gemeenschap kan ontstaan als je je echt leert te zien. Een goede huiskring in een kerk. Een fijne dienst op zondagmorgen. En even verder kijken dan alleen maar luisteren naar woorden. Ja, we hebben het wel nodig, vind ik hoor.
1: In het zien zit, kijk, laat ik het anders zeggen. Ik kom wel eens op een dat heette vroeger Harry's Bar, het heet nu anders. In de Eenpolder is dat. En het is gewoon een tent waar je lekker kunt zitten buiten zomers. En op een gegeven moment dan, gisteren zat ik nog met mijn vrouw en dan bestelt zij een café latte en dan zegt hij 2 suiker. Hij weet het al. Nou, die herkenning, zit het ook in het zien? En wat gebeurt er dan met jou zelf? Want er komt iets tevoorschijn dan.
0: Nou, het is wat je zelf al benoemt. Als je de ander kan zien en de ander ziet jou en je ontstaat iets van verbinding en ontstaat van vriendschap. Ja, dat is herkenning van ons mens zijn. En durven we naar elkaar gewoon mens te zijn. Ik sta heel lang al in de bediening. Ik mag heel veel preken en bijbelstudies geven. En ik ben in zoveel plekken gekomen waarin mensen vasthouden of aan leer. Of aan een overtuiging. Of aan een kerk. Of aan hun principes en dergelijke. Of aan hun moraal. En daar vind ik het soms moeilijk om verbinding mee te krijgen. Want er staat iets tussen. Er staat iets tussen wat ik zou kunnen noemen een afgodje. Wat als je het zou isoleren, het op zichzelf geen afgod is. Maar als je het gaat gebruiken voor jouw identiteit, het wel een afgod is. En dat vind ik dan moeilijk. Dan vind ik het moeilijk om die verbinding te maken. Maar ik strek me er altijd wel naar uit. Want die muurtjes, die moeten weg. Die muurtjes van overtuigingen, van kerk zijn, van moraal, die moeten weg. En ik zeg niet dat al die dingen niet goed zijn. Je hebt een zekere grens nodig. Maar op het moment dat je daar je zekerheid en je identiteit aan ontleent, dan raak je me kwijt. En dan vind ik geen verbinding. En ik kan best met veel mensen, dat weet ik van jou ook, je leven is een stuk breder dan je eigen kerk of wat dan ook. Je kunt met veel mensen verbinding ervaren op het moment dat je bereid bent je ook even naar binnen te laten kijken. Dan is het niet meer zo belangrijk, al die verschillen.
1: Dan ga je verschillen accepteren. Dan laat je de anderen binnenkomen, omarm je, of weet ik veel hoe je het noemen wilt. Maar wat voor rol speelt daar? Want dat merk ik. Nee, laat ik het anders zeggen. Een van de dingen die ik merk, en die benoem je eigenlijk ook al, is een overtuiging, een manier van denken, een manier van geloven kan je ontmoeting met een ander in de weg staan. Want je verwacht dat de ander ook zo is. Wat betekent dat in je relatie met een ander? Dat je open durft te staan voor, dat je dus geen recht hebt om het geweten aan te spreken van een ander. Moet ik die kant op gaan?
0: Ja, ik denk dat als iemand het geweten wil aanspreken, is dat God zelf wel. Mm-hmm. Die kan dat ook. En ik ben niet degene die een ander hoeft te veranderen. Die opdracht heb ik ook helemaal niet. Ik mag alleen iets laten zien van wat mijn leven met God inhoudt. Met alle op- en neergaande bewegingen daarin. Maar ik hoef die ander niet te veranderen. Maar op het moment dat ik de ander niet meer hoef te veranderen, kan ik me voor de ander openen in wie die werkelijk is. En kan ik dus ook leren van die ander. En kan ik ook verstaan waarom hij of zij die overtuiging heeft die ik niet deel. En daar kan ik van leren. En in die zin heb ik me de laatste 5 jaar veel meer opengezet, me innerlijk opengezet om die contacten. Ja, ik zit nu in een Nederlands gereformeerde kerk, terwijl ik vanuit de vergadering van gelovigen kom. Nou, dat zijn twee werelden. En ik merk dat ik me veel meer nu kan verhouden in een wereld met allerlei tegenstelde meningen en overtuigingen. Omdat dat niet meer mijn identiteit verstoort. Want die ligt vast in het absoluut geliefd zijn door de Hemelse Vader. Daar ligt mijn identiteit in. Dus dan kun je toch met iedereen in gesprek. En dan kijken of we daar iets van kunnen delen. Wat je overtuiging over de kerken, over de toekomst, over Israël, over de dopen, over wat voor thema's dan ook heb, ja, is niet zo belangrijk meer.
1: Nou, er kunnen behoorlijke ruzies over ontstaan, wou ik zeggen.
0: Die zijn er ook wel geweest in de kerkgeschiedenis.
1: En nou, nog steeds, denk ik.
0: En die zullen er ook nog wel steeds blijven. Maar weet je, op het moment dat dat namelijk jouw identiteit is, al die overtuigingen, ja, ga je de verbinding missen met anderen. Op het moment dat je bereid bent om te zeggen, nou, ik ben best een overtuigd iemand als het gaat om een heel aantal Bijbelse waarheden, hoor. Als je me zou bevragen van hoe denk je daarover, hoe denk je daarover, kan ik jou best wel een aantal hele heldere antwoorden geven. Maar op het moment dat ik merk dat ik daardoor de ander kwijtraak in de verbinding, ja, dan ben ik bereid een stapje terug te doen. Want zo belangrijk is het dan ook weer niet. En dat heb ik wel geleerd. En dat had ik vroeger niet.
1: Er staat dus een mooie tekst in Hebreeën, dacht ik. Richt je oog op Jezus, de
2: Voleinder.
1: De beginner en voleinder des geloofs. Ja. Hoe doe je dat? Want dat kun je wel zeggen van, nou ja. Nou, laat ik een ander voorbeeld geven. Er was ooit een katholiek verhaal. De heilige pastoor van Ars gaat het over, Jean Vianney. En die was verbannen naar een of ander dorpje, omdat hij te uitgesproken was, laat ik het zo maar zeggen, naar Ars. En die nam er elke dag de biecht af. Maar er was één boertje, die kwam nooit voor de biecht. Die ging voor in de kerk zitten. En het irriteerde hem op een gegeven moment. Dus hij dacht van, ja, toch vraag wat die snaak hier doet. Want ja, ik wil graag toch de biecht doen. Dus hij gaat naar dat mannetje toe, of naar die boer toe. En zegt van, wat komt u hier? Ik zie u elke dag een uur hier zitten. Wat doet hij hier? Hij zegt, nou, hij kijkt naar mij en ik kijk naar hem. Alleen maar dat. En ik vind het altijd een prachtig verhaal. Niet dat ik het uit kan leggen, dat vind ik weer wat anders. Maar goed.
0: Nou ja, ik vind dat ook een prachtig verhaal. Het is een soort bewustzijn. Mm-hmm. Het bewustzijn dat de Heer Jezus nooit verder is dan je hart. Hij heeft woning gemaakt in je hart. Dus hoe dichtbij wil je God hebben? Dus hij is er altijd. Hij is bij elk moment in mijn leven. Ook in de momenten dat ik faal. Op het moment dat ik een gevoel heb van dat ik hele mooie dingen doe. Doet er voor hem niet zo heel erg toe. Dat klinkt een beetje alsof je maar kan leven zoals je wil. Maar dat bedoel ik er niet mee. Maar de aanwezigheid van de Heer in mijn leven is niet afhankelijk van mijn doen en laten. Hij is er gewoon. En hij is mijn leven. En ja, zo zie ik het. Richt je ogen op God. Richt je op dat weten en dat ervaren. Ja, en verder zitten daar niet allemaal doedingetjes aan van hoe doe je dat nou precies? Ja, het is een soort innerlijke gesteldheid, een innerlijk uitgangspunt. En ja, kijk naar de Heer Jezus en ja, je ziet gewoon hoe hij zich met mensen verbond. En dat wil ik ook.
1: Dat is nog verschillend. Er zijn nog wel een aantal episodes in zijn leven waar ik denk van, nou ja, sommige die kan ik me aan spiegelen. En andere denk ik, ja, hier kan ik weinig mee.
0: Dat is ook zo. Maar ik denk dat elk handelen van de Heer Jezus, ook in zijn boosheid of zijn toren over fariseeën en dergelijke, daar zat ook een verlangen in om die fariseeën het juiste te laten zien. Het goede te laten zien van God. Dus hij kon scherpen noemen wat niet goed was. Maar hij mag dat doen. Want hij is God. Als mensen bereid zijn om soms dus te vragen van, doe ik het wel goed aan mij? Dan wil ik eerst eens weten waarom ze die vraag stellen. Wat is er in hun identiteit dat zij de behoefte hebben om de vraag te stellen, doe ik het wel goed? Want je kunt je ergens aan verbinden om zekerheid aan te ontlenen, wat ik net zei. En als je dan die zekerheid niet meer hebt, doe je het niet meer goed. Maar is dat dan ook meteen fout? Nee, dat denk ik niet. Maar dus dat wil ik altijd eerst even weten. En verder, het zit niet zozeer in allerlei dingetjes doen. Het zit in een soort van hart dat zich richt op wie God gewoon voor jou is, elke dag. Ik merk dat ik veel minder in mijn leven lijstjes heb van waar ik aan moet voldoen. Die heb ik eigenlijk niet zoveel meer. Mijn gebeden in een richting God zijn ook veranderd in de loop der jaren. Waar ik vroeger heel veel wilt u lijstjes had. Die zijn er niet. Er zijn echt geen wilt u lijstjes op dit moment in mijn leven. Maar wel dank u lijstjes. En als ik bid voor mijn kinderen, dan dank ik dat met de gaven die zij hebben ontvangen, de een is schrijver, de ander is muzikant, dan dank ik God, zeg van dank u Heer, u heeft hen die gaven gegeven. Ik verlang ernaar dat zij ontdekken dat het van u is. Dan zit daar misschien een stukje wilt u in, maar dat is wel wat mijn verlangen is. En daar dank ik dan voor, want dan kan ik op een veel betere manier kijken naar mijn kinderen, naar anderen die de Heer niet kennen zoals ik hem mag kennen. Dat klinkt bijna hoogmoedig, maar dat een beetje.
1: Is danken, heeft danken dan een bepaalde ontroering in zich?
0: Ja, absoluut. Ja, danken is ontroerder. Ja, als ik dank, dan ben ik heel dikwijls ontroerd. Ja. En ontroerd van, weet je, je hebt zoveel om voor te danken.
1: Nou ja, er is niets wat je niet gekregen hebt. Dat zeg ik af en toe ook. Mijn dochter laatst een gesprek mee. Ik zeg, eigenlijk, alles wat we hebben gekregen, wat wil je nog meer? En afgezien van mensen in de wereld die het broeder hebben dan wij.
0: Dat is ook zo, ja. Ja. Dus wees maar dankbaar. Dankbaar is een kracht. Er zijn zelfs mensen die God niet kennen, die zeggen leven dankbaar leven. Ik vind wel dat ze dan wel een punt hebben wat ze missen. Want wie moet je dan bedanken voor het leven wat je hebt gekregen? Het universum, ja, dat is zo onpersoonlijk als maar zijn kan. Dus ja, iemand heeft ooit wel eens gezegd over ATS, als zij dankbaar zijn, maar tot wie moeten ze hun dankbaarheid dan richten? Oké, maar zelfs dan werkt dankbaarheid als iets wat een soort bewustwording is voor alles wat je maar zomaar krijgt. Mm-hmm. Maar als het dan van God komt, ja, is natuurlijk het mooist, vind ik.
1: Wat heb je nog meer in het zien ontdekt? Hè? We zijn begonnen met het aangezicht van God. Welke richting ging het op bij jou? Want je hebt er nu 4. Er gaat alweer een klok. De ene klok loopt. Ze loopt niet helemaal gelijk volgens mij deze klok, maar goed.
0: Ja, dat is de kerkklok in dit dorp. En die nodigt mensen uit om naar de mis te komen, af en toe nog. Okay. En die slaat ook om het uur het aantal slagen. Okay. Het is nu denk ik 12 uur. Ja, en 12 uur, dan gaat die 78 keer. Ja, dat heb ik inmiddels ontdekt. Hey, maar dat is de klok. Even teruggaan, jouw vraag over, hoe de studie zich ontwikkeld heeft. Ja. Nou, het begon dus inderdaad bij die zegenbeden, die dan aan het eind van veel kerkdiensten wordt uitgesproken.
1: Maar voor niks soms denk ik, vind het hoogtepunt van de dienst, mag ik eerlijk zeggen. Ik vind het fantastisch als ik dat zie, dat je gezegend wordt. Ik ontvang het met open ogen, ik vind het heerlijk.
0: Ja, ik sta daar misschien wat minder sterk in als jij nu dat zo ziet als hoogtepunt. Want soms denk ik, je hebt heerlijke aanbiddingsliederen gezongen. Je hebt God verteld vanuit je hart hoe groot hij is. Je hebt een fantastische preek gehoord. En iemand zou eens de zegenbeden niet uitspreken aan het eind van de dienst. En zou je dan wat hebben gemist. De zegen die God wil geven, die is het bevestigen van zijn nabijheid en het goede van zijn hart voor elk mens. Dat is mooi om aan het eind van de dienst dat nog een keer te horen. Maar die zegenbeden was wel de aanleiding voor de hele studie. En ja, dat heeft zich uitgewerkt in een persoonlijke reis door de psalmen. Vervolgens ben ik gaan zien hoe het woord aangezicht ook in een aantal wezenlijke verhalen van het Oude Testament een rol speelt. Het verhaal van Jacob in zijn ontmoeting met Esau komt talloze keren het woord aangezicht voor. Waarbij
1: dat mag jij, leg maar uit, ik val je nu in de reden. Ja.
0: Nou, bijvoorbeeld Jacob die is bevreesd voor de ontmoeting met Esau. En als hij dan Esau ontmoet, en dan sla ik even een paar belangrijke passages over. Maar als hij dan Esau ontmoet, dan zegt hij, ik heb jouw aangezicht gezien alsof ik het aangezicht van God gezien heb. Want wat blijkt, dat daar waar hij bang voor wat was, dat Esau hem volledig zou verwerpen en dat hij met een leger zijn hele familie zou uitroeien uit boosheid van wat er ooit in het verleden is gebeurd, was juist Esau genadig naar Jacob. En hij ervaarde die genade. En op grond daarvan zegt hij, ik heb jouw aangezicht gezien alsof ik het aangezicht van God heb gezien. Daarvoor had hij een ontmoeting met God. Namelijk aan de rivier waarin hij worstelde met God. En hij zegt, ik heb van God van aangezicht tot aangezicht gezien en ik ben blijven leven. Genade is dat. Nou, in die geschiedenis ben ik gaan kijken, nou, wat betekent daar het woord aangezicht van God? En later ook in de geschiedenis van Mozes, waar talloze keren, en we hebben net al Exodus 24 een keer gebruikt, maar ook talloze keren dat God, dat Mozes God ontmoet en dan met hem spreekt als een vriend van aangezicht tot aangezicht. En dat op een gegeven moment God weigert mee te gaan met zijn volk. En dan komt daar die prachtige tekst dat God tegen Mozes zegt, als die dan gepleit heeft van u moet met ons mee blijven gaan, anders redden we het allemaal niet. En dan zegt God tegen Mozes, moet mijn aangezicht met u meegaan om u gerust te stellen. Ja, zo'n tekst, dat zijn van die oplichtende teksten uit het Oude Testament. Hij zegt eigenlijk daarmee, mijn aangezicht is meer dan mijn gezicht. Mijn aangezicht is wie ik helemaal ben. Moet ik met je meegaan? Moet ik met je hele volk meegaan om je dan uiteindelijk gerust te stellen? En dan zegt Mozes, natuurlijk, we willen niks anders. En nou, ook in die geschiedenissen, dat was eigenlijk mijn tweede deel. En vervolgens ben ik als laatste deel gaan kijken, wat zegt het woord aangezicht als het gaat om de toekomst? Als we eenmaal hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht, is dat toekomstig, is dat profetisch? Wat staat er nog meer profetisch over het aangezicht van God in de Bijbel? Toen ben ik opnieuw de psalmen ingedoken. Psalmen gelezen die gaan over de toekomst van Israël. Dat God ze terugbrengt en dat hij zelf terugkeert naar Israël en een nieuw verbond met hen sluit. Prachtige teksten. En Gods aangezicht in profetie is ook een studie op zichzelf waard om te ontdekken van nou, het is Gods verlangen om bij zijn volk te zijn. Zoals hij nu nog steeds dat verlangen heeft om bij ons te zijn. Heel het woord aangezicht zit daarin opgesloten. Dus hij licht zijn aangezicht over ons ook vandaag. Hij bevestigt ons zijn nabijheid van dag tot dag. Nou, zo is die studie ontstaan en zo heeft het zich ontwikkeld.
1: Zal er één uitlichten? Dat is het. Ik vind met Mozes vind ik dat inderdaad wel intrigerend. Ook bij de brandende braambos. Ja. Dat Mozes eigenlijk, als God hem roept, dat hij dan iets in de trant zegt van ja, maar wie ben ik dat u mij zou sturen? En dat God niet gaat uitleggen wie hij is, maar alleen maar zegt ja, ik ben het toch.
0: Ik ben het. Ja, ik ben gewoon Yahweh. Ik ben degene die ik ben. En dat, daarmee moet je het maar doen. Ja. Later herhaalt God zich dat ook. Hè? Als je opnieuw vraagt naar het aangezicht van God, hè, op de berg, en komt God op de een of andere manier voorbij. En dan zegt hij ook, ik ben gewoon Yahweh. Ik zal zijn die ik zijn zal en ik ben er en ik ben er altijd. En ik vertaal dat even heel kort door de bocht. Ik ben er gewoon voor jou. Klaar. En ik ben er voor mijn volk. Ik ben gewoon de God die er altijd is. En dat, ja, dat zegt het woord aangezicht ook, vind ik. Gods aanwezigheid is er altijd.
1: Dus als ik het vertaal even, wat Mozes daar zegt, van, die zegt, ik zou dan zeggen, ja, wie ben ik? Want ik ken mezelf nauwelijks. Ik bedoel, wie kent zichzelf wel? Die mensen zijn er misschien. En het God zegt, ja, is niet belangrijk. Ik ben er. Is dat het?
0: Ja, dat vind ik eigenlijk wel, ja. Het, weet je, we kunnen onszelf onderzoeken. En ik heb mezelf in mijn leven vaak genoeg onderzocht. Ik ben een reflecterend persoon, dus ik denk vaak na over mijn eigen daden en woorden. Maar als het gaat om die liefde van God en die aanwezigheid van God, is eigenlijk dat voldoende. Mijn genade is gewoon nu genoeg. En een vertaling met betrekking tot het woordje mijn genade, een moderne vertaling, zegt mijn aanwezigheid is genoeg. Want de kracht die daarvan uitgaat is voldoende voor jouw zwakheid. Het is beter zelfs. Ja, dat is het dan volgens mij ook gewoon. Ik kan heel veel nadenken over wie ik ben en wat er allemaal in me omgaat en welke fouten ik maak en welke goede dingen ik doe en mezelf een complimentje geven als ik iets goed heb gedaan of me door anderen laten bevestigen als ik een mooie preek heb gedaan en iedereen staat dankbaar op. Weet je, ik kan 's morgens na het einde van de preek heel dankbaar zijn om de dankbaarheid van mensen, om een uur later in de auto op weg naar huis een heel leeg gevoel te hebben omdat de adrenaline is uitgewerkt.
1: Weet je? Dat vind ik van die dingen die ik heb met interviews ook wel hoor, dat je dat die eenzaamheid die komt terug naar je dan, hè?
0: Ja, dat is ook zo. Je hebt iets van het goddelijke aangeraakt. door daarover te kunnen spreken. En dat vind ik heel dankbaar om te doen. Maar het is te groot. Het is gewoon te groot. Want zodra je op weg bent naar huis en de adrenaline die je hebt bij spreken uitgewerkt is, ik moet dan altijd een stukje tot bezinning komen. Ik moet altijd weer even terug naar de stilte om alles even los te laten. Ook de bevestiging. Ik ben iemand die van nature gaat functioneren als ik maar meer bevestigd word. Dat heb ik ontdekt. Dat is een karaktereigenschap. Nou, ik heb het aanvaard als het gaat waarschijnlijk nooit meer over. Maar het is niet bepalend voor mijn identiteit. En dat moet ik dan zondagmiddag na een preek of op een andere avond na een bijbelstudie heel fijn is geweest, me steeds opnieuw bedenken. Het is niet bepalend voor je identiteit, want die ligt al lang vast. Die ligt vast in, mijn genade is hier genoeg. Dat is het ook.
1: Er zit ook het aspect in, en daar hebben we in het begin al even over gehad, over wij kunnen nauwelijks hebben enige notie van wie God is, hoe groot hij is. En we zien er iets van in Christus. Dat vind ik ook een van die wonderlijke teksten in Colossense. Hij heeft zich, het heeft de ganse volheid behaagd om woning te maken in Christus. Denk ik, zo.
0: Ja.
1: En die komt in ons nog een keer wonen. Tenminste, dat begrijp ik uit de Bijbel. Denk ik, zo. Het is een voortdurend geven, lijkt het wel.
0: Ja, God deelt zich. God geeft zich. En dat stopt hij nooit mee. Hij gaat er altijd mee door. En dat is ook volgens mij het hele wezen van God. Dat hij überhaupt mensen heeft gemaakt, was omdat hij de behoefte had om zichzelf te delen. En dat doet hij nog steeds. En daarom is God veel te groot. Ik heb laatst een preek gehouden over de vragen van Job. En daar heb ik een uitvoerige preek over gehad. En in de preek zei ik op een gegeven moment, ik heb geleerd te leven met de vragen in plaats van alleen maar antwoorden te willen hebben op de vragen. Zoals Job ook uiteindelijk de grootheid van God zag en het voldoende vond. Toen kwam na afloop een meisje van 16 naar me toe. En die vertelde, ik ga nooit naar een prediker, nooit naar een dominee om te bedanken, want dat vind ik veel te eng. Maar ik wil het zo graag even tegen je zeggen dat je dat zei. Ik heb geleerd te leven met de vragen. Helpt mij zo erg op dit moment in de vragen die ik heb. Dat ik dacht, als die man al zo lang preekt en dan zegt, ik heb geleerd te leven met de vragen en daar niet alle antwoorden op heeft, dan is het ook niet erg om vragen te hebben. Dan mag ik ze mijn hele leven lang blijven houden. En dat neem ik mee naar huis, dank je wel. Nou, ik was heel ontroerd toen zij dat vertelde. En ik heb dat de hele weg naar huis toen als dankbaarheid naar God uitgesproken. Van Heer, dit is het gewoon. Als mensen dat maar even mogen proeven. U bent gewoon veel te groot om in woorden te vangen. En ik mag af en toe iets zeggen in een preek. Maar dat is het dan ook.
1: C.S. Lewis heeft een boek geschreven. Until We Have Faces, het ware gelaat in Nederlands. En daar is de hoofdrol, of een van de mensen in die hoofdrol speelt, die heeft ook eindelijk vragen.
0: Op dit moment in de vragen die ik heb, dat ik dacht, als die man al zo lang preekt en dan zegt, ik heb geleerd te leven met de vragen en daar niet alle antwoorden op heeft, dan is het ook niet erg om vragen te hebben. Dan mag ik ze mijn hele leven lang blijven houden. En dat neem ik mee naar huis, dank je wel. Nou, ik was heel ontroerd toen zij dat vertelde. En ik heb dat de hele weg naar huis toen als dankbaarheid naar God uitgesproken. Van Heer, dit is het gewoon. Als mensen dat maar even mogen proeven. U bent gewoon veel te groot om in woorden te vangen. En ik mag af en toe iets zeggen in een preek. Maar dat is het dan ook.
1: C.S. Lewis heeft een boek geschreven. Until We Have Faces, het ware gelaat in Nederlands. En daar is de hoofdrol, of een van de mensen in die hoofdrol speelt, die heeft ook eindelijk vragen. En die komt dan in, van aangezicht tot aangezicht met de Godheid in dat boek dan. Mm-hmm. En alle vragen vallen weg. Maar die vragen, en mensen vragen, ik heb dat wel eens een mens, ja, ik heb eindelijk vragen naar God. En ik denk, ja, op een gegeven moment zou ik het niet meer weten. Ik vind het prima, al die vragen, maar ik weet niet, misschien dat ik helemaal de plank misla aan deze. Maar als ik dat van C.S. Lewis lees of las in de tijd, maar ook nu nog zo'n stukken in lees, denk ik, ja, dus die ontmoeting met hem is, overstijgt dat allemaal. Of met God, de Godheid, of met wie God is.
0: Ja, dat is het ook. Ergens staat, ik meen in Psalm 46, er wordt gesproken over een enorme druk die er op de stad Jeruzalem ligt, waarin van alles gebeurt en dergelijke. En daar schrijft de psalmist dan over. En dan ineens midden in die psalm breekt God als het ware in die gedachtegang van de psalmschrijver. En dan zegt hij, wees stil en weet dat ik God ben. Nou, die tekst is zo sterk. Want die zegt eigenlijk, joh, wat er ook allemaal gebeurt rondom Jeruzalem en wat je allemaal in je leven meemaakt.

0: ben God. Wees maar stil. En daar zit in het Hebreeuws een woord wat je ook kan vertalen met relax. Ontspan je maar. Ga maar leven in overgave. Ik ben God. Ontspan je maar. Dat is een tekst die me heel vaak aanspreekt.
1: We hebben het over het aangezicht, maar dan komen wij, wees stil. Zit je in diezelfde dimensie in wezen? Ja. Hoe word je stil voor God?
0: Gewoon is niks meer te zeggen.
1: Ja, maar goed, de herrie zit van binnen, zeg ik dan altijd.
0: Ja, en die herrie zal altijd bij mij van binnen blijven, want ik heb een beetje een ADD-hoofd, denk ik wel eens. Maar ik heb laatst gewoon even met de hond gewandeld. En dat doe ik eigenlijk elke dag. En laatst zag ik een paar bankjes staan. Ik dacht, weet je wat, ik ga even niet alleen maar wandelen. Ik ga af en toe even zitten op een bankje met de hond.
1: Je komt op leeftijd.
0: Ja, dat zal het zijn. Ik was niet echt moe, maar ik vond het wel lekker. En ik ging daar zitten en ik dacht, ik ga heel bewust even luisteren. En kijken, wat zie ik eigenlijk? Hé, ik zie daar een hele grote, in bloei staande boom. Ik heb altijd gedacht dat het één boom was, maar ik zie nu twee stammen ineens. Ik zie daar iemand een beetje rommelen in een schuurtje bij een paardenstal en dergelijke. Die begint de ochtend gewoon met het verzorgen van de paarden. Hoe mooi is dat? En ik merkte bij mezelf door een beetje memoriserend te gaan kijken en het leven even gewoon te zien, wat zich net voor mijn ogen afspeelde, dat me dat innerlijke kalmte gaf, letterlijk. En ik heb ook God gedankt van, Heer, ik ben nu stil voor uw aangezicht. En het is goed. Dit is het leven en het komt me nu in een paar kalme momenten tegemoet. Zoals het me ook soms tegemoet komt in hele drukke momenten. Maar nu, nou, dat noem ik ook wees stil voor het aangezicht van God. Dat zijn die momenten die ik dan letterlijk ook even pak.
1: Zijn het groeimomenten geweest? Ik bedoel, dan richt ik een beetje, ga ik een beetje richting loslaten en overgave?
0: Ja, ik weet niet of het echt een groeimoment is, maar wel een moment van bewustzijn. Een stukje, ja, tegenwoordig heet dat gewoon mindful. Maar ik noem het in mijn christen zijn een stukje bewust worden van dit. Wat ik al eerder in dit gesprek benoemde, er is een werkelijkheid achter de werkelijkheid. En iets daarvan mag je in de werkelijkheid van nu zien, maar door het gewone te zien. Door niet te goed. Wat zegt de psalmist? Ik heb mijn ziel tot rust en stilte gebracht. Zoals een kind aan de borst van de moeder. Gewoon neem het maar tot je wat tot je komt. En dat is voldoende.
1: Lijkt me ook. Ik denk dat ik hier wel laat aan. Hey, dankjewel.
0: Dankjewel. Ik vind het heerlijk om dit te kunnen vertellen. En iets daarvan te kunnen delen wat het dan ook verder waard is.
1: Oké, nogmaals dankje. En dan zeg ik erbij dat dit Ronald Lammers was, met wie ik sprak in deze uitzending van Emma's Gangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emma's Gangers.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier. Daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: Dit kwartiertje staat het Heilig Kruis centraal, rond het feest van kruisverheffing. Het feest heet in het Latijn Exaltatio Sancte Crucis, de verheffing van het Heilig Kruis. We vieren het 14 september. Het is een feestdag van de Heer, precies 40 dagen na het feest van de gedaanteverandering van de Heer. We zien deze icoon van de terugvinding van het Heilig Kruis ook op de iconostase bij de 12 feestdagen-iconen. Een korte terugblik. Op 13 september 335 werd de grote basiliek boven het Heilig Graf ingewijd. De dag daarna werd het Heilig Kruis plechtig aan het volk getoond en vereerd. Daar komt de naam kruisverheffing vandaan. Volgens de oude overlevering bad keizerin Helena, de moeder van Constantijn, het kruis had ze laten zoeken in Jeruzalem. Nadat Constantijn had overwonnen met het kruis. De traditie verbindt haar naam daarom met de kruisvinding en de verering van het Heilig Kruis. In de 7e eeuw werd een deel van het kruis door de Perzen buitgemaakt. Keizer Heraclius heroverde het en bracht het weer terug naar Jeruzalem. Ook deze gebeurtenis werd met het feest van kruisverheffing verbonden.
2: De kerk verheft het kruis omdat het daardoor de liefde van Christus zichtbaar toont. Het instrument van de dood wordt het teken van leven. Het teken van vernedering wordt het teken van heerlijkheid. Het hout waarop Christus werd vastgenageld, wordt het zegeteken van de verrijzenis. Dat is precies de kern van het christelijk geloof, via de nederdaling naar zijn verhoging. Jezus zelf verwijst naar de koperen slang van Mozes, zoals de slang in de woestijn werd opgeheven, zo zal de mensenzoon worden opgeheven, opdat wie gelooft, eeuwig leven heeft. En daarom is het evangelie van het feest zo bijzonder. We lezen daar Johannes, hoofdstuk 3, vers 13 tot en met 17, en dat verbindt het kruis rechtstreeks met de liefde van God. Zozeer immers heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven.
1: In het Westen zien we vaak op het kruis de Christus patiens, met een gebogen lichaam en gesloten ogen. We kennen ook een oudere christelijke beeldtaal, Christus triomfator, Christus de overwinnaar. Daar hangt Christus niet als een overwonnene aan het kruis, hij staat er als de levende. Zijn ogen zijn open, zijn lichaam staat rechtop en hij kijkt ons aan. Het kruis is namelijk niet het einde van zijn leven, maar juist de plaats waar zichtbaar wordt dat de dood hem niet kan vasthouden. Dat is precies wat we in de Byzantijnse iconografie terugvinden. Het kruis is niet alleen een instrument van de dood, maar het overwinningsteken en zelfs een koninklijke troon.
2: Het kruis van San Damiano is rond 1100 geschilderd en behoort tot de traditie van beschilderde kruisbeelden met een sterk Byzantijnse stijl. Christus is gekruisigd, maar hij leeft in heerlijkheid en wordt niet alleen als slachtoffer getoond, maar als koning, als overwinnaar. Je ziet hem zelfs al opstijgen naar de Vader. Dat is eigenlijk één groot paasmysterie. Volgens de Franciscaanse traditie bad Franciscus voor dit kruis van San Damiano en ontving hij daar de opdracht om Gods kerk te herstellen. En op de icoon die we zien op de website zien we ook de apostelen, de engelen en de vrouwen bij het lege graf met de vrezen Heer.
1: In de liturgie van het oosten wordt ook het kruis omhoog geheven om naar de vier windstreken. Het kruis wordt zo als het ware aan de hele wereld aangeboden. Naar het oosten, naar het westen, naar het noorden en naar het zuiden, want Christus heeft zijn armen uitgespreid voor de gehele schepping. Het kruis is dus niet alleen een verticale verbinding tussen hemel en aarde, maar ook een horizontale omarming van de wereld. Zo is dit feest van kruisverheffing de dag waarop de kerk laat zien dat Gods liefde juist aan het kruis haar hoogste heerlijkheid openbaart. In de Goede Week gaan we nog verder in op alles wat er rondom Goede Vrijdag zich heeft afgespeeld.

0: De onderste balk op het kruis, de zogenaamde voetsteun of supedanium, kreeg in de Oosterse traditie een veel diepere betekenis. De betekenis als weegschaal. We zien dat de ene zijde omhoog gaat, de andere omlaag. Dit wordt verbonden met de twee misdadigers die naast Christus gekruisigd werden. De ene keert zich naar Christus toe. Jezus, denk aan mij, wanneer jij in uw koninkrijk komt. En Jezus antwoordt hem, vandaag nog zult gij met mij zijn in het paradijs. De andere echter blijft zich verharden. Daarom kan de schuine balk worden gelezen als een weegschaal van het hart, van goed en kwaad. Christus staat tussen beide mensen. Hij biedt hen dezelfde liefde aan, maar de antwoorden zijn verschillend.
1: Kijken we rustig naar het kruis van San Damiano. Laten we onze ogen rusten op het gelaat van Christus. Hij kijkt niet weg. Hij kijkt door ons heen. Laten we dan naar zijn woorden luisteren. Blijf in mij, zoals ik in u blijf. Johannes hoofdstuk 15 vers 4. En ook, als iemand mij wil volgen, laat hij dan zijn kruis opnemen en mij volgen. Marcus hoofdstuk 8 vers 34. Het kruis opnemen betekent niet dat we alles alleen moeten dragen. Zoals een rank verbonden blijft met de wijnstok, zo mogen ook wij verbonden blijven met Christus. Zijn kracht stroomt in onze zwakheid. Zijn liefde draagt wat voor ons te zwaar is. Breng nu in stilte één zorg, één pijn of één opdracht van vandaag bij hem. Laten we dit neerleggen onder zijn kruis en bidden. Heer Jezus, laat mij in u blijven. Wat ik draag, draag ik niet alleen. Verbind mijn kleine offers met uw grote liefde, opdat ook ik mag meewerken aan uw werk van verlossing. Blijf in mij.

0: mijn kleine offers met uw grote liefde, opdat ook ik mag meewerken aan uw werk van verlossing. Blijf in mij, zoals ik in u wil blijven. Amen. Blijf dan nog een ogenblik kijken. Niet naar het kruis, en niet alleen naar het kruis, maar ook naar de levende die vanaf het kruis zegt: blijf in mijn liefde.
1: Heer Jezus, wanneer ik mijn kruis niet begrijp, leer mij kijken naar uw kruis en het met u opnemen. Wanneer ik zwak ben, laat mij rusten in uw genade. Wanneer ik denk dat alles verloren is, laat mij geloven dat God het laatste woord heeft, dat uw leven sterker is dan de dood. Laat mij met de goede moordenaar zeggen: Jezus, denk aan mij. En leer mij geloven in uw antwoord: vandaag nog zult gij met mij zijn in het paradijs. Uw kruis is geen eindpunt. Het is de deur naar het leven. Uw vernedering is heerlijkheid. Uw zwakheid is kracht. U heeft de dood gedood en met uw kruis overwonnen. Laat ons dan niet roemen op eigen kracht, maar in het kruis. Ave Crux, spes unica. Gegroet, o kruis, onze enige hoop. Koning der glorie, Jezus, overwinnaar van zonde en dood, Heer van hemel en aarde, soli Deo gloria. Heer, toon ons uw gelaat, en we zijn gered.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een andere icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin- en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

Niemand mocht het weten, want dan zouden ze haar tegenhouden. Dus liep Clara midden in de nacht stilletjes het huis uit. Bij de stadspoort stonden twee broeders haar op te wachten en samen liepen ze door de bossen naar het kerkje van Maria van de Engelen in Portiuncula. Daar stond Franciscus haar vol vreugde op te wachten, te midden van zijn andere broeders. Daar kreeg ze een vollig kleed, net als hij zelf droeg, en daar ook knipte hij eigenhandig haar haren af. Om haar kaalheid te bedekken, kreeg ze een doek over haar hoofd. "Waarom moest ze nou kaal geknipt worden?" zei Eefje. "Jasses, de rillingen lopen over mijn rug." "Skinheads doen het ook. Lekker fris, toch?" grinnikte Rob. "Dat was natuurlijk niet de reden, Oen," zei Sanne, terwijl ze hem vernietigend aankeek. "Maar waarom die haren eraf moesten, weet ik ook niet." "Zullen we maar ophouden? De rest vertelt je vader je wel," zei Eefje. "Al dat vreemde gedoe maakt me zenuwachtig." "Oké." Met een klap sloot Sanne het boek en borg het op in haar schoudertas. De rest van de tijd brachten ze door met winkeltjes doorsnuffelen, want tot hun verrassing waren er toch heel wat open. Ze kochten ansichtkaarten om naar Holland te sturen. Rob maakte stilletjes een foto van de meiden toen ze het ene zonnehoedje na het andere uitprobeerden. En Eefje trakteerde op een koel drankje ergens op een terrasje langs de straat. Om 3 uur precies waren ze terug op het plein en ontdekte pa, die bij de balustrade over het dal stond uit te kijken. "Hij zag er zo triest uit," vond Sanne. "Stond hij soms aan mama te denken? Hoe ze hier samen zoveel jaar geleden ook geweest waren? Ik hoop niet dat hij er iets van zegt," dacht ze. "Ik wil het niet horen." "Hoi," riep Rob. Pa keerde zich om. "Mooi op tijd," knikte hij goedkeurend. "De deuren zijn open, we kunnen naar binnen. Hebben jullie nog iets over Clara gelezen?" "Jawel, maar niet alles," bekende Eefje eerlijk. "Dat kwam door mij. Ik word een beetje ibelig van al dat heilige gedoe." Ze keek niemand aan. Haar ogen dwaalden weg naar het landschap beneden in het dal. Pap negeerde haar vinnige opmerking en zei wijzend: "Ja, daar ginds zie je de koepel van de Santa Maria degli Angeli. Ongeveer daarnaast het station waar we zijn aangekomen. En hier wat dichterbij ligt de San Damiano. Zie je wel, tussen die bosjes? Daar wandelen we dadelijk naartoe. Het is er heel mooi en je hebt er een prachtig uitzicht over het dal. Maar nu eerst hier 2 dingen. Het beroemde kruis dat tegen Franciscus gezegd heeft: herstel mijn kerk. En de kist waar je Clara kunt zien liggen." "Jasses, een mummie?" vroeg Sanne verschrikt. "Dat wil ik niet zien, hoor. Daar droom ik vannacht van." "Het is niet eng," zei pa. "Het is een wassen beeld waarin haar gebeente is verwerkt." Ze liepen de koelte tegemoet. Net als bij de San Francesco vielen hen de hoogte en de ruimte op van het kolossale kerkgebouw. Het was er rustig, ondanks de mensen die er zachtjes pratend rondliepen. Pa ging hen meteen voor naar een zijkapel. "Kijk eens goed of je iets opvalt aan dat kruis," zei hij. "Maar niet praten. Hier mag je alleen maar kijken en bidden." Zwijgend, toch wel onder de indruk, gingen ze naast elkaar in een bank zitten en keken omhoog naar het kruis. Het was groter dan ze verwacht hadden. Ongeveer 2 meter. En het zag er totaal anders uit dan de kruisen die ze thuis in hun eigen kerken gewend waren. Behalve de grote, overheersende Christusfiguur waren er nog allerlei andere figuren bijgeschilderd, waarvan ze de betekenis niet begrepen. Stil zaten ze ernaar te kijken en dan weer gleden hun ogen als vanzelf naar het gezicht van Christus met die mysterieuze blik. Waar keek hij naar?
Plotseling werd de stilte verbroken door een stem achter in de kapel. Meteen stond pa op en keek verstoord om. Wat is dat? Zeiden de andere kinderen met hun ogen. Hij wenkte hen. Achter een groot traliehek zat nauwelijks zichtbaar een zwart gesluierde zuster. Met een stok wees ze een paar mensen allerlei attributen aan in een vitrine. Een gebedenboek van Clara, een pij en mantel van Clara, de haren van Clara enzovoort. Daarna kreeg iedereen een plaatje van de heilige Clara. De kinderen hadden opeens haast om weg te komen. Hé, zei Anne geërgerd. Moet dat nou? Waarom gaat dat mens niet ergens anders zitten kwekken? Ze verstoort de sfeer. Rob en Eefje waren het hartgrondig met haar eens. Ik vond het zo mooi, zei Rob spontaan. En jij, pap? Hé, wat? Verstrooid keek hij op van het plaatje dat hij stond te lezen. Ja, natuurlijk, ik ook. Je wordt er zo rustig van, zei Sanne peinzend. Even valt alles van je af. Problemen en verdriet. Rob knikte. Ik wed dat ze het verdriet om mama bedoelt, dacht hij. En hij schaamde zich een beetje dat hij er zelf nauwelijks aan gedacht had. Hij had zich alleen maar afgevraagd of Christus nou wel of niet gesproken had. Nog even bekeken ze een schilderij van Clara met aan weerskanten kleine details uit haar leven. Beneden in een crypte, onder het hoofdaltaar, stond de glazen kist waarin ze te kijk lag. Ze vonden er niks aan. Net een etalagepop, zei Sanne. Verder hadden ze het daar wel gezien. Ze gingen de stad uit, staken een drukke autoweg over en daalden af tussen de olijfgaarden. Knoestige grijze bomen waren het, met zilverig lichtgroene blaadjes. De stenige, roestbruine aarde was duidelijk zichtbaar tussen de magere grasprieten. De grindweg liep over in een steil tegelpad dat langs een hoge muur afdaalde. En toen stonden ze opeens voor het klooster van San Damiano. Het kerkje was heel smal, met gewelfde, zwart beroete muren. Vooraan hing ongeveer net zo'n kruis als ze juist gezien hadden in de Santa Chiara. Waarom hangt het oorspronkelijke kruis in de stad? Vroeg Sanne. Hier heeft het toch tegen Franciscus gesproken? Ja, dat is zo, zei pap. Ik snap ook niet goed waarom ze dat gedaan hebben. Misschien hebben haar zusters het meegenomen toen ze van hieruit naar het klooster in de stad verhuisden. Dit hier was hun eerste huis. Toen Clara midden in de nacht aankwam, kon ze natuurlijk niet bij die mannen intrekken. Dus bracht hij haar naar een vrouwenklooster in de buurt. Dat waren Benedictinessen. Maar Clara vond de zusters veel te rijk. Ze hadden land en vee en zij wilden helemaal niks hebben. Toen heeft Franciscus samen met zijn broeders een paar vertrekken naast de kerk gebouwd en daar is ze toen naartoe gegaan. Haar zusjes kwamen er ook bij en nichtjes en andere meisjes uit de stad. Zelfs haar moeder na de dood van haar man. En uiteindelijk woonde ze hier met 45 zusters. Kom maar eens mee om dat te bekijken. Via een zijdeur in de kerk kwamen ze in het klooster. Er liep een galerij rond een binnenplaatsje met een put in het midden. De eetzaal vonden de kinderen ongezellig en donker. De tafels en banken stonden langs de muren en er was een grote lessenaar waar, onder de maaltijden, uit een stichtelijk boek werd voorgelezen. Er mocht nooit gepraat worden. En eten was er alleen als de broeders van Franciscus iets voor hen bij elkaar hadden gebedeld, want zelf kwamen ze nooit de deur meer uit. In de slaapzaal boven hing een kruis op de plaats waar Clara altijd geslapen had. Iedereen sliep zomaar op een strozak op de grond, maar Clara sliep op een bos takken, totdat Franciscus dat wat overdreven vond en het haar verbood.
Clara is jarenlang ziek geweest, vertelde pa. Maar ze bleef aan het werk zolang ze kon. En ondanks alle pijn, en denk daar niet te licht over, want er kwam geen dokter aan te pas, laat staan pijnstillers, een bijzonder aardige, bezorgde en opgewekte vrouw. Eén die wist wat ze wilde en zich zelfs niet door de paus van de wijs liet brengen. Tot haar dood was het knokken, op een nette manier, maar toen kreeg ze eindelijk toestemming om te leven in volslagen armoede. Daar had zij toch niks meer aan? Zei Sanne, zij was dood. Maar haar zusters wel, die leven nog steeds zo. Hier zelfs nog achter tralies, maar bij ons in Holland niet meer.

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al, wie het is? De onbekende reisgenoot?

was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Je luistert naar Thijs-Eliet Bonum est confidere in Domino. Het is goed om te vertrouwen op de Heer. God, u bent niet ver weg. U bent dichter bij me dan ik ook maar kan vermoeden. U heeft woorden van leven voor mij. In de stilte wijst u mij de weg. Geef dat ik in deze gebedstijd uw zachte stem mag horen.

0: De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 7, vanaf vers 31.
1: Waarmee zal ik dan de mensen van deze generatie vergelijken? Waarop lijken ze? Ze lijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen. Toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen. Toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet treuren. Want Johannes de Doper is gekomen. Hij eet geen brood en drinkt geen wijn. En jullie zeggen, hij is door een demon bezeten. De mensenzoon is gekomen. Hij eet en drinkt wel. En jullie zeggen, kijk toch eens, wat een veelvraat, wat een dronkaard. Die vriend van tollenaars en zondaars. En toch is de wijsheid door al haar kinderen in het gelijk gesteld.

Jezus beschrijft een volk dat ongehoorzaam is, tegendraads, niet in de juiste stemming. Net als een lastige tiener, mopperend, hangerig en vervelend. Zo eentje die elke uitnodiging, elk voorstel links laat liggen. Maar we zijn allemaal wel eens ziek in datzelfde bedje. Welke uitnodiging om te vieren en dank te zeggen, zou de Heer aan mij richten op dit moment? Is er een bij die ik liever niet hoor?

0: Als je nu opnieuw luistert naar de lezing, kan je er dan de frustratie in horen die in Jezus' stem zit? De frustratie van iemand die vriendelijk uitnodigt en toch afgewezen en genegeerd wordt?
1: Waarmee zal ik dan de mensen van deze generatie vergelijken? Waarop lijken ze? Ze lijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen: toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen. Toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet treuren. Want Johannes de Doper is gekomen. Hij eet geen brood en drinkt geen wijn. En jullie zeggen: hij is door een demon bezeten. De mensenzoon is gekomen. Hij eet en drinkt wel. En jullie zeggen: kijk toch eens, wat een veelvraat, wat een dronkaard, die vriend van tollenaars en zondaars. En toch is de wijsheid door al haar kinderen in het gelijk gesteld.

Kan ik de Heer nu vragen om deze of die stemming in mij te veranderen? Om me te helpen zijn vriendelijke uitnodigingen in mijn leven te horen en daarop te antwoorden? Enthousiast en vreugdevol?

0: Eer aan de Vader, en de Zoon,
1: en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin,
1: en nu en altijd,
0: en in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit het boek Esther. Het gebed van koningin Esther. Koningin Esther nam in doodsnood haar toevlucht tot de Heer. Ze legde haar statiekleren af en trok rouw- en treurgewaden aan. In plaats van fijne reukwerken strooide zij as en drek op haar hoofd. Ze kastijdde haar lichaam streng. En overal waar ze vroeger een weelde van sieraden droeg, liet ze nu haar verwarde haren hangen. En zij bad aldus tot de Heer, de God van Israël. Mijn Heer, onze koning, gij zijt de enige. Kom mij te hulp, mij die alleen sta en geen andere helper heb dan u. Van mijn geboorte af heb ik in de stam waaruit ik voortkom gehoord dat gij, Heer, Israël uit alle volken en onze vaderen uit al hun voorouders hebt aangenomen als een blijvend erfdeel en dat gij voor hen alles hebt gedaan wat gij beloofd had. Wij echter hebben tegen u gezondigd. En gij hebt ons aan onze vijanden overgeleverd, omdat wij hun goden geëerd hebben. Gij zijt rechtvaardig, Heer. Nu echter is onze bittere slavernij hun niet meer genoeg. Zij hebben zich tegenover hun afgoden op handslag verplicht de toezegging uit uw mond te verijdelen, uw erfdeel te vernietigen, uw mond te snoeren van hen die u prijzen, de luister van uw huis en uw altaar uit te doven, de mond van de heidenen te openen om hun waangoden te prijzen en eeuwige eerbied af te dwingen voor een vergankelijke koning. Geef uw scepter, Heer, niet prijs aan hen die niet bestaan en laat ze niet lachen om onze rampspoed. Keer hun plan tegen henzelf. En stel de man die tegen ons begonnen is aan de kaak. Gedenk ons, Heer, openbaar u in het uur van onze nood en geef mij

0: en moed. Gij koning van alle goden en heerser over alle heerschappij. Leg mij een gelukkig woord in de mond als ik sta tegenover de leeuw. Verander zijn gezindheid en breng hem tot haat tegen de man die ons bestrijdt, zodat hij en zijn medestanders te gronde gaan. Red ons door uw hand en kom mij te hulp, want ik sta alleen en heb niemand anders dan u, Heer. Van alles draagt gij kennis, en gij weet ook dat ik het eerbetoon van de wettelozen verfoei en het bed verafschuw van de onbesnedenen en van alle vreemdelingen. Gij weet dat ik niet anders kan en dat ik een afschuw heb van het teken van mijn waardigheid dat ik op mijn hoofd draag op de dagen dat ik mij vertonen moet. Ik walg ervan als van een doek vol menstruatiebloed en ik draag het nooit op de dagen dat ik rust heb. Uw dienares heeft niet gegeten van de tafel van haar man en ik heb geen feestmaal van de koning eer gedaan en niet gedronken van de offerwijn. Sinds de dag dat ik hierheen ben overgebracht tot vandaag toe heeft uw dienares haar vreugde alleen gevonden in uw Heer, God van Abraham. God, gij die de macht hebt over allen, aanhoor de stem van de wanhopigen. Red ons uit de hand van de booswichten. Red mij uit dit gevaar.
1: Tweede lezing. Uit een brief van de heilige martelaar Cyprianus, bisschop van Carthago. Het vastberaden en standvastige geloof. Cyprianus groet zijn broeder Cornelius. Ik heb, dierbare broeder, de heerlijke getuigenissen van uw geloof en moed gehoord. En ik heb met zoveel vreugde uw eervolle geloofsbelijdenis vernomen, dat ik mezelf rekende tot metgezel en deelgenoot in dat eervolle en verdienstelijke gedrag. Welke hoogwaardigheidsbekleder zou zich niet verheugen over de eervolle daden van een collega, alsof het zijn eigen daden waren? Wij delen immers in één kerk, in één gemeenschappelijke gezindheid en in één onafscheidelijke eendracht. Of welke broeders, waar ook ter wereld, zouden zich niet mee verheugen over een gelukkig gebeuren bij hun medebroeders. Ik kan niet goed onder woorden brengen hoe groot mijn uitbundige vreugde en blijdschap was toen ik op de hoogte werd gesteld van uw succesvol en moedig handelen. U hebt zich onder uw broeders als leider opgesteld in het geloofsgetuigenis. Maar evengoed heeft uw geloofsgetuigenis baat gehad bij die van uw medebroeders. Zodoende zult u, terwijl u voorgaat op de weg naar de roem, velen tot metgezellen in de roem maken. En u zult het volk overreden om zich tot het geloof te bekennen, terwijl u als eerste bereid bent dit geloofsgetuigenis ten overstaan van allen af te leggen. Zodoende weet ik niet wat ik eerder in u zou moeten roemen, uw vastberaden en standvastig geloof of uw onafscheidelijke liefdesband met uw broeders en zusters. De deugd van u, als bisschop die voorgaat, heeft zich in het openbaar gemanifesteerd. De eenheid van de broederlijke gemeenschap die de bisschop navolgt, is bewezen. Omdat u één van hart en één van stem zijt, heeft in feite de hele kerk van Rome haar belijdenis afgelegd. Dierbare broeder, het geloof dat de heilige apostel reeds in u geprezen heeft, is aan het licht getreden. Toen al voorzag hij in zijn geest uw loffelijk handelen en uw vastberadenheid. En terwijl hij de toekomst verkondigde en nadrukkelijk sprak over uw verdiensten, prees hij tegelijkertijd de ouders en spoorde hij de kinderen aan. Wanneer u zo eensgezind en dapper zijt, geeft u ook de overige broeders en zusters een voorbeeld van eensgezindheid en dapperheid. De voorzienigheid van de vermanende Heer onderwijst ons, en de heilzame raadgevingen van de goddelijke barmhartigheid houden ons voor dat de dag van onze strijd en van ons gevecht reeds op komst is. Daarom geef ik op grond van onze wederzijdse liefde, die ons verenigt, dierbare broeder, zo uitdrukkelijk mogelijk de volgende raadgeving. Laten wij ons onophoudelijk met heel het volk toeleggen op vasten, waakzaamheid en gebed. Dat zijn onze hemelse wapens. Zij stellen ons in staat stand te houden en dapper te volharden. Dat zijn onze geestelijke pijlers en de goddelijke wapens die ons beschermen. Laten we aan elkaar denken in eendracht en eensgezindheid. Laten wij altijd, waar dan ook, voor elkaar bidden. Wanneer ons iets bedrukt of iets ons in het nauw brengt, laten wij het dan door wederzijdse liefde draaglijk maken.
2: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

gezegende goedemorgen, beste luisteraars. U bent live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Het is nu 7 uur. Vandaag is het woensdag 16 september. In de 24ste week door het jaar. De kerk gedenkt vandaag de gedachtenis van de heilige Cornelius, paus, en Cyprianus, bisschop, martelaren. Vandaag dagen Cornelius en Cyprianus ons uit in een wereld die soms hard en verdeeld kan zijn. Herinneren zij ons eraan dat we geroepen zijn tot eenheid en vriendschap. Laten we in hun geest met een mild hart naar de ander kijken en samen bouwen aan een gemeenschap waar iedereen zich welkom weet. We nodigen u samen uit om God te loven door het bidden van de laude, het kerkelijk morgengebed. Ik geef u de paginanummers voor het groot getijdenboek. De antifoon bij de uitnodiging 1143. De hymne 709. De antifoon en de psalmen week 4 1146. De lofzang van Zacharias en het afsluitend gebed van de martelaren 1429. Die met ons meebidden uit het klein getijdenboek, woensdag week 4, 409. Of op de getijdengebeden-app van de Tiltenberg. Wij wensen u vanuit Hoensbroek veel devotie toe.

0: Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Juich voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer.
1: Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen we toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren.
1: Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer.
0: Eén machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer.
0: Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig, als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilde tachten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk, zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer.
0: De zon verrijst in rode gloed, nu bidden wij tot onze Heer, dat Hij ons deze dag ook weer voor al wat schade brengt behoedt.
1: Dat Hij de tong in onze mond beteugelt tegen haat en nijd, ons oog behoedt voor ijdelheid en houdt het zuiver en gezond.
0: Wanneer wij leven tot Gods eer en matig zijn in spijs en drank, dan brengt ons hart de hemel dank en kent geen trots en tweedracht meer.
1: Opdat wanneer het daglicht scheidt en rond ons zich het duister legt, wij aan het wereldse onthecht zingen des Heeren heerlijkheid.
0: O trouwe Vader, sta ons bij en Zoon, de Vader gans gelijk en Geest, die heerst in het hemelrijk. Oneindig is uw heerschappij. Ik ben bereid, mijn God, u wil ik loven voor alle volkeren. Ik ben bereid, mijn God, ik ben bereid. Ik zing en speel voor u.
1: Ontwaak, mijn geest wordt wakker. Harp en zitter, ik wek de dageraad.
0: U wil ik loven, Heer, voor alle volken. Voor alle naties zing ik u ter eer.
1: Want hemelwijd is uw erbarmen, tot in de wolken reikt uw trouw.
0: Vertoon u in den hoge God, in majesteit. Uw glorie stralen over heel de aarde.
1: Wil hen verlossen die gij lief hebt. Rijk ons uw hand voor ons gebed.
0: God in zijn heiligdom heeft zijn besluit genomen. Nu zal ik gaan verdelen Sichems land.
1: Het dal van Sukkot zal ik uit gaan meten. Het land van Gilead en van Manasse is van mij.
0: Mijn helm is Ephraim, mijn scepter Juda. Het dal van Moab is de kom waar ik mij was.
1: Ik neem de streek van Edom in beslag. In Filistia klinkt mijn zegenlied.
0: Wie helpt mij om de vesting te bestormen? Wie leidt me als ik Edom binnendring?
1: Wie anders God dan gij die ons verstoten hebt, die onze legers niet meer vergezelt?
0: Wees onze bondgenoot tegen de vijand. Want mensenhulp betekent niets.
1: Met steun van God zullen wij dapper strijden. Hij zal vertreden wie ons weerstand biedt.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Ik ben bereid, mijn God, u wil ik loven voor alle volkeren. Heil en gerechtigheid gaf de Heer mij als gewaad. Verheugd en blij ben ik in de Heer. Verrukt is mijn geest om mijn God.
1: Want heil gaf hij mij als gewaad, gerechtigheid kreeg ik als mantel.
0: Getooid als een bruidegom met een kroon, gesierd als een bruid met haar bruidstooi.
1: Zoals op een akker het groen verschijnt, zoals in een tuin de zaden ontkiemen.
0: Zo doet de Heer gerechtigheid groeien, bij alle volken zijn lof.
1: Onwille van Zion zal ik niet zwijgen, de zorg voor Jeruzalem laat mij geen rust.
0: Totdat zijn gerechtigheid straalt als een licht, zijn heil als een brandende fakkel.
1: Dan zal ieder volk uw gerechtigheid zien en alle vorsten uw glorie.
0: Dan zal men u geven een nieuwe naam, een naam die Gods mond heeft gesproken.
1: Dan zijt ge een krans in de hand van de Heer, een koningskroon in Gods handen.
0: Men zal u niet meer de verlatene noemen. Uw land heet niet langer de woestenij.
1: Gij zult genoemd worden de beminde, uw land zal heten de bruid.
0: Want God de Heer vond in u zijn behagen. Uw land heeft nu weer een bruidegom.
1: Zoals een jongen zijn meisje huwt, zo zal uw schepper u huwen.
0: Zoals een man zich verheugt in zijn bruid, zal God zich in u verheugen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heil en gerechtigheid gaf de Heer mij als gewaad.
0: De Heer zal ik loven mijn leven lang. Loof nu mijn ziel de Heer. Ik zal hem loven mijn leven lang. Mijn God zal ik al mijn dagen bezingen.
1: Vertrouw op geen vorst, die mens is als wij. Hij kan het geluk niet schenken.
0: Eens geeft hij de geest, keert terug naar de aarde. Dan is het gedaan met zijn macht.
1: Gelukkig wie hulp zoekt bij Jacobs God, zijn hoop stelt op God de Heer.
0: Op hem die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee met al wat daar leeft.
1: De Heer doet altijd zijn woord gestand, verdrukte verschaft hij recht.
0: De Heer geeft brood aan wie honger heeft, gevangenen geeft hij de vrijheid.
1: De ogen van blinden opent de Heer, gebrokenen richt hij weer op.
0: De Heer bemint de rechtvaardigen. De Heer behoedt de ontheemde.
1: De Heer heeft wees en weduwe steun, maar zondaars laat hij verdwalen.
0: De Heer is koning in eeuwigheid. Uw God Sion heerst over alle geslachten.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer zal ik loven, mijn leven lang.
0: Korte schriftlezing. Erken heden en prent het in uw hart. De Heer is God in de hemel boven en op de aarde beneden. Er is geen ander. Onderhoud zijn voorschriften en geboden die ik u heden geef. De Heer zal ik prijzen, iedere dag.
1: De Heer zal ik prijzen, iedere dag.
0: Zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
1: Iedere dag.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: De Heer zal ik prijzen, iedere dag.
0: De lofzang van Zacharias 1429. Kostbaar is de dood die ons sterfelijk leven koopt voor de prijs van eigen bloed. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: In Gedder heeft hij ons verwekt in het geslacht van David zijn getrouwe.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: Deed aan onze vader Abraham gezworen ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Kostbaar is de dood die ons sterfelijk leven koopt voor de prijs van eigen bloed. Christus is de afstraling van de heerlijkheid van de Vader. Hij verlicht ons leven met zijn woord. Roepen wij hem vol liefde aan.
1: Koning in eeuwigheid, verhoor ons gebed.
0: Gezegend zijt gij, Heer, aanvoerder en voltooier van ons geloof. Gij hebt ons uit de duisternis geroepen tot uw wonderbaar licht.
1: Koning in eeuwigheid, verhoor ons gebed.
0: Blinden heb gij de ogen geopend, doven heb gij doen horen. Kom ons ongeloof te hulp.
1: Koning in eeuwigheid, verhoor ons gebed.
0: Heer, laat ons in uw liefde blijven, zodat er geen verdeeldheid in ons midden heerst.
1: Koning in eeuwigheid, verhoor ons gebed.
0: Maak ons sterk in de beproevingen en geef geduld bij moeilijkheden. Laat ons dankbaar zijn voor al uw weldaden.
1: Koning in eeuwigheid, verhoor ons gebed.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Het afsluitend gebed, 1429. Laat ons bidden. God, Gij hebt in het leven van de heilige Cornelius en Cyprianus getoond hoe een herder bekommerd moet zijn om het heil der mensen, hoe een getuigenis zegeviert in de marteldood. Vol vertrouwen op hun voorspraak vragen wij volharding en sterkte in het geloof, zodat ons leven ertoe bijdraagt in uw kerk de eenheid te bewaren. Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.
0: Beste luisteraars, voor het bidden van de laude, het kerkelijk morgengebed, was u live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Ik wens u vanaf deze kant een heel fijne en gezegende dag toe.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 16 september viert de kerk de gedachtenis van Cornelius, paus en martelaar, en van Cyprianus, bisschop en martelaar. Cyprianus was bisschop van Carthago. Hij beleefde maar weinig uiterlijk zichtbare successen. Integendeel, door God aangesteld als leider van de Afrikaanse christenheid in zware tijden, kon hij niet anders doen dan met de inzet van zijn hele persoon het stuur van het bijna zinkende scheepje van de kerk vast in handen houden, om het door de onophoudelijke stormen heen te loodsen. Zo koerste hij het gelaten en onwrikbaar een rustiger tijd tegemoet, een tijd die hij zelf echt niet meer mee mocht maken. In de beproevingen die onder zijn episcopaat over de kerk losbraken, was Cyprianus de juiste man op de juiste plaats. In de 10 jaren van zijn episcopaat van 248 tot 258 maakte hij verschillende vervolgingen mee, en tenslotte werd hij zelf verbannen en vervolgens met het zwaard gedood. Lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Dat is de lezing die valt op woensdag in de 24e week door het jaar. In die tijd zei Jezus: waarmee zal ik de mensen van dit geslacht vergelijken? Waar lijken ze op? Ze gelijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen: wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld en jullie hebt niet gedanst. Wij hebben een treurlied gezongen en jullie hebt niet gehuild. Immers, Johannes de Doper is gekomen, eet geen brood en drinkt geen wijn, en gij zegt, hij is van de duivel bezeten. En de mensenzoon is gekomen, eet en drinkt wel, en gij zegt, kijk die gulzigaard en wijndrinker, die vriend van tollenaars en zondaars. Maar de wijsheid vindt rechtvaardiging bij al haar kinderen. Dit is het woord van God. Eerste geest wat laten rusten bij hem. Alles loslaten, de mensen, het werk en ook jezelf. Jezelf niet zo ernstig nemen, niet zo aan jezelf vasthouden. Je hoeft niet jezelf te redden. God is het die je redt, die je je redder stuurt. Jezus, dat betekent, die naam Jezus Joshua, betekent God redt. Hij is het die jou rechtvaardigt. Bij de plaats van het gebed even stilstaan, de blik omhoog, zien hoe hij je ziet. Als een zondaar die zichzelf niet kan redden, reddeloos verloren, aangewezen op genade, zoals de tollenaar. Die zegt, God, wees mij zondaar genadig. Een gebaar makend van onwaardigheid, zoals de tollenaar deed. Hij klopte zich op de borst. Dan de houding van het gebed aannemen, de houding die me helpt de gezindheid van eigen onwaardigheid en van vertrouwen op God te schragen. En in die houding om de genade vragen dat zo ook mijn levenshouding mag zijn, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. In de geest van Hildegard: groot is mijn vrees, o Vader, vol goedheid en mildheid, leer mij wat uw wil is en wat ik moet zeggen, bewaar mij in uw barmhartigheid. De geschiedenis. Jezus staat in dit evangelie tegenover de mensen van zijn tijd. Hij noemt ze de mensen van dit geslacht. En waarom? Omdat, zegt hij, de mensen tegenover hem staan. Ze spelen niet mee. Ze spelen niet in. Niet op de strenge levenswijze van Johannes de Doper. Hij zong een treurlied, at en dronk niet, maar ze hebben niet gehuild. Maar ze spelen ook niet in op de milde barmhartigheid van Jezus. Hij at en dronk wel, en hij is de bruidegom, die dingt naar de hand van zijn bruid, de kerk, dat volk. Maar ze hebben niet op de fluit gespeeld. Zoals toch paste bij dit huwelijk tussen hemel en aarde. En ze noemen hem verwijtend vriend van tollenaars en zondaars. En die geschiedenis gaat door in ons leven.
Het is bij ons nooit goed. Ofwel, we vinden Jezus te absoluut, te streng, te radicaal, te levensvreemd. Ofwel, wij vinden hem te gemakkelijk, te geduldig, te aangepast, te barmhartig. Jezus is ons steeds vooruit. Hij gaat voor je uit. Je loopt altijd achter hem aan. Je bent altijd de tweede. Je bent immers geroepen om hem te volgen, achter hem aan. Je moet je dus altijd aanpassen aan hem. Want Jezus heeft, zoals Martin Luther King ooit zei, eeuwig gelijk. En dat is dus ook zijn plaats. Hij is de eerste, hij voorop. En dan pas kom ik. Ik die in zijn voetstappen moet treden. Zo dicht achter hem aan, dat er helemaal niets en niets is tussen hem en mij. De bijzondere genade, hem zo goed leren kennen als de eerste in mijn leven, dat ik me in alles aan hem onderorden, alles op hem afstem, dat hij inderdaad de eerste is. De overweging. Paulus houdt in de eerste lezing een loflied op de liefde, 1 Korinthe 13. Maar dat is toch wel een heel bijzonder soort liefde die de mensen in de christengemeenschappen in Paulus' tijd voor elkaar hadden. Hun liefde moest langmoedig zijn. Langmoedig? Dat betekent dat het lang kan duren voordat iemand aan het eind van zijn moed komt. Dus die mensen daar in Korinthe stellen elkaars moed op de proef. Ja, en ook hun geduld. Want van hun liefde moet gezegd kunnen worden, alles duldt zij. Merkwaardige minnaars daar in Korinthe. Ze droegen elkaar een liefde toe waarvan gezegd kan worden, alles verdraagt zij. Ja, dat zeg je toch niet van mensen die van elkaar houden? Verdragen, dat zeg je van lastige mensen. Die verdraag je. En ieder mens heeft natuurlijk ook zijn minder sympathieke trekjes, maar mensen die elkaar graag mogen, mensen die echt van elkaar houden, die willen die trekjes wel van elkaar verdragen, die nemen ze op de koop toe. Maar om nu het wezen van de liefdesverhouding te leggen in het alles verdragen, stel je voor, twee geliefden kijken elkaar diep in de ogen. En de een zegt tot de ander, ik verdraag je, ik duld je, ik laat me door jou niet kwaad maken en ik reken je het kwade niet aan. Dan zal die ander toch wel iets terugzeggen in de geest van, maar zie je dan helemaal niks goeds in mij? Hoop je dan voor jezelf helemaal niks goeds van mij terug te krijgen? Heb ik je dan helemaal niets te bieden? Heb ik dan alleen maar eigenschappen die je met geduld wilt verdragen? Nou, zoiets noemen wij geen liefde. Het is deugdbeoefening. Een geestelijk martelaarschap misschien. Maar om dat nu liefde te noemen? Goddelijke liefde is heel anders. De goddelijke liefde gaat inderdaad zo ver boven de natuurlijke liefde uit, dat we haar dan ook wel eens bovennatuurlijk zijn gaan noemen. De kerk is voor die goddelijke liefde tot de naaste een eigen woord gaan gebruiken. Caritas in het Latijn en agape in het Grieks. Caritas is de bovennatuurlijke liefde voor de naaste. Natuurlijke liefde voor de medemens heet humanitas, menselijkheid of medemenselijkheid. Het zijn allebei liefde, maar zo verschillend dat ze al van meet af aan er een ander woord voor gingen gebruiken. Voor de gewone liefde hadden ze bij de Grieken het Griekse woord eros. Dat is meer de lichamelijke liefde of philia, de vriendschapsliefde. Maar het Griekse woord agape duidt de christelijke liefde aan. De liefde die op Christus is geïnspireerd. Zij bestaat erin dat je van de ander houdt zonder voorwaarden. Je zou het een geefliefde kunnen noemen. Een liefde die zijn eigen geluk erin laat bestaan om zichzelf aan de ander te geven onafhankelijk van de reactie van de ander. Tegenover een geef- en neemliefde, een liefde die zich niet afhankelijk maakt van het antwoord. Zo'n geefliefde verdraagt de gebreken van anderen. Ze verbaast zich niet over andermans zwakheden. Zij is bereid zelf de laatste rechten af te staan.
dat je jezelf beschouwt als minder dan de ander. Dat je als vanzelf zonder erbij na te denken van binnenuit erop uit bent de ander van dienst te zijn. En dat je het ook prima vindt om gecommandeerd te worden. En dat je altijd het goede denkt van de ander. Iemands gedrag en woorden zoveel mogelijk goed probeert uit te leggen. En zelfs het verkeerde nog probeert zoveel mogelijk te redden. Dat is de liefde van Christus. De liefde van Christus die vandaag in het evangelie uitgescholden werd met vriend van tollenaars en zondaars. Het is die liefde die door God bij het doopsel in ons hart is uitgestort. Het is die liefde die niet zoals de menselijke liefde van twee kanten komt, voor wat hoort wat, maar die van één kant komt als gij bemint die u beminnen wat voor recht op loon hebt gedaan, doen de tollenaars niet hetzelfde, als gij alleen uw broeder goed wat voor buitengewoons doet gij dan, doen de heidenen dat ook niet. Het is die liefde die God ons toedraagt. God bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Tegenover God kennen wij dan ook geen zelfrechtvaardiging. Dat deden de wetgeleerden en de fariseeën. Die deden aan zelfrechtvaardiging. Hoogstandjes van deugd met een houding naar het publiek toe van kijk mij eens. Jezus kijkt er dwars doorheen. Hij zegt, u rechtvaardigt u bij de mensen, maar God kent uw hart. En waar de mensen naar opzien, is in Gods ogen een gruwel. Lucas 16. Jezus is gestorven als iemand die door God gerechtvaardigd wordt. Want op het zien van wat er gebeurd was, loofde de 100 man God en zei, deze mens was waarlijk een rechtvaardige. En op deze wijze worden wij in de Eucharistie steeds door God gerechtvaardigd. Niet op grond van verdiensten, maar gratis. Uit genade. Zoals de tollenaar in de tempel. God, wees mij zondaar genadig. En deze ging gerechtvaardigd heen. Ignatius zegt, iemand gaat in het geestelijk leven zoveel vooruit als hij uitgaat uit zijn eigen belang, zijn eigen wil en eigen zin. En dus ook uit zelfrechtvaardiging. En dat is wat er eigenlijk op het spel staat. Ook in dat evangelie van ons vandaag. Dat wij speelser omgaan met onszelf. Dat wij onszelf kunnen relativeren. Dat het spelelement, het relativeren, het speelse, betrekking moet hebben op onszelf. Dat we onszelf laten betrekken in het spel dat God met ons wil spelen. Dat Hij er altijd is als meespeler of als protagonist, de eerste in het spel. Dat wij inspelen op zijn genade, volgens de titel van een boek van André Loef, Inspelen op genade. Dat God er is, niet als een stomme getuige van het spel dat wij alleen spelen.

wel dat wij alleen spelen. Maar als iemand die van dag tot dag, van uur tot uur, van beweging tot beweging, met ons wil meespelen, of liever gezegd, ons uitnodigt met hem mee te spelen, dan verliest ons leven iets van die dodelijke ernst die zo eigen is aan mensen wanneer ze alleen maar leven voor zichzelf. En dan het gebed beëindigen, maar langzaam, niet abrupt afbreken, zodat er niet van de gewonnen innigheid verloren gaat. Gesprekjes kunnen hierbij helpen, met Maria, zoals een kind met zijn moeder. En me dan door haar naar Jezus laten brengen, en dan met Jezus spreken, zoals vrienden die voldoende hebben aan een enkel woord, een oogopslag, een glimlach, een gebaar. En me dan door Jezus naar de Vader laten brengen. De Vader bij wie nog geen musje valt zonder dat hij ervan weet. De Vader bij wie ik wel in tel ben. Ieder haar op mijn hoofd is door hem geteld. En dan is het misschien nog maar beter om maar helemaal niks te zeggen, maar eenvoudig zwijgen te rusten aan zijn goddelijk hart. Niet meer mijn eigen woorden gebruiken, maar de eigen woorden van Jezus in het Onze Vader, het gebed van de kerk.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. Begin de dag met Goedemorgen Radio Maria. Met inspirerende teksten, mooie muziek en de lezingen van de dag. U luistert naar Goedemorgen Radio Maria.
1: En inderdaad, een hartelijk goedemorgen hier bij Radio Maria. De woensdag. En dat betekent dat ik Goedemorgen Radio Maria mag presenteren. Ik zal u vandaag gaan vertellen wat er allemaal op het programma staat natuurlijk. Een paar mooie gebeden, wat muziek. En dan is dat eerste half uurtje zo voorbij. Zo snel gaat dat. En dan gaan we om 8:30 natuurlijk de rozenkrans bidden. Maar ik begin graag deze keer weer eens met het toewijdingsgebed van Radio Maria. Een prachtig gebed, weet het. Het is een gebed dat door alle stations van Radio Maria in de hele wereld wordt gebeden. Het is dus vertaald in weet ik hoeveel talen. En het is een prachtig gebed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Verheug u, Maagd Maria, want het goede nieuws wordt met vreugde en hemelse genade naar alle uiteinden van de naar het heil dorstende aarde gebracht. Het woord van God is vlees geworden in uw maagdelijke schoot en brengt als een koele lentebries vreugde en vrede in het menselijke hart. Vanuit uw moederlijk hart is een onmetelijke gave van liefde ontsprongen in de kerk. Gebruik Radio Maria als een nederig instrument in uw dienst. Gebruik ons als werkers in de wijngaard van de Heer. Namens alle medewerkers, vrijwilligers en luisteraars die u als een wereldwijde familie bijeen hebt gebracht. Vanuit elk volk en elk land wijden we onszelf aan u toe en roepen u aan als koningin van onze harten. Geloof en liefde, hoop en vrede is de boodschap die uw kleine kinderen, nederig en gelovig, aan hun broers en zussen zullen brengen. Sla uw mantel, o Maagd Maria, om de lijdende wereld. Mogen de armen en de zieken, de eenzamen en de bedrukten en alle zondaren die op zoek zijn naar de waarheid hun bescherming vinden bij u. Bespoedig de tijd van de genade, de tijd van de uiteindelijke overwinning van uw onbevlekte hart. Schenk ons de genade om u te dienen met de gaven van onze levens, zodat het schitterende licht van de mensheid die haar schepper lief heeft snel op aarde zichtbaar kan zijn. O koningin van Radio Maria, bid voor ons. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Prachtig gebed wat dus ook staat in het boekje Bidden met Radio Maria. We bidden het natuurlijk hier op de radio, maar u kunt het ook thuis zelf bidden, want het wordt ook vanuit de luisteraars gebeden. Die eigenlijk net zo veel deel uitmaken van de missie als degene die hier zitten. Of hier op kantoor werken of in het land verbonden zijn. Natuurlijk met ander soort werk, maar uw gebed, is de dragende kracht en tegelijkertijd de straalkracht, zou je kunnen zeggen, om alles wat er op de radio gebeurt ook weer verder te laten stralen en hopelijk ook vrucht te laten dragen. Nou, dat is in ieder geval belangrijk om daarvoor te bidden en wij zijn zeer dankbaar dat u dat doet. Ik heb vandaag ook weer een prachtig boekje voor me liggen met gebeden van de heilige Franciscus. En het zijn niet alleen gebeden, het is eigenlijk het handboek van de Franciscaanse lekenorde. En u weet het, we zijn natuurlijk bezig hier met zo tussendoor en in de verschillende programma's aandacht te besteden aan inderdaad de heilige Franciscus en de Franciscanen. En dat doen we eigenlijk om ook dat Franciscaans leven onder de aandacht te brengen. Het is natuurlijk heel belangrijk dat we... Hè, ik zeg net, het is zo belangrijk dat u allen bidt. Maar ja, we mogen natuurlijk ook beseffen dat we ook gedragen worden, ook wij, door het gebed van de kloosterlingen, van de broeders en de zusters. En natuurlijk in heel de wereld, maar ook in Nederland, waar gelukkig nog steeds een heleboel congregaties vertegenwoordigd zijn. Waaronder dus de Franciscanen. En ook zij, ja, dragen bij gewoon aan het, aan de gezondheid van onze kerk, zou je kunnen zeggen. In gebed, in wat ze doen. En het is denk ik heel mooi om daar zo af en toe bij stil te staan. Er is een op onze website van Radio Maria is er een, dat heet dan een landingspagina. En dat betekent dat als u naar de website gaat, dan kunt u dus naar de speciale pagina toe gaan waar alles staat over de Franciscusmaanden. En daar wordt er steeds verder aangevuld. Dus op die pagina, dat is makkelijk te vinden wanneer u radiomaria.nl en dan zo schuine streep. En dan Franciscus-maanden daarachter typt. Dan komt u meteen op die landingspagina, zoals het heet. En daar ziet u aankondigingen staan van de diverse programma's die dus al lopen bij ons. En ook interviews die gehouden worden of zijn of gaan. En zo vult zich dat steeds verder. Ja, nou, ik heb weer een mooi gebed ook uitgekozen hier van de heilige Franciscus. En dat komt uit de regel van 1221. Gebed en dankzegging. Almachtige, Allerheiligste, Allerhoogste en Verheven God, Heilige en Rechtvaardige Vader, Heer, Koning van hemel en aarde, wij brengen u dank omwille van uzelf, omdat gij door uw heilige wil en door uw enige Zoon met de Heilige Geest al het geestelijke en lichamelijke geschapen hebt, ons gemaakt hebt naar uw beeld en gelijkenis, en in het paradijs geplaatst hebt. En wij zijn door onze schuld gevallen. En wij brengen u dank, want zoals gij ons door uw Zoon geschapen hebt, zo hebt gij door de heilige liefde, waarmee gij ons hebt liefgehad, hem, die waarlijk God en waarlijk mens is, geboren doen worden, uit de roemrijke, allerzaligste en heilige Maria altijd maagd. En zo hebt gij gewild dat wij, die gevangen waren, verlost werden door zijn kruis en bloed en dood. En omdat wij alle, ellendige zondaars, niet waardig zijn uw naam te noemen, smeken wij vurig dat onze Heer Jezus Christus, uw beminde Zoon, in wie wij welbehagen hebben gesteld, welbehagen hebt gesteld, samen met de Heilige Geest, de Helper, u voor alles dank zegt, zoals het u en hem behaagt. Hij is u steeds in alles genoeg. Door hem hebt gij zoveel voor ons gedaan. Alleluia. Een van de gebeden, overwegingen zou je bijna kunnen zeggen, uit het handboek dus van de Franciscaanse lekenorde. Ook daar, daar gaan we vast en zeker nog meer ook over horen. Want dat hoort ook allemaal natuurlijk bij datgene wat de heilige Franciscus ooit is gestart. Want in al die eeuwen is daar natuurlijk heel, heel veel van, uit ontstaan. Ik wil eigenlijk een lied draaien. En het mooiste is natuurlijk als daar ook dank in voorkomt. Nou, het lied klinkt hier veel vaker al bij Radio Maria, maar past hier ook mooi in. Goedemorgen Radio Maria, gezongen door broeder Faustin. Ich will dich dir danken, Herr.

broeder Faustin. Een van de zelf dus ook Franciscaan. Ja, hier in Goedemorgen Maria hebben we ook aandacht voor Vaticaans nieuws. En ik heb twee berichten uitgezocht die vooral veel met boeken te maken heeft. Dat is toch nog altijd een klein beetje een oude liefde voor mij. Boeken lezen zou ik veel meer willen doen, maar dat lukt helaas niet. Maar naar boeken kijken, oude boeken vooral, dat is zo mooi. Maar twee berichten daarover die ik tegenkwam. Allereerst iets wat recent is, namelijk een boek van paus Leo XIV. Dat is nu in het Engels verschenen. Het heet Vrijheid onder genade. En het zijn reflecties op de spirituele traditie die mij vormde. Dat is de ondertitel. En het gaat dus over reflecties over de heilige Augustinus. De erfenis van de heilige Augustinus. U weet het, hij is Augustijn. Dus daarin is hij zeg maar helemaal gevormd en gegroeid. Nou, het boek is, even kijken, gisteren in de Verenigde Staten in de verkoop gegaan. En ook in Australië en in het gehele gemenebest. Dus de hele Engelstalige wereld zou je kunnen zeggen. En het is het eerste boek dat een paus ooit heeft geschreven over Augustinus. Nee, dat zeg ik niet goed. Hij is de eerste paus die Augustijn is. Het is natuurlijk heel mooi om te zien dat de paus dit met zoveel liefde ook heeft geschreven, natuurlijk om eer te brengen, om ook duidelijk te maken hoe de heilige Augustinus hem inderdaad heeft gevormd. Deze geestelijke vader. Hij zegt, de heilige Augustinus, die hij zelf dus zijn geestelijke vader noemt, bevordert een visie op het leven die geworteld is in gemeenschap, solidariteit en dienstbaarheid aan gemarginaliseerde gemeenschappen. Hij zegt ook eigenlijk van ja, het zou prachtig zijn als mensen het natuurlijk ter hand zouden willen nemen en het ook willen lezen. Ik weet niet zo goed wanneer het ook vertaald gaat worden en of het vertaald gaat worden. Dat zal uiteindelijk wel. Het is uitgegeven door de Vaticaanse uitgeverij. In eerste instantie dan in het Italiaans en nu dus in het Engels. Interessant. En wie weet krijg ik wel berichten. Ja, maar het is er ook al in het Nederlands. Nou, dat zou helemaal geweldig zijn. Maar dat gaan we dan of opzoeken, of ik krijg misschien wel een berichtje van iemand die dat doorgeeft. Het andere bericht dat ik graag met u wilde delen, dat is gewoon een aardig bericht. Ik vind het een heel mooi bericht. Dat gaat over iets wat de Vaticaanse bibliotheek ter hand heeft genomen. En dat is namelijk, dat is al een project wat jaren loopt. En dat is een facsimile editie uitgeven van de Bijbel van Aquileia. En dat is dus een zeer beroemde Bijbel eigenlijk. Die bevindt zich, het origineel, wordt dus bewaard in de schatkamer van de kathedraal van Gorizia. En het is geschreven in een gotisch boekschrift, ergens tussen de 12e en 13e eeuw. Er staan veel aantekeningen ook in en die lopen door tot in de 14e eeuw. En het is eigenlijk een van de belangrijkste, of in ieder geval een heel belangrijk overgebleven getuigenis van de literaire en culturele traditie van het patriarchaat van Aquileia. Aquileia, dat ligt helemaal in het noorden van Italië, zou je kunnen zeggen. Helemaal rechts was in de tijd, ik weet niet precies welke eeuwen, was het een heel groot en zeer belangrijke havenplaats ook. Woonden, weet ik hoeveel mensen tegenwoordig, is het volgens mij niet zo groot, wel toeristische plaats denk ik. Maar het hele manuscript is dus ook van een groot historisch belang. Het heeft toch ook gediend in het verdere ontwikkeling van de
van de christelijke cultuur, hoe dat in Europa ook is verder gegaan. En bij het onderzoek, wat zeer nauwkeurig is gedaan met allemaal digitale technieken en nou ook juist het traditionele ambachtswerk daarbij, alles hebben ze onderzocht, is bijvoorbeeld ontdekt dat de manier waarop het gebonden is, deze Bijbel, dat die eigenlijk niet helemaal overeenkomt met wat ze verwachten en wat past bij de tijd waarin het is ontstaan. Dus ook zo'n oud boek kan nog heel veel verrassingen en mysteries met zich meedragen. Maar het onderzoek eraan gaat verder. De facsimile die komt in de Vaticaanse bibliotheek ook te liggen. En de pauselijke academie, waar dit nu ook gepresenteerd werd, vindt het natuurlijk zelf ook heel belangrijk dat dit nu is gebeurd. Juist de taal en de beelden ervan hebben de westerse cultuur eeuwenlang gevormd en hebben dus sporen achtergelaten ook in het dagelijks gebruik, in de literatuur, in de kunst en ook ons collectief geheugen. Nou, deze berichten kunt u onder andere ook lezen op explorecatholic.nl, want daar verschijnen elke dag berichten uit onder andere het Vaticaan, maar ook van andere plekken. Tijd zo direct om te gaan vertellen, of misschien wel meteen te gaan vertellen wat we allemaal mogen verwachten hier bij Radio Maria vandaag. We gaan direct natuurlijk de rozenkrans bidden. Dan is het om 9:00 tijd voor de Eucharistieviering. Die komt vandaag toch nog een keertje uit de Sint-Servaas-basiliek, want priester Koos is op reis en hij komt zeker weer terug. Maar vandaag dus geen Eucharistieviering vanuit de kapel, maar vanuit de Sint-Servaas-basiliek in Maastricht. Om 10:00 is het tijd voor de heilige van de dag. En om 9:15 kunt u luisteren naar deken Doutzenberg in het programma Servaas aan de Maas. En u weet het, dat is in het begin van dit seizoen verplaatst naar de woensdag om 9:15. De lezingen uit de lezingendienst komen nog een keer voorbij om 10:45. En dan is het om 11:00 tijd voor het programma van priester Koos. En u begrijpt het, niet live, maar een herhaling van een eerder programma over zijn reis. Een andere, eerdere reis naar Medjugorje. 12:00 is de tijd voor het Angelus en het middaggebed. U weet het, u kunt uw intenties natuurlijk in de loop van de ochtend telefonisch doorgeven. Kan ook via WhatsApp. En u kunt tijdens de rozenkrans, straks dan om 11:45, tijdens de muziek ook bellen. Maar dat is pas vanmiddag. Het voorleesboek, wat alles te maken heeft met de heilige Franciscus, ook de onbekende tochtgenoot. Daar kunt u om 11:30 naar luisteren. Om 14:00 is het tijd voor het plaatjesprogramma. U vraagt, wij draaien. Ook die verzoekjes kunt u al doorgeven, natuurlijk vanmorgen via de telefoon, via WhatsApp. Op allerlei manieren kan dat. En we bidden dan na het plaatjesprogramma natuurlijk de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. En dan is het tijd voor de kinderkatechese om 15:30. Met natuurlijk de kinderen die komen, allemaal welkom. Tegelijkertijd uitstelling in de kapel. Dus als u in de buurt bent of u komt naar Den Bosch of om wat voor reden dan ook, u zou hier kunnen aansluiten. Altijd welkom om tijdens de kinderkatechese ook bij de aanbidding te zijn natuurlijk. En te bidden niet alleen voor de kinderen die hier zijn of die luisteren en andere luisteraars, maar alle kinderen. Ik denk dat dat heel mooi is. Nou, dan zijn we ver in de middag aangekomen. Daar vertellen we later nog wel weer meer over. Ik wil namelijk nog heel graag voor u de lezingen van vandaag lezen. Die schieten er af en toe een beetje bij in met dat we ook nieuws brengen hier in Goedemorgen Radio Maria. Dus het is nog een klein beetje puzzelen hoe dat allemaal past. Het is vandaag trouwens de gedachtenis van de heilige, moet ik het goed zeggen? Ik had ze net voor me. De heilige Cornelius Paus en Cyprianus, bisschop en beide martelaren. De eerste lezing is uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, gij moet naar de hoogste gaven streven. Maar eerst wijs ik u een weg
die verheven is boven alles. Al spreek ik met de tongen van engelen en mensen. Als ik de liefde niet heb, ben ik een galmend bekken of een schelle cymbaal. Al heb ik de gave der profetie. Al ken ik alle geheimen en alle wetenschap. Al heb ik het volmaakte geloof dat bergen verzet. Als ik de liefde niet heb, ben ik niets. Al deel ik heel mijn bezit uit. Al geef ik mijn lichaam prijs aan de vuurdood. Als ik de liefde niet heb, baat het mij niets. De liefde is langmoedig en goedertieren. De liefde is niet afgunstig. Zij praalt niet, ze beeldt zich niets in. Ze geeft niet om de schone schijn. Zij zoekt zichzelf niet. Ze laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan. Ze verheugt zich niet over onrecht, maar vindt haar vreugde in de waarheid. Alles verdraagt zij, alles gelooft zij. Alles hoopt zij, alles duldt zij. De liefde vergaat nimmer. De gave der profetie zal verdwijnen. Tongen zullen verstommen. De kennis zal een einde nemen. Want ons kennen is stukwerk. En stukwerk ons profeteren. Maar wanneer het volmaakte komt, heeft het onvolmaakte afgedaan. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Voelde ik als een kind. Dacht ik als een kind. Nu ik man geworden ben, heb ik het kinderlijke afgelegd. Thans zien wij in een spiegel, onduidelijk, maar dan van aangezicht tot aangezicht. Thans ken ik slechts ten dele, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals God mij kent. Nu echter blijven geloof, hoop en liefde de grote drie, maar de liefde is de grootste. Woord van de Heer. De tussenpsalm. Zalig het volk dat de Heer heeft als God, de natie door hem tot zijn erfdeel gekozen. Eert dan de Heer met citerspel en speelt voor hem op de harp. Zingt voor de Heer een nieuw gezang, een schoon en schallend refrein. Zalig het volk dat de Heer heeft als God, de natie door hem tot zijn erfdeel gekozen. Oprecht is immers het woord van de Heer en al wat hij doet is betrouwbaar. Recht en gerechtigheid heeft hij lief, de aarde is vol van zijn mildheid. Zalig het volk dat de Heer heeft als God, de natie door hem tot zijn erfdeel gekozen. Zalig het volk dat de Heer heeft als God, de natie door hem tot zijn erfdeel gekozen. Geef ons dus, Heer, uw barmhartigheid, zoals wij op u vertrouwen. Zalig het volk dat de Heer heeft als God, de natie door hem tot zijn erfdeel gekozen. Alleluia. Het woord van God is levend en krachtig en het dringt door tot het raakpunt van ziel en geest. Alleluia. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd zei Jezus: waarmee zal ik de mensen van dit geslacht vergelijken? Op wie gelijken ze? Ze gelijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen: we hebben voor u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. We hebben een treurlied gezongen en gij hebt niet gehuild. Immers, Johannes de Doper is gekomen. Eet geen brood en drinkt geen wijn. En gij zegt: hij is van de duivel bezeten. En de mensenzoon is gekomen. Hij eet en drinkt wel. En gij zegt: kijk, die gulzigaard en wijndrinker, die vriend van tollenaars en zondaars. Maar de wijsheid vindt rechtvaardiging bij al haar kinderen. Woord van de Heer. Ja, en met deze woorden uit de Heilige Schrift, waarvan natuurlijk de eerste lezing echt zo'n prachtige lezing is die we allemaal kennen, vaak gebruikt ook in huwelijksvieringen natuurlijk. Ja, daar mogen we mee eindigen. En ik wilde graag hier met een lied eindigen. En het is van Herman Boon. Nou weet ik niet uit mijn hoofd hoe heftig het is. Dat kan een beetje heftig zijn. Maar het is Als ik de liefde niet heb. Dus het sluit helemaal aan hier op de prachtige
eerste lezing. En het is toch vandaag woensdag. Vanmiddag kinderkatechese. Een lied dat ook enigszins voor is voor kinderen is. Daar sluit ik ook altijd graag hier Goedemorgen Radio Maria mee af. Maar het kan een beetje, hij heeft altijd, ik vind het leuke muziek voor kinderen ook. Het kan een beetje heftig zijn. Herman Boon, Als ik de liefde niet heb. En daarmee sluiten we inderdaad deze Goedemorgen Radio Maria af. We gaan direct de rozenkrans bidden. Ik hoop uiteraard dat u daarbij kunt aansluiten. En ook bij de Eucharistieviering straks om 9:00. Mocht u andere bezigheden hebben en gewoon op weg gaan of misschien al onderweg zijn. Ik wens u veel zegen met alle ondernemingen en tot later. Dag!

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Ja, en nu is het tijd om te gaan bidden. En wij nodigen u van harte uit om met ons mee te bidden. We gaan ook de intenties natuurlijk meenemen die hier binnengekomen zijn. En gaan de glorierijke geheimen overwegen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouw en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We gaan deze rozenkrans bidden voor de volgende intenties. We bidden op voorspraak van Maria voor een dochter en gezin die vandaag terugrijden naar Spanje. Dat zij een gezegende en ook veilige reis natuurlijk mogen hebben. Graag willen we ook bidden uit dankbaarheid en op voorspraak van Maria. We bidden ook uit dankbaarheid aan God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest voor alle zegeningen die we dagelijks mogen ontvangen. En we bidden ook op voorspraak van de Heilige Jozef dat kinderen de juiste weg mogen vinden naar Jezus of de weg die hen naar Jezus zal leiden. Ook willen we graag bidden voor rust, liefde en dankbaarheid in ons gezin. Heer, we vragen dat die mensen die Jezus nog niet kennen, hem mogen leren kennen en hun hart willen openen voor hem. Omdat ze zien dat met hem het leven veel zegen mag brengen en kracht mag geven. Ook willen we graag bidden, Heer, uit diepe dankbaarheid voor een dochter en de ontelbare zegeningen van onze Heer. En dat het ook goed mag blijven gaan met een dochter en dat zij gezond mag blijven. Bidden we ook voor de paus en voor zegen over zijn werk en voor vrede in de harten van de mensen. We willen graag bidden voor een luisteraar die een moeilijke dag heeft, dat alle steun en kracht die nodig is aan deze luisteraar mag worden geschonken vandaag. En ook bidden we voor een sociale regering. Dat alle personen hun beslissing en ook voorstellen willen laten leiden door Christus. Bidden wij ook uit dankbaarheid voor Radio Maria en voor alles wat daar mag klinken. We bidden dat iemand rust mag vinden in haar hoofd en ook een terugkeer naar een vorige woonplaats. We bidden ook dat de uitslag van het hartonderzoek van een lieve vriend mag meevallen. En goede God, we bidden voor een dochter, om meer zelfvertrouwen en om zegen over een gezin, op voorspraak van de heilige Maria en de heilige Jozef. En ook vragen we, Heer, om zegen, genade en bijstand en bescherming voor mensen in crisis, op voorspraak van de heilige Jozef. En bidden voor een lieve vriendin die vandaag een medische controle ondergaat, dat het toch inderdaad een goede uitslag mag zijn. En ook vragen we om rust in het hoofd van een luisteraar. En ook een goede reis. En een goede oplossing wordt gevraagd in een moeilijke situatie. Op voorspraak van moeder Maria en de heilige familie bidden we om bescherming. En vragen om troost en barmhartigheid voor kinderen na een scheiding. En ook op voorspraak van pater Pio om dit alles te kunnen dragen. En bidden wij voor alle kinderen in de ziekenhuizen. Om bijstand en waar mogelijk ook spoedige genezing. En uiteraard mag u erop vertrouwen dat we ook alle intenties meenemen die leven in de stilte van uw hart. We sluiten ze in hier bij deze rozenkrans en vragen aan moeder Maria om verhoring van deze intenties. We overwegen de glorievolle geheimen, het eerste geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel,

0: Vooral degene die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen en over moeder Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij. Vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel opgenomen met ziel en lichaam. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.

0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zonde, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Ja, dank voor het meebidden hier met natuurlijk de Rozenkrans. We gaan luisteren naar muziek even, totdat het tijd is om naar de Eucharistieviering over te schakelen. En dat zal zijn in of vanuit de Heilige de Basiliek van de Heilige Servatius, de Sint-Servaas Basiliek in Maastricht. Daar sluiten we vandaag op aan. Priester Koos is namelijk op reis, dus niet vanuit de kapel hier. Maar u kunt toch zeker zo aansluiten, hoop ik, bij de Eucharistieviering. Tot die tijd dus even muziek. En ik hoop tot later. Dag.

0: Beste luisteraars, het ziet er naar uit dat ik toch niet zo makkelijk contact kan krijgen met de Sint-Servaas-basiliek. Ik schakel over naar Radio Maria België om al daar de Eucharistieviering toch ook te volgen. En ik wens u natuurlijk heel veel devotie.
1: In de kerk te bewaren. Zijn trouw aan Jezus tot in de marteldood was hun tot bemoediging en voorbeeld. Paus Cornelius, gestorven in ballingschap in het jaar 253, kende slechts een kort pontificaat waarin hij met de moeilijkheden van het schisma van de novatianen te kampen had. Hij genoot de vriendschap en de waardering van Cyprianus, die hem hielp om zijn gezag te kunnen handhaven. Vandaar dat de Romeinse kerk vanaf de 4e eeuw de heilige Cyprianus en Cornelius viert op dezelfde dag. Maken wij ons hart klaar om de Heer te kunnen ontmoeten en daarom bidden wij nederig om vergeving. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
2: Amen.
1: Heer, ontferm u over ons.
2: Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
2: Christus, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
2: Heer, ontferm u over ons.
1: En laat ons bidden. God, gij hebt in het leven van de heilige Cornelius en Cyprianus getoond hoe een herder bekommerd moet zijn om het geheil van de mensen en zijn getuigenis kan zegevieren in de marteldood. Vol vertrouwen op hun voorspraak vragen wij volharding en sterkte in het geloof, zodat ons leven ertoe bijdraagt in uw kerk de eenheid te bewaren. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Eerste lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, gij moet naar de hoogste gaven streven, maar eerst wijs ik u een weg die u verheven is boven alles. Als spreek ik met de tongen van engelen en mensen, als ik de liefde niet heb, ben ik een galmend bekken of een schelle cymbaal. Al heb ik de gave der profetie, al ken ik alle geheimen en alle wetenschap, al heb ik het volmaakte geloof dat bergen verzet, als ik de liefde niet heb, ben ik niets. Al deel ik heel mijn bezit uit, al geef ik mijn lichaam prijs aan de vuurdood, als ik de liefde niet heb, baat het mij niets. De liefde is langmoedig en goedertieren. De liefde is niet afgunstig. Zij praalt niet, zij beeldt zich niets in. Zij geeft niet om de schone schijn. Zij zoekt zichzelf niet. Zij laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan. Zij verheugt zich niet over onrecht, maar vindt haar vreugde in de waarheid. Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles duldt zij. De liefde vergaat nimmer. De gave der profetie zal verdwijnen. Tongen zullen verstommen. De kennis zal een einde nemen. Want ons kennen is stukwerk en stukwerk ons profeteren. Maar wanneer het volmaakte komt, heeft het onvolmaakte afgedaan. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, dacht ik als een kind. Nu ik man geworden ben, heb ik het kinderlijke afgelegd. Thans zien wij in een spiegel, onduidelijk, maar dan van aangezicht tot aangezicht. Thans ken ik slechts ten dele, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals God mij kent. Nu echter blijven geloof, hoop en liefde de grote drie, maar de liefde is de grootste. Woord van de Heer. Zalig het volk dat de Heer heeft als God. Zalig het volk dat de Heer heeft als God. Eert dan de Heer met citerspel en speelt voor hem op de harp. Zingt voor de Heer een nieuw gezang, een schoon en schallend refrein. Zalig het volk dat de Heer heeft als God. Oprecht is immers het woord van de Heer en al wat hij doet is betrouwbaar. Recht en gerechtigheid heeft hij lief, de aarde is vol van zijn mildheid. Zalig het volk dat de Heer heeft als God. Zalig het volk dat de Heer heeft als God, de natie door hem tot zijn erfdeel gekozen. Geef ons dus, Heer, uw barmhartigheid, zoals wij op u vertrouwen. Zalig het volk dat de Heer heeft als God.
4: Alleluia.

0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Wij lezen nu uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
1: Lof zij Christus.
0: In die tijd zei Jezus: waarmee zal ik de mensen van dit geslacht vergelijken? Op wie gelijken ze? Ze gelijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen: wij hebben voor u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. Wij hebben een treurlied gezongen en gij hebt niet gehuild. Immers, Johannes de Doper is gekomen, eet geen brood en drinkt geen wijn, en gij zegt: hij is van de duivel bezeten. En de mensenzoon is gekomen, hij eet en drinkt wel, en gij zegt: kijk, die hulzigaard en wijndrinker, die vriend van tollenaars en van zondaars. Maar de wijsheid vindt rechtvaardiging bij al haar kinderen. Dit is het woord van de Heer.
1: Wij danken.

Johannes de Doper was de laatste grote profeet van het Oude Verbond, die de komst moest voorbereiden van de Messias, de redder van de wereld. Hij die afgezonderd leefde in de woestijn en die daar het woord van God predikte en de mensen opriep tot bekering. Velen komen tot hem, laten zich dopen om door het doopsel hun zonden te belijden en om bevrijd te worden. Velen geven gehoor aan zijn oproep en bekeren zich. Maar niet allen, de fariseeën en schriftgeleerden, zullen zich dan al keren tegen hem. Ze zullen zijn woord niet aanvaarden. Johannes, die dan later gevangen wordt genomen omwille van zijn getuigenis van de waarheid, en die vanuit de gevangenis leerlingen stuurt naar Jezus om aan Jezus te vragen: zijt gij werkelijk de komende? Zijt gij dan werkelijk de Messias? Of hebben wij eerder een andere te verwachten? Jezus zegt aan de leerlingen van Johannes: ga aan hem zeggen wat gij ziet en hoort. Blinden krijgen het zicht terug. Lammen kunnen lopen. Melaatsen worden gereinigd en aan de armen wordt de blijde boodschap verkondigd. Johannes de Doper zal dit antwoord begrijpen. Het is de oude profetie van Jesaja die door de komst van Jezus in vervulling gaat. Jezus is werkelijk de Messias die gekomen is om de liefde van God te brengen. Maar ook daar zien wij hoe velen in hen gaan geloven, maar hoe weer de leiders van het volk ook Jezus niet aanvaarden. Zij kunnen niet tot geloof komen in hem en kunnen niet geloven dat hij werkelijk de zo lang verwachte Messias is. Nochtans zien zij ook alle wondere dingen die Jezus doet, horen zij zijn woorden, maar openen hun hart niet voor hem. Zij blijven vastzitten in zichzelf, in het systeem van de godsdienst die zij hebben gemaakt. Het gewone volk komt wel tot de wijsheid van hart. Zij aanvaarden de boodschap van Jezus. En zij openen hun hart voor de liefde van God. En dan zegt Jezus: waarmee zal ik het de mensen van mijn tijd vergelijken? Ze gelijken als nukkige, koppige, wispelturige kinderen die op de markt zitten en spelen, maar wat ze ook doen, het wordt niet beantwoord. Zingen zij een treurlied, het wordt niet beantwoord. Zingen zij een blij opgewekt lied, het wordt ook niet beantwoord. Zo is het ook, zegt hij, met de mensen van mijn tijd. Johannes de Doper komt, hij is een asceet, hij eet en drinkt niet. En ze zeggen, hij is van de duivel bezeten. We moeten niet gehoor geven aan zijn woord, want hij is maar een vreemde kluizenaar die woont in de woestijn. Hij is van de duivel bezeten. En dan komt Jezus, hij eet en drinkt wel. Hij brengt een vreugdevolle boodschap van barmhartigheid. En dan zeggen ze, hij is een hulzehaard en wijndrinker. Hij is een vriend van zondaars en tollenaars. En zo zien wij hoe bij de fariseeën en schriftgeleerden het nooit goed genoeg is. Als zij het woord horen van Johannes de Doper, dan zeggen zij: het is te streng. Hij is te hard. En als Jezus komt en hij is mild en barmhartig voor de zondaars, dan zeggen zij: wij geloven hem ook niet. Zo kan God niet zijn. Hij is te goed en te barmhartig. Altijd vinden zij een reden om niet te moeten luisteren naar het woord van God, om zich niet te moeten bekeren. Zij rechtvaardigen zichzelf en ze zeggen: wij zijn goed bezig, wij doen wat God verlangt en we hebben het woord van de profeet Johannes niet nodig en ook Jezus geloven wij niet, want zo kan God niet komen naar de wereld. Zij blijven vastzitten in zichzelf en willen hun manier van leven niet veranderen.
De gewone mensen nemen de wijsheid van Jezus wel aan. Zij openen hun hart en voelen aan wat die man zegt en doet. Hij moet van bij God zijn gekomen. Want hij heeft aandacht voor de kleine en de zwakken. Hij geneest hen. En hij gaat naar de zondige mensen toe, niet om hen te veroordelen, maar om hun zonden te vergeven. Het is de Zoon van God die gekomen is om allen te redden, om met zijn liefde naar hen toe te gaan. Ook voor ons een uitnodiging om steeds meer te groeien op de weg van het geloof, om Jezus echt te aanvaarden, om hem binnen te laten in ons leven. Om steeds meer te gaan leven naar zijn voorbeeld. Als wij het zo doen en zijn liefde binnenlaten in ons leven, dan zullen wij worden omgevormd. En dan zullen de mensen ook aan ons kunnen zien dat wij Jezus hebben aanvaard en hebben aangenomen, ons hart voor hem hebben geopend. De liefde, zoals Paulus het zei in de eerste lezing, is het belangrijkste. We kunnen van alles doen, maar als we de liefde niet hebben, zijn we nog niet helemaal op de weg van de Heer Jezus. Het prachtige hooglied van de liefde. Mochten wij deze liefde van Jezus aanvaarden, ze laten binnenkomen in ons hart en ons door hem laten aanraken en genezen. Amen. Vol vertrouwen brengen we nu ook al onze gebeden tot bij de Heer. De intenties van de luisteraars van Radio Maria. Ook alles wat wij meedragen in ons eigen hart. Alle mensen die ons gebed gevraagd hebben. Bidden wij voor alle gehuwden. Zo dikwijls wordt deze mooie tekst van Paulus voorgelezen in een huwelijksmis. Het hooglied van de liefde. Dat zij trouw blijven aan de liefde, hun ja-woord aan elkaar gegeven. We bidden ook voor huwelijken die in moeilijkheden zijn, voor de redding van een huwelijk waar de boze is binnengekomen en waar verdeeldheid is gegroeid, dat ook daar vrede en verzoening mag komen en deze gehuwden weer kiezen om verder te gaan op de weg van de liefde. Voor allen die vastzitten in het kwaad, in hun eigen gelijk, en die de boodschap van Jezus niet willen aanvaarden of willen geloven, dat zij door de kracht van de Heilige Geest ook hun hart mogen openen voor het woord van de Heer en tot inkeer komen. We bidden om bevrijding van een zwaar beproefd koppel. Een grootmoeder vraagt gebed voor haar gezin. Iemand wil bidden voor het welzijn van kinderen en kleinkinderen. We bidden voor alle zieken, ook voor zwaarzieken, allen die getroffen zijn door kanker, voor goede therapie en genezing, om kracht ook in het lijden, bijzonder bij Bart ook, bij Dirk, Nick en Anna en zoveel anderen. Voor hen die op bedevaart zijn bij de koningin van de vrede, om een goede en genadevolle bedevaart. Voor het welzijn van de familie Maillard de Volder en overleden familieleden. Voor al onze dierbaren die overleden zijn, voor Marina de Loof en Maria Leenknecht, dat zij mogen binnengaan bij God in de hemel.

0: Gezegend zijt gij God, de Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij dit brood ontvangen. En u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij God in alle eeuwen. Water en wijn worden één. Gij deelt ons menselijk bestaan en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij God, de Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij deze beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend

Bid dan, zusters en broeders, dat mij dan ook uw offer aanvaard mogen worden door God, de Almachtige Vader. Heer, aanvaard de gaven van uw volk bij de viering van het martelaarschap van uw heiligen. Laat ook ons bij alle wederwaardigheden stand houden door de heilige Eucharistie, waarin ook de heiligen Cornelius en Cyprianus, toen zij vervolgd werden, hun kracht hebben geput door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij nu dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Want om te getuigen van uw naam zijn ook de heilige martelaren Cyprianus en Cornelius de weg van Christus opgegaan. Zo hebben zij hun bloed vergoten en uw wonderwerken openbaar gemaakt. Zo sterkt gij hen die niets vermogen uit zichzelf. Zo geeft gij hen de kracht om te belijden tot in de marteldood dat zij in u geloven. En daarom met allen die u dienen in de hemel, willen ook wij u op aarde loven en zingen u toe zonder einde.

God onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne. Zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij uw dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend nu over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons tot lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hen een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar uw God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zolang wij ook ten zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, hij sprak de zegen en een dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor velen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij dan het mysterie van ons geloof. Heere Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn wederkomst en heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij.
1: Vrijmoedig in deze geest bidden wij uw Vader voor uw Heilige Kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Lode en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook diegenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan.
0: Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, de martelaren en al uw heiligen, met de heilige Cornelius en Cyprianus, die wij vandaag gedenken, met de heilige God de Lieve. Samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laten we dan samen bidden met woorden die Jezus ook aan ons heeft gegeven. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd. Zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen. Dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd zijn tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
2: Onze van u is
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
2: Amen.
0: En de vrede van de Heer zij met u.
2: En met uw geest.
3: Vrede.
4: Vrede zij met u.
5: Vrede zij.
0: Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons uw vrede.

0: Zalig zij die genodigd zijn tot de maaltijd van de Heer. Zie dan het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaar mij tot eeuwig leven.
1: Terwijl de priesters en de gelovigen hier aanwezig Jezus ontvangen in de heilige communie, bidden wij voor alle luisteraars die met ons verbonden zijn en deze eucharistieviering meevolgen, het gebed om geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te ontvangen, maar ik kan dit nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik u, kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels u alsof gij reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met u. Laat mij toch nooit van uw liefde gescheiden worden. Amen.

0: Samen met Maria bidden wij voor vrede in de wereld, in de harten van de mensen, dat de liefde van God mag overwinnen op het kwaad. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Maria, koningin van de vrede, bid voor ons. Laten we nog tot slot bidden. Heer onze God, wij hebben deze heilige gaven ontvangen uit uw hand. Wij vragen u dat het leven van de heiligen Cornelius en Cyprianus ons aanzetten tot heldhaftigheid en ons bereid maken in dit leven te getuigen voor de waarheid van het evangelie door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegen u dan allen, de almachtige en barmhartige God, de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Gaan wij allen heen in vrede.
1: Wij danken God.
2: Beste luisteraars, wij danken u voor het meevieren van de Eucharistie met de gemeenschap Moeder van Vrede vanuit de Abdijkerk te Gistel. Wij horen elkaar.
3: Ja, en dat was mijn Belgische collega die de Eucharistieviering afkondigde. En wij hebben inderdaad de Eucharistieviering mogen meevieren vanuit de kapel. En dat is in Gistel van de gemeenschap Moeder van Vrede. Ik wens u een heel zalige geestelijke communie. En het programma bij ons gaf aan de Sint-Servaas-basiliek in Maastricht. Maar het lukte dus niet om daar contact mee te krijgen. Vandaar dat we dus waren overgeschakeld naar Radio Maria België om de Eucharistieviering in ieder geval toch te kunnen bijwonen. We gaan hier bij Radio Maria Nederland eerst verder met muziek. En dan is het direct om 10:00 tijd voor de heilige van de dag. En daarna is het om 9:45. Kunt u gaan luisteren naar Teke Doutzenberg. En hij zal in zijn programma Servaas aan de Maas iets vanuit het zuiden dus met u delen. Daarna is het tijd om 9:45 voor de lezingen uit de lezingendienst. En om 11:00 kunt u luisteren dus naar priester Koos. Hij is niet live hier aanwezig, dat niet. Maar een mooi programma wat eerder natuurlijk uitgezonden is. En wat gaat over zijn reis naar Medjugorje. Dat kunt u gaan beluisteren om 11:00. Nou, en dan gaan we zo verder met de programma's hier bij Radio Maria. Nog even muziek. Ik wens u een heel gezegende ochtend en ik hoop tot later. Dag.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Op 16 september gedenken we de heilige Dorotheus van Thebe, of Dorotheus Thebanus, en soms ook genoemd Dorotheus van Egypte. Hij is woestijnvader en kluizenaar en hij overlijdt in het jaar 395. Dorotheus leeft 60 jaar lang als kluizenaar in de Thebaanse woestijn, op enkele kilometers afstand van de Egyptische stad Alexandrië. Hij staat bekend als wonderdoener en als iemand die zeer ascetisch leeft. Hij wordt gekenmerkt door een uitzonderlijke liefde voor de handenarbeid. Om te beseffen hoe opmerkelijk dat is, moeten we bedenken dat het in de Grieks-Romeinse cultuur alleen slaven zijn die arbeid leveren. De meesters zijn daar juist van vrijgesteld. Werken wordt beleefd als onvrijheid en een vorm van slavendienst. Omdat het juist de ontwikkelde mensen zijn die het leven van woestijnmonnik kiezen, kunnen we begrijpen dat handenarbeid, naar de maatschappelijke maatstaven van die tijd, een versterving en vernedering is. Vele vormen van versterving zijn erop gericht om niet aan de behoeften en verlangens van het lichaam toe te geven, zoals honger, dorst, slaap, voortplanting enzovoort. Voor iemand die maar één doel voor ogen heeft, de eenwording met God, kan al het andere een afleiding zijn van dat ene doel. Het zijn, zo redeneert men, verleidingen van de boze geest en moeten bestreden worden. Zo is de strijd tegen het lichaam een voortdurend gevecht. Dorotheus zelf zegt daarover: mijn lichaam doodt mij, ik dood mijn lichaam. Het is dus ook een vorm van versterving om niet aan de slaap toe te geven. En daarvoor is handenarbeid een geschikt middel. Vandaar dat Dorotheus de hele nacht in het donker volkomen automatisch matten vlecht, waarbij hij onophoudelijk hardop gebeden uitspreekt en uit zijn hoofd de psalmen zingt. Overdag verzamelt hij stenen waarvan hij hutjes bouwt voor de nieuw aangekomen kluizenaars. Het schijnt dat het hem lukte om één kluizenaarscel per jaar te bouwen. We kennen het verhaal van Dorotheus door een zekere Palladius, die ergens rond het jaar 431 is gestorven. Hij leeft 10 jaar lang te midden van de woestijnmonniken en stelt zijn ontmoetingen en ervaringen te boek in zijn Lausiaca. Hij brengt met name met Dorotheus enige tijd door. De bedoeling is dat hij 3 jaar lang bij Dorotheus verblijft om geestelijk onderricht van hem te ontvangen. Maar vanwege een ziekte kan hij diens rigoureuze levenswijze niet volhouden. Palladius schrijft onder meer over Dorotheus. Citaat: hij at 6 kruimels brood en een beetje groente. Hij dronk een slokje water. God is mijn getuige. Hij is nooit op een slaapmatje of een bed gaan liggen. Hij bracht de nacht rechtop zittend door, terwijl hij draden door de palmbladeren reeg. Zo verdiende hij zijn kost. Eerst dacht ik nog dat hij zo deed omwille van mij. Maar gelukkig vertelden andere leerlingen dat daar niets van aan was. Hij leefde al zo vanaf zijn jonge jaren. Nooit was hij vrijwillig ingeslapen. Maar hij werd wel eens door slaap overmand als hij zat te eten of tijdens zijn handenarbeid. Eens drong ik er bij hem op aan om toch even op een slaapmatje te gaan liggen. Maar hij zei me met iets afwerends: als je het klaarspeelt om de engelen te doen inslapen, dan zul je ook deze dienaar Gods zover weten te krijgen. Op een dag stuurde hij me erop uit om, met het oog op het eten van 9 uur, zijn kruik met water te gaan vullen bij zijn put. Ik ging erheen, maar op de bodem van de put ontdekte ik een giftige adder. Ik haalde dus geen water uit de put, maar ging terug naar de oude man met de woorden: vader, we zijn verloren. Ik heb een adder op de bodem van uw put gezien. Hij moest erom glimlachen en lange tijd keek hij me ernstig aan. Ten slotte zei hij hoofdschuddend: en als de duivel nu eens op het idee zou komen om zich in alle putten en waterbronnen in een slang te veranderen of in een giftige schildpad, Zou je dan nooit meer iets drinken? Hij ging dus zelf water putten en dronk het op zijn nuchtere maag. En hij zei: onder het zegel van het kruis kan geen kwaad je deren. Einde citaat. En zo schrijft Palladius over zijn ontmoetingen met Dorotheus en andere woestijnmonniken. Heilige Dorotheus Thebanus, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Maastricht.
1: Vanuit de Radio Maria Studio in Maastricht gids deken John Doutzenberg ons door het leven in en om de prachtige Servaasbasiliek.
0: De zuiden van het land.
2: Goedemorgen luisteraars van Radio Maria bij het programma Servaas Animaas. Een hele goede morgen. We beginnen tegenwoordig een beetje vroeger na onze zomerreces. Is het programma nu in de ochtend. Dus ik zeg heel hartelijk goedemorgen. En bij ons in de studio, verbonden aan de Basiliek in Maastricht, zit mevrouw Willemien Schoonbrood. U kunt zich misschien herinneren van een van de laatste keren dat ze sprak over het gezamenlijk avondgebed, de Vespers, hier in de Basiliek, die wij sinds het heilig jaar iedere weekdag samen bidden. Maar ik vertelde toen ook dat Willemien, een hele trouwe parochiane, woont aan de parochiegrens. Namelijk de grens met de Sint-Lambertus-parochie. En Sint-Lambertus, de eerste Maastrichtse bisschop, die geboren werd in Maastricht en ook bisschop van Maastricht werd, was tevens ook een van de laatste bisschoppen. Hoe dat precies zat, dat zal Willemien ons graag uitleggen, want zij is van kinds af aan verbonden met Servaas als ook met Sint-Lambertus. Mevrouw Willemien Schoonbrood, wederom welkom in de studio om ons bij te praten, een beetje geschiedenis, maar ook actueel geloofsleven, zoals u dat meemaakt hier iedere dag opnieuw.
3: Ja, ik vind het eigenlijk heel mooi om over Sint-Lambertus te vertellen, omdat ik een kind ben van de Sint-Lambertus-parochie, toen dat tijd tegenover ons huis staat en stond, toen dat tijd de Lambertuskerk. Een kerk die een hele historie heeft gekend, omdat het een prachtig, werkelijk prachtig gebouw is. Heel veel mensen zeggen wel eens, het lijkt alsof deze Sint-Lambertuskerk een beetje de Sacré-Cœur is van Maastricht. Yeah. Het jammere van dit prachtige gebouw is dat ongeveer 40 jaar geleden bleek dat deze kerk heel erg zwaar onderhevig was aan verzakkingen die waarschijnlijk te maken hadden door het liggen van deze kerk op de vestingwerken van de stad Maastricht.
2: Ja, dan moeten we even u in herinnering brengen dat de oude binnenstad Maastricht was ommuurd. En vanaf het moment dat die muren werden afgebroken, kon dus uitbreiding plaatsvinden. En de Sint-Lambertuskerk werd de eerste kerk buiten die vroegere stadsmuren. En die kwam dus terecht op die vestingwerken. En dat bleek achteraf niet zo'n dendon idee, omdat die ondergrond nogal tamelijk onrustig was. Ja.
3: Er waren toen al heel snel bleken behoorlijke problemen. Scheuren in de muren, een plafond wat voor een deel omlaag kwam. De kerk werd gesloten en de kerk ging toen eigenlijk, werd een deel van de parochie, een nieuwere parochie, Sint-Anna-parochie. En daar kwam de parochie Sint-Lambertus kwam daar ook terecht.
2: Welke bouwstijl had de kerk?
3: De Lambertuskerk die had een neo-Romaanse bouwstijl. Ook heel groot. Naderhand is deze kerk helemaal gerestaureerd. En momenteel is binnen deze kerk een bedrijf gevestigd op het gebied van laboratorium, allerlei onderzoek, laboratoriumwerk.
2: Het is een heel markant gebouw, dus als je vanuit het westen zo de stad binnenkomt, via de Noorderbrug van de A2, de eerste brug, zeg maar, de eerste toegang naar het centrum, daar kom je er feitelijk langs. Er ligt een grote rotonde langs, op het Emmaplein. En u woont feitelijk aan die rotonde.
3: Ik woon aan die rotonde.
2: Ja. Maar het is een prachtig gebouw, een echte eye-catcher. En je kunt er niet langs kijken. Gelukkig is ze goed opgeknapt, niet door de kerk helaas. Dat is, de kerk heeft er wel heel veel geld aan besteed. Maar in die kerk waren belangrijke relieken ook. En een van de belangrijkste relieken waren de relieken van Sint Lambertus zelf. Maar wie was Lambertus?
3: Nou, Lambertus was een Maastrichtenaar. Hij is geboren eigenlijk tussen de Sint-Servaaskerk en de Onze Lieve Vrouwenbasiliek. Hij werd rond 638 werd hij geboren en hij was een zoon binnen een adellijke familie. Hij had de mogelijkheid gehad om te studeren in Herstal, een kleine plaats even buiten het huidige Luik. En daar waren de, eigenlijk de Merovingers, maar ook de hofmeijers, zoals Pepijn van Herstal, naderhand ook de Karolingers, die hadden daar hun verblijfplaats. Lambertus wordt al heel vroeg, hij was nog geen 30 jaar, wordt hij bisschop van het bisdom Tongeren-Maastricht. En hij ging geregeld, ging hij naar een kleine nederzetting, een kleine huis in het huidige Luik. U moet zich voorstellen, Maastricht was toen een best redelijke grote stad, of stadvesting, gesticht door de Romeinen, terwijl in Luik eigenlijk als nog een hele moerassig gebied was. De uitloper van de Ardennen was daar nog vrij weinig. Het was als het ware een hele kleine nederzetting, een heel klein dorp, waar Lambertus geregeld ging om daar te bidden in een huis waarvan hij zich heel prettig voelde om te zijn.
2: Dus Lambertus was de zoveelste bisschop van Maastricht, maar het liep niet zo goed af met Lambertus.
3: Nee, op een gegeven ogenblik is er een politiek conflict met Pepijn van Herstal, de hofmeijer, een heel machtig politiek figuur. En deze had als het ware zijn handlangers om Lambertus te doden. En dat is dan ook gebeurd op een 17 september. Het juiste jaar weet men niet. Men denkt dat het 705 is geweest. En dan wordt Lambertus wordt vermoord in Luik. Lambertus wordt dan teruggebracht naar Maastricht en het is zijn opvolger Hubertus die op zeker moment besluit om Lambertus terug te brengen naar de plaats waar Lambertus is vermoord. Daar ontstaat aanvankelijk een kleine kerk, maar al heel snel wordt het een heel groot pelgrimsoord. En wel zodanig dat Luik kan zeggen dat hun stad ontstaan is door de pelgrimage naar de heilige Lambertus.
2: Als ik het goed begrepen heb, was dat toen ook het einde van het bisdom Maastricht, hè?
3: Ja.
2: Dus Hubertus, die dus het gebeente van Lambertus overbracht naar Luik, was de allerlaatste bisschop Hubertus, hè?
3: Ja.
2: En daarmee was eigenlijk de tijd van het bisdom Roermond, bisdom Maastricht afgesloten en werden wij opgenomen of deel van het bisdom Luik.
3: Ja.
2: En dat heeft zich in de loop der geschiedenis ontwikkeld als een heel groot en machtig bisdom, hè? Mm-hmm. Heel lang, tot eigenlijk de heroprichting. Hè?
3: Ja. Het was zodanig dat in Luik een enorm grote kathedraal gebouwd werd, die de tweede grote kathedraal was van West-Europa. De invloed, met name door bestuurders die zowel prins waren op politiek gebied, maar tegelijkertijd bisschop, die macht was heel groot. En men bemerkt dat nu op het ogenblik, als je naar Luik gaat, bemerk je die enorme rijkdom, vooral op het christelijk gebied, bemerk je daar nog altijd. Ja. De kathedraal Saint-Lambert op het Lambertusplein heeft, jammer genoeg, ten tijde van de Franse Revolutie, heeft ook de stad Luik een behoorlijke revolutie gekend. En is deze kerk, die is afgebroken in een periode dat mensen die daar een bezoek brachten, zoals Napoleon, dat die duidelijk zeiden van ja, wat is hier gaande? Het is een proces van een 35 jaar geweest, maar deze kerk werd volledig afgebroken.
2: Ja.
3: De schatten die er aanwezig waren, die zijn gered geworden en die zijn in de kerken die, zie het als kanunnenkerken, de collegiaal, zijn die ondergebracht.
2: Mm-hmm. Kunt u iets vertellen over over de kerk in, dus niet het gebouw zozeer, maar hoe de kerk in Luik, want er is ook een belangrijke heilig hart, een heilig sacrament devotie vanuit Luik ontstaan in de middeleeuwen.
3: Er is inderdaad eigenlijk de viering van het heilig sacrament, de sacramentsprocessie, dat is allemaal ontstaan in Luik. En het
2: is
3: waren
2: Juliana.
3: Juliana en Sint-Yves die dit hebben weten te realiseren met de paus. En elk jaar opnieuw is op sacramentsdag heel indrukwekkend in de avond een prachtige, werkelijk prachtige eucharistieviering en daarna een bijzonder aparte, maar heel indrukwekkende processie, waarin ongelooflijk veel christenen, katholieken meelopen vanaf de Sint-Martinus, de Saint-Martin, naar het centrum, naar beneden lopen, naar de huidige kathedraal, de Sint-Paulus-kathedraal.
2: Dus ja, is het een beetje, nee, het is niet arrogant, maar dus, wel, vanuit Maastricht is Lambertus in Luik terechtgekomen, als overledene zelfs, als heilige, en heeft dan een grote devotie op gang gebracht. En uiteindelijk is daar ook het feest van Sacramentsdag ingesteld. Hè. Dat is het begin geweest, wat nu over de hele wereld, in de hele wereldkerk gevierd wordt. Stilstaan bij de Eucharistische aanwezigheid van de Heer in het Heilige Sacrament. En dat is ook heel bijzonder, is dat ook in Luik begonnen. En dus dat houdt allemaal verband feitelijk met dat allereerste begin van Sint-Servaas en Maastricht.
3: Sint-Lambertus.
2: Ja, maar het is hier vanuit Servaas. Lambertus is de zoveelste opvolger van Servaas en vandaag naar Luik toe. Ja, in de geloofsbeleving is dat anders. Hè? Dus in de Maastricht en Luik, ze liggen eigenlijk vlak bij elkaar. Ze lijken in zekere zin ook op elkaar, maar zo is het heel anders hè? In de geloofsbeleving.
3: Het is natuurlijk totaal anders. Luik is een metropool, is ook een stad die twee keer meer inwoners, 2,5 keer meer inwoners heeft dan Maastricht. Waar je enorm veel nationaliteiten tegenkomt. Je komt er van van oudsher de Italianen veel tegen, maar op het ogenblik ook enorm veel Afrikanen. En ja, zij dragen eigenlijk met z'n allen toch een geloof waarvan ik denk, wat apart, wat mooi om te zien hoe daar het geloof misschien op een nog intensere manier wordt beleden dan hier in Maastricht.
2: Iemand verwoordde ooit, jullie, en dan bedoelde hij de Westerse, West-Europeanen mee, jullie spreken over God en wij spreken met God. En dat kwam ook een beetje in de liturgie zo naar voren. Hè? Afrikanen hebben dat toch veel sterker en die brengen dat ook mee naar Luik, hè, als ze daar wonen. En ja, wij mogen daar deelgenoot van zijn. Willemine, we zijn weer, de tijd gaat heel rap bij Savaas aan de Maas, terwijl we toch over eeuwen spreken van ontwikkeling in de kerk. Heel hartelijk dank voor het boeiende verhaal van Sint Lambertus. En voor u alle thuis een hele mooie dag. We zijn nog vroeg in de dag, hè, 10:00 is het. En een gezegende dag. En graag tot de volgende keer.
1: U luisterde naar Servaas aan de Maas met pastoor John Doutzenberg, deken in Maastricht en pastoor van de Sint-Servaas-basiliek.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit het boek Esther. Het gebed van koningin Esther. Koningin Esther nam in doodsnood haar toevlucht tot de Heer. Ze legde haar statiekleren af en trok rouw- en treurgewaden aan. In plaats van fijne reukwerken strooide zij as.

werken, strooide zij as en drek op haar hoofd. Ze kastijdde haar lichaam streng. En overal waar ze vroeger een weelde van sieraden droeg, liet ze nu haar verwarde haren hangen. En zij bad aldus tot de Heer, de God van Israël. Mijn Heer, onze koning, gij zijt de enige. Kom mij te hulp, mij die alleen sta en geen andere helper heb dan u. Van mijn geboorte af heb ik in de stam waaruit ik voortkom gehoord dat gij, Heer, Israël uit alle volken en onze vaderen uit al hun voorouders hebt aangenomen als een blijvend erfdeel en dat gij voor hen alles hebt gedaan wat gij beloofd had. Wij echter hebben tegen u gezondigd. En gij hebt ons aan onze vijanden overgeleverd, omdat wij hun goden geëerd hebben. Gij zijt rechtvaardig, Heer. Nu echter is onze bittere slavernij hun niet meer genoeg. Zij hebben zich tegenover hun afgoden op handslag verplicht de toezegging uit uw mond te verijdelen, uw erfdeel te vernietigen, uw mond te snoeren van hen die u prijzen, de luister van uw huis en uw altaar uit te doven, de mond van de heidenen te openen om hun waangoden te prijzen en eeuwige eerbied af te dwingen voor een vergankelijke koning. Geef uw scepter, Heer, niet prijs aan hen die niet bestaan en laat ze niet lachen om onze rampspoed. Keer hun plan tegen hen zelf en stel de man die tegen ons begonnen is aan de kaak. Gedenk ons, Heer, openbaar u in het uur van onze nood en geef mij moed. Gij koning van alle goden en heerser over alle heerschappij. Leg mij een gelukkig woord in de mond als ik sta tegenover de leeuw. Verander zijn gezindheid en breng hem tot haat tegen de man die ons bestrijdt, zodat hij en zijn medestanders te gronde gaan. Red ons door uw hand en kom mij te hulp, want ik sta alleen en heb niemand anders dan u, Heer. Van alles draagt gij kennis, en gij weet ook dat ik het eerbetoon van de wettelozen verfoei en het bed verafschuw van de onbesnedenen en van alle vreemdelingen. Gij weet dat ik niet anders kan en dat ik een afschuw heb van het teken van mijn waardigheid dat ik op mijn hoofd draag op de dagen dat ik mij vertonen moet. Ik walg ervan als van een doek vol menstruatiebloed en ik draag het nooit op de dagen dat ik rust heb. Uw dienares heeft niet gegeten van de tafel van haar man en ik heb geen feestmaal van de koning eer gedaan en niet gedronken van de offerwijn. Sinds de dag dat ik hierheen ben overgebracht, tot vandaag toe, heeft uw dienares haar vreugde alleen gevonden in uw Heer, God van Abraham. God, gij die de macht hebt over allen, aanhoor de stem van de wanhopigen, red ons uit de hand van de booswichten, red mij uit dit gevaar. Tweede lezing. Uit een brief van de heilige martelaar Cyprianus, bisschop van Carthago. Het vastberaden en standvastige geloof. Cyprianus groet zijn broeder Cornelius. Ik heb, dierbare broeder, de heerlijke getuigenissen van uw geloof en moed gehoord. En ik heb met zoveel vreugde uw eervolle geloofsbelijdenis vernomen, dat ik mezelf rekende tot metgezel en deelgenoot in dat eervolle en verdienstelijke gedrag. Welke hoogwaardigheidsbekleder zou zich niet verheugen over de eervolle daden van een collega, alsof het zijn eigen daden waren? Wij delen immers in één kerk, in één gemeenschappelijke gezindheid.

0: gekleed en in één onafscheidelijke eendracht. Of welke broeders, waar ook ter wereld, zouden zich niet mee verheugen over een gelukkig gebeuren bij hun medebroeders. Ik kan niet goed onder woorden brengen hoe groot mijn uitbundige vreugde en blijdschap was toen ik op de hoogte werd gesteld van uw succesvol en moedig handelen. U hebt zich onder uw broeders als leider opgesteld in het geloofsgetuigenis. Maar evengoed heeft uw geloofsgetuigenis baat gehad bij die van uw medebroeders. Zodoende zult u, terwijl u voorgaat op de weg naar de roem, velen tot metgezellen in de roem maken. En u zult het volk overreden om zich tot het geloof te bekennen, terwijl u als eerste bereid bent dit geloofsgetuigenis ten overstaan van allen af te leggen. Zodoende weet ik niet wat ik eerder in u zou moeten roemen, uw vastberaden en standvastig geloof of uw onafscheidelijke liefdesband met uw broeders en zusters. De deugd van u, als bisschop die voorgaat, heeft zich in het openbaar gemanifesteerd. De eenheid van de broederlijke gemeenschap die de bisschop navolgt, is bewezen. Omdat u één van hart en één van stem zijt, heeft in feite de hele kerk van Rome haar belijdenis afgelegd. Dierbare broeder, het geloof dat de heilige apostel reeds in u geprezen heeft, is aan het licht getreden. Toen al voorzag hij in zijn geest uw loffelijk handelen en uw vastberadenheid. En terwijl hij de toekomst verkondigde en nadrukkelijk sprak over uw verdiensten, prees hij tegelijkertijd de ouders en spoorde hij de kinderen aan. Wanneer u zo eensgezind en dapper zijt, geeft u ook de overige broeders en zusters een voorbeeld van eensgezindheid en dapperheid. De voorzienigheid van de vermanende Heer onderwijst ons en de heilzame raadgevingen van de goddelijke barmhartigheid houden ons voor dat de dag van onze strijd en van ons gevecht reeds op komst is. Daarom geef ik op grond van onze wederzijdse liefde, die ons verenigt, dierbare broeder, zo uitdrukkelijk mogelijk de volgende raadgeving. Laten wij ons onophoudelijk met heel het volk toeleggen op vasten, waakzaamheid en gebed. Dat zijn onze hemelse wapens. Zij stellen ons in staat stand te houden en dapper te volharden. Dat zijn onze geestelijke pijlers en de goddelijke wapens die ons beschermen. Laten we aan elkaar denken in eendracht en eensgezindheid. Laten wij altijd, waar dan ook, voor elkaar bidden. Wanneer ons iets bedrukt of iets ons in het nauw brengt, laten wij het dan door wederzijdse liefde draaglijk maken.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: priester Koos Smits heeft vanuit zijn geloof hart voor kerk en wereld en voor alle mensen die daar leven. U kunt luisteren naar getuigenissen en geloofsverhalen, bemoediging en mooie muziek. Dit is Hart voor Kerk en Wereld.
1: Beste luisteraars en bidders van Radio Maria. Een mooie dag, de zon schijnt. We gedenken de liefde van Jezus hart. Hart voor kerkenwereld, dat komt uit zijn hart. Die stralen van licht, zoals we dat zien op de afbeeldingen van de barmhartige Jezus, zo geopenbaard aan zuster Faustina. En ook geopenbaard aan haar voorgangsters, want ik zie hen heel erg in elkaars verlengde. Margarethe Maria Alacoque, een zuster die openstond voor die liefde van Jezus en ook alles wat ze deed terug wilde geven aan Jezus. Dat is het hart van ons geloof, het hart van de Bijbel, van de kerk, van de liturgie, van de sacramenten, om de liefde van God te ontvangen, terug te geven en te verspreiden. Niemand meer is in die beweging aanwezig en een kanaal van Gods liefde dan Maria. Zij heeft volledig door haar onbevlekte ontvangenis, ook met haar openheid van hart, geluisterd naar de engel en ja gezegd tegen God met haar leven, onder het kruis, bij de verrezen Heer, met Pinksteren en ja, tot de dag van vandaag. En we gaan vandaag luisteren naar ervaringen van mensen, van onze pelgrims die eind september naar Medjugorje zijn gevlogen, gereden. En op de terugweg in de bus en op het vliegveld gesprekken gehad. Wat zijn nou jullie ervaringen, jullie belevenissen? Want dat is het geloof beleven. Dat is weten, kennen, dat moeten we leren. Beleven met het hart, met de ziel. Dat is dan vandaar komt het hart voor kerk en wereld in vuur en vlam. En dan ook ja, met de handen, met ons leven doen. Maria is ja, het kanaal van Gods liefde, van de barmhartigheid van Jezus. En ja, daarvoor moet gewerkt worden. Daarvoor roept zij op in Medjugorje aan die zes zieners die nog steeds die boodschappen ontvangen. In het laatste document van de laatste commissie, nog ingesteld door Paus Benedictus en bekendgemaakt aan en door Paus Franciscus, is er toch erkenning dat het een plek is met een bovennatuurlijke genade. Echt zo in de geest van de kerk, zoals Jezus die gesticht heeft, om de mensen tot bekering te brengen, tot bidden te brengen. En ja, nou, dat gaan we vragen aan de verschillende mensen die met ons meegeweest zijn. En laten we beginnen met ja, het lied, het lijflied, het Wilhelmus als het ware van Medjugorje. Gegroet, koningin van de vrede. En dat is natuurlijk wat we ontzettend hard nodig hebben. Maria zegt, bid om de vrede, want jullie mensen kunnen het niet zelf. Jullie gaan op eigen kracht de ondergang tegemoet. Jullie slepen de wereld mee, de mensheid mee. En ja, we zien zoveel rampen in de wereld. Maria zegt, God geeft nooit op, maar je moet bidden. En je bekeren tot God, je leven in zijn dienst stellen. Want nu, Maria, wees gegroet, koningin van de vrede. Kraljitse Mira.

0: tijdens deze zang zie ik hier beelden erbij. Opgenomen bij een jeugdfestival. Nou, duizenden, tienduizenden jongeren zijn daar achter die kerk. Dat grote veld, al die banken gericht op dat altaar. Honderden priesters en mensen op de Verschijningsberg, mensen op de Kruisberg. Ja, een ervaring die wij gedeeltelijk hebben meegemaakt. Niet zo heel veel, want het waren toen allemaal jongeren. Maar nu heel verscheiden van allerlei landen. En intussen zijn we op de terugweg en we zitten in de bus met alle geluiden van de bus en wat andere mensen. En ja, we gaan een gesprek aan. Beste luisteraars, in de bus op de grote nieuwe snelweg, zo langs ongeveer de kust van Kroatië op weg naar het vliegveld, zit ik naast
1: Astrid Epping.
0: Ja, voor de hoeveelste keer ben je nu naar Medjugorje?
1: Ik denk voor de... We hebben zitten rekenen. Ik denk dat het voor de zesde keer is dit jaar. Ja.
0: Hoe is het eigenlijk gekomen die eerste keer? Want dat is altijd het belangrijke. Ik hoor zoveel mensen zeggen, nou, voor mij hoeft het niet. En dan zeg ik altijd, ja, je moet er geweest zijn, dan weet je pas wat het is. Maar wat heeft jou dan die eerste keer bewogen?
1: Nou, ik ken, zoals veel mensen denken, kende ik Medjugorje helemaal niet. Hè. Ik was alleen bekend met Lourdes, Fatima, dat soort bedevaartse oorden. Dus ik wist helemaal niet van het bestaan van Medjugorje en ook niet van wat daar gebeurd was. Ik ben zelf geboren in 1966. In 1981 waren de eerste verschijningen. Maar ik heb daar nog nooit van gehoord. Dus ik hoorde het op een gegeven moment van iemand bij mij uit de straat die katholiek is. Die in dezelfde parochie zit. Die vertelde daarover enthousiast. En die zei, daar moet je heen. Dat is zo bijzonder. Zij was zelf daar tot geloof gekomen. Ze was helemaal niet gelovig, maar ze was ook meegevraagd met iemand om iemand te begeleiden. En ze was helemaal vol van. En eigenlijk door haar verhalen dacht ik op een gegeven moment van, nou, misschien is dat best wel een idee om eens een keer die kant op te gaan.
0: Ja, dus eigenlijk door het enthousiasme en de prachtige verhalen van anderen zeg je, nou ja, dan ga ik ook maar eens kijken.
1: Precies, ja. En ook wat mij een beetje trok is van Maria verschijnt daar nog steeds iedere dag. En die zes zieners die leven nog, die zijn nou ook vijftigers. Maar die krijgen dus nog steeds, sommigen krijgen nog steeds verschijningen. En ik dacht, nou, dat is toch wel echt iets heel bijzonders als dat waar is. Maar ja, je moet het eerst zien en dan geloven natuurlijk. Hè? Dus, ja.
0: En wat waren dan die eerste ervaringen, die eerste herinneringen?
1: Ik vond het heel bijzonder dat er zoveel mensen zaten. Zoveel grote mensenmassa's die s'avonds onder de open lucht. Hè, want het past allemaal niet in de kerk. Dus je zit allemaal achter de kerk in tuinbanken. Zit je daar iedereen in stilte te bidden. En al die priesters, tientallen priesters die dan de eucharistie uitdelen tussen het volk door. Ja, dat kennen wij in Nederland helemaal niet meer. Zoveel echt gelovigen bij elkaar. Zo devoot op een positieve manier. Hè? Dus echt vanuit het hart. Je ziet gewoon dat het niet toneelspel is. Maar dat mensen echt, echt gelovig zijn. Dat maakt een enorme indruk op mij.
0: Ja, dat zie je dan gebeuren. Dat grote veld. Nou, in deze tijd van het jaar dat het wat donkerder wordt. En dan toch wat licht, wat half schaduw. En dat ze dan ook echt knielen en dan buigen en stil zijn. Ja, dat is dus echt aanwezigheid.
1: Ja, dat is echt de aanwezigheid. Ja, ja dat, en dat zie je. Dat zie je, dat is het eerste wat je ziet. En biechten, hè, dat kennen we natuurlijk helemaal niet meer in Nederland. Dat is afgeschaft, zeg maar. Maar dus daar ben ik ook helemaal niet mee opgegroeid. Maar daar zie je priesters op stoeltjes, heel eenvoudig, buiten zitten, buiten de kerk. En dan hebben ze een bordje van in deze taal kun je bij mij biechten. Of in deze talen, sommigen hebben meerdere talen. En er staan er rijen mensen heel geduldig te wachten tot het hun beurt is. Maar echt tientallen en hele rijen mensen. En het houdt maar niet op. Het gaat door tot 's nachts Ik had van de week 2:30 zat iemand nog te biechten horen en er stond nog een rijtje mensen te wachten. Ongelooflijk, ja, dat.
0: Ja, dat heb ik zelf ook weer meegemaakt. Ik heb natuurlijk zelf ook uitstappen, wandelingen gemaakt. Maar ja, 3 middagen ben ik er ook gaan zitten. Ja, en ja, het houdt niet op. En dan ja, toch hele diepe gesprekken. Mensen die echt weer helemaal bij God willen zijn. Ik heb ook al iemand gehad die zei, ja, een beetje verbaasd. Maar gisteren had ik mijn laatste biecht. Maar goed, er zat dan toch nog weer iets zwart dwars. Ja, dat gebeurt daar. En de berg op. En dat heeft jou geraakt. En dat heb je verschillende keren gedaan.
1: Ja, dan, daar is dan de Potbredo. Dat is de berg waar Maria verschenen is aan die zieners. En nou ja, de eerste keer dat wij daar waren, waren gewoon op eigen gelegenheid. Dus nou ja, je bent dan aan het zoeken van waar is dat eigenlijk? En nou ja, er staan nergens bordjes en niemand spreekt Engels. Dus je zoekt een beetje een weg. En dan ga je een beetje zo'n zandweggetje door de velden heen. En dan kom je bij een berg. En dat is ongelooflijk. Dat is één partij van rotsen. En daar moet je dan overheen zien te klimmen. Het is niet te doen. En ik ben helemaal niet zo heel oud. Maar dus de mensen van hele hoge leeftijd zie je daar op hun knieën of op blote voeten die bergen oplopen nog. En dan denk ik van, nou, ik vind het al eigenlijk niet te doen, zo'n berg. En iedereen loopt hier naar boven. Het is heel bijzonder wat je dan meemaakt. En dan ga je naar boven en dan staat er een kruis en dan vraag je je af, zou dan hier Maria verschenen zijn? En dan staat er nog een blauw kruis en dan denk je, oh, is dan daar de verschijning dan? En dus even later zie je nog een derde blauwe, nog een blauw kruis, tweede blauwe kruis. En dan, dus wij vroegen van, waar is nou Maria verschenen? Nou, dat vroegen we dan aan een vrouwtje, maar die sprak geen Engels. Dus daar krijg je ook geen antwoord op. Dus het was wel boeiend zo, ja.
0: We houden even pauze, want de bus houdt ook pauze. Zo zijn we onderweg. Tot dadelijk.
1: Ja.
0: We hebben de busstop gemaakt. We gaan gewoon door, Astrid, met het gesprek. En je was bij je eerste bedevaart hier. Je eerste trektocht en wandeltochten en je ervaringen. En dat het eigenlijk ook nog zo gewoon en zo primitief was.
1: Ja, dat vond ik vooral heel leuk. Zo'n bedevaartsoord waar alles nog puur is en simpel. En dat is het eigenlijk nog steeds. De chauffeur hier in de bus, die spreekt ook geen Engels en geen Duits. Alleen maar Kroatisch. Dus het is, de mensen zijn gewoon heel eenvoudig. En nou ja, dat straalt het ook uit. En dan kom je in zo'n bedevaartsoord en dan zoek je een beetje je weg. Maar ik heb dan in de loop van de jaren ook geleerd dat de mensen zoiets hebben van, ja, Maria leidt je wel naar wat voor haar de bedoeling is om te ervaren op dat moment. Dus toen ik daar de eerste keer kwam, ik heb helemaal geen band met Maria. En ik was ook helemaal niet bekend met het rozenkransgebed, wat daar heel intens gebeden wordt. Maar ik heb in de loop van de jaren daar zo langzamerhand ben ik daarin gaan groeien. In wat Maria is, wie Maria is. En ook in het bidden van de rozenkrans. Dus dat heb ik mogen ervaren en mogen leren. Ja, ja.
0: En als je dan zo rozenkrans bidt, zo 's avonds met zo'n hele grote menigte. En er wordt er tussendoor gezongen. Ja, dat doet dan natuurlijk wel wat.
1: Ja, het is heel indrukwekkend om met zoveel pelgrims bij elkaar te zijn. En het rozenkransgebed is voor mij vooral eigenlijk het overwegen van het leven van Jezus. Het gaat eigenlijk over Jezus. En dus per geheim kijk je naar een scène uit het leven van Jezus. Behalve dan de laatste 2 gaat over Maria. Dus van Maria die in de hemel wordt opgenomen, het lichaam en ziel. En Maria die in de hemel wordt gekroond.
0: Ja, maar Maria in de hemel is Maria bij Jezus natuurlijk. In de volmaakte toestand.
1: Juist, dus uiteindelijk gaat het over het evangelie. Wat we ten diepste overwegen en wat we bidden samen met Maria. Mogen we die geheimen overwegen. En ja, dat is een prachtig gebed. Dat is een prachtig gebed, ja. Ja.
0: En de bergbeklimmingen, wat heeft jou dat geleverd deze keer?
1: Ik heb eigenlijk het ervaren als een, ja, als toch als een bedevaart, hè? Dus de, een soort van boetedoening of zo. Het was best wel zwaar. En de eerste keer was het nog op nuchtere maag. Morgens vroeg, in alle vroegte gingen we die bergen op. En op een gegeven moment krijg je best wel trek. Maar ja, het ontbijt is pas weer bij terugkomst beneden. En dus je gaat alle de hele kruisweg langs. En je leidt met Jezus mee die kruisweg. En ja, daar kun je, ja, daar kan ik mijzelf zo mee verenigen dan. Ja, dat gaat heel diep. Je bent heel diep aan het mediteren samen met Jezus. En dan alles wat je meeneemt, alle personen voor wie je bidt en alle situaties waarvoor je bidt, die neem je dan mee in die lijdensweg. Dat is wat ik gedaan heb. En de tweede keer de berg op, de grote berg dan, de Kruisberg, was gisteren. Dat was 's middags. En ja, ook dat was weer op zijn eigen manier een soort van gebed. Een heel intens gebed. Dat, ja.
0: Dat is eigenlijk bidden met je lichaam.
1: Ja, bidden met je lichaam. En ik had zelfs op een gegeven moment het grapje van zingen, zeggen ze wel eens, is 2 keer bidden. Nou, de Kruisberg, dat is 10 keer bidden. Want het is echt, het is 1 rotsbende, een stijl. En ja, je moet echt uitkijken en heel veel concentratie hebben bij iedere stap. Het is gewoon zwaar. Dus ik denk dat het wel zo geldt, ja zeker.
0: Ik heb begrepen dat je ook een van de zieners ontmoet hebt deze keer.
1: Ja, dat was heel bijzonder. Er wordt niet van de Hoge Toren afgeblazen dat er een ziener is die zich eigenlijk ergens vertoont, zeg maar zo. Je moet echt naar de toeristeninformatie en gaan vragen van, goh, is er nog iets van een lezing of van onderwijs? Oh ja, trouwens, morgen Ivan, die gaat morgen de Rozenkrans bidden op de Verschijningsberg, was dan het verhaal. Morgenochtend om 7:00. Dus wij, nou, mooi, dat gaan we doen, daar gaan we naartoe. Dat vonden we heel bijzonder. Komen we daar 's morgens? We dachten, nou, we zijn veel te laat, want er zullen honderden, duizenden mensen zijn. En we waren er pas om 7:00. Maar, wat blijkt, bijna niemand wist het. Dus er was een groepje van 20, denk ik, mensen uit Amerika. En wij met een groepje van 6, 7 Nederlanders. Wij voegden ons bij die groep. En wij stonden eigenlijk bijna met onze neus op Ivan. Dat is een van de 6 zieners. En nou, hij gaat ook heel eenvoudig. Hij heeft nog steeds hetzelfde blauwe regenjasje aan van jaren geleden. Biddend. En gaat hij de blijde geheim van de Rozenkrans de berg op. En wij gaan met hem mee en bidden dat mee. Heel bijzonder, heel bijzonder, ja.
0: Ja, en al die ervaringen is alles bij elkaar. Ja, wat eigenlijk de definitie van Medjugorje, misschien wel van alle Maria bedevaartplaats is. Je gaat met Maria naar Jezus toe. Hij en de hemel komen heel dichtbij.
1: Ja, dat is het. Precies, de hemel komt heel dichtbij. En je wordt helemaal ondergedompeld in het hemelse gebeuren. Dat is precies wat er gebeurt. Je ervaart een stukje hemel op aarde. Ja.
0: We zijn nu in de bus op de terugweg. En ja, misschien heb je al eens even over nagedacht. Wat ga ik er nou deze keer mee doen? Ga ik er nog iets van vertellen hier of daar? Of ik ga nog wat intenser leven of bidden? Heb je erover nagedacht?
1: Ja, ik kwam hier met een bepaalde intentie. Met eigenlijk iets te doen voor de kerk. En ik ga terug met een andere intentie eigenlijk. En dat is meer een leven van gebed. Nog intenser gebed leven. Dus dat is ook gedurende deze week steeds was dat de boodschap. Ook hè, Ivan heeft dat daar ook over gesproken. Maria zegt dat heel duidelijk van bid, bid, bid. Alleen gebed kan helpen, ook om oorlogen om te keren of te doen stoppen en om de wereld te verbeteren, mensen te doen bekeren. Dat is het enige wat ons helpt en wat ons trouwens ook dichter bij verenigt met Jezus. Dus dat is wat ik nu mee terugneem als voornemen. En natuurlijk ga ik vallen. En gaat al die voornemens, daar gaat maar een heel klein beetje van overeind blijven. Dat weet ik ook. En dat weet Jezus en Maria weten dat ook. Maar het is wel mijn vaste voornemen om dat te intensiveren. Zeker, ja.
0: Ja, dus het is gewoon echt weer een hele bijzondere ervaring en een bijzondere impuls.
1: Ja, ja. Het is herbronning. Je wordt weer helemaal op aarde. Je wordt weer helemaal ondergedompeld. En je wordt weer met de neus op de feiten gedrukt hoe belangrijk het is. Het zijn dus de vijf boodschappen van Medjugorje. Het zijn vijf dingen. Hè, de vijf steentjes van David, hè, waarmee hij Goliath verslagen heeft. Dat is het gebed, de eucharistie, het bijbellezen, het biechten en vasten. En dat was precies wat Iwan vertelde op de berg. Want hij is dus na het bidden, dan kom je uit bij het beeld van Maria op de berg, waar zij ook verschenen is. En een mooi wit beeld. En hij draaide zich na intens gebed om naar het publiek. En hij zei, joh, ik wil nog een paar woorden met jullie delen. En dat kwam erop neer. Hij noemde een paar boodschappen van Maria. En kwam op neer op deze vijf dingen. En vooral het gebed. Het gebed als eerste, allerbelangrijkste. En vrede. En vrede tussen God en ons. God en de mensen. En vrede tussen de mensen onderling. Dus het is aan ons de opdracht om elkaar lief te hebben. God lief te hebben. En dat is het allerbelangrijkste.
0: Nou, dat sluit eigenlijk heel mooi aan met het bestaan en functioneren van Radio Maria. Want het is een biddende radio. Het is geen programmaradio ook, maar het is vooral ook een biddende radio. Dat is zo bijzonder. En ja, niet voor niets staat op boodschappen van de Centrale Wereldraad van Radio Maria. Of elders staat er een afbeelding van een beeld van Maria, wat in Medjugorje gestaan heeft. Een hele mooie verschijning waar de liefde van Maria uitstraalt. Nou ja, dat gaat in Maria Medjugorje en eigenlijk alle Maria bedevaart plaatsen. Ja, en de evangelie en Jezus, alles met elkaar verbonden en dat is een vreugde. Nou, hartelijk dank Astrid en God zegen.
1: Ja, dankjewel. Ja.
0: En zo gaan we verder met de bus. We gaan nu afwisselen met muziek, want in Medjugorje hebben we elke dag eucharistie gevierd, waar we met onze eigen groep, soms kwamen er wat Belgen bij, soms ook wel eens wat andere buitenlanders. En we hadden een mooi muzikaal duo, Magnificat, Caspar en Anna-Maria. En ja, gebrekkige opname. Het is allemaal een beetje behelpen. Het is geen studio, maar dat is het mooie, het primitieve en het oprechte, het eerlijke. En dan gaan we nu luisteren naar een Ave Maria. Wat mooier dan om in zulke bedevaartplaatsen Ave Maria te zingen. Dit is Ave Maria van Caccini. En dat geeft echt prachtig.

0: Ave Maria. Je hoort het, primitief, wat hoesten. Dat is de werkelijkheid van ons aardse leven. En daardoorheen toch, waar het allemaal beperkt, onvolmaakt is, dat is in de wereld, maar ook in de kerk, toch daardoorheen klinkt en zien we de schoonheid van het licht, van de zang van dit Ave Maria. En het werd gezongen in een ook prachtige, prachtige kerk, sinds 2 jaar van binnen, totaal gerenoveerd. En met modern mozaïek, heel veel goudkleur, een geweldige grote Maria-afbeelding vlak achter het altaar. En van Franciscus, het kerstgebeuren van Franciscus en Franciscus onder het kruis. Het is ook van Franciscanen, net als Medjugorje, ook deze kerk. Deze kerk staat niet in Medjugorje, maar in Mostar. Een hele belangrijke plaats in de geschiedenis. Een kilometer of 30 ten noorden, aan de Neretva. En ja, daar is heftig gevochten in die Balkanoorlog. Aan de ene kant woonden de Kroaten, de katholieken. Het riviertje met die hele bijzondere brug, die toen in de oorlog ook in elkaar is geschoten. En aan de andere kant de moslims. En nu is de brug weer hersteld en wordt er gewerkt aan verbroedering van de mensen. Zijn verschillend, maar toch broeders en zusters, kinderen van die ene God. En Maria is moeder van allemaal. Zeker van christenen, van katholieken. Maar ook de moslims aanvaarden Maria als de grootste vrouw, het dichtste bij God. Zelfs boven Fatima, de dochter van Mohammed. En deze kerk van Mostar, prachtig, dit Ave Maria. We gaan naar het volgende interview. En dat is niemand minder dan de zangeres zelf, Anna Maria. Nou, beste luisteraars en bidders van Radio Maria. Ik zou zeggen, zangers van Radio Maria. Want bij bidden hoort zingen. En ja, bij Medjugorje hoort ook echt het bidden. In groot verband, vooral 's avonds, de rozenkrans, de heilige mis, de aanbidding, de kruisverering. Maar ook particulier, persoonlijk, de berg op, de kruisweg. Ja, veel bidden. En ja, bij de liturgie, als het kan, mooi zingen. En ik zit nu met
1: Anna Maria Wesseling.
0: Ja, je bent wel heel erg betrokken bij de muziek deze keer. Ja, je had ook je muzikale begeleider bij Caspar. En nou, hoe heb je nou dit weer ervaren om hier te zingen?
1: Ja, als heel speciaal. Sowieso dat ik elke dag in de mis mocht zingen. En dan op zulke mooie plekken, sowieso in Medjugorje natuurlijk, maar ook in Mostar en in Sormansi. Hele bijzondere kerken ook. En ja, om dat te mogen doen is op zo'n prachtige plek waar je Maria en Jezus zo sterk voelt. Dat is, ja, dat was heel bijzonder.
0: Ja, het gekke is, God is overal, Jezus is overal, omgeven door Maria en de engelen en de heiligen. Maar toch, sommige plaatsen zijn anders dan andere.
1: Ja, dat klopt. Want ook op een plek waar zo verschrikkelijk veel mensen van over heel de wereld samen bidden, daar voel je, ja, je voelt daar die aanwezigheid van Jezus en Maria heel sterk.
0: Ja, dat is eigenlijk heel bijzonder, het getuigenis van bidden. Je kunt God dan niet direct ervaren zelf, maar ja, als je bidt en je wordt opgenomen in een groep van mensen die bidden in dat gebed, lijkt het alsof God daar juist aanwezig komt en sterker voelbaar wordt.
1: Ja, zo ervaar ik dat ook. Als je daar zo zit met al die duizenden mensen op dat plein bij de eucharistische aanbidding. Iedereen is stil terwijl daar duizenden mensen zitten en dat is een voelbare vrede die je dan ervaart. Ja.
0: Wat zijn de gezangen die je eigenlijk het liefste zingt en bijzonder hier dan?
1: Ja, sowieso alle Ave Maria's. En eigenlijk ja, alle religieuze gezangen. Ik hou gewoon heel erg van zingen over God, voor God. Ja, ik vind al die gezangen mooi.
0: Nou, dat is een grote bijdrage. En nou ja, je hebt ook heel veel dankbaarheid ondervonden van de mensen. Want ja, dat raakt het hart. En vooral, ja, wat is jouw motief om te zingen dan? Jouw diepste motief?
1: Ja, ik hoop altijd dat ik instrument mag zijn van Gods liefde. En dat ik dat ja, omdat ik ook zo van God hou, dat als ik zing, dat ik dat instrument mag zijn en dat die liefde door me heen stroomt om de harten van de mensen te raken.
0: Goed, er zijn dus de zangtijden. Er zijn de tijden dat je in de grote menigte meedoet. Maar je hebt ook deelgenomen aan tochten, wandeltochten, die twee beroemde bergen bestijgen, de Verschijningsberg en de Kruisberg. Wat heeft je dat gedaan?
1: Ja, dat vind ik zoiets moois, om dan samen met anderen biddend die verschillende bergen te bestijgen. En het zijn hele grote rotsen. Je moet er echt met je aandacht bij zijn en dan samen de Kruisweg te bidden. Terwijl je zelf ook dat offer geeft, want het is echt wel pittig. Ja, dat is echt prachtig. Dat is zo mooi om dat samen te doen. En op die manier voel je je ook een soort van gedragen door het gebed.
0: Als je dan zo een berg beklommen hebt, zowel de Verschijningsberg als de Kruisberg, dan ben je daarboven. En dan, bijzonder daarvan vind ik ook, dat je een uitzicht hebt op dat dal.
1: Ja, het is prachtig. Echt prachtig. Ja.
0: En als je daar dan zit, of staat, of knielt bij het beeld van Maria, of dat grote betonnen kruis, wat voor ervaring heb je daar?
1: Ja, ik had een hele bijzondere ervaring bij het kruis op de Verschijningsberg. Dus dat is een houten kruis van Jezus. Ik was daar vorig jaar bij gaan zitten. En toen had ik al een hele bijzondere ervaring dat Pater Slavko, die daar jarenlang gewoond heeft en die elke dag ook die bergen opging in gebed en die ontzettend veel voor Medjugorje gedaan heeft, dat die naast me kwam zitten. Die zag ik zomaar. En toen zijn we samen gaan bidden vorig jaar. En toen vroeg ik aan hem of hij een boodschap had voor de groep. En toen zei hij, bid veel. En toen liet hij me al een prachtig beeld zien van als ze bidden, dat je dan dat elk gebed als een lichtje is wat opstijgt. Of als je meer bent in het gebed, dat het meer als een wierook is die opstijgt. Dus je kan op verschillende manieren bidden, maar hij zei bid veel. En dit jaar was ik eigenlijk gewoon helemaal neutraal naar de berg gegaan. Niet verwachtend hem weer te zien, want dat is toch wel een hele bijzondere ervaring geweest. Maar toen ik daar zat te bidden, toen kwam hij weer naast me zitten aan mijn rechterkant. En toen zei hij, hallo, daar ben je weer. Dus ik moest heel erg lachen. Ik zei, ja, daar bent u ook weer. En zo zijn we samen gaan bidden. En toen daarna vroeg ik weer of hij een boodschap had. En toen zei hij, veel meer bidden. Als je weet wat de kracht van gebed is, dan zou ieder mens veel meer bidden. En op de een of andere manier, voor mij is hij echt een heilige door hoeveel vrede hij uitstraalt. Je weet het natuurlijk nooit zeker, maar ik bedoel, hij straalt zo'n diepe vrede en zacht licht uit. Als hij dat dan zegt, dan komt dat heel diep binnen. En we hebben natuurlijk ook dat offer gedragen om die berg op te gaan. Dat is ook een manier van bidden. Dus eigenlijk kwam dat offeren en dan gewoon het bidden van gebeden, maar ook het zijn in het gebed, kwam alle drie heel mooi samen. En om daar dan met hem samen te zitten, dat was een onvergetelijke ervaring eigenlijk. Ja.
0: Ja, ik moet een beetje glimlachen, want gebed wordt wel omschreven als een soort verbinding met de hemel, met God. En als een soort tunnel. En zojuist gingen we door een tunnel. Toen dacht ik, vanuit de aarde gaan we als het ware door een tunnel naar de hemel toe. En dat doen we biddend. Het wonderlijke wat je vertelt is het volgende, maar wat zo past in de overtuiging van de kerk, dat na de dood het leven doorgaat op een hele andere of een veel mooiere, verhevenere manier. En dat de wereld hier en de wereld daar met elkaar verbonden blijft. En dat mensen die gestorven zijn actief blijven voor deze wereld. Nou, dat weten we dan van Jezus en de heiligen, maar ook gewone mensen. En die Pater Slavko die zoveel gedaan heeft in Medjugorje, die is nog steeds bezig.
1: Ja, dat is echt wel duidelijk. Die is eigenlijk de hele tijd op die berg om al die pelgrims te inspireren. Of ze zich dat nou bewust zijn of niet. Hij bidt nog steeds ontzettend veel. Dat is ook waarom hij zegt dat wij meer moeten bidden. En er gaat gewoon een hele uitstraling van gebed van hem uit. Het is een hele bijzondere man. En ik het is heel bijzonder om hem zo actief te mogen zien terwijl hij dus eigenlijk overleden is.
0: Ja, dat is het wonderlijke. Dat horen we van sommige heiligen ook heel bijzonder, die na hun dood nog zo actief zijn in de wereld en die we dan dus ook kunnen aanroepen. Ja, dat is de hele wonderlijke werkelijkheid van Medjugorje, waarvan alle die hier komen en geweest zijn zeggen, ja, ik beleef hier de hemel op aarde. Maar dat kun je alleen beleven, dat, en dat kun je wel vertellen, maar ja, vertellen. Nou, heb je eigenlijk altijd al verlangd hierheen te komen? Wanneer heb je eigenlijk voor het eerst gehoord van Medjugorje?
1: Al heel veel jaar geleden. Ik weet niet meer precies hoe ik daarover te horen heb gekregen, maar ik heb daar veel over gelezen ook. Het was al jarenlang een wens om hierheen te gaan. En vorig jaar dan voor het eerst. En nu de tweede keer. Het is zo'n bijzondere plek om zo samen en saamhorig voor de vrede te bidden, maar ook in vrede te bidden. Met al die mensen van over heel de wereld. Ja, het is echt wat ik gelezen heb. Het is in ervaring eigenlijk nog mooier.
0: Wat je nu eigenlijk zegt, dat kan iedereen zo teruglezen. Je kunt het zo op internet vinden, boodschappen van Medjugorje. En eigenlijk deze punten die zo, ja, zo menselijk, maar zo religieus, zo kerkelijk, zo christelijk zijn. Ja, vrede, bidden, ja, en de liefde van God. Ja, nou, dat mogen beleven. En dat heb je ook weer beleefd.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Heb je nog plannen wat je met je ervaringen gaat doen? Gaat het je nog extra stimuleren? Of?
1: Ja, ik heb heel erg het verlangen om door te gaan met zingen voor God. En dat steeds meer uit te gaan breiden zo, op de manier zoals God het wil. En om dat bidden, wat Pater Slavko zei, veel meer bidden. Om dat echt te doen. Zowel in gewoon het gebed wat je op kan pakken, zeg maar letterlijk kan bidden, zoals een rozenkransgebed. Maar ook het diepere zijn met God in de eucharistische aanbidding. Ja, gewoon dieper met God zijn.
0: Ik wens je heel veel vreugde en heel veel inspiratie vanuit deze bedevaart ook naar wat je wil in je leven. Nee, wat God eigenlijk met jou wil.
1: Ja, precies. Daar gaat het om.
0: Nou, dankjewel Annemaria.
1: Graag gedaan.
0: Nou, beste luisteraar. Ja, interview van zangeres die met hart en ziel zingt voor God. En ook om de liefde en schoonheid van God aan de mensen over te dragen. Dan gaan we luisteren naar een andere Ave Maria. Een heel beroemd Ave Maria van Franz Schubert. En dit is in de kapel van Medjugorje zelf, waar wij de meeste dagen de Eucharistie hebben gevierd.

Ave Maria in de aanbiddingskapel. Hele primitieve omstandigheden. Het orgel dat bromde een beetje bij de bastonen. En zomaar een cameraatje, wat mens. Maar iedereen onder de indruk. Ja, door die zang, door die muziek. Maria is daar, maar God is daar. Ik moet een beetje glimlachen. Die aanbiddingskapel. Ja, het is, elke uur is het mis, dus de priester moet opschieten. En zuster, de kosteres, die ja, hij moet op tijd klaar zijn. Ja, het liep natuurlijk allemaal een beetje uit. Maar die zuster was zo blij, was zo onder de indruk. En dan, ze kwam ook naar Anna-Maria toe en ze was zo blij met deze muziek. Dat was zo'n opleving in die kapel. Ja, zo mooi was dat. Ja, heel bijzonder. Ja, en wat ook zo is, bij de liturgie, daar ja, heb je medewerkers. Bij deze gelegenheid van dit laatste Ave Maria was ook een priester uit Bisdom Roermond met een groep. En een priester uit India. Die was ook heel stil, was hij erbij betrokken. Maar nog ook iets heel bijzonders te vertellen. Namelijk, ja, enkele dagen hadden ook een acoliet die diende. En dat was Corinne. En volgens mij zo'n jaar of 39, geloof ik. En ja, enerzijds zouden mensen zeggen, ja, dat is een vrouw met een handicap. Ja, syndroom van Down.

0: handicap, ja, syndroom van Down. Maar die handicap is een geweldig voordeel. Want zij, Corine, eigenlijk zo eenvoudig. En zij kon zo lachen, zo glimlachen. En zij was als het ware, ja, die de mensen van de groep aan elkaar bond. En deze en gene even kwam omhelzen. En ze was zo blij om te dienen als acolyte. Ze deed dat zo mooi en zo toegewijd. Het was, ja, haar handicap was een grote gave. Echt een talent. En ik dacht, nou ja, ik ga Corine ook maar interviewen. Dus dan gaan we proberen te volgen en te luisteren. En ja, ook iets van
1: met zo'n bedevaart is altijd mooi dat er allerlei verschillende mensen meegaan uit verschillende hoeken van het land die je wel of niet kende. En die je leert kennen. En na een week dan ja, ben je een beetje familie geworden. En ja, vorig jaar heb ik haar ook al ontmoet. Een meisje, een jonge vrouw met de moeder. En jij heet?
2: Corine. Down.
1: En je moeder heet?
2: Gut.
1: Ja, dat is zo'n mooie
2: is
1: naam.
2: Een bijbelnaam.
1: Een bijbelnaam, ja. Weet je, hoeveel keren zijn jullie al geweest? Want ik ken jullie van vorig jaar en van nu.
2: Ja, van nu.
1: En jullie zijn vaker geweest?
2: Ja, ik vaak geweest.
1: Maar voor mij was bijvoorbeeld heel nieuw dit jaar. Dat wist ik niet dat je dat zo kon. Maar heb jij ook mij geassisteerd bij de verschillende missen als acolyet?
2: Ja.
1: Vind je dat mooi?
2: Ik mis die nacht zijn. Ja, ik zou maar me helpen van de priester.
1: Ja, maar als je groter bent, dan noemen ze dat acolyet. Maar je hebt ontzettend mooi geholpen. Doe je dat thuis ook?
2: Ja, van Ulft.
1: Oh, in Ulft, ja, ja. Oh, dat is wel mooi. Die pastoor, die ken ik. Die heet ook Smits.
2: Ja.
1: Ja, heel mooi. Ja, je deed het ook zo mooi. Mensen zeiden ook, je loopt zo rustig en zo met veel liefde. En nou ja, dat is eigenlijk nog, vind ik, wel het belangrijkste van een misnaar of acolyet. Niet alleen wat je doet, maar wat je eigenlijk bent. En als jij dan zo voor mij uitloopt of we gaan samen weer terug, dan ben je ook zo met je handen gevouwen, ook echt biddend.
2: Ja, met eerbied.
1: Ja, met eerbied, hè?
2: Ja, eerbied, ja.
1: Ja, en dan zeg ik, ja, dat ontbreekt toch wel eens een keer in de kerk. En dan denk ik, wat jammer. Je kunt allemaal gezellig praten, maar wees nou stil in de kerken. En dan gewoon eerbiedig en stil. Dan kan iedereen ervaren, oh hier, dit is een plaats waar God dichtbij komt.
2: Ja.
1: Nou ja, zoals jij dat gedaan hebt, is dat echt, ja, echt, alle mensen hebben dat zo wel ervaren. Die waren er heel dankbaar voor, hè?
2: Ja.
1: En wat vind je dan het mooiste naar het altaar te dragen? Want er zijn verschillende dingen.
2: Ja.
1: Wat vind je dan heel mooi te dragen?
2: Ik, alles mooi.
1: Alles mooi, ja, ja, dat is ook zo. Maar dat is eigenlijk ook heel bijzonder. Als je dan, ja, je hebt geen theologie gestudeerd, zoals vele acolyten niet. Maar dan breng je de kelk en daar zit later dan het bloed van Jezus in. En je brengt de schaal met hosties, dat is het brood. Maar na de consecratie is dat het lichaam van Jezus. Dus jij bent dan eigenlijk heel dicht bij Jezus.
2: Ja, ik ben dicht bij van Jezus.
1: Ja, ja, dat is prachtig. Heb je ook nog veel wandelingen gemaakt, deze reis?
2: Ik van mooi hier. Met Georgië.
1: Ben je ook nog de berg op geweest?
2: Ja, ik zelf gedaan.
1: Ging dat goed?
2: Dat ging heel goed.
1: Niet gevallen?
2: Nee.
1: Nou, dat is geweldig, want dat is echt, je moet heel goed opletten. Hè?
2: Opletten lopen.
1: Ja, al die stenen en zo, daar kun je makkelijk vallen. Maar ik vond het ook heel mooi dat je zo met je moeder en met ons allemaal zo mee naar boven ging. En daarboven heb je ook zo'n mooi uitzicht, hè?
2: Ja.
1: Ja, nou, de berg beklimmen, misdienen. En tussendoor gewoon eens lekker gezeten af en toe.
2: Ja.
1: Ook wel eens ijsjes gegeten.
2: Ook koffie gaat en ijsje gaat.
1: Ja, en ja, aan tafel ook samen doen. En ja, dat vond ik ook zo leuk, net in de bus hier, dan ging je ook nog wat uitdelen.
2: Ja.
1: En ik heb van jou hele bijzondere snoepjes gekregen. Ik had ze nog nooit zo gekregen. Waar kwamen die ook?

0: Kom je vandaan?
1: Ik mee thuis.
0: Want dat waren snoepjes, helemaal wit.
1: Ja. En er stond, het is een Lourdes.
0: Van Lourdes, hè? Snoepjes uit Lourdes.
1: Ja.
0: En er stond Maria op.
1: Ja, het is Maria op, ja.
0: Nou, dat is eigenlijk de eerste keer van mijn leven dat ik Maria snoepjes eet, zo.
1: Ja.
0: Dus ik, nou, je hebt hem nog een paar gegeven. Die neem ik heel plechtig mee naar huis.
1: Ja.
0: Dat is voor mij ook een reliquie.
1: Ja.
0: Nou goed, ik wil je heel hartelijk bedanken. Heel veel zegen en geluk toewensen. En gezondheid natuurlijk. En wat allemaal gaat gebeuren, weet ik niet. Maar hopelijk volgend jaar weer.
1: Ja, volgend jaar weer. Ik mik weer terug.
0: Nou, godzijdank.
1: Ja.
0: Allerbeste met je.
1: Dank je.
0: Dag.
1: Dag.
0: Nou, dat is toch wel heel bijzonder vertederend. Heel bijzonder. Ja. En dat is wat Jezus zegt. Word als kinderen. Zalig de eenvoudige. Nou, als een toonbeeld. Het is echt mooi. We gaan weer luisteren naar die muziek die zo belangrijk is. Maria, koningin van de vrede. Gospa Maika. Nou is het wat professionele, met professionele opnames en apparatuur. Dus dat klinkt dan wat mooi. Maar we hebben net genoten van wat wij in die aanbiddingskapel met Caspar en Maria hebben gehoord, gezongen. En ook met ons hart meegebeden. Gegroet Maria en looft en prijst Jezus de Heer. En dat doen we samen met Maria. En dat heet dan Gospa Maika Moya. Heel eenvoudig betekent dat Gospa, dat is eigenlijk Madonna, onze lieve vrouw. Maika, moeder. Moya, mijn moeder. Onze lieve vrouw. Nou, we bidden en zingen met ons hart. En we denken aan Maria, die ook groot hart heeft voor kerk en wereld. MUZIEK

0: hebt geluisterd naar Hart voor Kerk en Wereld. Priester Koos Smits brengt de liefde van Christus voor zijn kerk en voor de mensen tot leven door ontmoeting en uitwisseling.
1: Ja, beste luisteraars, dan mogen we namelijk het Angelus gaan bidden om 12 uur. En ook het middaggebed. En dan mag ik u de bladzijdenummers geven van het Groot Getijdenboek en het Klein Getijdenboek. De hymne vindt u op bladzijde 758. De antifoon, psalmen en verder vanaf bladzijde 1150. En ook kunt u het Klein Getijdenboek ter hand nemen. Bladert u dan naar bladzijde 415. En dat is voor de hymne en ook de psalmen die daarna komen. Kunt u alvast heel veel devotie.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de vrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
1: Blus uit de vlammen van de haat. Neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voor goed.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Ik roep tot u, Heer. Ik stel mijn hoop op uw woord. Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij. Aan uw beschikkingen blijf ik trouw.
1: Ik roep tot u, kom mij redden. Wat gij verordent, zal ik steeds doen.
0: Reeds vroeg in de ochtend roep ik uw hulp in. Ik stel mijn hoop op uw woord.
1: Mijn ogen zijn wakker al voor de tijd. Dan denk ik over uw uitspraken na.
0: Aanhoor mij, Heer, in uw goedheid. En laat mijn leven zoals gij bepaalt.
1: Die mij achtervolgen komen steeds nader. Ze houden zich ver van uw wet.
0: Maar gij zijt voor ieder nabij, Heer. Betrouwbaar is alles wat gij gebiedt.
1: Reeds lang weet ik van uw verordeningen. Dat gij ze voor eeuwig hebt vastgesteld.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Ik roep tot u, Heer, ik stel mijn hoop op uw woord. De Heer kent het denken der mensen, het is maar armzalig gedoe. Heer, God van vergelding, wrekende God, treed op.
1: Verhef u, rechter der aarde, geef de verwaanden hun loon.
0: Hoe ver, Heer, laat gij hen gaan? Hoe lang gaan ze door met hun snoeven?
1: Zij zwetsen en schreeuwen op hoge toon en gaan nog groot op hun onrecht.
0: Uw volk vertrappen zij, Heer. Uw erfdeel wordt deerlijk mishandeld.
1: Vreemden en weduwen slaan zij neer. Wezen brengen zij om.
0: Zij zeggen, de Heer ziet het toch niet. Hij merkt het niet eens, Jacobs God.
1: Gebruikt uw verstand, kortzichtige mensen. Gij dwazen, wanneer wordt gewijs?
0: zou hij die onze oren gaf zelf niet horen? Zou hij die het oog maakte zelf niet zien?
1: Die volken terecht wijst, zou hij niet straffen? Zou hij niets weten die ons onderwijst?
0: Ja, zeker. De Heer kent het denken der mensen. Het is maar armzalig gedoe.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer kent het denken der mensen. Het is maar armzalig gedoe.
0: De Heer is voor mij een vesting en een veilige rots. Gelukkig de mens die gij wijsheid geeft, Heer, die gij in uw wet onderwijst.
1: Na kwade dagen geeft gij hem rust. Wanneer voor de zondaar het graf wordt gegraven.
0: Want nooit zal de Heer zijn volk verstoten. Zijn erfdeel geeft hij niet op.
1: Eens zullen de rechters rechtvaardig beslissen. En alle rechtvaardigen vallen het bij.
0: Wie komt voor mij op tegen hen die kwaad doen? Wie reikt mij de hand als men onrecht bedrijft?
1: Mijn ziel zou al spoedig, als God mij niet steunde, voorgoed in het oord van de stilte zijn.
0: Wanneer ik reeds denk, nu struikel ik zeker, dan houdt uw genade, Heer, mij overeind.
1: Wanneer in mijn hart de zorgen mij drukken, dan beurt uw vertroosting mij op.
0: Of sluit gij u aan bij die rechtbank van onrecht, die leed veroorzaakt in naam van de wet?
1: Zij staan de rechtvaardigen naar het leven en vonden ze hen die onschuldig zijn.
0: Maar nee, de Heer is voor mij een vesting. Mijn God is mijn veilige rots.
1: Het kwaad dat zij doen, zal hij hun vergelden. Hun eigen bederf zal hun ondergang zijn. Hij zal hen verdelgen, de Heer onze God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer is voor mij een vesting en een veilige rots. Al wat gij doet, in woord of werk, doet alles in de naam van Jezus de Heer, God de Vader dankend voor hem.
0: Heer, een lofoffer zal ik u brengen.
1: Aanroepen zal ik de naam van de Heer.
0: Laat ons bidden. Almachtige en barmachtige God, op het midden van de dag laat gij ons op adem komen. Wij bidden u, zie welwillend naar het werk dat wij begonnen zijn en vul onze tekorten aan. Laat aan het eind van deze dag onze arbeid u welgevallig zijn. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

nog een paar minuten, lieve luisteraars. En dan gaan we de rozenkrans bidden. En op woensdag bidden we dan de glorievolle geheimen. Bidt u ook mee? En ik wil u zeggen, ik wil u van harte uitnodigen om te bellen naar de live studio. Namelijk omdat ik een meebidder nodig heb. Dan kunnen we samen de inleidende gebeden en het eerste tientje bidden. Nou, en daartussen zitten dan ook nog de gebedsintenties voor het eerste tientje. En daar wil ik u van harte voor uitnodigen om te bellen naar de live studio. Het nummer is 073-687-2001. En ik zou het heel fijn vinden als u belt. Als u denkt van, goh, ik doe dat voor het eerst of ik ben er niet mee bekend. Dan moet u weten dat het niet moeilijk is. Het is eigenlijk gewoon opbellen en de rest wijst een beetje voor zich. En als u denkt van, goh, ja, mijn stem is niet 100% of niet goed. Dan moet u weten dat het God u uw stem heeft gegeven. En dat die stem zeer goed is om te bidden. Zelfs ook hier op Radio Maria. Om samen te bidden. Via de studio hier en via de telefoon. Van harte laten we uitgenodigd om te bellen. Dat kan nu al. We gaan pas over 2 minuten of zo bidden. Maar u kunt nu al bellen 073-687-2001. En dan zie ik hier uw oproepje binnenkomen. En als u zegt van, nou, dat gaat mij niet lukken, maar ik heb wel een gebedsintentie die ik graag wil delen. Dat kan ook dan door middel van een tekstbericht bijvoorbeeld aan het nummer van WhatsApp hier in de live studio. Dan is het nummer 06-2001-9670. En dan zullen we samen bidden voor uw gebedsintentie.

0: Ja, om 11:45 bidden we de rozenkrans. En dat is de rozenkrans waarbij we met iets meer nadruk samen bidden. Namelijk dat u ook kunt meebidden via de telefoon. En dat gaan we ook doen. En ik heb een meebidder aan de lijn. Ik hoop dat zij inmiddels ook daarvoor klaar zit. En we bidden vandaag op woensdag de glorievolle geheimen. Bidt u met ons mee? In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: We groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Willen we voor het eerste tientje bidden voor de volgende gebedsintenties. Allereerst om Gods zegen over de luisteraars van Radio Maria. Dan bidden we voor de intentie van de paus voor de maand september. Bidden we dat we, geïnspireerd door Sint Franciscus, onze onderlinge afhankelijkheid mogen ervaren met alle schepselen die door God geliefd zijn en liefde en respect verdienen. Om zegen over Radio Maria, dat de roeping van Radio Maria goed wordt vervuld. Uit dankbaarheid voor de vele luisteraars, bidders en weldoeners van Radio Maria. Om roepingen tot het priesterschap, diaconaat en religieus leven. Om zegen voor de Nederlandse bisschoppen. We willen in het bijzonder ook bidden uit dankbaarheid en gebed is gevraagd voor allen die lijden, dat alle die het leven niet meer zien zitten, voor alle die het leven niet meer zien zitten, en voor de gezondheid van mijn moeder, tante en ook mijzelf. Zou u willen bidden voor mijn zieke 87-jarig oude vader, dat hij voorspoedig mag herstellen? Graag gebed voor de bekering van een petekind en voor de beterschap van een dochter. Zou u willen bidden voor twee zieke zussen en een zieke zwager, dat onze lieve Heer zij allen bij wilt staan en dicht bij ze aanwezig wilt zijn? Dank u wel dat u voor ze wilt bidden. Zou u graag willen bidden voor mijn nichtje wat ziek is en ook weer een open been heeft? Ze zijn ten einde raad. Onze lieve Heer, helpt u mijn jonge nichtje. Voor de bescherming, onder de mantel van moeder Maria van een peterkind op een buitenlandse schoolreis. Voor zegen over de voortgang van de bouw van de kapel in Sint-Michielsgestel. Uit dankbaarheid, hulp en bijstand van de Heilige Geest bij onderneming en eerherstel. Hulp en bijstand van de Heilige Jozef, de Heilige Cayetan, voor een speciale intentie en de verhoring ervan. Hulp van Radio van Maria Koningin van de Vrede, om vrede in onze harten. En overwegen het eerste glorievolle geheim, Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, boet ons voor het vuur van hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die op barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.

Voor het tweede tientje kunt u ook bellen naar de studio voor het delen van gebedsintenties en ook misschien een tientje van de Rozenkrans mee te bidden. 0736872001. Stuurt u liever een tekstbericht, dat kan ook. Dat kan naar WhatsApp hier in de live studio op het nummer 0620019670.

0: tweede tientje van de Rozenkrans, willen we bidden voor vrede. Dat er vrede mag komen in Oekraïne, in het Midden-Oosten en alle andere oorlogsgebieden. Dat alle betrokkenen zich hiervoor mogen inzetten. Nog eens een gebed uit dankbaarheid. Graag gebed voor een paar intenties. Voor een zwager, dat hij uit zijn coma mag komen. Willen we ook bidden voor de gezondheid van een meebidder. Gaarne gebed voor op korte termijn een goed besluit in een moeilijk probleem. Bidden we zo ook op voorspraak van de heilige Jozef. Tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En zo komen we bij het derde tientje. En tijdens de muziek kunt u bellen naar de live studio hier. Op het nummer 0736872001. Om uw gebedsintenties te delen. En ook om een tientje van de Rozenkrans mee te bidden.

0: Ja, we zijn toe aan het derde tientje. En dat gaan we bidden voor de volgende intenties. Graag willen wij bidden dat een onderzoek dat is gedaan bij een schoonzoon die bloed opgeeft, dat de uitslag die daar binnenkort van bekend wordt, dat dat toch mag duidelijk maken wat er aan de hand is. En dat daar ook natuurlijk een juiste behandeling voor gevonden wordt en dat duidelijk wordt wat er is. Ook willen we graag bidden voor een bijzondere intentie voor een luisteraar. En Heer, bidden wij ook dat er vrede mag komen op allerlei plaatsen waar dit ontbreekt, zoals in de stad Jeruzalem. En ook bidden we uit dankbaarheid om verbetering van ogen en dat het financieel in orde komt voor bedrijven van kinderen. En graag willen we ook bidden om genezing van een dikke enkel en om rust en een goede reis. En bidden we ook om bescherming en rust voor een mevrouw. En graag willen we bidden uit dankbaarheid. We overwegen het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen en moeder Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Ja, dank voor het meebidden. We gaan hier muziek draaien voordat we zo direct het vierde tientje gaan bidden. En u kunt dan bellen tijdens de muziek om uw intentie door te geven natuurlijk, waar we voor gaan bidden. En ook als u graag het volgende tientje zou willen meebidden, dan kunt u dat aangeven. Het nummer is 073 687 2001.

0: gaan het vierde tientje bidden. En daarbij bidden we voor vrede in de wereld. En dat dat ja, natuurlijk mag beginnen in de harten van de mensen en in hun onderlinge contact. En zo verder dat het mag uitbreiden, de vrede. Ook willen we graag bidden dat ja, stemmen in het hoofd waardoor een luisteraar echt gekweld wordt, dat die mogen ophouden en dat vooral de stem van God, de stem van Christus en ook de stem van Maria als moeder die zorgt en die ja, die ook huilt om haar kinderen. Maar dat die stem, dat die mag doordringen, doorbreken en rust mag geven voor deze luisteraar. Bidden we ook dat iedereen die naar Radio Maria wil luisteren, dat ook werkelijk kan doen. En bidden we voor de meest verlaten zielen in het vage vuur, dat ons gebed ja, toch hen ook mag helpen te louteren. En ook bidden we voor hen die het meeste nodig hebben en voor wie eigenlijk nooit of bijna nooit wordt gebeden. We overwegen het vierde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel opgenomen met ziel en lichaam. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En dank voor het meebidden hier met het vierde tientje. We gaan muziek draaien. U kunt dan bellen naar de live studio om het laatste tientje mee te bidden. En misschien ook nog wel de litanie. En uiteraard ook om uw intentie door te geven. Heel veel dank voor het meebidden. En we gaan luisteren. En u kunt bellen.

Wij zijn toe aan het laatste tientje. We gaan dat bidden voor een luisteraar die in haar hoofd ervaart dat er iets niet klopt. Daarvoor ook naar de dokter toe gaat binnenkort. En laten we bidden dat duidelijk wordt wat het is, dat het niet ernstig is en dat er ook de juiste diagnose wordt gesteld en behandeling mogelijk is. En ook willen we bidden op voorspraak van Maria, ons lieve vrouw van altijd durende bijstand. En ook op voorspraak van de heilige familie. Dat alle mensen natuurlijk mogen worden gezegend. Dat ze de kracht krijgen die ze nodig hebben. En laten we dat in het bijzonder ook bidden voor die mensen die ons land besturen. Dat zij wijsheid mogen ontvangen. En hun hart de juiste kant op willen richten naar ons lieve Heer. En voor de mensen, voor de gezinnen, voor de alleenstaanden, de eenzamen, de zieken, voor ieder, voor de werkenden, voor de kinderen, echt de juiste beslissingen willen nemen. Ook bidden wij voor hen die vandaag gaan sterven. Dat Sint Jozef hen wil begeleiden op hun weg naar hun bestemming. En laten we bidden dat daar waar nog voldoende genade ontbreekt, dat ons gebed daaraan mag bijdragen. Opdat zij mogen worden gebracht naar ons lieve Heer. Ook willen wij graag bidden voor een schoonzoon die de strijd met kanker heeft moeten opgeven. Dat zijn laatste levenstijd gezet.

0: gezegend mag worden, dat de mensen om hem heen ook kracht mogen ontvangen en dat hij zich kan en wil wenden ook tot ons lieve Heer om bij hem thuis te mogen komen. En bidden we ook voor een zwager dat hij mag genezen en dat ook daarvoor de juiste artsen, de juiste mensen om zijn bed komen om dat voor elkaar te krijgen. Bidden wij ook voor al die intenties die u natuurlijk heeft doorgegeven. Daar staan er hier nog een paar van klaar. Namelijk op voorspraak van de Heilige Familie bidden wij om genade en genezing voor de zieken in een familie. En ook bidden wij voor een pater die op sterven ligt. Dat hij in vrede mag thuiskomen bij onze hemelse Vader en bij onze hemelse Moeder. Omring hem, Heer, met uw liefde en geef hem rust en vrede. En willen we ook graag bidden, op voorspraak van de heilige Peregrinus, voor een neef die leverkanker heeft al 5 jaar. Dat toch mag overgaan en dat hij mag genezen. En ook willen we graag bidden dat een luisteraar verlost wordt van geldproblemen. En hier bidden wij ook om zegen, genade, bijstand en bescherming voor mensen in crisis, op voorspraak van de heilige Jozef. En wij sluiten bij dit laatste tientje uiteraard al die intenties in die leven in de stilte van uw hart, die u met u meedraagt en die u misschien niet eens zo hardop ook in uw gedachten durft te zeggen. Maar toch, mogen al deze intenties door moeder Maria worden meegenomen naar God, naar Christus. En dat ze mogen worden verhoord. We overwegen het 5e glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We sluiten hier de rozenkrans af met het bidden van de litanie van de heilige Jozef. Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
1: Christus, verhoor ons.
0: God, hemelse Vader.
1: Ontferm u over ons.
0: God, Zoon, verlosser van de wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: God, heilige Geest.
1: Ontferm u over ons.
0: Heilige drievuldigheid, één God.
1: Ontferm u over ons.
0: Heilige Maria.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Roemrijke afstammeling van David.
1: Bid voor ons.
0: Licht van de aartsvaders.
1: Bid voor ons.
0: Bruidegom van de moeder van God.
1: Bid voor ons.
0: Bewaarder van de verlosser.
1: Bid voor ons.
0: Kuizenbewaarder van de maagd.
1: Bid voor ons.
0: Voedstervader van de Zoon van God.
1: Bid voor ons.
0: Zorgvolle verdediger van Christus.
1: Bid voor ons.
0: Dienaar van Christus.
1: Bid voor ons.
0: Helper van het heil.
1: Bid voor ons.
0: Hoofd van het heilig huisgezin.
1: Bid voor ons.
0: Zeer rechtvaardige Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Zeer kuise Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Zeer voorzichtige Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Zeer sterke Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Zeer gehoorzame Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Zeer getrouwe Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Spiegel van geduld.
1: Bid voor ons.
0: Beminnaar van de armoede.
1: Bid voor ons.
0: Voorbeeld van de werklieden.
1: Bid voor ons.
0: Luisterer van het huiselijk leven.
1: Bid voor ons.
0: Beschermer van de maagden.
1: Bid voor ons.
0: Steun van de huisgezinnen.
1: Bid voor ons.
0: Steun in moeilijkheden.
1: Bid voor ons.
0: Troost van de ongelukkigen.
1: Bid voor ons.
0: Hoop van de zieken.
1: Bid voor ons.
0: Patroon van de ballingen.
1: Bid voor ons.
0: Patroon van de bedroefden.
1: Bid voor ons.
0: Patroon van de armen.
1: Bid voor ons.
0: Patroon van de stervenden.
1: Bid voor ons.
0: Schrik van de duivelen.
1: Bid voor ons.
0: Beschermer van de heilige kerk.
1: Bid voor ons.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Ontferm u over ons.
0: God heeft hem aangesteld tot Heer over zijn huis.
1: En tot beheerder van al zijn bezittingen.
0: Laat ons bidden. Almachtige God, gij hebt aan de heilige Jozef de taak gegeven om als een trouw dienaar te waken over het begin van uw heilswerk. Geef dat uw kerk op zijn voorspraak altijd zorg draagt voor de voltooiing van dit mysterie. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: En dank u allen voor het meebidden. Waar u ook bent, thuis, onderweg, misschien wel in het ziekenhuis, of bent u op bezoek of aan het wandelen. Het kan allemaal, maar elk gebedje, elk weesgegroetje maakt dat op die weegschaal het steeds voller wordt. En ja, dat is wat telt. En wij mogen bijdragen in ons bescheiden gebed aan een grote bos bloemen die we aan Moeder Maria steeds weer mogen aanbieden. En nou, u weet het, alle intenties zitten daarbij in. We gaan hier verder met muziek. Allereerst, ja, muziek. En dan is het straks om 14:30 tijd voor het voorleesboek. Ja, we hebben wat meer ruimte in het programma, gebracht. Zodat het niet altijd maar praten is achter elkaar. Maar soms ook even rust, even gewoon muziek. Nou, ik hoop dat u ervan geniet. Na 13:30, dan is om 14:00 het plaatjesprogramma. Dus dan kunt u zelfs verzoeknummers natuurlijk aanvragen of doorsturen via WhatsApp. En dan gaan we daar een mooi uur van maken strakjes. En dan om 12:30, ja, bidden we natuurlijk ook de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid om 15:00. En daarna om 15:30 de kinderkatechese natuurlijk op woensdag. Nou, ik hoop dat u het allemaal kunt meemaken, kunt luisteren. En ik zou zeggen tot later. Dag!

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

Niemand mocht het weten, want dan zouden ze haar tegenhouden. Dus liep Clara midden in de nacht stilletjes het huis uit. Bij de stadspoort stonden twee broeders haar op te wachten en samen liepen ze door de bossen naar het kerkje van Maria van de Engelen in Portiuncula. Daar stond Franciscus haar vol vreugde op te wachten, te midden van zijn andere broeders. Daar kreeg ze een vollig kleed, net als hij zelf droeg, en daar ook knipte hij eigenhandig haar haren af. Om haar kaalheid te bedekken, kreeg ze een doek over haar hoofd. "Waarom moest ze nou kaal geknipt worden?" zei Eefje. "Jasses, de rillingen lopen over mijn rug." "Skinheads doen het ook. Lekker fris, toch?" grinnikte Rob. "Dat was natuurlijk niet de reden, Oen," zei Sanne, terwijl ze hem vernietigend aankeek. "Maar waarom die haren eraf moesten, weet ik ook niet." "Zullen we maar ophouden? De rest vertelt je vader je wel," zei Eefje. "Al dat vreemde gedoe maakt me zenuwachtig." "Oké." Met een klap sloot Sanne het boek en borg het op in haar schoudertas. De rest van de tijd brachten ze door met winkeltjes doorsnuffelen, want tot hun verrassing waren er toch heel wat open. Ze kochten ansichtkaarten om naar Holland te sturen. Rob maakte stilletjes een foto van de meiden toen ze het ene zonnehoedje na het andere uitprobeerden. En Eefje trakteerde op een koel drankje ergens op een terrasje langs de straat. Om 3 uur precies waren ze terug op het plein en ontdekte pa, die bij de balustrade over het dal stond uit te kijken. "Hij zag er zo triest uit," vond Sanne. "Stond hij soms aan mama te denken? Hoe ze hier samen zoveel jaar geleden ook geweest waren? Ik hoop niet dat hij er iets van zegt," dacht ze. "Ik wil het niet horen." "Hoi," riep Rob. Pa keerde zich om. "Mooi op tijd," knikte hij goedkeurend. "De deuren zijn open, we kunnen naar binnen. Hebben jullie nog iets over Clara gelezen?" "Jawel, maar niet alles," bekende Eefje eerlijk. "Dat kwam door mij. Ik word een beetje ibelig van al dat heilige gedoe." Ze keek niemand aan. Haar ogen dwaalden weg naar het landschap beneden in het dal. Pap negeerde haar vinnige opmerking en zei wijzend: "Ja, daar ginds zie je de koepel van de Santa Maria degli Angeli. Ongeveer daarnaast het station waar we zijn aangekomen. En hier wat dichterbij ligt de San Damiano. Zie je wel, tussen die bosjes? Daar wandelen we dadelijk naartoe. Het is er heel mooi en je hebt er een prachtig uitzicht over het dal. Maar nu eerst hier, 2 dingen. Het beroemde kruis dat tegen Franciscus gezegd heeft: herstel mijn kerk. En de kist waar je Clara kunt zien liggen." "Jasses, een mummy?" vroeg Sanne verschrikt. "Dat wil ik niet zien, hoor. Daar droom ik vannacht van." "Het is niet eng," zei pa. "Het is een wassen beeld waarin haar gebeente is verwerkt." Ze liepen de koelte tegemoet. Net als bij de San Francesco vielen hen de hoogte en de ruimte op van het kolossale kerkgebouw. Het was er rustig, ondanks de mensen die er zachtjes pratend rondliepen. Pa ging hen meteen voor naar een zijkapel. "Kijk eens goed of je iets opvalt aan dat kruis," zei hij. "Maar niet praten. Hier mag je alleen maar kijken en bidden." Zwijgend, toch wel onder de indruk, gingen ze naast elkaar in een bank zitten en keken omhoog naar het kruis. Het was groter dan ze verwacht hadden. Ongeveer 2 meter. En het zag er totaal anders uit dan de kruisen die ze thuis in hun eigen kerken gewend waren. Behalve de grote, overheersende Christusfiguur waren er nog allerlei andere figuren bijgeschilderd, waarvan ze de betekenis niet begrepen. Stil zaten ze ernaar te kijken en dan weer gleden hun ogen als vanzelf naar het gezicht van Christus met die mysterieuze blik. Waar keek hij naar?
Plotseling werd de stilte verbroken door een stem achter in de kapel. Meteen stond pa op en keek verstoord om. Wat is dat? Zeinde de andere kinderen met hun ogen. Hij wenkte hen. Achter een groot traliehek zat nauwelijks zichtbaar een zwart gesluierde zuster. Met een stok wees ze een paar mensen allerlei attributen aan in een vitrine. Een gebedenboek van Clara, een pij en mantel van Clara, de haren van Clara enzovoort. Daarna kreeg iedereen een plaatje van de heilige Clara. De kinderen hadden opeens haast om weg te komen. Hé, zei Anne geërgerd, moet dat nou? Waarom gaat dat mens niet ergens anders zitten kwekken? Ze verstoort de sfeer. Rob en Eefje waren het hardgrondig met haar eens. Ik vond het zo mooi, zei Rob spontaan. En jij, pap? Hé, wat? Verstrooid keek hij op van het plaatje dat hij stond te lezen. Ja, natuurlijk, ik ook. Je wordt er zo rustig van, zei Sanne peinzend. Even valt alles van je af. Problemen en verdriet. Rob knikte. Ik wed dat ze het verdriet om mama bedoelt, dacht hij. En hij schaamde zich een beetje dat hij er zelf nauwelijks aan gedacht had. Hij had zich alleen maar afgevraagd of Christus nou wel of niet gesproken had. Nog even bekeken ze een schilderij van Clara met aan weerskanten kleine details uit haar leven. Beneden in een crypte, onder het hoofdaltaar, stond de glazen kist waarin ze te kijk lag. Ze vonden er niks aan. Net een etalagepop, zei Sanne. Verder hadden ze het daar wel gezien. Ze gingen de stad uit, staken een drukke autoweg over en daalden af tussen de olijfgaarden. Knoestige grijze bomen waren het, met zilverig lichtgroene blaadjes. De stenige, roestbruine aarde was duidelijk zichtbaar tussen de magere grasprieten. De grindweg liep over in een steil tegelpad dat langs een hoge muur afdaalde. En toen stonden ze opeens voor het klooster van San Damiano. Het kerkje was heel smal, met gewelfde, zwart beroete muren. Vooraan hing ongeveer net zo'n kruis als ze juist gezien hadden in de Santa Chiara. Waarom hangt het oorspronkelijke kruis in de stad? Vroeg Sanne. Hier heeft het toch tegen Franciscus gesproken? Ja, dat is zo, zei pap. Ik snap ook niet goed waarom ze dat gedaan hebben. Misschien hebben haar zusters het meegenomen toen ze van hieruit naar het klooster in de stad verhuisden. Dit hier was hun eerste huis. Toen Clara midden in de nacht aankwam, kon ze natuurlijk niet bij die mannen intrekken. Dus bracht hij haar naar een vrouwenklooster in de buurt. Dat waren Benedictinessen. Maar Clara vond de zusters veel te rijk. Ze hadden land en vee en zij wilden helemaal niks hebben. Toen heeft Franciscus samen met zijn broeders een paar vertrekken naast de kerk gebouwd en daar is ze toen naartoe gegaan. Haar zusjes kwamen er ook bij en nichtjes en andere meisjes uit de stad. Zelfs haar moeder na de dood van haar man. En uiteindelijk woonde ze hier met 45 zusters. Kom maar eens mee om dat te bekijken. Via een zijdeur in de kerk kwamen ze in het klooster. Er liep een galerij rond een binnenplaatsje met een put in het midden. De eetzaal vonden de kinderen ongezellig en donker. De tafels en banken stonden langs de muren en er was een grote lessenaar waar, onder de maaltijden, uit een stichtelijk boek werd voorgelezen. Er mocht nooit gepraat worden. En eten was er alleen als de broeders van Franciscus iets voor hen bij elkaar hadden gebedeld, want zelf kwamen ze nooit de deur meer uit. In de slaapzaal boven hing een kruis op de plaats waar Clara altijd geslapen had. Iedereen sliep zomaar op een strozak op de grond, maar Clara sliep op een bos takken, totdat Franciscus dat wat overdreven vond en het haar verbood.
Clara is jarenlang ziek geweest, vertelde pa. Maar ze bleef aan het werk zolang ze kon. En ondanks alle pijn, en denk daar niet te licht over, want er kwam geen dokter aan te pas, laat staan pijnstillers, een bijzonder aardige, bezorgde en opgewekte vrouw. Eén die wist wat ze wilde en zich zelfs niet door de paus van de wijs liet brengen. Tot haar dood was het knokken, op een nette manier, maar toen kreeg ze eindelijk toestemming om te leven in volslagen armoede. Daar had zij toch niks meer aan? Zei Sanne, zij was dood. Maar haar zusters wel, die leven nog steeds zo. Hier zelfs nog achter tralies, maar bij ons in Holland niet meer.

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al, wie het is? De onbekende reisgenoot?

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: En van harte welkom hier in het programma U Vraagt, Wij Draaien. Ja, we gaan uw verzoekjes natuurlijk kijken of we die allemaal kunnen laten uitkomen. En dat is dan inderdaad uw verzoekjes voor een bepaald lied, voor een muziekstuk. En er zijn diverse manieren om dat hier bekendbaar te maken of om dat aan te vragen. Nou, heel makkelijk is om te bellen naar de live studio. Als u achter de radio zit en u hoort dit en u denkt, ja, ik wil heel graag een plaatje aanvragen. Tijdens de muziek kunt u dan bellen namelijk naar de live studio, zodat u dat plaatje kan aanvragen. Dat noteer ik dan en zoek hem op en dan draai ik hem. En het nummer van de live studio is 073-687-2001. Dus 073-687-2001. Maar u kunt natuurlijk ook gewoon het in een bericht zetten. En dat bericht kunt u dan ook sturen. En dat komt ook terecht in de live studio. En dat is dus via WhatsApp. En het bericht in WhatsApp, dat stuurt u dan naar het nummer 06-2001-9670. Dus dat zijn de twee nummers waar u inderdaad uw verzoek tijdens ook dit uur kunt doen. Nou, er zijn natuurlijk al wat verzoekjes binnengekomen die ik hier nu ook probeer op te zoeken. En een van is wel heel mooi, maar dan mag ik zelf een lied uitzoeken. Ik zal het zo toelichten. En dat is dan natuurlijk altijd de vraag, ja, wat kan ik dan uitzoeken? Wat kan ik dan vinden? Nou, dat gaan we zo direct even doen. Het allereerste verzoek wat hier is binnengekomen, dat is het Franciscuslied. En nou weet ik dat er bij ons in onze database, zeg maar, een heleboel liederen staan die op een of andere manier het Franciscuslied zouden kunnen heten. Maar ik kan me zo voorstellen dat met het Franciscuslied het zonnelied bedoeld wordt. En als het anders is, nou dan denk ik, als u het dan zou willen laten weten, de luisteraar die dit ook heeft aangevraagd. Dus dan, ik ga nu namelijk het zonnelied draaien. Er zijn best wel veel uitvoeringen van die we hier hebben. En één is een wat langere uitvoering die ik eigenlijk tussendoor nooit draai. Omdat het zo'n lange uitvoering is, maar misschien juist voor nu is het toch wel mooi. En dat wordt gezongen door de zusters Clarisse uit Megen. Nou ja, de Clarisse komen natuurlijk uiteindelijk ook voort uit het contact dat de heilige Clara met Franciscus had. En zij haar vrouwelijke congregatie is gestart naar voorbeeld ook van de heilige Franciscus. Dus, en zij kunnen heel mooi zingen. Het zonnelied hebben zij dus op muziek gezet. Dat zingen zij. Loflied van de schepselen, gezongen door de zusters Clarisse. Mocht de aanvraagster nou toch een ander lied bedoelen, en dat is Mieke. Mieke, je hebt dat aangevraagd. Laat het gewoon even weten. En dan gaan we gewoon weer op zoek naar een ander lied. Maar nu dus het zonnelied. Gezongen door de zusters Clarisse uit Megen.

Het zonnelied gezongen door de zusters Clarisse. Ja, prachtig natuurlijk. En er zijn zoveel uitvoeringen van. Nou, hoop dat dit inderdaad bedoeld werd. We gaan luisteren naar een heel ander lied. Het is een lied dat speciaal mensen die het zwaar hebben tot troost wil zijn als de nacht valt in je leven. En degene die het aan heeft gevraagd is zelf blind geworden op jonge leeftijd. Nou, hopelijk mag het voor veel mensen eigenlijk een steun zijn als ze dit lied horen. En het wordt dus gezongen door Kees Post.

Als de nacht valt in je leven. De melodie was natuurlijk zeer herkenbaar. En dan deze tekst erop, gezongen door Kees Post. Ja, een lied dat vaker aangevraagd wordt hier in het programma U Vraagt, Wij Draaien. Ook door dezelfde luisteraar. Nou, ontzettend fijn, meneer Kraai, dat u dat weer heeft gedaan. Het mooie lied Libera. En eigenlijk voor iedereen, voor alle luisteraars, voor alle medewerkers, alle vrijwilligers van Radio Maria. Nou, en onder de luisteraars bent u zelf natuurlijk ook. Dus ook voor uzelf. Het lied Libera, gezongen door het jongenskoor Libera.

Nou, Libera, gezongen door Libera. Ja, prachtig natuurlijk. Heel indrukwekkend hoe de jongens stemmen, want dat zijn het, jongens, sopranen, dat zo, dat natuurlijk zo vol overtuiging zingen. Het is een koor ooit opgestart en dat wordt natuurlijk steeds opnieuw weer aangevuld, zeg maar, met jonge jongens die nog natuurlijk als sopraan kunnen zingen. Dus dat is wel heel mooi om te horen. Nou is mij gevraagd om een mooi Lauda Jeruzalem. En een heel specifieke uitvoering. En daar ben ik al een kwartier ongeveer aan het zoeken. Maar ik kan die specifieke uitvoering gewoon niet vinden. Ik ga er eentje draaien. En wellicht, hoor ik gewoon dan straks toch nog van, ja, maar dat was hem niet, het is die, enzovoort. Dus dan kan ik hem misschien alsnog weer zingen. Maar deze wil ik in ieder geval voor u draaien. Lauda Jeruzalem, gezongen door de Schola Gregorienne. Van 10 jaar geleden is het. Prachtige uitvoering natuurlijk ook, zoals er zoveel zijn. Maar geniet ervan en ik hoor het wel, als het toch niet de goede is.

En het was hem. Het was de goede uitvoering. Het Lauda Jeruzalem door de Schola Gregorienne de l'Université de Strasbourg. Ja, en dat Lauda Jeruzalem, natuurlijk de volledige titel is Lauda Jeruzalem Dominum. Het is eigenlijk een Latijns loflied gebaseerd op Psalm 147 uit de Bijbel. Het is met name door Vivaldi, dit is volgens mij ook Vivaldi, en ook door Monteverdi op muziek gezet. En door nog veel andere componisten natuurlijk. Maar het is echt een katholieke traditie om deze hymne of lofzang te bidden. En dan vooral natuurlijk rondom bepaalde feestdagen. Maar ik ben blij dat het de goede was en dat hij dus ook heeft mogen klinken hier bij Radio Maria. Ja, een ander lied dat ook aangevraagd is om te spelen is het lied We Shall Overcome. Nou, daarvan zijn natuurlijk gigantisch veel uitvoeringen. En ik heb even zitten kijken welke zal ik dan nemen. Ik kwam er hier inderdaad een paar tegen en ook echt een, althans zo wordt het dan hier gezegd, ook echt een gospel uitvoering. En ik dacht, nou, dat lijkt me eigenlijk wel mooi om het inderdaad in die uitvoering te laten horen. Het wordt gezongen door een groep die heet Le Gospel Church, dus ja, de Gospel Church, kerk. En we gaan naar luisteren, het lied We Shall Overcome.

Ja, dat was een uitvoering, We Shall Overcome, door Le Gospel Church. Ja, heel anders dan we wellicht vaker horen, maar ook wel eens leuk om zoiets om iets mee te maken. Ja, u weet het, tijdens de muziek kunt u bellen naar de live studio hier als u zelf ook een verzoeknummer heeft. Of denkt, nou, ik zou dat plaatje toch wel graag eens een keer willen horen. Nou, we kregen al eerder een heel, heel lief en mooi verzoekje van een luisteraar, van mevrouw Louise. Zij wil graag alle vrijwilligers bedanken voor het werk dat zij voor de Rosary Rally en de dag daarna in Haarlem hebben gedaan. Voor het bezoek en bij het bezoek van kardinaal Burke. En nou, ze is er helemaal enthousiast over geworden en ze vertelt het ook aan iedereen. Nou, dat is natuurlijk prachtig. Mag ook een voorbeeld zijn voor alle andere mensen die misschien of erbij waren of het gehoord hebben. Het was ook echt een bijzonder weekend. Nou, daar heeft u ons afgelopen week ook veel over horen vertellen natuurlijk hier op de radio. Maar we zijn heel dankbaar als we terughoren van luisteraars dat het hen ook goed heeft gedaan en dat het hen, ja, hun hart heeft opgetild, zeg maar. Nou, als speciaal bedankje vraagt mevrouw Louise om een plaatje te draaien. Gewoon iets wat we mooi vinden. Dat is dan voor iedereen die zich heeft ingezet voor die twee dagen. En ik dacht, nou, wat zou er nou niet mooier zijn dan een lied over de rozenkrans of iets. En ik kon niet kiezen. Dus ik heb er twee klaargezet. En dat is het lied A Queen. Sorry, O Queen of the Holy Rosary. Gezongen door de Daughters of Mary. Dus O Koningin van de Heilige Rozenkrans. En daarna, ik laat gewoon allebei horen, het lied The Rosary, de Rozenkrans. Gezongen door Perry Como. Dan gaan we even een tijd terug natuurlijk. Met orkest en koor. Dus allebei O Queen of the Holy Rosary en The Rosary.

twee liederen. Speciaal uit dank voor alle inzet rondom het bezoek van kardinaal Burke. Natuurlijk bij de Rosary Rally, maar ook de zondag meteen opvolgend op die zaterdag. En het was ook een werkelijk groot feest om met zoveel natuurlijk bij elkaar te mogen komen. Ja, er is een verzoekje gekomen voor het bekende lied natuurlijk, Te Lourdes op de Bergen. En dat is heel speciaal voor mevrouw Strik, onze 101-jarige luisteraar. Trouwe luisteraar, begrijp ik. Dus mevrouw Strik, speciaal voor u is dit aangevraagd. Nou werd erbij gezegd door een kinderkoor. En nou heb ik wel allerlei uitvoeringen, maar niet speciaal, denk ik, door dit kinderkoor. Maar er zijn natuurlijk ook hier dan best wel weer heel veel uitvoeringen van. Ik dacht, nou, dan zoek ik er gewoon eentje voor u uit. Te Lourdes op de Bergen. En het is geworden de uitvoering die Radio Maria zelf heeft gemaakt ooit. Daarin komt namelijk wel een kinderstem voor. Dus het is een beetje een combinatie van twee, zou je kunnen zeggen. En Ellie heeft het liedje voor u aangevraagd. Dus ik hoop dat u er heel erg van geniet. Maar natuurlijk ook alle andere luisteraars met u. En wie nog een verzoeknummer zou willen aanvragen, belt u gerust tijdens de muziek naar 073-687-2001. Te Lourdes op de Bergen.

te Lourdes op de bergen met Kinderstem. Ja, ik heb nog twee liederen voor u klaarstaan hier ter afsluiting van dit uur. U vraagt, wij draaien. En daarmee, heel veel dank voor uw verzoekjes natuurlijk. En volgende week dan zit bij Leven en Welzijn natuurlijk Christina weer hier. Voor u ga ik nu nog draaien het lied Rescue van Lauren Daigle. Dus redding, ja, rescue, red mij. Lauren Daigle, een christelijke zangeres die zelf door een moeilijke periode is gegaan, ziek was, maar toch erbovenop is gekomen en ons lieve Heer daar zeer, zeer dankbaar voor is. En als laatste, ook weer passend bij waar we natuurlijk veel over hebben gehad, de Rosary Rally, het gebed, bidden tot Maria, de mooie hymne Our Lady of Fatima. Speciaal natuurlijk ook een lied dat weergeeft dat Maria ons vraagt om te bidden voor de vrede. En een mooie afsluiting ook hier van het verzoekplatenuur. Eerst Rescue door Lauren Daigle en dan Our Lady of Fatima hymn. Dank voor het luisteren en tot later. Dag.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: En toen was het alweer 3 uur. En dat betekent dat we hier bij Radio Maria de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid gaan bidden. En daarmee natuurlijk ook aansluiten bij de vele, vele mensen over de hele wereld die dat doen. En van harte uitgenodigd om met ons mee te bidden.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid, die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij alle zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee. En zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: dinsdagmiddag verandert de studio van Radio Maria in een ontmoetingsplek voor pastoor Pieter Zimmerman en de Vrienden voor het Leven. Want Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Kinderen ontvangen catechese en gaan in gebed om dichter te groeien naar Christus. U bent van harte uitgenodigd om via de radio aan te sluiten met uw kinderen of kleinkinderen.
1: Ja, beste luisteraars, dag allemaal, kinderen thuis. Van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de Kindercatechese, Vrienden voor het Leven. En er is niet zo'n heel groot groepje vandaag, maar Lieve, die gaat dadelijk ook nog aansluiten vanuit Frankrijk helemaal. Die komen vandaag thuis uit Frankrijk en we gaan dadelijk proberen of we die kunnen bellen. En de moeder van Lieve die heeft al laten weten dat als het lukt, dan gaan ze even langs de kant van de weg staan. En dan doet Lieve dadelijk ook mee in de uitzending. Hoe is het, mannen en vrouw? Hoe gaat het met jullie?
2: Goed.
1: Goed, dat was Maxi. En hier?
3: Goed.
1: Goed, heel mooi. Leila?
4: Ook wel goed.
1: Ook wel goed, oké. Okay. Vertel eens even. Kan het beter?
4: Ja.
1: Wat dan?
4: Gewoon.
1: Wil je erover praten?
4: Ja, gewoon. Ik ben een beetje moe. Maar het is ook gewoon, nee, we hebben veel schoolwerk. Ja. We hebben gewoon veel schoolwerk op school en zo. En het is gewoon veel meer moeite op de middelbare school dan op de basisschool.
1: Ja, kom eens heel even staan. Want ik heb hier altijd een loopmicrofoon. Maar kom eens even bij de gewone microfoon staan. Vertel eens even. Want je bent net bij een nieuwe school begonnen natuurlijk. Is hard werken, begrijp ik.
4: Ja.
1: Ja. Wat moet je allemaal extra doen? Wat je eerst niet hoeft te doen?
4: Huiswerk. Maar hier zit je dan vanaf ongeveer 8 uur tot en met 4 uur of zo op school.
1: Van 8 uur tot 4 uur. Oh, ja. Dat is wel lang, ja.
4: En dan alsnog heb je 2 uur aan huiswerk.
1: Ook nog. Ja, dat zijn wel lange dagen, ja. En wat heb je al, noem eens één ding wat je al geleerd hebt.
4: Bijvoorbeeld met Latijn moeten we woordjes uit ons hoofd. Maar dan moeten we dan... Dan hebben we bijvoorbeeld pater. En dan moest je...
1: Dan zeg jij noster.
4: Ja? Pater is, moest je dan en zo.
1: Oh,
4: en dan moest je,
1: oh, ja.
4: Of het een mannelijk, vrouwelijk of onzijdig woord is. Bijvoorbeeld...
1: Dus al die rijtjes gaan leren.
4: Ja, templum. Templis, volgens mij. En dan, dat is onzijdig.
1: Puella. Wat is puella? Ja, Yvonne is er ook bij. Yvonne is ook een vriend voor het leven. En Yvonne die wil al het rijtje van puella gaan noemen. Puella is meisje. En puella is een vrouwelijk woord natuurlijk.
4: Ja, en we
1: moeten. Hoe gaat het rijtje van puella dan?
4: Weet ik niet.
1: Puella, puella, puella, puella, puella, puella, puella, puella, puella, puella. Iets in die trant, ja. Ja. Oh, Lieve is er ook bij. Oké, dan gaan we Lieve ook even een uitzending halen. Goedemiddag, Lieve. Kun je ons goed horen? Oh, nou hoor ik jou natuurlijk niet, want ik heb geen koptelefoon. Kun je dat in de studio krijgen, Yvonne, dat wij Lieve ook horen?
5: Als het goed is, zou dit moeten werken. Hallo? Mij?
1: Horen ze nog niet, hè?
5: Ik heb nog geen reactie.
1: Nee, oké. Nou, dan blijven we het even proberen. Dan gaan we nog even door met het Latijn van Leila. Kom nog eens even bij de microfoon staan, Leila. Kijk, jij hebt natuurlijk, jij gaat al je hele leven naar de kerk. En jij gaat ook heel vaak naar kerken waar Latijn wordt gebruikt. Dus eigenlijk is het voor jou appeltje eitje, toch?
4: Ja, maar sommige dingen op school zijn anders dan in de kerk.
1: Oh ja, dat is wel waar. Ja.
4: Dat is wel vervelend.
1: Ja. Ik heb vroeger ook Latijn gehad op school. En dan zeiden ze altijd, je hebt schoollatijn en kerklatijn. En dan vonden ze altijd dat wij het schoollatijn moesten leren. Want we zaten op school. En dat klonk dan heel anders. Ja, en daarna werd ik priester. En toen moest ik dat schoollatijn weer afleren. En moest ik het kerklatijn gaan leren.
4: Ja, dus dat is wel een beetje vervelend. Dat ik, de reden waarom ik Latijn doe is omdat ik wil gaan zingen in de kerk.
1: Oh ja.
4: Maar
1: dan moet je het wel op zijn kerklatijns uitspreken.
4: Ja.
1: Ja. Weet je wat ze altijd anders hadden bijvoorbeeld? Als je een C hebt in het Latijn, dan is dat heel vaak een K inderdaad, een K. Maar soms is het ook een S, hè?
4: Ja,
1: kijk maar eens naar het bordje als je naar het dorp of naar een stad toe rijdt. Dan staat er altijd centrum, hè? Schrijf je met een C, maar dan spreek je uit als een S, hè? Maar vaak is het ook een K. Maar als wij het zingen in de kerk, dan zeggen we altijd tje. Kun je een voorbeeld geven?
4: Chelis.
1: Juist, inderdaad, heel goed. Regina Chelis bijvoorbeeld. Hè? Regina is koningin en Chelis is inderdaad van de hemel. En dan zeg je tje. Maar dan zeggen ze dus op school, als je dat gaat leren op school, dan zeggen ze Kylie's. Of Kylie's.
2: Ja, mijn juffrouw, die, ja, dus dat hebben wij, dat leren wij dan. Dus ik vond het, dus, maar het is er gewoon letterlijk altijd, de C is altijd de K. Dus dan bijvoorbeeld is het dan, als je circus in het schoollatijn uit moet spreken, is het Kirkus.
1: Kirkus, ja.
2: Kirkus.
1: Wel raar, hè?
2: Ja.
1: Of de belangrijke filosoof Cicero, dan zeggen ze in het schoollatijn Cicero.
2: En weet je wat,
1: Cicero, ja. En weet je wat Cicero betekent? Dat heeft namelijk ook een betekenis. Dat betekent kikker echt. En weet je waarom dat was? En dan zijn we een hele les Latijn aan het doen, dat is ook leuk. Dat was omdat die meneer, Cicero, zo heette hij, dat was zijn achternaam. Of zo werd hij genoemd, kan ik beter zeggen. Dat was eigenlijk meer zijn bijnaam. En die had een flinke vrat op zijn wang zitten. En die leek een beetje op een kikker echt. En daarom noemden ze hem allemaal Cicero of Cicero. Nou, dus weet je dat ook weer. Kun je dat morgen tegen je juffrouw vertellen?
2: Kikker.
1: Ja. En dan zegt zij, je moet het wel goed uitspreken.
2: En, ja. En met Frans. Zij hebben allemaal al best wel lang, omdat ik nu in België woon, zij hebben allemaal al Frans gehad.
1: Oh, natuurlijk, ja.
2: Dus ik...
1: Is dat de tweede taal waar jij nu woont? Spreekt iedereen daar ook Frans, of niet? Of is het toch meer Nederlands?
2: Heel veel mensen, wel meer Nederlands, maar heel veel mensen, gewoon iedereen kan zich al gewoon, kan gewoon het verstaan. En ik
1: redden,
2: versta
1: ja.
2: er gewoon niks van eigenlijk. Nee. Maar gewoon de eerste schooldag, nee, de derde schooldag of zo, kwam die mevrouw binnen van, ja, en allemaal zo van, as je voelt, en allemaal gewoon helemaal...
1: Dat is al super gezellig te doen in het Frans.
2: En ik
1: en jij zelfs een Brabant, zo zendig jij? Of niet?
2: Ik zeg zo, ik weet niet wat hij... ik kan nog geen Frans. Dus hij zei, oh ja, we bouwen het rustig op. Dus even later, want we moesten een naamrondje in het Frans doen. En dan met je hobby's, hoe oud je bent, je broers en zussen. Dus ik wil dan in het Nederlands beginnen. Nee, het is geen Nederlands, Lela, het is Frans.
1: Oh, ja.
2: Wel Frans spreken. Dus ik stond er zo, het enige wat ik kon zeggen was, je m'appelle Lela.
1: Je m'appelle Lela? Of niet? Zo toch?
2: Ja.
1: Maar Lela, heb je als ons aan ons verteld, betekent eigenlijk nacht, toch? In het Hebreeuws. Je kunt ook zeggen, je m'appelle nuit in het Frans.
2: Je m'appelle
1: dan snappen ze er misschien niks van, maar dan kun je het daarna gaan uitleggen. Ja. Want dat betekent Lela, heb je wel eens verteld.
2: Ja, en hoe heet het? Oh ja, ik weet ook wat het nox.
1: Ja, nox.
2: En dan heb je...
1: Dat is Latijn, hè?
2: Ja, dan heb je...
1: En wat is nox in het Latijn dan?
2: Nacht.
1: Ja,
2: ook.
1: Nacht ook, ja.
2: En dan heb je... dan schrijf je het eigenlijk als... Ik weet niet. Maar dan schrijf je het anders ook op noctis.
1: Ja, ja, ja, klopt.
2: Heel raar allemaal.
1: Jongen, jongen, je geeft ons wel even goede lessen hier. Ja.
2: Ja.
1: Nox schrijf je dan normaal met een x. Maar als je het inderdaad gaat vervoegen, zo heet dat dan wordt het een c, ja. Noctis bijvoorbeeld.
2: Ja,
1: ja. Ja. Jongen, jongen, nou dan gaan we nog veel van jou horen, Lela. Wel heel mooi dat je dat allemaal gaat doen. Hou je wel een beetje van talen, of niet? Je kon wel nu al meteen wat kiezen. Al meteen vanaf het eerste jaar. Ik zeg wel vaker tegen ouders die bij mij komen met kinderen die gedoopt worden. Dan zeg ik wel vaker van met het geloof is het eigenlijk net als met een taal. Want sommige ouders die komen wel eens met hun kindje naar de kerk. Maar die zie je dan bijvoorbeeld heel weinig. Die zie je misschien alleen een keer met Kerstmis. En dan zeg ik wel eens ja, als je een taal wil leren spreken, Maxi. Als je een taal wil leren spreken. Ja, dan is het niet voldoende om één keer per jaar één dagje naar dat land toe te gaan. Stel dat Lela één keer per jaar naar Parijs toe gaat, dan kun je niet in de volgende les met Frans helemaal rustig meebabbelen met iedereen. Dus het beste is dat je elke dag bezig bent met de taal. Ja, dat geldt voor Frans, dat geldt voor bijvoorbeeld voor Latijn. Maar ja, dat is een beetje moeilijk, want er wordt nergens meer gesproken, behalve in de kerk dan. Maar dat geldt ook voor ons geloof. Dus je moet eigenlijk elke dag bezig zijn met het geloof. En daarom zeg ik al tegen de ouders. Ja, als je wil dat je kind die taal van het geloof gaat spreken. Moet je er dag in dag uit mee bezig zijn. Zodat het voor dat kindje is alsof hij in een land woont. Waar de taal van het geloof wordt gesproken. Snap je? Ja. Oké. Okay. Jongens, we hadden van de week weer twee hele bijzondere dagen voor onze kerk. Ik weet niet of jullie dat hebben meegekregen. Maandag en dinsdag. Twee dagen die ook wel met elkaar te maken hebben. Het heeft iets te maken met wat we ook altijd natuurlijk in het voorjaar vieren, Pasen. En dan nog iets duidelijker, iets specifieker met Goede Vrijdag. Wat herdenken we ook alweer op Goede Vrijdag? Dat is eigenlijk een makkelijke vraag, weten jullie allemaal wel. Ja, Lela?
2: Dat Jezus dood was.
1: Precies. De kruisdood van Jezus. Dat hij sterft aan het kruis.
3: Dat is niet leuk.
1: Dat hij dood is, hè, dat doen we meer op Stille Zaterdag. Hè, dan gaan we waken bij zijn graf. Maar op vrijdag dat hij is gestorven. Leila?
2: Was het Allerheilige en Allerzielen? Nee, toch?
1: Nee, die komen nog. Die komen over een tijdje. Misschien dat Lieve het weet. Is Lieve in de uitzending of is het nog niet gelukt?
5: Nou, we gaan eventjes proberen.
1: Moeten we het anders dus via de mobiele telefoon proberen? Dat ik de telefoon aanzet. Ik weet niet of dat kwaliteit dan heel goed is. Maar ik kan het eens even proberen.
5: Okay, dan ga ik even afbreken. Want ik denk dat het lijkt alsof we verbinding hebben, maar het is volgens mij.
1: Oké. Nou, dan ga ik even de moeder van Lieve bellen. Ik hoop dat ze nu zit te luisteren naar de uitzending. Want dan weet ze dat ik ze nu ga bellen.
3: En jullie weten dat ik lief ben.
1: Even kijken. Dan moet ik wel even goed kijken. Yvonne.
2: Ik kan ze wel bezig.
1: Ja, ik heb er heel wat in de telefoon staan. Even zoeken.
2: Ik kan wel even praten met de luisteraars.
1: Ja, Leila, vertel jij nog maar even wat meer. Dan ga ik tegelijkertijd even het nummer van de moeder van Lieve opzoeken.
2: Oké. Okay.
1: Ja, nou maak maar eens een mooie uitzending. Ja. Want...
2: Nou, we hebben ook, godsdienst op school. En daar gaat eigenlijk echt nergens over. Maar ik en de pastoor hebben al de vorige afzending afgesproken. Wij gaan bidden voor mijn godsdienstdocent. Dat ze leukere, betere lessen gaat geven. En dan bijvoorbeeld niet over al die onzin goden, al die nep goden, die verzinsels. En dan gaan we het echt hebben over de echte God.
5: Want Leila, mag ik jou vragen? Zit jij op is het een katholieke school of is het gewoon een openbare school?
2: Het is een mooie school. hij heet Sint Aloysius. Maar het probleem is zeg maar een beetje van Sint Aloysius. Het was ooit is het heel katholiek en dan is het elke keer afgebouwd. Want toen kwamen er ook moslims en zo naar. Ja.
1: Jongens, even Lieve is inmiddels ook in de uitzending. Dag Lieve. Zeg eens even iets, want ik ben benieuwd of de verbinding heel goed is of niet. Even gaan we even luisteren. Nee, het was niet zo'n goede verbinding.
5: Nee.
1: Nou, dan ben ik bang dat we het vandaag toch zonder Lieve moeten doen. Dan hopen we wel dat ze natuurlijk blijft luisteren naar de uitzending. Ja, ik hoorde dat jullie het net hadden over de school van Leila, toch? Is dat nou een katholieke school of niet?
3: Ja.
2: Maar ik zei mooi.
1: Ja,
2: mooi. Hij is zeg maar zo, het is van een kogge, dat is dan zeg maar, die heeft allemaal scholen. En de eentje Sint Aloysius, Sint Maria, Sancte Maria, Sint Jozef, Sint Dimfna en Sint Dimfna College.
1: Klinkt allemaal heel katholiek.
2: Ja, maar het is
1: er niet
2: zo.
1: Ze doen er niet zoveel mee.

0: Nee. Jongens, ga nog maar even weer zitten. Want, ja, ik probeerde net liever te bellen, maar dat lukte niet helemaal. Dat geeft niet. Ik ging vertellen over twee bijzondere dagen die we hebben gehad. Afgelopen maandag was een dag die lijkt een beetje op Goede Vrijdag. Want dat was namelijk het feest van kruisverheffing. En wat betekent dat? We hebben één keer per jaar hebben we een speciale feestdag waar we God bedanken voor het Heilig Kruis van Jezus. Jullie weten, het Heilig Kruis, ja, daar heeft Jezus natuurlijk ontzettend veel pijn aan geleden. Dus dat is aan de ene kant niet mooi natuurlijk. Maar omdat hij door die pijn en door zijn dood ons heeft verlost, is het kruis toch wel iets heel moois geworden eigenlijk. En daarom vieren we één dag per jaar, heel speciaal, de feestdag van het Heilig Kruis. En dat is al een heel oud feest in onze kerk. Want dat werd namelijk vroeger altijd gevierd, zo is het eigenlijk begonnen, op de dag dat de kerk is ingewijd, die is gebouwd op de plaats waar Jezus is gekruisigd. Waar is Jezus gekruisigd? Wie weet dat? Waar is Jezus gekruisigd? Weet jij dat, Maxi? Was dat in... waar was dat? In Frankrijk? Nico, kom eens even bij de microfoon staan. Nee, maar ik wijs je toch aan. Nico zegt, ik stak mijn vinger niet op. Ik denk, dan ontspring ik de dans. Maar kom toch eens even staan. We gaan het even... We beginnen even met...
1: Ik ga naar de
0: ja. Weet je misschien in welk land Jezus leefde? Als ik het zeg, dan weet je het wel hoor. Hij wordt namelijk ook wel eens genoemd de koning van de Joden. En waar wonen de Joden in?
1: Israël.
0: Ja, goed zo. Israël. Dus Jezus woonde in Israël. En wat is nou de hoofdstad, Nico, van Israël? De hoofdstad van Israël. De belangrijkste stad voor de Joden. En later ook een hele belangrijke stad voor ons natuurlijk. Want Jezus is daar gekruisigd. Hij is daar gestorven en hij is ook weer opgestaan uit de dood. Kom maar staan even, Leila.
1: Calvarië
0: ligt in die stad, dat klopt. Maar dat is niet de naam van de stad.
2: Hoe heet het? Was dat dezelfde plek waar hij is geboren?
0: Ja, ietsje harder, als versta ik je niet.
2: Was hij dezelfde plek als waar hij was geboren?
0: Nee, waar is hij geboren?
2: Bethlehem.
0: Waar heeft hij vooral geleefd, 30 jaar lang?
2: Jeruzalem.
0: Nee, die vraag, daar komen we dadelijk op. Waar heeft hij geleefd? Hij is geboren in Bethlehem. Hij heeft vooral bij Jozef en Maria geleefd in Nazareth. En hij is gestorven in?
2: Jeruzalem.
0: Juist, in Jeruzalem. Jeruzalem is de stad van de profeten. De stad ook waar vroeger de Joden altijd naartoe gingen om de belangrijke feesten te vieren. Want daar stond namelijk de grote Joodse tempel. En dat is dezelfde tempel als waar Jezus ook is geweest. Dat is dezelfde tempel waar Jezus als klein babytje aan God is opgedragen. En het is ook dezelfde tempel waar Jezus uiteindelijk, waar hij met de zweep doorheen ging. Dat verhaal ken je wel, hè? Met de zweep, met die bundel touwen, dat hij al die verkopers ging wegjagen.
1: Een zweep
0: is een soort, je weet toch wel wat een zweep is of niet? Een zweep is een soort, meestal van leren, een soort touwachtige... Even goed luisteren. Een soort touw met een handvat eraan en daar kun je heel hard mensen mee op de rug slaan. En Jezus heeft met een zweep, heeft hij alle marktkraampjes en alle verkoop, dus de marktkooplui zou ik maar zeggen, en alle dieren, dus de geiten en de schapen, alles heeft hij uit de tempel weggejaagd, omdat hij zei, de tempel is geen markthal. De tempel is het huis van God. Daar moet gebeden worden. Dat is net zoiets als dat je op zondag naar de kerk zou gaan en dat er in de kerk allemaal marktkraampjes staan. Ja, dat hoort ook niet zo. De kerk is niet om spullen te verkopen. De kerk is om God te ontmoeten. Leila, ga je nou vertellen dat je in België een kerk had met allemaal marktkraampjes of niet?
2: Nee, dus mogen we nu eigenlijk tegenwoordig bijna elke kerk met een zweep rondlopen om de marktkraampjes eruit te slaan.
0: Ja, kom je ze vaak tegen dan?
2: Nee, maar niet per se marktkraampjes, maar dan zitten ze te eten met z'n allen en te rennen en een koffie en een koekje te doen. En er staan gewoon letterlijk eettafels met koeken en zo en allemaal
0: ja.
2: Zo.
0: Ja, je komt wel gewoon gekke dingen tegen in de kerk, ja. Ja, misschien als Jezus dat allemaal zou zien, dat hij inderdaad wel zijn zweep zou pakken en de boel gaat opruimen. Dat zou kunnen.
2: Maar is dat dan niet

0: Ten zonde omdat je dan mensen pijn doet.
1: Nee, maar hij heeft niet de mensen geslagen. Maar hij heeft de tafeltjes en de stoelen van de verkooplui omver geslagen met de zweep. En uiteindelijk heeft hij ook zo de mensen naar buiten gejaagd. Of in ieder geval naar buiten gejaagd.
0: Ja, maar dat is toch best wel gemeen.
2: God is katholiek.
1: God is katholiek, zegt Maxi. Kom eens even bij de microfoon staan, Maxi.
2: Jezus is heilig. God is katholiek.
1: God is katholiek. En hier zegt Nico nog, Jezus is heilig. Dus jullie geloven niet dat Jezus met een zweep slaat? Ja?
2: Nee.
1: Vertel eens even. Kom eens even bij de microfoon. Nico, kom eens even staan. Waarom zou Jezus toen toch met een zweep hebben geslagen? Hij heeft niemand hard op de rug geslagen. Hè? Hebben ze bij Jezus wel gedaan trouwens. Hè? Jezus, voordat hij gekruisigd werd, werd hij ook met een zweep geslagen. En met allerlei andere akelige dingen. Maar Jezus heeft wel met een zweep geslagen, maar niemand hard op de rug. Maar hij heeft die tafeltjes waar ze allemaal spulletjes aan het verkopen waren, die heeft hij met de zweep naar buiten gehaald. En dat was dus allemaal, want daar hadden we het eigenlijk over, dat was dus allemaal in de tempel van Jeruzalem. Nou, Jezus Christus is gekruisigd in Jeruzalem, want dat was eigenlijk de vraag. En op de plek waar Jezus gekruisigd is, en dat zei Nico net volgens mij heel goed, dat was namelijk de berg van Calvarië. Noemen ze ook wel, een andere naam noemen ze ook wel Golgotha. En Golgotha, dat betekent zoveel als, jongens, dat betekent zoveel als plek van de doodskoppen. Schedelplaats, zeggen ze ook wel. Daar werd Jezus gekruisigd en daar stond hij ook weer op uit de dood. En op die plek is een kerk gebouwd. Daar staat tot op de dag van vandaag een kerk. En die kerk die heet de Heilige Grafkerk. Die is dus gebouwd op de plek waar Jezus is gekruisigd. Nee, dat is weer iets anders. Jezus is daar gekruisigd, daar is een kerk gebouwd. En bij de inwijding van die kerk, want jullie weten, kerken die worden ingewijd, Leila, hè? Mm-hmm. Bij die inwijding van de kerk werd dan altijd het kruis waaraan Jezus Christus is gestorven, werd dan aan de mensen getoond. Dat deden ze elk jaar wanneer ze het feest van die inwijding vierden, want op het moment dat een tempel of een kerk wordt ingewijd, ga je dat jaarlijks herdenken. Dat geldt ook voor het kapelletje hier van Radio Maria bijvoorbeeld. Dat geldt ook voor de kerk waar ik pastoor ben. Alle kerken in de wereld die hebben een datum dat ze zijn ingewijd, dat ze in gebruik zijn genomen. En elk jaar vier je dat als feest. Nou, in die Heilige Grafkerk was er dus een gebruik dat elk jaar als dat feest werd gevierd, dan werd aan het volk werd het Heilig Kruis, het echte kruis van Jezus getoond. Nou, en wanneer was dat? Dat was afgelopen maandag. Op 14 september, want daar hadden we het over. Op 14 september vieren we dus dat feest van die inwijding van de tempel, of nee, van de kerk, hè, op de berg Calvarië. Leila.
0: Maar je hebt dan echt heel veel geluk als je daar dan bisschop of gewoon bijvoorbeeld als je daar pastoraal medewerker bent, toch?
1: Waarom dan?
0: Omdat je dan elke dag in die kerk mag komen.
1: Ja, het is wel bijzonder. Ja, als je daar pastoor bent of als je daar bisschop bent van Jeruzalem. Nou is het zeker niet altijd makkelijk om bisschop van Jeruzalem te zijn.
0: Hoezo niet?
1: Sterker nog, die allereerste bisschop van Jeruzalem, die werd vrij snel vermoord. Die stierf als martelaar.
0: Wordt dat nu nog steeds gedaan?
1: Er is nog steeds een bisschop van Jeruzalem, jazeker.
0: Ja, maar ik bedoel, wordt er nog steeds vermoord?
1: Nou, die is niet vermoord, want hij leeft gewoon. Maar het is soms wel gevaarlijk, ja. Want hij leeft natuurlijk wel in een oorlogsgebied. En soms dan zegt hij wel eens iets, want er is best wel een dappere bisschop in Jeruzalem op dit moment. Dat is echt een goede bisschop. En die spreekt zich soms ook wel eens uit tegen onrecht. En dat kan natuurlijk wel gevaarlijk zijn, ja. Zeker in zo'n land waar er heel veel spanningen zijn. Ja, want je weet dat vooral tussen de moslims en de joden, er zijn veel spanningen. Ja, en de christenen en de katholieken, die zitten er eigenlijk een beetje tussenin. En zoals dat heel vaak gaat, die zijn dan vaak de dupe van de situatie. En dan zijn er twee aan het vechten, maar dan de derde partij, die eigenlijk met dit hele gebeuren niks te maken heeft, die is dan vaak te dupe. En dan zie je dat op veel belangrijke plekken in Israël de christenen, de katholieken, eigenlijk al zijn weggejaagd.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld in Bethlehem zijn er niet meer zo heel veel, maar ook in Jeruzalem steeds minder. Dus dat is wel iets belangrijks om ook voor te bidden. Jongens, nog even terug naar afgelopen maandag, het feest van kruisverheffing. Dinsdag was er ook een hele bijzondere dag voor onze kerk. Dinsdag was ook een bijzondere dag. Dat heeft ook met dat kruis van Jezus te maken. Daar gaan we het dadelijk over hebben. Maar we gaan eerst even luisteren naar muziek. En dan zijn we zo weer terug in de uitzending.

0: Ja, we zijn weer terug in de uitzending vandaag met Leila en met Maxi en met Nicolas en met Yvonne. En Lieve hebben we even geprobeerd, helaas lukt het niet. Maar we gaan er helemaal vanuit dat dat volgende week wel weer gewoon goed gaat allemaal. Jongens, ik had het er net over, afgelopen maandag was een speciale dag waar we hebben gevierd dat Jezus is gestorven voor ons aan het kruis. Dus een dag waar het echt speciaal over het kruis van Jezus ging. De dag daarna, gisteren dus, was er ook weer een speciale dag. En dat was een speciale feestdag voor iemand die bij de kruisdood van Jezus aanwezig was. Nou weten we dat er niet zo heel veel mensen bij de kruisdood van Jezus aanwezig waren. Want de meeste van zijn vrienden, van zijn apostelen, die waren weggevlucht. Maar wie kan mij vertellen wie er aan de voet van het kruis stond, Nicolas?
1: Maria.
0: Goed zo, Maria.
1: Ik wou Jezus Maria zeggen.
0: En Jezus hing zelf aan het kruis. Wie stonden er nog meer bij de voet van het kruis?
2: Johannes.
0: Johannes, ja. En dan stonden er ook nog, ja, Maxi, weet jij het?
3: Petrus.
0: Petrus, stond hij ook bij het kruis?
1: Nee. Die was
0: nou, ik vond wel een goede gok van Maximilian. Maximilian denkt Petrus. Nou, Petrus die wilde heel graag, maar die was net niet moedig genoeg. Die had Jezus toch in de steek gelaten. Het verhaal kennen jullie, hè? Dat Petrus op een gegeven moment zegt, ik ken die man niet. Terwijl het zijn allerbeste vriend was. Het was zijn heer. En toch zei hij, ik ken hem niet. Dus Petrus was niet dapper genoeg. Die was bang dat hij zelf ook zou sterven. Maar Johannes inderdaad wel. En Maria ook. En dan nog een paar vrouwen die er ook bij waren. Bijvoorbeeld, Leila, weet jij dat?
2: Maria Magdalena.
0: Goed zo, Maria Magdalena.
1: Nee, ik weet nog
0: wie nog meer, Maxi?
3: Pandes.
0: Pandes, die ken ik niet. Wie is dat? Wie is dat? Leila?
2: Veronica.
0: Veronica, ja, dat weten we niet. Het staat niet in de Bijbel dat ze erbij was, maar ze was wel bij de kruisweg van Jezus.
1: Ja,
0: dus misschien... Dus misschien was ze wel meegelopen. Jongens, afgelopen dinsdag, was er een speciale dag van Maria als bedroefde moeder. Moeder van smarten. En smart is niks anders dan pijn. Moeder van smarten betekent moeder van alle pijnen. Er is namelijk nooit iemand geweest in heel de geschiedenis van de wereld, van de mensen, die zoveel pijn heeft geleden als Maria. Samen met Jezus. Jezus is natuurlijk haar zoon. En ze stond daar aan de voet van het kruis te kijken hoe haar eigen zoon aan het sterven was. Hoe bloed uit zijn handen stroomde en uit zijn voeten. Nee, Maria is nog nooit zo verdrietig geweest. Er is sowieso nog nooit iemand in heel de wereld zo verdrietig geweest als Maria toen. Maria was intens bedroefd. Leila?
2: Ik ken volgens mij wel een paar van de 7 smarten.
0: Ja, er zijn inderdaad meerdere smarten. Hè? Dus een smart wil zeggen een pijn van Maria.
2: 7.
0: Ja, die ergste pijn was natuurlijk...
2: De kruisdood.
0: De kruisdood, aan de voet van het kruis. Heeft ze verschillende momenten gehad waarin het natuurlijk ontzettend zwaar was. Maar inderdaad, Leila heeft het over 7 smarten van Maria, dat klopt. Er zijn 7 hele bijzondere momenten geweest in het leven van Maria, waar ze heel erg heeft moeten lijden. Even voordat we die gaan noemen, want Leila die wil ze gaan noemen, dat vind ik wel mooi. Maar voordat we dat gaan doen, waarom zouden we een speciale dag daarbij stilstaan? Waarom zouden we dat doen? Wat heeft dat voor zin? Ik ga toch ook niet stilstaan bij een dag dat jij heel verdrietig was, Leila?
2: Maar het is Maria.
0: Ja, wat maakt het anders dan?
2: Omdat Maria moest al best wel veel pijn lijden door dit leven. En toen op het einde ook nog dat haar zoon... Ze zag haar zoon sterven op het kruis en vernederd worden.
0: Ja.
2: En dat is wel pijnlijk, denk ik.
0: Ja, en we weten natuurlijk, de pijn van Jezus, het lijden van Jezus, was uiteindelijk goed voor ons, hè?
2: Ja.
0: Want door zijn lijden heeft hij ons gered. En wat Maria doet op het moment dat ze bij haar zoon blijft, ook in die kruisdood, ook in die hele moeilijke momenten, dan laat ze zien hoeveel ze van Jezus houdt. Dat ze bereid is om samen met hem dwars door de dood heen te gaan. Maar ze laat ook zien dat ze Jezus wil helpen om de zielen weer bij God te brengen. En dat kunnen wij zelf ook doen. Hoe doen wij dat?
2: Bidden.
0: Bidden en... Ja, maar wat nog meer? Hebben we het ook vaker over gehad?
2: Biechten.
0: Ja, en offers brengen.
2: Oh ja, daar hadden we het vandaag ook over met godsdienst. Maar ze zei dat dat niet meer mocht.
0: Nou, mag zeker nog wel. Offers brengen. Dat wil zeggen dat we pijn lijden voor Jezus. Dat we zeggen, Heer, ik ga met u meelijden. U hebt ons verlost aan het kruis. Ik ga ook iets lijden. Zodat u mijn lijden kunt gebruiken om ook weer andere mensen te helpen. Zo werkt dat. En Maria heeft meer dan wie ook geleden, zei ik net al. Dus Maria heeft het meeste Jezus meegeholpen. Maria heeft het meeste Jezus meegeholpen om de zielen weer bij God te brengen. Om de mensen, om de harde harten te raken en de mensen liefde voor God te geven. Snap je? Dus Maria heeft een ontzettend belangrijke taak gehad aan de voet van het kruis. Nou is het zo dat Maria natuurlijk vaker heeft moeten lijden in haar leven. En Lela die had het net al over de 7 smarten. Dus de 7 pijnlijke momenten in het leven van Maria. Noem er eens een paar dan. Begin eens even bij het begin. Wat is de eerste van de 7 smarten?
2: Volgens mij dat ze moesten vluchten van Egypte naar... Nee, van...
0: Van Israël, ja.
2: Ja, van Israël naar Egypte.
0: Ja, dat is niet de allereerste smart, maar dat is de tweede. Dus dat was inderdaad wel helemaal
2: dat
0: in het begin.
2: Dat ze kreeg te horen dat ze zwanger was. Dat is natuurlijk een heel blij moment.
0: Maar het is inderdaad wel helemaal in het begin van het leven van Jezus. Namelijk het moment, had ik het net al over, dat Jozef en Maria met Jezus naar de tempel gaan. Het is dan nog een klein babytje. Hij is pas 40 dagen oud. Dan ben je nog echt een piepklein babytje. En dan gaan ze naar de tempel om Jezus aan God op te dragen. En in die tempel zijn er dan 2 mensen. En die herkennen Jezus. En Jezus is nog piepklein, maar die zien al. Maar wacht even, dit is niet zomaar een gewoon babytje. Dit is de verlosser van Israël. Dit is de zoon van God. En dat zijn Simeon en Hanna. Die staan in de tempel. En die noemen ze allebei wel profeten. Of, ja, als het een vrouw is, noem het een profetes. Een profeet. En wat doet een profeet? Een profeet doet heel vaak voorspellingen. Een profeet die ziet, bijvoorbeeld als een profeet naar jou zou kijken, Lela, dan zegt hij, jij wordt later een grote heilige. Nou, dan gaan we kijken wanneer die profetie uitkomt. Nou, zo doet de profeet Simeon ook een belangrijke, dat heet dan met een moeilijk woord, profetie, over het leven van Jezus. En dan zegt hij ook iets tegen Maria. Wat zegt hij dan tegen Maria? Dat is namelijk een van die smarten.
2: Oh, uw kind zou laten doodgaan aan een kruis.
0: Ja, dat zegt hij niet letterlijk, maar daar komt het in feite wel op neer. Hij zegt, uw ziel, tegen Maria heeft hij het dan, zal met een zwaard doorboord worden.
2: En dat zijn dan die 7 smarten, toch?
0: Ja, dus op het moment dat Simeon, die profeet in de tempel, tegen Maria zegt, uw ziel zal met een zwaard doorboord worden. Maria is voor dat moment natuurlijk ook heel blij, want ze heeft net een kindje gekregen. He, ze is dolgelukkig met haar kleine kindje. Maar op dat moment ziet ze, ja, Jezus gaat mij niet alleen maar geluk brengen, maar ook veel verdriet en pijn. En ze weet wel, dat is goed en dat is nodig, want het zal helpen om de mensen te verlossen, te redden. Maar ja, het is ook een moeder die natuurlijk wel gewoon pijn heeft als haar zoon moet lijden. Dus ze krijgt dan van deze profeet te horen, jouw ziel, hè, dus jouw leven, jouw ziel, zal met een zwaard doorboord worden. Dus je zult enorme pijn moeten doormaken. En dan heeft hij het dus al over het kruis. Nou, dat is de eerste smart. Wat is de tweede smart? Zei je net al.
2: Dat moest de vluchten van Israël naar Egypte.
0: Precies, inderdaad. De vlucht naar Egypte.
2: En de
0: waarom zou dat zo pijnlijk zijn geweest?
2: Omdat
0: je zou kunnen zeggen, nou, een mooi reisje naar Egypte is niet zo verkeerd, toch?
2: Want ze moesten
0: mooie Nelcruise.
2: Ze moesten te voet met de ezel.
0: Ze moesten te voet met de ezel, dus het was een hele zware tocht. Maar de reden dat ze moeten vluchten was ook heel pijnlijk. Waarom moesten ze vluchten?
2: Omdat ze wouden Jezus dood hebben. Hoe heet het? Koning Herodes.
0: Ja, goed zo.
2: Koning Herodes wou Jezus dood hebben. Dus,
0: ja. Dus die ging alle jonge jongens ging die doodmaken. Hè?
2: Tot en met de 2, dus.
0: Ja, dus alle kleine kindjes, alle jongens, kleine jongens, die werden doodgemaakt. En om die reden moesten Jozef en Maria vluchten met Jezus. Moet je je voorstellen dat je moeder bent en dat je met je kindje in je handen wegvlucht, terwijl je weet dat de koning van het land alle kinderen aan het doodmaken is. Ja, dat is natuurlijk hartstikke akelig. Dus dat was de tweede smart.
2: Gestort.
0: Wat is dan de derde smart? Wat is het derde moment waarop Maria ook heel veel pijn moest lijden? Wat is de derde smart?
2: Ik weet het. Jezus was kwijt in de tempel.
0: Ja. Nicholas?
2: De 4.
0: Ja, wacht even. Eerst even de derde. De derde is inderdaad... Kom eens even terug, Lela. De derde is... Jezus raakt kwijt in de tempel, inderdaad. Ja. De kwijtraking van Jezus in de tempel. Welk moment is dat? Dat is het moment dat Jozef en Maria met Jezus naar Jeruzalem zijn gegaan. Weer naar de tempel. Volgende ben ik benieuwd of Nicolas het weet. Maar heel even wachten, nog deze. Dan zijn ze op een gegeven moment alweer terug naar huis aan het gaan, naar Nazareth. Maar dan komen ze er onderweg achter, want ze zijn met een heel groot gezelschap, zijn ze onderweg. Komen ze erachter dat ze Jezus kwijt zijn. En dat is natuurlijk een enorme verdriet voor Maria. Want Maria die leidt liever samen met Jezus dan dat ze zonder Jezus is. Oké, derde smart. Wat is de vierde smart? Nicolas, kom maar eens even bij deze microfoon staan. Jullie zijn goed bezig, jongens. Vierde smart. Nico.
4: Maria ontmoet haar zoon Jezus wanneer hij met kruis op weg is naar...
0: Ja, ik hoor een kleine beschermengel hoor ik fluisteren.
4: Golgotha.
0: Ja, inderdaad. De vierde smart, en dan maken we even een sprongetje in de tijd, want dan is Jezus dus al groot. Is dat Maria Jezus ontmoet op de kruisweg. We kennen dat allemaal, hè? Met Goede Vrijdag bidden we ook die kruiswegstaties, weet je nog? Die afbeeldingen die altijd in de kerk hangen, overal. Waar je dan zo langs wandelt, weet je wel? Weet je wat ik bedoel, Leila, toch?
5: Oh ja.
0: Ja, de 14 kruiswegstaties. En een van die staties is ook dat dan Jezus Maria ontmoet. Nou, dat is dus ook een van die smarten. Wat is de vijfde smart?
4: Ik.
0: Nico, nog eentje.
4: Jezus... Maria ziet hoe Jezus dood wordt aan het kruis.
0: Ja, precies. Ja, dus inderdaad, we zitten nu bij de vijfde smart, hè? De vijfde smart is inderdaad, Maria staat aan de voet van het kruis terwijl Jezus hangt te sterven. Ja, dat is een van de allergrootste smarten natuurlijk. Dan smart nummer 6. Leila.
2: Weet het, Maria houdt het dode lichaam van Jezus vast. En...
0: Nee.
2: Jawel.
0: Ja, nee, is niet waar. Dat is natuurlijk wel een heel groot pijnpunt voor Maria, maar dat is niet de zesde van de zeven smarten.
4: Maria ontvangt haar gestorven zoon.
0: Ja, oké, volgens mij is hier een lijstje bijgehaald. Wat meestal de zesde smart wordt genoemd. Kijk, het volgt natuurlijk allemaal heel kort elkaar op. Maar de zesde smart is normaal. Het hart van Jezus wordt met een lans doorboord. En bloed en water stromen uit het hart van Jezus.
2: Ik weet wel de zevende.
0: En dan heb je de zevende smart.
5: Jezus wordt begraven.
0: Ja, Jezus wordt in het graf gelegd. Nou begin ik zelf ook een beetje te twijfelen of het inderdaad niet... Ik heb gisteren uitgebreid in de preek gesproken over het hart van Jezus wat doorboord wordt. En dat is natuurlijk ook een hele grote pijn van Maria. Maar ik geloof toch inderdaad, de zesde smart is natuurlijk Maria die Jezus in de armen heeft. Ja. Oké, sorry jongens. Had jullie even in verwarring gebracht. Nou ja, het loopt eigenlijk door. Hè? Dus Jezus sterft aan het kruis. Daarna wordt het hart van Jezus met een lans doorboord. Hè? Komen bloed en water uit het hart van Jezus. Dan is hij al dood, maar dat is natuurlijk voor Maria nog steeds heel pijnlijk. Dan wordt hij van het kruis afgenomen, hè? En in de armen van Maria gelegd. En daarna wordt hij in het graf gelegd. En dan wordt hij in een lijkwade gewikkeld. En dan wordt hij in het graf gelegd. En dan na 3 dagen zal hij weer verrijzen. Jongens, voordat we de kapel ingaan, want het is bijna tijd. Ik zei net van, ja, waarom zouden we daar zo speciaal bij stilstaan, hè, bij dat lijden van Maria? Nou, het is zo. Kom maar weer even aan deze kant staan. Maxi, doe de koptelefoon maar even af. Maximilian, deze kant, kom maar. Als we stilstaan bij het lijden van Maria... Jongens, als we stilstaan bij het lijden van Maria... Dan gaan we ook steeds meer van Jezus houden. Want dan gaan we namelijk steeds meer de pijn van Maria voelen. En dan gaan we steeds meer begrijpen hoe ontzettend veel liefde Maria heeft gehad voor Jezus. En nog steeds heeft in de hemel natuurlijk. Hè? Dus daarom is het belangrijk dat we daar vaak bij stilstaan. En kijk, nu doen we het tijdens een uitzending. Ja, dan kun je er niet echt helemaal in doordringen. Want ik zie dat jullie soms ook een beetje afgeleid zijn en zo, terwijl we over iets heel belangrijks hebben. Maar als je in de stilte van de kerk bent, dan moet je daar echt maar eens over gaan nadenken. Over het verdriet van Maria wanneer Jezus aan het kruis hangt. En dan kan het zijn dat je zelf ook heel verdrietig wordt. Omdat je denkt van, dat is zo pijnlijk geweest wat Maria daar heeft doorgemaakt. Wat hou ik toch veel van Jezus, wat hou ik toch veel van Maria. Snap je? Dan ga je daar zelf ook in groeien in die liefde. En ook in je geloof. Leila, laatste vraag voordat we weer terug gaan naar de kapel.
2: Ik had nog een kleine vraag.
0: Kleine vraag,
2: Hoe zit het dan, zeg maar, ik weet niet of jullie het weten, maar hoe zit het, zeg maar, met de lichamen van Jezus en Maria die naar de hemel zijn gegaan? Want Maria was ook bij Maria ten hemelopvaart, was zij met haar hele lichaam mee naar de hemel gegaan, toch?
0: Ja.
2: Maar hoe zit het dan nu met haar lichaam?
0: Nou, wij geloven dat die lichamen, dat die ook in de hemel zijn nu. Dus Maria is met haar lichaam en Jezus is ook met zijn lichaam in de hemel.
5: Maar verrot dat niet?
0: Nee. Dat weten we ook als Maria verschijnt, hè? Bijvoorbeeld in Fatima, waar we het al vaak over hebben gehad.
2: Oh, ja.
0: Dan komt ze toch ook met haar lichaam naar de aarde weer toe.
2: Oh, ja.
0: En dat lichaam, dat is er ook echt dan. Dat is niet alleen maar een soort droom of zo van de kinderen die haar zien. We kennen bijvoorbeeld ook dat bekende verhaal van Maria die in Frankrijk in Parijs verschijnt. En dat is wanneer ze de wonderdadige medaille geeft. Die hebben jullie volgens mij ook allemaal om de nek, of meestal wel, hè?
2: Nee, ik niet.
0: Vandaag
2: nee.
0: Even niet, maar meestal wel, dacht ik.
2: Ja.
0: Dan, wat er dan gebeurt is, dan legt zelfs de heilige die Maria ziet, die legt zelfs haar handen in de schoot van Maria. Dus die kan Maria echt aanraken in de schoot, op de knieën van Maria, zou ik maar zeggen. Hè, dus die kan Maria echt aanraken. Dus het is niet een soort droom, het is echt de moeder van God die naar de aarde komt. Oké, okay. Jongens, we gaan onze intenties bidden.
2: Een klein vraag.
0: We gaan we vast naar de kapel. Klein vraagje, dan beantwoorden we dat volgende week. Maar je mag het nu vaststellen.
2: Dan is het een beetje zo'n spoiler.
0: Ja, het is een cliffhanger.
2: Ja, cliffhanger. Wacht een momentje.
0: Ja, wat is de vraag?
2: Ik weet niet meer wat mijn vraag is.
0: Bewaren maar voor volgende week.
2: Ja.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer Jezus, we zijn hier geknield voor het Allerheiligste Sacrament. En ik wil als eerste bidden voor alle kinderen in Nederland. Dat de kinderen die nog niet in u geloven, in u gaan geloven. Dat de kinderen die al wel in u geloven, dat ze mogen groeien in een liefde tot het Allerheiligste Sacrament. Laten we ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, u bidt ons zondaars, nu in de uur van onze dood. Amen.
2: Ik wil bidden van u. Zielen in de vrachtwagen snel naar de hemel kunnen gaan en voor alle zieken dat hun snel beter kunnen horen, laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
2: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tuum iaribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
2: Dat ook die snel groot wordt. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
2: Onze Vader, die in ons hart naar ons rijk komen.
0: Maar het is goed, ja. Yes. Ave Maria, ave
2: Maria.
0: Ave Maria.
2: Ave Maria, gemaste.
0: Dominus.
2: Ik dat toen mooi hebben. Ik ben de dictus.
0: Fructus.
2: Ventris tui, Jesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
4: Ik wil graag bidden voor mijn moeder. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
4: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

En dan bidden we het laatste wezen goed voor de intenties van alle luisteraars, met name de kinderen die thuis met ons verbonden zijn. En we zullen een kort moment stilte houden om de intenties hier bij u aan het altaar te brengen.

0: Laat ons bidden. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: En dan vragen we nu, Heer Christus, om uw zegen vanuit het Allerheiligste Sacrament.

0: luisterde naar Vrienden voor het Leven, kinderkatechese met pastoor Pieter Zimmerman in de studio van Radio Maria.
1: We gaan na deze kinderkatechese meteen door natuurlijk met het Woord van God. Elke dag opnieuw het programma van Pater Bots met zijn overweging bij het evangelie van vandaag.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 16 september viert de kerk de gedachtenis van Cornelius, paus en martelaar, en van Cyprianus, bisschop en martelaar. Cyprianus was bisschop van Carthago. Hij beleefde maar weinig uiterlijk zichtbare successen. Integendeel, door God aangesteld als leider van de Afrikaanse christenheid in zware tijden, kon hij niet anders doen dan met de inzet van zijn hele persoon het stuur van het bijna zinkende scheepje van de kerk vast in handen houden, om het door de onophoudelijke stormen heen te loodsen. Zo koerste hij het gelaten en onwrikbaar een rustiger tijd tegemoet, een tijd die hij zelf echt niet meer mee mocht maken. In de beproevingen die onder zijn episcopaat over de kerk losbraken, was Cyprianus de juiste man op de juiste plaats. In de 10 jaren van zijn episcopaat van 248 tot 258 maakte hij verschillende vervolgingen mee, en tenslotte werd hij zelf verbannen en vervolgens met het zwaard gedood. Lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Dat is de lezing die valt op woensdag in de 24e week door het jaar. In die tijd zei Jezus: waarmee zal ik de mensen van dit geslacht vergelijken? Waar lijken ze op? Ze gelijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen: wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld en jullie hebben niet gedanst. Wij hebben een treurlied gezongen en jullie hebben niet gehuild. Immers, Johannes de Doper is gekomen, eet geen brood en drinkt geen wijn, en gij zegt, hij is van de duivel bezeten. En de mensenzoon is gekomen, eet en drinkt wel, en gij zegt, kijk die gulzigaard en wijndrinker, die vriend van tollenaars en zondaars. Maar de wijsheid vindt rechtvaardiging bij al haar kinderen. Dit is het woord van God. Eerste geest wat laten rusten bij hem. Alles loslaten, de mensen, het werk en ook jezelf. Jezelf niet zo ernstig nemen, niet zo aan jezelf vasthouden. Je hoeft niet jezelf te redden. God is het die je redt, die je je redder stuurt. Jezus, dat betekent, die naam Jezus Joshua, betekent God redt. Hij is het die jou rechtvaardigt. Bij de plaats van het gebed even stilstaan, de blik omhoog, zien hoe hij je ziet. Als een zondaar die zichzelf niet kan redden, reddeloos verloren, aangewezen op genade, zoals de tollenaar, die zegt: God, wees mij zondaar genadig. Een gebaar makend van onwaardigheid, zoals de tollenaar deed, hij klopte zich op de borst. Dan de houding van het gebed aannemen, de houding die me helpt de gezindheid van eigen onwaardigheid en van vertrouwen op God te schragen. En in die houding om de genade vragen dat zo ook mijn levenshouding mag zijn, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. In de geest van Hildegard: groot is mijn vrees, o Vader, vol goedheid en mildheid, leer mij wat uw wil is en wat ik moet zeggen, bewaar mij in uw barmhartigheid. De geschiedenis. Jezus staat in dit evangelie tegenover de mensen van zijn tijd. Hij noemt ze de mensen van dit geslacht. En waarom? Omdat, zegt hij, de mensen tegenover hem staan. Ze spelen niet mee. Ze spelen niet in. Niet op de strenge levenswijze van Johannes de Doper. Hij zong een treurlied, at en dronk niet, maar ze hebben niet gehuild. Maar ze spelen ook niet in op de milde barmhartigheid van Jezus. Hij at en dronk wel, en hij is de bruidegom die dingt naar de hand van zijn bruid, de kerk, dat volk. Maar ze hebben niet op de fluit gespeeld. Zoals toch paste bij dit huwelijk tussen hemel en aarde. En ze noemen hem verwijtend vriend van tollenaars en zondaars. En die geschiedenis gaat door in ons leven.
Het is bij ons nooit goed. Ofwel, we vinden Jezus te absoluut, te streng, te radicaal, te levensvreemd. Ofwel, wij vinden hem te gemakkelijk, te geduldig, te aangepast, te barmhartig. Jezus is ons steeds vooruit. Hij gaat voor je uit. Je loopt altijd achter hem aan. Je bent altijd de tweede. Je bent immers geroepen om hem te volgen, achter hem aan. Je moet je dus altijd aanpassen aan hem. Want Jezus heeft, zoals Martin Luther King ooit zei, eeuwig gelijk. En dat is dus ook zijn plaats. Hij is de eerste, hij voorop. En dan pas kom ik. Ik die in zijn voetstappen moet treden. Zo dicht achter hem aan, dat er helemaal niets en niets is tussen hem en mij. De bijzondere genade, hem zo goed leren kennen als de eerste in mijn leven, dat ik me in alles aan hem onderorden, alles op hem afstem, dat hij inderdaad de eerste is. De overweging. Paulus houdt in de eerste lezing een loflied op de liefde, 1 Korinthe 13. Maar dat is toch wel een heel bijzonder soort liefde die de mensen in de christengemeenschappen in Paulus' tijd voor elkaar hadden. Hun liefde moest langmoedig zijn. Langmoedig? Dat betekent dat het lang kan duren voordat iemand aan het eind van zijn moed komt. Dus die mensen daar in Korinthe stellen elkaars moed op de proef. Ja, en ook hun geduld. Want van hun liefde moet gezegd kunnen worden, alles duldt zij. Merkwaardige minnaars daar in Korinthe. Ze droegen elkaar een liefde toe waarvan gezegd kan worden, alles verdraagt zij. Ja, dat zeg je toch niet van mensen die van elkaar houden? Verdragen, dat zeg je van lastige mensen. Die verdraag je. En ieder mens heeft natuurlijk ook zijn minder sympathieke trekjes, maar mensen die elkaar graag mogen, mensen die echt van elkaar houden, die willen die trekjes wel van elkaar verdragen, die nemen ze op de koop toe. Maar om nu het wezen van de liefdesverhouding te leggen in het alles verdragen, stel je voor, twee geliefden kijken elkaar diep in de ogen. En de een zegt tot de ander, ik verdraag je, ik duld je, ik laat me door jou niet kwaad maken en ik reken je het kwaad niet aan. Dan zal die ander toch wel iets terugzeggen in de geest van, maar zie je dan helemaal niks goeds in mij? Hoop je dan voor jezelf helemaal niks goeds van mij terug te krijgen? Heb ik je dan helemaal niets te bieden? Heb ik dan alleen maar eigenschappen die je met geduld wilt verdragen? Nou, zoiets noemen wij geen liefde. Het is deugdbeoefening. Een geestelijk martelaarschap misschien. Maar om dat nu liefde te noemen? Goddelijke liefde is heel anders. De goddelijke liefde gaat inderdaad zo ver boven de natuurlijke liefde uit, dat we haar dan ook wel eens bovennatuurlijk zijn gaan noemen. De kerk is voor die goddelijke liefde tot de naaste een eigen woord gaan gebruiken. Caritas in het Latijn en agape in het Grieks. Caritas is de bovennatuurlijke liefde voor de naaste. Natuurlijke liefde voor de medemens heet humanitas, menselijkheid of medemenselijkheid. Het zijn allebei liefde, maar zo verschillend dat ze al van meet af aan er een ander woord voor gingen gebruiken. Voor de gewone liefde hadden ze bij de Grieken het Griekse woord eros, dat is meer de lichamelijke liefde, of philia, de vriendschapsliefde. Maar het Griekse woord agape duidt de christelijke liefde aan. De liefde die op Christus is geïnspireerd. Zij bestaat erin dat je van de ander houdt zonder voorwaarden. Je zou het een geefliefde kunnen noemen. Een liefde die zijn eigen geluk erin laat bestaan om zichzelf aan de ander te geven, onafhankelijk van de reactie van de ander. Tegenover een geef- en neemliefde, een liefde die zich niet afhankelijk maakt van het antwoord. Zo'n geefliefde verdraagt de gebreken van anderen. Ze verbaast zich niet over andermans zwakheden. Zij is bereid zelf de laatste rechten af te staan.
dat je jezelf beschouwt als minder dan de ander. Dat je als vanzelf, zonder erbij na te denken, van binnenuit erop uit bent de ander van dienst te zijn. En dat je het ook prima vindt om gecommandeerd te worden. En dat je altijd het goede denkt van de ander. Iemands gedrag en woorden zoveel mogelijk goed probeert uit te leggen. En zelfs het verkeerde nog probeert zoveel mogelijk te redden. Dat is de liefde van Christus. De liefde van Christus die vandaag in het evangelie uitgescholden werd met vriend van tollenaars en zondaars. Het is die liefde die door God bij het doopsel in ons hart is uitgestort. Het is die liefde die niet, zoals de menselijke liefde, van twee kanten komt, voor wat hoort wat, maar die van één kant komt, als gij bemint die u beminnen wat voor recht op loon hebt gedaan, doen de tollenaars niet hetzelfde. Als gij alleen uw broeder goed, wat voor buitengewoons doet gij dan, doen de heidenen dat ook niet. Het is die liefde die God ons toedraagt. God bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Tegenover God kennen wij dan ook geen zelfrechtvaardiging. Dat deden de wetgeleerden en de fariseeën. Die deden aan zelfrechtvaardiging. Hoogstandjes van deugd met een houding naar het publiek toe van kijk mij eens. Jezus kijkt er dwars doorheen. Hij zegt, u rechtvaardigt u bij de mensen, maar God kent uw hart. En waar de mensen naar opzien, is in Gods ogen een gruwel. Lucas 16. Jezus is gestorven als iemand die door God gerechtvaardigd wordt. Want op het zien van wat er gebeurd was, loofde de 100 man God en zei, deze mens was waarlijk een rechtvaardige. En op deze wijze worden wij in de Eucharistie steeds door God gerechtvaardigd. Niet op grond van verdiensten, maar gratis. Uit genade. Zoals de tollenaar in de tempel. God, wees mij zondaar genadig. En deze ging gerechtvaardigd heen. Ignatius zegt, iemand gaat in het geestelijk leven zoveel vooruit als hij uitgaat uit zijn eigen belang, zijn eigen wil en eigen zin. En dus ook uit zelfrechtvaardiging. En dat is wat er eigenlijk op het spel staat. Ook in dat evangelie van ons vandaag. Dat wij speelser omgaan met onszelf. Dat wij onszelf kunnen relativeren. Dat het spelelement, het relativeren, het speelse, betrekking moet hebben op onszelf. Dat we onszelf laten betrekken in het spel dat God met ons wil spelen. Dat hij er altijd is als meespeler of als protagonist, de eerste in het spel. Dat wij inspelen op zijn genade, volgens de titel van een boek van André Loef, Inspelen op genade. Dat God er is, niet als een stomme getuige van het spel dat wij alleen spelen, maar als iemand die van dag tot dag, van uur tot uur, van beweging tot beweging, met ons wil meespelen, of liever gezegd, ons uitnodigt met hem mee te spelen. Dan verliest ons leven iets van die dodelijke ernst die zo eigen is aan mensen wanneer ze alleen maar leven voor zichzelf. En dan het gebed beëindigen, maar langzaam, niet abrupt afbreken, zodat er niet van de gewonnen innigheid verloren gaat. Gesprekjes kunnen hierbij helpen, met Maria, zoals een kind met zijn moeder. En me dan door haar naar Jezus laten brengen, en dan met Jezus spreken, zoals vrienden die voldoende hebben aan een enkel woord, een oogopslag, een glimlach, een gebaar. En me dan door Jezus naar de Vader laten brengen. De Vader bij wie nog geen musje valt zonder dat hij ervan weet, de Vader bij wie ik wel in tel ben. Ieder haar op mijn hoofd is door hem geteld. En dan is het misschien nog maar beter om maar helemaal niks te zeggen, maar eenvoudig zwijgen te rusten aan zijn goddelijk hart. Niet meer mijn eigen woorden gebruiken,
maar de eigen woorden van Jezus in het Onze Vader, het gebed van de kerk.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: En beste luisteraars, welkom bij de Rozenkrans. We nemen in ons gebed alle intenties van degene die aan het meebidden zijn. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn gezoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, aan de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
2: Amen.
1: En beste luisteraars, hartelijk dank voor het meebidden van de Rozenkrans.

0: Uw kennis, Heer, is voor mij te wonderbaar. Gij kent mij, Heer, en Gij doorschouwt mij.
1: Gij ziet mij waar ik ga of sta.
2: Van verre kent Gij mijn gedachten. Gij weet waarom ik bezig ben of rust. Gij let op al mijn wegen.
1: Heer, voor het woord nog op mijn tong is, weet Gij reeds wat ik zeggen ga.
2: Waar ik mij wend, Gij staat op wacht. Uw hand rust altijd op mijn schouder.
1: Uw kennis is voor mij te wonderbaar. Zo hemelhoog dat ik ze niet kan vatten.
2: Waar zou ik ooit ontkomen aan uw geest? Waar zou ik mij voor uw gelaat verbergen?
1: Al stijg ik naar de hemel op, daar zijt gij reeds. Al daal ik in het dodenrijk, gij zijt aanwezig.
2: Al leen ik ook de vleugels van de dageraad.

0: stevig vast. En zeg ik, laat het duister mij dan dekken. Laat alle licht verzwolgen worden door de nacht.
1: Dan zal de duisternis voor u niet donker zijn, de nachten even helder als de dagen.

0: kennis, Heer, is mij tot de waarheid.
1: Ik, de Heer, doorgrond hart en nieren. Ik vergeld ieder naar zijn gedrag. Want wat er in mij is, hebt gij geschapen.
0: Gij hebt mij als een weefsel in de moederschoot gevormd. Ik dank u voor het wonder van mijn leven. Voor alle wonderwerken die gij hebt gemaakt. Hij weet ook alles wat er omgaat in mijn geest. Mijn liefste wezen is u niet verborgen, toen ik geheimnisvol werd voortgebracht. Mijn levensdraden in de schoot gevlochten werden, toen zagen reeds uw ogen al mijn daden. Zij waren reeds beschreven in uw boek. Mijn dagen waren al door u geteld, voordat de eerste nog was aangebroken. Maar hoe ontaalbaar zijn voor mij uw plannen, God? Hoe onafzienbaar in hun menigvuldigheid. Ga ik ze na, het zijn er meer dan korrels zand. En aan het eind heb ik van u nog niets begrepen. Doorzoek mij, God, en peil mijn hart. Beproef mij en beoordeel mijn gezindheid. Zie of ik soms verkeerde wegen ga. En leid mij langs beproefde paden. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik, de Heer, doorgrond hart en nieren. Ik vergeld ieder naar zijn gedrag.
1: In Christus is alles geschapen en alles bestaat in hem.

0: In Christus is alles geschapen en alles bestaat in hem.
1: Hoe weten wij dat wij God kennen? Er is maar één bewijs dat we ons houden aan zijn geboden. Wie zegt dat hij hem kent, maar zich niet houdt aan zijn geboden, is een leugenaar. In zo iemand woont de waarheid niet. Maar in een mens die Gods woord bewaart, heeft zijn liefde werkelijk haar volmaaktheid bereikt. Dan weten we zeker dat we in hem zijn. Wie aanspraak maakt op de verbondenheid met God, moet leven juist zoals Christus geleefd heeft.

0: O gelukkige kerk, verheerlijkt door het bloed van de martelaren van Christus.
1: Bidden wij vol vreugde tot de eeuwige Vader, want zijn medelijden met de mensen is wijd als de hemel.
0: Heer, verblijd allen die op u vertrouwen.
2: Heer, gij hebt uw Zoon gezonden om de wereld te redden, niet om haar te oordelen. Laat zijn kruisdood overvloedig vruchten in ons voortbrengen.
0: Heer, verblijd allen die op u vertrouwen.
2: Uw priesters hebt gij aangesteld tot bedienaren van Christus en beheerders van uw geheimen. Laat hen trouw zijn met heel hun hart en schenk hun wijsheid en liefde.
0: Heer, verblijd allen die op u vertrouwen.
2: Gij hebt gewild dat er onhuwbaren zijn omwille van het Rijk der Hemelen. Help allen die gij roept om met onverdeelde trouw uw Zoon te volgen.
0: Heer, verblijd allen die op u vertrouwen.
2: In het begin hebt gij de mens als man en vrouw geschapen. Bevestig de gehuwden in hun onderlinge liefde.
0: Heer, verblijd allen die op u vertrouwen.
2: Door het offer van Christus hebt gij de zonden van de mensen vergeven. Schenk aan de doden vergiffenis van zonden.
0: Heer, verblijd allen die op u vertrouwen.
3: Voorspraak van paus Cornelius en bisschop Cyprianus bidden wij bijzonder voor onze paus Leo en alle bisschoppen. Dat zij genade krijgen om altijd het geloof te verkondigen, de orthodoxie te bewaren en de eenheid van de kerk te dienen. Laat ons bidden.
0: Heer, verblijd allen die op u vertrouwen.
1: Heer, wil u danken voor het nieuwe collegejaar wat we vandaag mochten beginnen, seminariejaar na de retraite en de bedevaart die hebben mogen genieten. Wilt u dit nieuwe studiejaar zegenen? Laat ons bidden.
0: Heer, verblijd allen die op u vertrouwen.
1: Ik wil ook graag bidden, Heer, voor het traject van Kom en Zie, het onderscheidingstraject voor jonge mannen, wat volgende week dinsdag aanvangt. Wil u vragen, Heer, of u nog enkele jonge mannen wilt toevoegen aan de huidige groep, zodat we een mooie groep hebben voor het komende jaar. Laat ons bidden.
0: Heer, verblijd allen die op u vertrouwen.
1: Onze Vader,
0: die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen.

0: Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
1: God, gij hebt in het leven van de heilige Cornelius en Cyprianus getoond hoe een herder bekommerd moet zijn om het heil der mensen, hoe een getuigenis zegeviert in de marteldood. Vol vertrouwen op hun voorspraak vragen wij volharding en sterkte in het geloof, zodat ons leven ertoe bijdraagt in uw kerk de eenheid te bewaren. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u in de Heilige Geest leeft en heerst in alle eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
1: De Heer zij met u.
2: En met uw geest.
1: Zegen u en ook alle bidders thuis en onderweg de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
2: Amen.
1: Gaat u alle heen in vrede.
2: Wij danken God.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden nu, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Radio Maria Nederland en Vlaanderen kan u luisteren, nu luisteren naar de Theologische Academie. En in deze Theologische Academie gaat het over de heilige Cyprianus en we luisteren naar professor Lee Meulenberg.
1: In de voorgaande uiteenzettingen over de spiritualiteit van de oude christenheid, beste luisteraars, hebben we kunnen zien hoe de jonge kerk op grond van een solide hechte band een spontane ontwikkeling bevorderde waaraan alle gelovigen deelnamen. En er heerste een open houding ten aanzien van de omringende wereld. Het zijn zaken die ons ook nu nog boeien. Maar thans rijst waarschijnlijk tevens bij ieder van ons een belangrijke vraag. Tot hoever kan men op zulk een weg doorgaan? Waar ligt voor een gelovige de grens? Wel nu, het valt op dat naast de vruchten van een rijke uitbloei, te midden van de vroege christenheid eveneens veel spanningen aan de dag traden. Ze laten ons zien hoe men met dit vraagstuk geworteld heeft. Natuurlijk, tegenover een fundamentele dreiging van buiten balt de kerk zich samen. Maar ook binnen de kerk ontstaan er conflicten die heel de gelovige gemeenschap in beroering brengen. Zo met name tijdens de jaren dat Cyprianus bisschop van Carthago is, te weten tussen 249 en 258. En wij hopen dat het relaas van de gebeurtenissen laat zien hoe de kerk van die dagen een open discussie niet uit de weg ging. Maar daartoe willen we vandaag allereerst de achtergronden schetsen. Het is van belang om te weten dat de christenheid in de eerste eeuwen geleidelijk een soepele organisatie opgebouwd had. Overal koos het volk samen met de geestelijkheid de leider van de gemeenschappen, de bisschop. Deze keuze werd bezegeld door de bisschoppen uit de omgeving. Daarna vond de wijding plaats. Op deze wijze bleef in alle opzichten de onderlinge band gehandhaafd. Het is een gang van zaken die ook zijn neerslag vond in de officiële documenten. Men zocht een hechte gemeenschap te grondvesten. De bisschoppen droegen daarom ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Er heerste de overtuiging dat alle door één en dezelfde bezieling gedragen werden. Dat klinkt tegen het begin van de tweede eeuw reeds bij Ignatius van Antiochië door. De bisschoppen die tot de uithoeken der aarde zijn aangesteld, leven allen in de geest van Jezus Christus. En het brandpunt van de gemeenschap is voor hem de kerk van Rome. Zij zit voor bij de liefdesbond. Het zijn deze gedachten die de verdere ontwikkeling gaan beheersen. Dat blijkt wanneer de christenheid met een denkwereld te maken krijgt die het wezen van haar boodschap dreigt te ondergraven. We staan hier voor een alom verbreide levensbeschouwing die zich evenals de kerk met het vraagstuk van de gebrokenheid, van het lijden bezighoudt. De wereld staat volgens haar in het teken van een fundamentele tweespalt. Enerzijds is er de stof, de duisternis, anderzijds de geest, het licht. En hoe kan de mens zich hieruit redden? Wel, dat gebeurt door de kennis. Wij kunnen ons uit de strikken van dit aardse vergankelijke leven redden door te ontdekken waar wij vandaan komen. Wij bespeuren dit in ons verlangen naar een harmonie waar de geest heerst, waar wij opgenomen worden in het eeuwige licht, het goede. De ziel die in de stof verstrikt is geraakt, kan weer tot haar oorsprong terugkeren. Het is een gedachtenwereld die inhaakt op het menselijk verlangen naar verlossing, naar bevrijding. En daarom wekt het geen verbazing dat deze visie ook onder de gelovigen nogal wat aanhang gevonden heeft. Voor velen van hen wordt Christus de begaafde profeet die tot taak had om ieder mens van zijn oorsprong bewust te maken. Hij heeft een beweging losgeslagen welke in degene die de kennis bezit een zuivering bewerkt, waardoor deze tot de volheid van de geest van het licht kan geraken. Maar nu, al is voor de kerk die gebrokenheid, het lijden en de pijn evenzeer een harde werkelijkheid, zij kan niet aanvaarden dat hier een fundamentele tweespalt aan ten grondslag ligt. Dit wordt in de latere jaren van de tweede eeuw met klem door Irenaeus van Lyon naar voren gebracht. Zulk een visie voert volgens hem tot een volledige miskenning van de schepping. Deze aarde komt uit Gods hand, ze is goed. En dat vindt zijn bezegeling in hem die het beeld van de maker is. De roem van God, dat is de levende mens. De verlossing kan dan ook niet daarin bestaan dat de lichtende, zuiver geestelijke elementen bevrijd worden van de banden waardoor ze in de duisternis van de stof zijn opgesloten. Irenaeus ziet in de tweespalt veleer een duel tussen God en zijn schepselen. Daar is allereerst het uitverkoren volk dat de wet ontving. Maar het was niet voldoende dat men alleen maar uiterlijk voor de geboden zwichtte. Er moest ruimte ontstaan voor de wervende oproep die de harten openbreekt. Het was een eis dat de ketenen van de slavernij waaraan de mens zich gewend had, werden verbroken, aldus de bisschop van Lyon. Hij moest God zonder boeien volgen. En zo wordt Christus degene die samen met de gevallen wereld de strijd tegen de boze machten opneemt, die de mens zelf door zijn ongehoorzaamheid ontketend heeft. God zelf zet de kroon op het werk dat met het boetseren van de mens zijn oorsprong vond. Een gebeuren dat zich in de loop der tijden moet voltooien. Maar uiteindelijk zal in ons heel de schepping gered worden, zowel de geest als het lichaam. Natuurlijk, de spitsvondige denkers beroepen zich op de schrift. Maar voor zulke lieden bestaat deze louter uit een verzameling van teksten waar men naar hartelust zijn bespiegelingen op kan botvieren. Ze halen de schakels van de waarheid uit hun verband. Maar voor de eenvoudige gelovigen ligt dat anders. Zij lezen de schrift met het hart. Ze zijn tot in hun wezen geraakt door het verhaal van de God die met de mens op weg gegaan is. En vanuit zulke ervaring krijgt alles zijn plaats binnen de gemeenschap waar men de Christus ontmoet. De kerk. Ook al zijn de talen verschillend, de Germanen, de Iberiërs, de Kelten, de Orientalen, de Egyptenaren, de Libiërs en de Italianen, dragen in hun kerken een geloof uit dat de schepping, de menswording, centraal plaatst. Evenals de zon verspreidt het overal zijn glans en verlicht ieder die tot de kennis van de waarheid wil komen. Deze mensen weten zich verbonden door een overtuiging die heel de christenheid samensmeet. Het is een levensvisie die van geslacht op geslacht is overgeleverd. Dat blijkt met alle duidelijkheid in de verkondiging van de bisschoppen. Men staat in een levende traditie. Irenaeus denkt aan zijn persoonlijke achtergrond. Wat door hem verdedigd wordt, is niets anders dan datgene wat hij in zijn jeugd in Smyrna van Polycarpus vernomen heeft. En deze droeg op zijn beurt over wat hij van de ooggetuigen wist die de Heer nog gekend hadden, zo met name Johannes. Ik heb deze woorden met vurigheid beluisterd, aldus Irenaeus, en ik heb ze vastgelegd, niet op papier, maar in mijn hart. Dat schenkt in de gelovige de zekerheid waarop hij kan bouwen. Telkens opnieuw klinkt er het bezielde woord dat met kracht de overtuiging van de gemeenschap vertolkt. Het is een situatie die men volgens Irenaeus overal tegenkomt. De schepping heeft een grootse roeping. Ieder die zich daarvoor openstelt, ontdekt hoe deze overlevering van de apostelen in heel de wereld verkondigd wordt door hen die als hun opvolgers de kerk leiden. Steeds weer staan we voor een gesleutelde reeks van bisschoppen die tot de eerste leerlingen teruggaat. Maar aangezien het te lang zou duren om de opvolgingen bij alle kerken na te gaan, zo gaat Irenaeus verder, nemen wij slechts één van hen, de zeer grote, zeer oude kerk, die de twee roemrijke apostelen Petrus en Paulus te Rome gegrondvest hebben. Een toets die van grote betekenis is. Want vanwege de verheven oorsprong vindt heel de christenheid hier haar brandpunt. En met trots kan Irenaeus de lijst van bisschoppen overleggen die er tot Eleutherius de overlevering van de apostelen uitgedragen hebben. Wat valt er dan tenslotte nog te zeggen? Samen met de andere kerken houdt men te Rome vast aan het geloof in een wereld die door God geschapen is. In een mensheid die door Christus weer uit haar gebrokenheid werd opgericht. De verwaaide bespiegelingen van de geleerde denkers zijn de bisschoppen vreemd. Ze hebben nooit iets dergelijks geleerd, aldus Irenaeus. Ze wisten niets van de waanzinnige denkbeelden die zulke lieden erop nahouden. En daarmee is voor hem de zaak afgedaan. Men kan derhalve vaststellen dat Irenaeus geen verschil van opvatting duldt wanneer de grondslag van het geloof aan de orde komt. Wie de wereld, het leven, de mens minacht, ondergraaft op deze wijze het fundament van onze hoop. Dat moet voor ieder christen onwrikbaar vaststaan. De veilige leidraad vormt hier de verkondiging van de bisschoppen, de opvolgers van de apostelen, die binnen hun kerken de overlevering vertolken, waaruit de christenheid haar bezinning put. en de kerk van Rome neemt op dit punt een bijzondere plaats in. Heer, onze Heer, hoe zijt gij aanwezig en hoe onzegbaar ons nabij. Gij zijt gestadig met ons bezig, onder uw vleugels rusten wij. Luisteren wij naar het studentenkoor van de Universiteit voor Theologie en Pastoraat.

0: In de Theologische Academie op Radio Maria Nederland en Vlaanderen luistert u naar professor Lee Meulenberg, die spreekt over de heilige Cyprianus en dit is het deel 2.
1: Aan de grondslag van het geloof mag niet getoond worden. Maar we zien, beste luisteraars, dat er binnen de kerk toch zeer uiteenlopende opvattingen ontstaan. Met name doordat er zich geleidelijk een grote verscheidenheid aan gewoonten, tradities en wetten heeft gevestigd. En bij menig verschillen kunnen de gemoederen dan nogal heftig op elkaar botsen. Ook ten tijde van Irenaeus. Een zeer verhelderend voorbeeld is ons bewaard gebleven door Eusebius, de eerste geschiedschrijver van de christenheid. De inzet is hier de datum waarop de verrijzenis van de Heer gevierd moet worden. De zaak groeit uit tot een affaire die heel de kerk in beroering brengt. Destijds, zo verstelt Eusebius, ontstond er een ernstige twist daar de christenheid van heel Azië op grond van een zeer oude overlevering meende dat men in zaken het paasfeest van onze verlosser moest vasthouden aan de 14e dag na de volle maan waarop het de Joden was voorgeschreven om het paaslam te slachten. Pas op die dag mocht de vastentijd afgesloten worden. Het ging om gelovigen die nog sterk vanuit de traditie van de synagoge leefden. De overige kerken dachten daar anders over. Zij beriepen zich eveneens op een solide overlevering, volgens welke het paasfeest altijd op de dag van de verrijzenis gevierd moest worden. En het einde van de vastentijd viel dus voor hen op deze dag. Een verwarrende situatie, die bij veel christenen rondom de Middellandse Zee de nodige ergernis opriep. Zeker in een tijd dat tallozen zich op reis begaven. Wat te doen? Wel, men pleegt beraad. Het zijn de plaatselijke kerken die overal een standpunt bepalen. Vervolgens brengt men elkaar op de hoogte. Boodschappers doorkruisen in alle richtingen het Romeinse Rijk. Vooral in het oosten, het gebied waar de christenheid zich het sterkst ontwikkeld had. En het blijkt dat de overgrote meerderheid voor de viering van het paasfeest aan de dag van de verrijzenis vasthoudt. Nu nog, aldus Eusebius, bestaat er een schrijven van de toenmalige synode van Palestina onder voorzitterschap van Theophilus van Caesarea en Narcissus van Jeruzalem. En eveneens een van de synode van Rome over dezelfde strijdvraag, op naam van bisschop Victor. En van de bisschoppen van Pontus, waar Palmas als oudste voor zat. En van de christengemeente van Gallië, waarover Irenaeus bisschop was. En verder van de kerken van Ostrowene en de steden aldaar. En apart nog van Bachillus, de bisschop van de kerk van Korinthe. En van zeer veel anderen die één en dezelfde mening en uitspraak gaven. Het is in zulke omstandigheden dat de bisschop van Rome zich tot woordvoerder van de andere kerken maakt. Victor richt zich met een schrijven tot de christenheid van Azië. Maar er wordt niet veel ruimte gelaten. Op vermanende toon eist hij dat men zich bij het algemeen gangbare gebruik moet aansluiten. Dat alles waarschijnlijk met een beroep op het gezag van Petrus en Paulus. Want de woordvoerder van de bisschoppen van Azië, Polycrates, stuurt aan de kerken van Rome een gespierde brief, waarin allereerst een indrukwekkende lijst van heiligen opgevoerd wordt die in deze streek gestorven zijn. Zo de apostel Johannes. Zij allen hebben de bestaande gewoonte nageleefd. En ook hij zelf, Polycrates, treedt hier in het spoor van zijn bloedverwanten, waarvan vele bisschoppen waren. Wanneer Victor het regiment hanteert, dan is hij derhalve bij de verkeerde man. Ik ben al 65 jaar in de Heer en ik heb broeders ontmoet van de gehele wereld en heel de schrift heb ik doorgewerkt. Maar ik laat mij geen vrees aanjagen. Want grotere dan ik hebben gezegd, men moet eerder aan God gehoorzamen dan aan de mensen. Polycrates benadrukt overigens dat hij niet enkel namens zichzelf schrijft. Ik zou de bisschoppen kunnen opsommen, zo heet het, die bij mij zijn en die ik op hun verzoek heb bijeengeroepen. Wanneer ik hun namen moest neerschrijven, zou dat een hele lijst zijn. Maar ofschoon ze wisten dat ik maar een gering mens ben, hebben zij met deze brief ingestemd. Want zij weten dat ik niet voor niets mijn grijze haren gedragen heb, maar steeds in Jezus Christus wandelde. De kerken van Azië zijn niet van zins om te wijken. Doch helaas, een dergelijk antwoord is voor Victor blijkbaar te veel. Zulke mensen horen volgens hem niet meer in de kerk thuis. En hij zette aan dit standpunt kracht bij, zo vertelt ons Eusebius, door schriftelijk rond te bazuinen dat alle broeders in die streek buiten de gemeenschap stonden. Een stellingname die duidelijk maakt hoe hoog de zaak werd opgenomen. Maar aldus Eusebius, dat beviel toch niet aan alle bisschoppen. Men schrikt van de wijze waarop de kerk van Rome haar taak opvat. Ze drongen er bij Victor krachtig op aan om toch bedacht te zijn op de vrede, de eenheid en de liefde jegens de naaste, zo heet het. En er bestaan nog brieven waarin ze hem nogal heftig hebben aangevallen. Een van hen was Irenaeus. We weten dat de bisschop van Lyon zich voor het standpunt van de meerderheid uitgesproken had. En ook nu blijft Irenaeus erbij dat Victor een juiste opvatting verdedigt. Wat hij de bisschop van Rome echter verwijt is dat deze zo onbesuist te werk gaat. Moeten nu werkelijk zoveel gelovigen vanwege hun trouw aan hun oude overgeleverde gewoonte buitengesloten worden? Irenaeus kent de gebruiken van zijn geboortestreek. Het geschil hangt samen met een andere opvatting over het vasten. En deze zo grote verscheidenheid van observantie is niet nu pas ontstaan, zo stelt de bisschop van Lyon. Ze stamt van onze voorgangers. Blijkbaar waren ze op dit punt minder nauwkeurig. Maar desondanks bleven zij en blijven wij met elkaar in vrede, aldus Irenaeus. En de verscheidenheid van het vasten bevestigt de eensgezindheid in het geloof. Hier moet volgens hem ruimte geboden worden. Irenaeus meent trouwens dat de kerk van Rome op dit punt een traditie kent. Ook de bisschoppen voor Zoter, die de gemeente leiden, die u nu bestuurt, zo gaat hij verder. Ik bedoel Anicetus, Pius, Hyginus, Telesphorus en Xistus, hebben evenmin die gewoonte gevolgd, nog dat aan hun eigen omgeving toegestaan. Maar toch hebben zij de vrede bewaard met hen, die namens kerken waar dit wel gebeurde, tot hen kwamen. Hoezeer dit ook met hun eigen opvattingen in strijd was. Nooit werd om deze reden aan iemand de gemeenschap opgezegd. Toch uw voorgangers zonden de Eucharistie aan hen die van andere gemeenschappen waren en dit gebruik onderhielden. Binnen de eenheid van de liefde was er ruimte voor verscheidenheid. Zo herinnert Irenaeus zich nog een schitterend voorbeeld uit de tijd dat hij zelf in Smyrna woonde. Reeds in die dagen heerste er immers oneenigheid in verband met het vasten. En toen Polycarpus hiervoor te Rome met Anicetus kon praten, ontstond daar een impasse. Want Anicetus kon Polycarpus niet overhalen om zijn gebruik te laten vallen, daar hij dit sinds Johannes, de leerling van de Heer, en de overige apostelen met wie hij verkeerde, steeds was nagekomen. En evenmin kon Polycarpus Anicetus overreden om dit gebruik te gaan volgen, daar hij zei in deze de gewoonte van zijn voorgangers te moeten handhaven. Zulk een situatie had een scherp conflict kunnen oproepen. Maar desondanks bleven zij met elkaar in gemeenschap, aldus Irenaeus. En als bewijs van eerbied liet Anicetus toen Polycarpus in zijn kerk de Eucharistie vieren. Ondanks alles is men destijds in vrede uit elkaar gegaan. Het geschil dat mede door de tussenkomst van Irenaeus een einde vond, laat ons in een flits zien hoe de christenheid een vraagstuk oppakte. De plaatselijke kerken beraden zich. De zaak komt onder het hele episcopaat ter discussie. En wanneer de twisten te hoog oplaaien, is het de taak van de kerk van Rome om over de vrede, de liefde en de eenheid te waken. Schiet deze daarin tekort, dan nemen de andere kerken de vrijheid om de bisschop van Rome daar openhartig over te onderhouden. En het blijkt dat men de gemeenschap niet op het spel wenst te zetten vanwege uiteenlopende gebruiken. Integendeel, ze vinden een plaats binnen de verbondenheid in het geloof, in de Eucharistie. Hier wordt een huis voor God gebouwd, waar mensen samenkomen en waar hij zelf aanwezig is om onder ons te wonen. Luisteren we naar het studentenkoor van de Universiteit voor Theologie en Pastoraat te Heerlen.

0: Op Radio Maria Nederland en Vlaanderen luistert u naar de Theologische Academie, naar professor Lee Meulenberg, die in een vijfdelige serie over de heilige Cyprianus vandaag deel 1 presenteert. En hij zal het nu hebben in dit derde onderdeel over de heilige Cyprianus.
1: Wil men het volgende vraagstuk tegen een duidelijke achtergrond plaatsen, beste luisteraars, dan is het allereerst noodzakelijk de aandacht te vestigen op het feit dat de christenen door hun leefwijze in vijandige houding van de gezeten Romeinen opriepen. Met hun ideaal van de broederschap vormden zij vanaf te beginnen een uitdaging voor de samenleving, waar het onaantastbare gezag van de keizer de belangen van de hogere kringen moest veiligstellen. Samen met de goden die Rome grootgemaakt hadden, kwam hem een goddelijke eer toe. En zo kwam het her en der tot bloedige vervolgingen. Meestal bleef het beperkt tot losse incidenten. Men denkt slechts aan de klopjachten die in Lyon plaatsvonden. Maar soms legden zulke gebeurtenissen toch een stempel op de leefwereld van de gelovige gemeenschap. Met name gaat dit op voor Afrika, de streek waar de christenheid juist in haar prille ontwikkeling zwaar onder druk komt te staan. Zulke omstandigheden maken het noodzakelijk dat men de rechter met geheven hoofd te woord kan staan. Daar zijn Spiratus, Narcellus en hun gezellen uit Chili, die tijdens het verhoor simpelweg vertellen hoe zij in het dagelijkse leven ieder mens eerbiedigen. Daar zijn Perpetua, Felicitas en hun lotgenoten uit Tuburbo, die in de kerker en de arena een edelmoedigheid tentoonspreiden die heel hun wezen kenmerkt. Ja, het is een gemeenschap die het ideaal als toetssteen aanvaardt. Zeer kleurrijk komt deze aanspraak naar voren bij Tertullianus, de felle redenaar die rond het begin van de derde eeuw te Carthago van zich doet horen. Deze stad was ooit door de Romeinen met de grond gelijk gemaakt, maar de kolonisten hadden de streek daarna weer in snel tempo bevolkt. De landerijen regen zich aaneen en al gauw werd Carthago opnieuw de parel van Afrika. Het is de haven waar het graan voor Italië verscheept wordt. Er heerst welvaart en wie zich vermaken wil, kan hier aan zijn trekken komen. Samen met Alexandrië en Antiochië behoort deze stad na Rome tot de grootsten van het Rijk. Maar juist in deze plaats, waar ook het keizerlijk bestuur zetelt, werpt Tertullianus de overheid de handschoen toe. Want wat men ook van de christenen mag denken, de Romeinen zullen niets kunnen aanmerken op de levensstijl die er onder de gelovigen heerst. Ze leggen een onkreukbaarheid aan de dag die boven elke twijfel verheven is. Ondanks alles kan de laatdunkendheid van de burgerij dit niet verdoezelen. Ja, er zijn zelfs lieden die uiterlijk erkennen dat men in deze gemeenschap voor elkaar tot het uiterste gaat. Zie eens hoe ze elkaar liefhebben, zeggen zij, want zij zelf haten elkaar. Dat is de werkelijkheid die de gelovigen door hun houding aan het licht brengen. Zulk een getuigenis laat zien waar de christenheid van Afrika voor staat. Het is de vrucht van een gezamenlijke inspanning. En daar mag men niet te licht over denken. Want de verloedering, de zelfzucht die de samenleving van de Romeinen in alle opzichten beheerst, vormt een voortdurende bedreiging. Dag in, dag uit zullen de gelovigen hun roeping waar moeten maken. Wat dat betreft valt er niet te schipperen. Tertullianus denkt aan het vermaak, de spelen, waar de menselijke hartstocht een uitweg zoekt. Wat is het toneel anders dan een walgelijk brouwsel van geile lusten en schaamteloze ontering? Wat is het stadion anders dan schoppen, stompen en oorvijgen die het menselijk gelaat, het beeld van God, verminken? Wat is de arena anders dan een beestachtige vreedheid waar zelfs geen rabouwen aan ten offer mogen vallen? En nu moet een christen niet denken dat hij bij dit alles de innerlijke rust zal bewaren. Dat wordt toch al te zot. Nee, een gelovige weet dat dit geheel in strijd is met de levenswijze waartoe hij zich verplicht heeft. De kerk laat over haar standpunt geen onduidelijkheid bestaan. Ook wanneer de plichten binnen de samenleving, het huwelijk en het gezin ter sprake komen. Zij stelt eisen. En terecht. Er zijn mensen, zo waarschuwt Tertullianus, die beweren dat het de Heer genoeg is wanneer hij in het hart en in de geest in ere gehouden wordt, ook al gebeurt het minder in daden. Wel, dit slaglieden zal eens ontdekken waartoe zulke een instelling leidt. Daar ze immers zondigen met behoud van de godsvrucht, zullen ze ook met behoud van de barmhartigheid in de hel gestort worden. Een vroom gemoed zal steeds de toets van een rechtschapen levenswandel moeten kunnen doorstaan. Is men dan vergeten dat de opname in de gemeenschap, dat de doop, een echte bekering vereist? Zeker, het is God die zijn volk door het water redt. Het is de Heer die ons in de kerk ten leven voorgaat. Maar dit betekent niet dat de gelovige naderhand vanzelfsprekend in de voetsporen van Christus zal treden. Niet daarom worden wij in het bad van de doop gewassen, opdat wij zouden ophouden met zondigen, zo meent Tertullianus, maar omdat wij daarmee opgehouden zijn. De doop bezegelt de ommekeer, waardoor wij ons van harte tot de gemeenschap bekennen die het ideaal uitdraagt. Het is dus voor alle zaak om deze gezindheid te volharden. En daarom spreekt Tertullianus met een zekere aarzeling over de mogelijkheid dat de zondaar na de doop nog één keer boete kan doen. Het zou de indruk kunnen wekken dat men deze fundamentele loutering niet zo ernstig hoefde op te nemen. Maar de kerk wil desondanks de weg open houden voor hen die door hun zwakte toch zwaar tekortgeschoten zijn. De opgave is duidelijk. Zij die zich weer tot Christus willen bekeren, zullen met de gemeenschap der gelovigen in het reine moeten komen. Sommigen schrikken daarvoor terug. Ze zijn bang dat de anderen met hen de spot zullen drijven. Maar dat vindt Tertullianus misplaatst. Tussen broeders, tussen dienaars van eenzelfde Heer, zijn de hoop, de angst, de vreugde, de smarten en het lijden gemeenschappelijk. Men leeft vanuit een hechte verbondenheid, ook met hen die onder hun fouten gebukt gaan. Een lichaam kan zich niet wel voelen als een van de ledematen pijn leidt. Dan moet onherroepelijk het hele lichaam meelijden en zich mede inspannen voor de genezing. Heel het gebeuren van de boete onthult de dragende kracht van een gemeenschap die zich in liefde verbonden weet. De Kerk van Afrika kent haar opdracht. Te midden van een verworde samenleving wil ze laten zien welke roeping de mensheid ten deel gevallen is. Niet met woorden, maar met daden. Alles dient tot de uitbouw van een gezindheid die naar de volmaaktheid streeft. En wat betekent het dan wanneer de Romeinen weer een vervolging ontketenen? De bestuurders mogen weten dat de gelovigen op een dergelijke uitdaging zijn voorbereid. Gaat uw gang, voortreffelijke stadhouders, die u in de ogen van het volk geliefd maakt door de christenen af te slachten. Het zal volgens Tertullianus niet baten. Daardoor winnen ze enkel aan wervingskracht. Zaad is het bloed der christenen. Iedereen zal moeten inzien dat deze beweging niet meer te stuiten is. De christenen vertrouwen op een God die hen opvangt. Omdat gij het zijt, groter dan ons hart, die mij heeft gezien, eer ik werd geboren. Luisteren we weer naar het studentenkoor van de Universiteit voor Theologie en Pastoraat

0: In de Theologische Academie op Radio Maria, Nederland en Vlaanderen hebt u kunnen luisteren naar professor Lee Meulenberg in de vijfdelige serie over de heilige Cyprianus. Vandaag was dit deel 1.
1: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

0: Wat ons is overgedragen, standvastig vasthouden en doorgeven aan de volgende generatie. En laten wij dan aan het begin van deze Christi-viering onze zonde belijden, ons bekeren tot God, om deze heilige Christi goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonde vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Laat ons bidden. God, gij hebt uw volk in de heilige Cornelius en Cyprianus toegewijde herders geschonken en onverschrokken bloedgetuigen. Op hun voorspraak vragen wij, schenk ons volharding en sterkte in het geloof en laat ons onvermoeid streven naar de eenheid van uw kerk. Door ons Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.

0: De eerste lezing is uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, gij moet naar de hoogste gaven streven, maar eerst wijs ik u een weg die verheven is boven alles. Als spreek ik met de tongen van engelen en mensen, als ik de liefde niet heb, ben ik een galmend bekken of een schelle cymbaal. Al heb ik de gave der profetie, al ken ik alle geheimen en alle wetenschap, al heb ik het volmaakte geloof dat bergen verzet, als ik de liefde niet heb, ben ik niets. Al deel ik heel mijn bezit uit, al geef ik mijn lichaam prijs aan de vuurdood, als ik de liefde niet heb, baat het mij niets. De liefde is langmoedig en goedertieren. De liefde is niet afgunstig. Zij praalt niet. Zij beeldt zich niets in. Zij geeft niet om de schone schijn. Zij zoekt zichzelf niet. Zij laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan. Zij verheugt zich niet over onrecht, maar vindt haar vreugde in de waarheid. Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles duldt zij. De liefde vergaat nimmer, de gave der profetie zal verdwijnen, tongen zullen verstommen, de kennis zal een einde nemen. Want ons kennen is stukwerk, en stukwerk ons profeteren. Maar wanneer het volmaakte komt, heeft het onvolmaakte afgedaan. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Voelde ik als een kind. Dacht ik als een kind. Nu ik de man geworden ben, heb het kinderlijke afgelegd. Thans zien wij in een spiegel, onduidelijk, maar dan van aangezicht tot aangezicht. Thans ken ik slechts ten dele, maar dan zal ik ten volle kennen zoals God mij kent. Nu echter blijven geloof, hoop en liefde de grote drie. Maar de liefde is de grootste. Woord van de Heer. Als tussenzang bidden wij psalm 33a op bladzijde 20. Met als refrein, de aarde is vol van de mildheid des Heren.
1: De aarde is vol van de mildheid des Heren.
0: Jubelt gerechtigen voor de Heer, wie vroom is dient hem te loven. Eert dan de Heer met citerspel en speelt voor hem op de harp. Oprecht is immers het woord van de Heer en al wat hij doet is betrouwbaar. Recht en gerechtigheid heeft hij lief. De aarde is vol van zijn mildheid.
1: De aarde is vol van de mildheid des Heeren.
0: Eeuwig blijft staan het plan van de Heer. Wat hij heeft beraamd geldt voor alle geslachten. Zalig het volk dat de Heer heeft als God, de natie door hem tot zijn erfdeel gekozen.
1: De aarde is vol van de mildheid des Heeren.
0: Daarom vertrouwt ons hart op de Heer, is hij ons een schild en een helper. Daarom is hij de vreugd van ons hart, zijn heilige naam onze toevlucht.
1: De aarde is vol.
0: Alleluia. Het woord van God is levend en krachtig en het dringt door tot het raakpunt van ziel en geest. Alleluia.
2: De Heer zij met u. Lezing uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Glorie zij u, Heer. In die tijd zei Jezus, waarmee zal ik de mensen van dit geslacht vergelijken? Op wie gelijken ze? Ze gelijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen: wij hebben voor u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. Wij hebben een treurlied gezongen en gij hebt niet gehuild. Immers, Johannes de Doper is gekomen, eet geen brood en drinkt geen wijn, en gij zegt: hij is van de duivel bezeten. En de mensenzoon is gekomen, hij eet en drinkt wel, en gij zegt: kijk die gulzigaard en wijndrinker, die vriend van tollenaars en zondaars. Maar de wijsheid vindt rechtvaardiging bij al haar kinderen. Woord van de Heer. Lof zij u, Christus.
3: Cornelius en Cyprianus vandaag, het jaar ongeveer 250 van onze jaartelling. Decius en Valerianus zijn in die tijd keizer van Rome en ze hebben een schrikbewind ten opzichte van de christenen. Die moeten allemaal weg. En dat levert voor de kerk twee grote problemen op, die in die tijd flink bekritiseerd en besproken worden. Aan de ene kant, wat moeten wij doen met diegenen die gevallen zijn, die als de keizer of zijn soldaten komen en vragen om afvallig te zijn en de keizercultus te onderrichten, die echt gevallen zijn en opnieuw geofferd hebben voor de keizer? Wat moeten we met hen doen als zij weer terug willen komen in die kerk? Ze hebben Christus afgewezen. En wat nu? En er ontstaan twee kampen. De ene zegt eigenlijk: daar trekken wij onze handen van af en doen we dus niks mee. En de andere zegt: oké, ze mogen terugkomen na een tijd van boetedoening. Cornelius en Cyprianus zijn beide van de laatste. En ze hebben dan ook velen teruggenomen in de kerk. En de andere vraag die er verrijst in die tijd is: wat doen wij met die mensen die gedoopt zijn door ketters? Moeten die opnieuw gedoopt worden of niet? En op dat punt staan Cornelius en Cyprianus lijnrecht tegenover elkaar. Cornelius zal zeggen: die hoeven niet opnieuw gedoopt te worden. Cyprianus is de mening toegedaan van wel. Uiteindelijk zal Cornelius het winnen, als je het zo mag zeggen. De gedachte van Cornelius is, en nog steeds van de kerk: het is uiteindelijk Christus die doopt. En die Christus doopt door de handen van de priester, en dus uiteindelijk is het Christus zelf die doopt. Beide zullen uiteindelijk vanwege hun geloof sterven. Cornelius wordt onthoofd als hij de mis viert op een van de begraafplaatsen van Rome en wordt onthoofd. En ook Cyprianus zal met het zwaard zijn geloof belijden. Vandaag mogen wij opnieuw naar hen kijken. Mogen we naar ons eigen doopsel kijken, toen wij dat ondergaan hebben en daarmee het geloof hebben aangenomen in die Christus. Hoe staan wij daarin? Zijn wij afvallig geweest? En hebben wij dat op een of andere manier weer goed gemaakt, om zo weer terug te keren in de schoot van de kerk? Laten we op voorspraak van deze twee martelaren bidden voor de kerk, dat ook wij in alle oprechtheid ons doopsel belijden en zo waardig worden eens het huis van de Vader binnen te gaan. Amen. Leggen wij dan nu samen onze gebeden voor aan de Heer. Bidden wij voor alle die in deze dagen vervolgd worden vanwege hun geloof, dat zij kracht mogen ontvangen om standvastig te zijn. Laat ons bidden. Bidden wij voor alle die het moeilijk hebben in hun leven, dat zij kracht ontvangen naar het kruis dat zij te dragen hebben en verlichting vinden bij Christus zelf. Laat ons bidden. Bidden wij voor onszelf, zoals we hier vandaag samen zijn als kerk, dat wij de eenheid bewaren en zo het beeld van Christus waardig zijn. Laat ons bidden. En leggen wij ook onze eigen persoonlijke noden bij de Heer neer. En we bidden vandaag in het bijzonder op voorspraak van een moeder die voor haar dochter Pak Chorong wil bidden, dat zij haar weer mag zien. Laat ons bidden. En bidden wij ook voor onze dierbare overledenen, dat zij nu thuis mogen zijn in het huis van de Vader. Laat ons bidden. Almachtige, eeuwige God, wij vragen u, verhoor onze gebeden, ook die onuitgesproken blijven, door Christus onze Heer. Amen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft, uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen en u dragen op de vrucht van deze aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot het brood van eeuwig leven.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. En u dragen wij op de vrucht van de wijnstok het werk van onze handen. Maak het voor ons tot de bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij.

0: Heer, aanvaard de gave van uw volk bij deze gedachtenis van de marteldood van uw heilige. Laat ook ons bij alle wederwaardigheden stand houden door de Eucharistie, waarin de heilige Cornelius en Cyprianus, toen zij vervolgd werden, hun kracht hebben gevonden. Door Christus onze Heer. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: We zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Geef onze dank bij het hart.
0: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Want uw martelaren Cornelius en Cyprianus hebben Christus nagevolgd en uw naam beleden tot in de dood. Hun bloed verkondigt uw grote daden. Zo komt uw kracht in zwakheid tot ontplooiing en maakt gij onze broosheid sterk om van u te getuigen door Christus onze Heer. Daarom met de engelen in de hemel verheerlijken wij u op aarde zolang er woorden zijn en zingen u toe. Vol vreugde. Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoge. Wij bidden u, genadige God, Vader van ons Heer Jezus Christus, wij smeken u door hem die is uw Zoon en onze Heer, dat gij wilt aanvaarden en zegenen deze gave hier die wij u aanbieden, dat gij zult heiligen dit brood en deze beker, opdat zij ten goede komen aan heel de kerk die gij geroepen hebt en uitverkoren overal in deze wereld. Regeer uw kerk, Heer onze God, wees onze herder. Breng ons bijeen van heinde en ver en geef ons uw vrede. Dat vragen wij u in eenheid met de bisschop van Rome, Paus Leo, in eenheid met onze bisschop Gerardus en onze hulpbisschop Robertus, verenigd ook met alle die oprecht en trouw uw woord bewaren en het geloof beleiden van uw apostelen overal in deze wereld.
2: Herinner u de namen, Heer, van allen die u toebehoren en van alle mensen die hier voor u staan. Gij kent hun geloof. Gij weet dat zij u willen dienen. In naam van hen die u het offer brengen van hun aanbidding en hun dankbaarheid. In naam van allen smeken wij u. Houd hen in leven, want op u hopen zij. Bevrijd hun hart en maak hen heilig. Gij eeuwige en waarachtige levende God. Zo bidden wij u met Maria, altijd maagd die bij u verheerlijkt is, de moeder van Jezus Christus, onze Heer en onze God, met de heilige Jozef en met uw apostelen en bloedgetuigen, Petrus en Paulus, Andreas, Jacobus en Johannes, Thomas, Jacobus, Filippus, Bartimeus, Matthäus, Simon en Thaddeus, Linus, Cletus, Clemens, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogenus, Johannes en Paulus, Cosmos en Damianus, en met al uw heiligen. Om hunnentwil en op hun voorspraak vragen wij, wees onze toevlucht waar wij ook gaan, wees onze kracht, door Christus onze Heer. Amen.
0: Neem deze gave van ons aan, Heer God, waarin wij onszelf willen geven en toevertrouwen aan u. Wij die door u gekozen zijn om voor te gaan in deze dienst, wij zijn met alle die in u geloven, uw volk, uw eigen bezit. Beschik over ons en voer ons van dag tot dag naar uw vrede, dat wij niet eeuwig verloren gaan, maar bij uw uitverkorenen worden geteld door Christus onze Heer. Ontvang uit onze handen, Heer, dit brood en deze beker. Bekrachtig en voltooi en zegen deze gaven, dat zij voor ons het lichaam worden en het bloed van Jezus Christus, uw beminde Zoon, die op de avond voor zijn lijden en dood het brood in zijn handen heeft genomen en zijn ogen heeft opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken heeft, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden, Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij beleiden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Daarom gedenken wij, Heer, het lijden en de dood van Jezus Christus, uw Zoon, dat hij verrezen is, dat hij is opgestegen naar de hemel, tot uw dienst geroepen, tot uw volk gemaakt. Geven wij u wat gij onszelf in handen hebt gelegd, dit ongebroken vlekkeloze lam, dit brood van eeuwig leven en deze beker die onze redding is in eeuwigheid. Keer u niet af, wees ons genadig, zoals gij in genade hebt aanvaard het offer van uw dienaar Abel en dat van Abraham die onze vader is. Het heilig offer ook van brood en wijn dat uw priester Melchizedek u heeft gebracht. Zend dan uw engelmachtige God om deze gaven en gebeden op te dragen naar het altaar van uw heerlijkheid. Wij bidden u dat wij die de gemeenschap vieren van deze tafel en delen in het lichaam van uw Zoon en in zijn bloed van u gezegend zullen zijn, vol van genade, door Christus onze Heer.
1: Heer, herinner u de namen van onze broeders en zusters die ons in de dood zijn voorgegaan, getekend met het geloof. Dat zij en alle die in Christus ontslapen zijn, in vrede mogen rusten en binnengaan in uw land verlicht en vertroost. Wij zijn van u met al ons kwaad. Op uw barmhartigheid hopen wij. Neem ons op in de gemeenschap van uw heiligen, van uw apostelen en bloedgetuigen, Johannes, Stefanus, Matthias en Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus en Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia en Anastasia, en van al die anderen die reeds door u verheerlijkt zijn. Behandel ons niet zoals wij verdienen, maar schenk ons vergeving, opdat wij mogen delen in hun geluk, door Jezus Christus, onze Heer.
0: In hem hebt gij al wat bestaat geschapen en gezegend. In hem ontvangen wij al uw genade. Hij is ons leven. Door hem, met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. En niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heeren zijn altijd met u.
1: En met uw geest.
0: We wensen elkaar die vrede toe.
2: De vrede van Christus.

Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld.

0: Er is het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Heer, u bent niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreekt geen woord.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Laat ons bidden. Heer, sterk ons met de kracht van uw geest door het sacrament dat wij hebben ontvangen, om naar het voorbeeld van de heilige martelaren Cornelius en Cyprianus voor de waarheid van het evangelie te kunnen getuigen, door Christus onze Heer. De Heer zal bij u zijn. Zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En gaat u alle heen in vrede.

U was verbonden met de Christus Koningkerk uit Veldhoven. We konden helaas geen contact krijgen met Utrecht. Ik wens u een hele fijne avond toe en vrede en alle goeds toegewenst.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Op 16 september gedenken we de heilige Dorotheus van Thebe, of Dorotheus Thebanus, en soms ook genoemd Dorotheus van Egypte. Hij is woestijnvader en kluizenaar en hij overlijdt in het jaar 395. Dorotheus leeft 60 jaar lang als kluizenaar in de Thebaanse woestijn, op enkele kilometers afstand van de Egyptische stad Alexandrië. Hij staat bekend als wonderdoener en als iemand die zeer ascetisch leeft. Hij wordt gekenmerkt door een uitzonderlijke liefde voor de handenarbeid. Om te beseffen hoe opmerkelijk dat is, moeten we bedenken dat het in de Grieks-Romeinse cultuur alleen slaven zijn die arbeid leveren. De meesters zijn daar juist van vrijgesteld. Werken wordt beleefd als onvrijheid en een vorm van slavendienst. Omdat het juist de ontwikkelde mensen zijn die het leven van woestijnmonnik kiezen, kunnen we begrijpen dat handenarbeid, naar de maatschappelijke maatstaven van die tijd, een versterving en vernedering is. Vele vormen van versterving zijn erop gericht om niet aan de behoeften en verlangens van het lichaam toe te geven, zoals honger, dorst, slaap, voortplanting enzovoort. Voor iemand die maar één doel voor ogen heeft, de eenwording met God, kan al het andere een afleiding zijn van dat ene doel. Het zijn, zo redeneert men, verleidingen van de boze geest en moeten bestreden worden. Zo is de strijd tegen het lichaam een voortdurend gevecht. Dorotheus zelf zegt daarover: mijn lichaam doodt mij, ik dood mijn lichaam. Het is dus ook een vorm van versterving om niet aan de slaap toe te geven. En daarvoor is handenarbeid een geschikt middel. Vandaar dat Dorotheus de hele nacht in het donker volkomen automatisch matten vlecht, waarbij hij onophoudelijk hardop gebeden uitspreekt en uit zijn hoofd de psalmen zingt. Overdag verzamelt hij stenen waarvan hij hutjes bouwt voor de nieuw aangekomen kluizenaars. Het schijnt dat het hem lukte om één kluizenaarscel per jaar te bouwen. We kennen het verhaal van Dorotheus door een zekere Palladius, die ergens rond het jaar 431 is gestorven. Hij leeft 10 jaar lang te midden van de woestijnmonniken en stelt zijn ontmoetingen en ervaringen te boek in zijn Lausiaca. Hij brengt met name met Dorotheus enige tijd door. De bedoeling is dat hij 3 jaar lang bij Dorotheus verblijft om geestelijk onderricht van hem te ontvangen. Maar vanwege een ziekte kan hij diens rigoureuze levenswijze niet volhouden. Palladius schrijft onder meer over Dorotheus. Citaat: hij at 6 kruimels brood en een beetje groente. Hij dronk een slokje water. God is mijn getuige. Hij is nooit op een slaapmatje of een bed gaan liggen. Hij bracht de nacht rechtop zittend door, terwijl hij draden door de palmbladeren reeg. Zo verdiende hij zijn kost. Eerst dacht ik nog dat hij zo deed omwille van mij. Maar gelukkig vertelden andere leerlingen dat daar niets van aan was. Hij leefde al zo vanaf zijn jonge jaren. Nooit was hij vrijwillig ingeslapen. Maar hij werd wel eens door slaap overmand als hij zat te eten of tijdens zijn handenarbeid. Eens drong ik er bij hem op aan om toch even op een slaapmatje te gaan liggen. Maar hij zei me met iets afwerends: als je het klaarspeelt om de engelen te doen inslapen, dan zul je ook deze dienaar Gods zover weten te krijgen. Op een dag stuurde hij me erop uit om, met het oog op het eten van 9 uur, zijn kruik met water te gaan vullen bij zijn put. Ik ging erheen, maar op de bodem van de put ontdekte ik een giftige adder. Ik haalde dus geen water uit de put, maar ging terug naar de oude man met de woorden: vader, we zijn verloren. Ik heb een adder op de bodem van uw put gezien. Hij moest erom glimlachen en lange tijd keek hij me ernstig aan. Ten slotte zei hij hoofdschuddend: en als de duivel nu eens op het idee zou komen om zich in alle putten en waterbronnen in een slang te veranderen of in een giftige schildpad, Zou je dan nooit meer iets drinken? Hij ging dus zelf water putten en dronk het op zijn nuchtere maag. En hij zei: onder het zegel van het kruis kan geen kwaad je deren. Einde citaat. En zo schrijft Palladius over zijn ontmoetingen met Dorotheus en andere woestijnmonniken. Heilige Dorotheus Thebanus, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

De dief is bezig met stelen. Hij rooft de vreugde uit je leven weg. Toch is het mogelijk in de strijd dat je van binnen wordt verblijd als je alles wat je vasthoudt bij hem neerlegt. Dan mag je het weer zien als je alles bij hem neerlegt. Als je alles in zijn handen legt.

Dus richt je ogen naar boven. Ook als de last je zicht vertroebeld heeft. Want het blijft een zekerheid dat God je hele leven leidt. Oh, en dat te weten is wat echte rust geeft.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Priester Koos Smits heeft vanuit zijn geloof hart voor kerk en wereld en voor alle mensen die daar leven. U kunt luisteren naar getuigenissen en geloofsverhalen, bemoediging en mooie muziek. Dit is Hart voor Kerk en Wereld.
1: Beste luisteraars en bidders van Radio Maria. Een mooie dag, de zon schijnt. We gedenken de liefde van Jezus' hart. Hart voor kerkenwereld, dat komt uit zijn hart. Die stralen van licht, zoals we dat zien op de afbeeldingen van de barmhartige Jezus, zo geopenbaard aan zuster Faustina. En ook geopenbaard aan haar voorgangsters, want ik zie hen heel erg in elkaars verlengde. Margarethe Maria Alacoque, een zuster die openstond voor die liefde van Jezus en ook alles wat ze deed terug wilde geven aan Jezus. Dat is het hart van ons geloof, het hart van de Bijbel, van de kerk, van de liturgie, van de sacramenten, om de liefde van God te ontvangen, terug te geven en te verspreiden. Niemand meer is in die beweging aanwezig en een kanaal van Gods liefde dan Maria. Zij heeft volledig door haar onbevlekte ontvangenis, ook met haar openheid van hart, geluisterd naar de engel en ja gezegd tegen God met haar leven onder het kruis, bij de verrezen Heer met Pinksteren en ja, tot de dag van vandaag. En we gaan vandaag luisteren naar ervaringen van mensen, van onze pelgrims die eind september naar Medjugorje zijn gevlogen, gereden. En op de terugweg in de bus en op het vliegveld gesprekken gehad. Wat zijn nou jullie ervaringen, jullie belevenissen? Want dat is het geloof beleven. Dat is weten, kennen, dat moeten we leren. Beleven met het hart, met de ziel. Dat is dan vandaar. Komt het hart voor kerk en wereld in vuur en vlam. En dan ook met de handen, met ons leven doen. En Maria is het kanaal van Gods liefde, van de barmhartigheid van Jezus. En daarvoor moet gewerkt worden. Daarvoor roept zij op in Medjugorje aan die zes zieners die nog steeds die boodschappen ontvangen. In het laatste document van de laatste commissie, nog ingesteld door Paus Benedictus en bekendgemaakt aan en door Paus Franciscus, is er toch erkenning dat het een plek is met een bovennatuurlijke genade. Echt zo in de geest van de kerk, zoals Jezus die gesticht heeft, om de mensen tot bekering te brengen, tot bidden te brengen. En dat gaan we vragen aan de verschillende mensen die met ons meegeweest zijn. En laten we beginnen met het lied, het lijflied, het Wilhelmus als het ware van Medjugorje. Gegroet, koningin van de vrede. En dat is natuurlijk wat we ontzettend hard nodig hebben. Maria zegt, bid om de vrede, want jullie mensen kunnen het niet zelf. Jullie gaan op eigen kracht de ondergang tegemoet. Jullie slepen de wereld mee, de mensheid mee. En we zien zoveel rampen in de wereld. Maria zegt, God geeft nooit op, maar je moet bidden. En je bekeren tot God, je leven in zijn dienst stellen. Welnu, Maria, wees gegroet, koningin van de vrede. Kraljitse Mira.

0: Tijdens deze zang zie ik hier beelden erbij. Opgenomen bij een jeugdfestival. Nou, duizenden, tienduizenden jongeren zijn daar achter die kerk. Dat grote veld, al die banken gericht op dat altaar. Honderden priesters en mensen op de Verschijningsberg. Mensen op de Kruisberg. Ja, een ervaring die wij gedeeltelijk hebben meegemaakt. Niet zo heel veel, want het waren toen allemaal jongeren. Maar nu heel verscheiden van allerlei landen. En intussen zijn we op de terugweg en we zitten in de bus met alle geluiden van de bus en wat andere mensen. En ja, we gaan een gesprek aan. Beste luisteraars, in de bus op de grote nieuwe snelweg. Zo langs ongeveer de kust van Kroatië op weg naar het vliegveld zit ik naast
1: Astrid Epping.
0: Ja, voor de hoeveelste keer ben je nu naar Medjugorje?
1: Ik denk voor de... We hebben zitten rekenen. Ik denk dat het voor de zesde keer is dit jaar. Ja.
0: Hoe is het eigenlijk gekomen die eerste keer? Want dat is altijd het belangrijke. Ik hoor zoveel mensen zeggen, nou, voor mij hoeft het niet. En dan zeg ik altijd, ja, je moet er geweest zijn, dan weet je pas wat het is. Maar wat heeft jou dan die eerste keer bewogen?
1: Nou, ik kende Medjugorje helemaal niet. Hè. Ik was alleen bekend met Lourdes, Fatima, dat soort bedevaartse oorden. Dus ik wist helemaal niet van het bestaan van Medjugorje en ook niet van wat daar gebeurd was. Ik ben zelf geboren in 1966. In 1981 waren de eerste verschijningen. Maar ik heb daar nog nooit van gehoord. Dus ik hoorde het op een gegeven moment van iemand bij mij uit de straat die katholiek is. Die in dezelfde parochie zit. Die vertelde daarover enthousiast. En die zei, daar moet je heen. Dat is zo bijzonder. Zij was zelf daar tot geloof gekomen. Ze was helemaal niet gelovig, maar ze was ook meegevraagd met iemand om iemand te begeleiden. En ze was helemaal vol van. En eigenlijk door haar verhalen dacht ik op een gegeven moment van, nou, misschien is dat best wel een idee om eens een keer die kant op te gaan.
0: Ja, dus eigenlijk door het enthousiasme en de prachtige verhalen van anderen zeg je, nou ja, dan ga ik ook maar eens kijken.
1: Precies, ja. En ook wat mij een beetje trok is van Maria verschijnt daar nog steeds iedere dag. En die zes zieners die leven nog, die zijn nou ook vijftigers. Maar die krijgen dus nog steeds, sommigen krijgen nog steeds verschijningen. En ik dacht, nou, dat is toch wel echt iets heel bijzonders als dat waar is. Maar ja, je moet het eerst zien en dan geloven natuurlijk. Hè? Dus, ja.
0: En wat waren dan die eerste ervaringen, die eerste herinneringen?
1: Ik vond het heel bijzonder dat er zoveel mensen zaten. Zoveel grote mensenmassa's die 's avonds onder de open lucht. Hè, want het past allemaal niet in de kerk. Dus je zit allemaal achter de kerk in tuinbanken. Zit je daar iedereen in stilte te bidden. En al die priesters, tientallen priesters die dan de eucharistie uitdelen tussen het volk door. Ja, dat kennen wij in Nederland helemaal niet meer. Zoveel echt gelovigen bij elkaar. Zo devoot op een positieve manier. Hè? Dus echt vanuit het hart. Je ziet gewoon dat het niet toneelspel is. Maar dat mensen echt, echt gelovig zijn. Dat maakt een enorme indruk op mij.
0: Ja, dat zie je dan gebeuren. Dat grote veld. En nou, in deze tijd van het jaar dat het wat donkerder wordt en dan toch wat licht, wat half schaduw. En dat ze dan ook echt knielen en dan buigen en stil zijn. Ja, dat is dus echt aanwezigheid.
1: Ja, dat is echt de aanwezigheid. Ja, ja, dat zie je. Dat zie je, dat is het eerste wat je ziet. En biechten, hè, dat kennen we natuurlijk helemaal niet meer in Nederland. Dat is afgeschaft, zeg maar. Maar dus daar ben ik ook helemaal niet mee opgegroeid. Maar daar zie je priesters op stoeltjes, heel eenvoudig, buiten zitten, buiten de kerk. En dan hebben ze een bordje van in deze taal kun je bij mij biechten. Of in deze talen, sommigen hebben meerdere talen. En er staan er rijen mensen heel geduldig te wachten tot het hun beurt is. Maar echt tientallen en hele rijen mensen. En het houdt maar niet op, het gaat door tot 's nachts. Ik heb van de week 2:30 zat iemand nog te biechten horen en er stond nog een rijtje mensen te wachten. Ongelooflijk, ja, dat.
0: Ja, dat heb ik zelf ook weer meegemaakt. Ik heb natuurlijk zelf ook uitstappen, wandelingen gemaakt. Maar ja, 3 middagen ben ik er ook gaan zitten. Ja, en ja, het houdt niet op. En dan ja, toch hele diepe gesprekken. Mensen die echt weer helemaal bij God willen zijn. Ik heb ook al iemand gehad die zei, ja, een beetje verbaasd. Maar gisteren had ik mijn laatste biecht. Maar goed, er zat dan toch nog weer iets zwart dwars. Ja, dat gebeurt daar. En de berg op. En dat heeft jou geraakt. En dat heb je verschillende keren gedaan.
1: Ja, dan, daar is dan de Potbredo. Dat is de berg waar Maria verschenen is aan die zieners. En nou ja, de eerste keer dat wij daar waren, waren gewoon op eigen gelegenheid. Dus nou ja, je bent dan aan het zoeken van waar is dat eigenlijk? En nou ja, er staan nergens bordjes en niemand spreekt Engels. Dus je zoekt een beetje een weg. En dan ga je een beetje zo'n zandweggetje door de velden heen. En dan kom je bij een berg. En dat is ongelooflijk. Dat is één partij van rotsen. En daar moet je dan overheen zien te klimmen. Het is niet te doen. En ik ben helemaal niet heel oud. Maar dus de mensen van hele hoge leeftijd zie je daar op hun knieën of op blote voeten die bergen oplopen nog. En dan denk ik van, nou, ik vind het al eigenlijk niet te doen, zo'n berg. En iedereen loopt hier naar boven. Het is heel bijzonder wat je dan meemaakt. En dan ga je naar boven en dan staat er een kruis en dan vraag je af, zou dan hier Maria verschenen zijn? En dan staat er nog een blauw kruis en dan denk je, oh, is dan daar de verschijning dan? En dus even later zie je nog een derde blauwe, nog een blauw kruis, tweede blauwe kruis. En dan, dus wij vroegen van, waar is nou Maria verschenen? Nou, dat vroegen we dan aan een vrouwtje, maar die sprak geen Engels. Dus daar krijg je ook geen antwoord op. Dus het was wel boeiend zo, ja.
0: We houden even pauze, want de bus houdt ook pauze. Zo zijn we onderweg. Tot dadelijk. Ja. We hebben de busstop gemaakt. We gaan gewoon door, Astrid, met het gesprek. En je was bij je eerste bedevaart hier. Je eerste trektochten en wandeltochten en je ervaringen. En dat het eigenlijk ook nog zo gewoon en zo primitief was.
1: Ja, dat vond ik vooral heel leuk. Zo'n bedevaartsoord waar alles nog puur is en simpel. En dat is het eigenlijk nog steeds. De chauffeur hier in de bus, die spreekt ook geen Engels en geen Duits. Alleen maar Kroatisch. Dus de mensen zijn gewoon heel eenvoudig. En nou ja, dat straalt het ook uit. En dan kom je in zo'n bedevaartsoord en dan zoek je een beetje je weg. Maar ik heb dan in de loop van de jaren ook geleerd dat de mensen zoiets hebben van, ja, Maria leidt je wel naar wat voor haar de bedoeling is om te ervaren op dat moment. Dus toen ik daar de eerste keer kwam, ik heb helemaal geen band met Maria. En ik was ook helemaal niet bekend met het rozenkransgebed, wat daar heel intens gebeden wordt. Maar ik heb in de loop van de jaren daar zo langzamerhand ben ik daarin gaan groeien. In wat Maria is, wie Maria is. En ook in het bidden van de rozenkrans. Dus dat heb ik mogen ervaren en mogen leren. Ja, ja.
0: En als je dan zo'n rozenkrans bidt, zo 's avonds met zo'n hele grote menigte. En dan wordt er tussendoor gezongen. Ja, dat doet dan natuurlijk wel wat.
1: Ja, het is heel indrukwekkend om met zoveel pelgrims bij elkaar te zijn. En het rozenkransgebed is voor mij vooral eigenlijk het overwegen van het leven van Jezus. Het gaat eigenlijk over Jezus. En dus per geheim kijk je naar een scène uit het leven van Jezus. Behalve dan de laatste 2 gaat over Maria. Dus van Maria die in de hemel wordt opgenomen, het lichaam, de ziel. En Maria die in de hemel wordt gekroond.
0: Ja, maar Maria in de hemel is Maria bij Jezus natuurlijk. In de volmaakte toestand.
1: Juist, dus uiteindelijk gaat het over het evangelie. Wat we ten diepste overwegen en wat we bidden samen met Maria. Mogen we die geheimen overwegen. En ja, dat is een prachtig gebed. Dat is een prachtig gebed, ja. Ja.
0: En de bergbeklimmingen, wat heeft jou dat geleverd deze keer?
1: Ik heb eigenlijk het ervaren als een, ja, als toch als een bedevaart, hè? Dus de, een doen, een soort van boetedoening of zo. Het was best wel zwaar. En de eerste keer was het nog op nuchtere maag. Morgens vroeg, in alle vroegte gingen we die bergen op. En op een gegeven moment krijg je best wel trek. Maar ja, het ontbijten is pas weer bij terugkomst beneden. En dus je gaat alle de hele kruisweg langs. En je leidt met Jezus mee die kruisweg. En ja, daar kun je, ja, daar kan ik mijzelf zo mee verenigen dan. Ja, dat gaat heel diep. Je bent heel diep aan het mediteren samen met Jezus. En dan alles wat je meeneemt, alles, alle personen voor wie je bidt en alle situaties waarvoor je bidt, die neem je dan mee in die lijdensweg. Dat is wat ik gedaan heb. En de tweede keer de berg op, de grote berg dan, de Kruisberg, was gisteren. Dat was 's middags. En ja, ook dat was weer op zijn eigen manier een soort van gebed. Een heel intens gebed. Dat, ja.
0: Dat is eigenlijk bidden met je lichaam.
1: Ja, bidden met je lichaam. En ik had zelfs op een gegeven moment het grapje van zingen, zeggen ze wel eens, is 2 keer bidden. Nou, de Kruisberg, dat is 10 keer bidden. Want het is echt, het is één rotsbende, een stijl. En ja, je moet echt uitkijken en heel veel concentratie hebben bij iedere stap. Het is gewoon zwaar. Dus ik denk dat het wel zo geldt, ja, zeker.
0: Ik heb begrepen dat je ook een van de zieners ontmoet hebt deze keer.
1: Ja, dat was heel bijzonder. Er wordt niet van de Hoge Toren afgeblazen dat er een ziener is die zich eigenlijk ergens vertoont, zeg maar zo. Je moet echt naar de toeristeninformatie en gaan vragen van, goh, is er nog iets van een lezing of van onderwijs? Oh ja, trouwens, morgen Ivan, die gaat morgen de Rozenkrans bidden op de Verschijningsberg, was dan het verhaal. Morgenochtend om 7:00. Dus wij, nou, mooi, dat gaan we doen, daar gaan we naartoe. Dat vonden we heel bijzonder. Komen we daar 's morgens? We dachten, nou, we zijn veel te laat, want er zullen honderden, duizenden mensen zijn. En we waren er pas om 7:00. Maar, wat blijkt, bijna niemand wist het. Dus er was een groepje van 20, denk ik, mensen uit Amerika. En wij met een groepje van 6, 7 Nederlanders. Wij voegden ons bij die groep. En wij stonden eigenlijk bijna met onze neus op Ivan. Dat is een van de 6 zieners. En nou, hij gaat ook heel eenvoudig. Hij heeft nog steeds hetzelfde blauwe regenjasje aan van jaren geleden. Biddend. En gaat hij de blijde geheim van de Rozenkrans de berg op. En wij gaan met hem mee en bidden dat mee. Heel bijzonder, heel bijzonder, ja.
0: Ja, en al die ervaringen is alles bij elkaar. Ja, want eigenlijk de definitie van Medjugorje, misschien wel van alle Maria-bedevaartplaatsen, is, je gaat met Maria naar Jezus toe. Hij en ja, de hemel komen heel dichtbij.
1: Ja, dat is het. Precies, de hemel komt heel dichtbij. En je wordt helemaal ondergedompeld in het hemelse gebeuren. Dat is precies wat er gebeurt. Je ervaart een stukje hemel op aarde. Ja.
0: We zijn nu in de bus op de terugweg. En ja, misschien heb je al eens even over nagedacht. Wat ga ik er nou deze keer mee doen? Ga ik er nog iets van vertellen hier of daar? Of ik ga nog wat intenser leven of bidden? Heb je erover nagedacht?
1: Ja, ik kwam hier met een bepaalde intentie. Met eigenlijk iets te doen voor de kerk. En ik ga terug met een andere intentie eigenlijk. En dat is meer een leven van gebed nog. Intenser gebed leven. Dus dat is ook gedurende deze week steeds was dat de boodschap. Ook, hè, Ivan heeft dat daar ook over gesproken. Maria zegt dat heel duidelijk van bid, bid, bid. Alleen gebed kan helpen, ook om oorlogen om te keren of te doen stoppen en om de wereld te verbeteren, mensen te doen bekeren. Dat is het enige wat ons helpt en wat ons trouwens ook dichter verenigt met Jezus. Dus dat is wat ik nu mee terugneem als voornemen. En natuurlijk ga ik vallen en gaat al die voornemens, daar gaat maar een heel klein beetje van overeind blijven. Dat weet ik ook en dat weet Jezus en Maria weten dat ook. Maar het is wel mijn vaste voornemen om dat te intensiveren, zeker. Ja.
0: Ja, dus het is gewoon echt weer een hele bijzondere ervaring en een bijzondere impuls.
1: Ja, ja. Het is herbronning. Je wordt weer helemaal op aarde, je wordt weer helemaal ondergedompeld. En je wordt weer met de neus op de feiten gedrukt hoe belangrijk het is. Het zijn dus de vijf boodschappen van Medjugorje. Het zijn vijf dingen, hè, de vijf steentjes van David, hè, waarmee hij Goliath verslagen heeft. Dat is het gebed, de eucharistie, het bijbellezen, het biechten en vasten. En dat was precies wat Iwan vertelde op de berg, want hij is dus na het bidden, dan kom je uit bij het beeld van Maria op de berg, waar zij ook verschenen is. En een mooi wit beeld. En hij draaide zich naar intens gebed, draaide zich om naar het publiek. En hij zei, joh, ik wil

0: gebed, na intens gebed, draaide zich om naar het publiek en hij zei: joh, ik wil nog een paar woorden met jullie delen. En dat kwam erop neer. Hij noemde een paar boodschappen van Maria en kwam op neer op deze vijf dingen. En vooral het gebed. Het gebed als eerste, allerbelangrijkste. En vrede tussen God en ons, God en de mensen. En vrede tussen de mensen onderling. Dus het is aan ons de opdracht om elkaar lief te hebben, God lief te hebben. En dat is het allerbelangrijkste.
1: Nou, dat sluit eigenlijk heel mooi aan met het bestaan en functioneren van Radio Maria. Want het is een biddende radio. Het is geen programmaradio ook, maar het is vooral ook een biddende radio. Dat is zo bijzonder. En ja, niet voor niets staat op boodschappen van de Centrale Wereldraad van Radio Maria. Of elders staat er een afbeelding van een beeld van Maria, wat in Medjugorje gestaan heeft. Een hele mooie verschijning waar de liefde van Maria uitstraalt. Nou ja, dat gaat in Maria met Medjugorje en eigenlijk alle Maria bedevaart plaatsen. Ja, en de evangelie en Jezus, alles met elkaar verbonden en dat is een vreugde. Nou, hartelijk dank Astrid en God zegen.
0: Ja, dankjewel. Ja.
1: En zo gaan we verder met de bus. We gaan nu afwisselen met muziek, want in Medjugorje hebben we elke dag Eucharistie gevierd, waar we met onze eigen groep, soms kwamen er wat Belgen bij, soms ook wel eens wat andere buitenlanders. En we hadden een mooi muzikaal duo, Magnificat, Caspar en Anna-Maria. En ja, gebrekkige opname. Het is allemaal een beetje behelpen. Het is geen studio, maar dat is het mooie, het primitieve en het oprechte, het eerlijke. En dan gaan we nu luisteren naar een Ave Maria. Wat mooier dan om in zulke bedevaartplaatsen Ave Maria te zingen. Dit is Ave Maria van Caccini. En dat is, geeft echt prachtig.

0: dus onder het kruis. Het is ook van Franciscanen, net als Medjugorje. Ook deze kerk staat niet in Medjugorje, maar in Mostar. Een hele belangrijke plaats in de geschiedenis. Een kilometer of 30 ten noorden, aan de Neretva. En ja, daar is heftig gevochten in die Balkanoorlog. Aan de ene kant woonden de Kroaten, de katholieken. Het riviertje met die hele bijzondere brug, die toen in de oorlog ook in elkaar is geschoten. En aan de andere kant de moslims. En nu is de brug weer hersteld en wordt er gewerkt aan verbroedering van de mensen. Zijn verschillend, maar toch broeders en zusters, kinderen van die ene God. En Maria is moeder van allemaal. Zeker van christenen, van katholieken. Maar ook de moslims aanvaarden Maria als de grootste vrouw, het dichtste bij God. Zelfs boven Fatima, de dochter van Mohammed. En deze kerk van Mostar, prachtig, dit Ave Maria. We gaan naar het volgende interview en dat is niemand minder dan de zangeres zelf, Anna Maria. Nou, beste luisteraars en bidders van Radio Maria, ik zou zeggen zangers van Radio Maria, want bij bidden hoort zingen en ja, bij Medjugorje hoort ook echt het bidden. In groot verband, vooral 's avonds, de rozenkrans, de heilige mis, de aanbidding, de kruisverering. Maar ook particulier, persoonlijk, de berg op, de kruisweg. Ja, veel bidden. En ja, bij de liturgie, als het kan, mooi zingen. En ik zit nu met
1: Anna Maria Wesseling.
0: Ja, je bent wel heel erg betrokken bij de muziek deze keer. Ja, je had ook je muzikale begeleider bij Caspar. En nou, heb je nou dit weer ervaren om hier te zingen?
1: Ja, als heel speciaal. Sowieso dat ik elke dag in de mis mocht zingen. En dan op zulke mooie plekken. Sowieso in Medjugorje natuurlijk. Maar ook in Mostar en in Sormancy. Hele bijzondere kerken ook. En ja, om dat te mogen doen is op zo'n prachtige plek waar je Maria en Jezus zo sterk voelt. Dat is, ja, dat was heel bijzonder.
0: Ja, het gekke is, God is overal, Jezus is overal, omgeven door Maria en de engelen en de heiligen. Maar toch, sommige plaatsen zijn anders als andere.
1: Ja, dat klopt. Want ook op een plek waar zo verschrikkelijk veel mensen van over heel de wereld samen bidden, daar voel je, ja, je voelt daar die aanwezigheid van Jezus en Maria heel sterk.
0: Ja, dat is eigenlijk heel bijzonder, het getuigenis van bidden. Je kunt God dan niet direct ervaren zelf. Maar ja, als je bidt en je wordt opgenomen in een groep van mensen die bidden in dat gebed, lijkt het alsof God daar juist aanwezig komt en sterker voelbaar wordt.
1: Ja, zo ervaar ik dat ook. Als je daar zo zit met al die duizenden mensen op dat plein bij de eucharistische aanbidding. Iedereen is stil terwijl daar duizenden mensen zitten en dat is een voelbare vrede die je dan ervaart. Ja.
0: Wat zijn de gezangen die je eigenlijk het liefste zingt? En bijzonder hier dan?
1: Ja, sowieso alle Ave Maria's. En eigenlijk ja, alle religieuze gezangen. Ik hou gewoon heel erg van zingen over God, voor God. Ja, ik vind al die gezangen mooi.
0: Nou, dat is een grote bijdrage. En nou ja, je hebt ook heel veel dankbaarheid ondervonden van de mensen. Want ja, dat raakt het hart. En vooral, ja, wat is jouw motief om te zingen dan? Jouw diepste motief?
1: Ja, ik hoop altijd dat ik instrument mag zijn van Gods liefde. En dat ik dat, ja, omdat ik ook zo van God hou, dat als ik zing, dat ik dat instrument mag zijn. En dat die liefde door me heen stroomt om de harten van de mensen te raken.
0: Goed, er zijn dus de zangtijden. Er zijn de tijden dat je in de grote menigte meedoet. Maar je hebt ook deelgenomen aan tochten, wandeltochten. Die ja, twee beroemde bergen bestijgen. De Verschijningsberg en de Kruisberg. Wat heeft je dat gedaan?
1: Ja, dat vind ik zoiets moois. Om dan samen met anderen biddend die verschillende bergen te bestijgen. En het zijn hele grote rotsen. Ja, je moet er echt met je aandacht bij zijn. En dan samen de kruisweg te bidden. Terwijl je zelf ook dat offer geeft, want het is echt wel pittig. Ja, dat is echt prachtig. Dat is zo mooi om dat samen te doen. En op die manier voel je je ook een soort van gedragen door het gebed.
0: Als je dan zo een berg beklommen hebt, zowel de Verschijningsberg als de Kruisberg, dan ben je daarboven. En dan bijzonder daarvan vind ik ook dat je een uitzicht hebt op dat dal.
1: Ja, het is prachtig. Echt prachtig. Ja.
0: En als je daar dan zit, of staat, of knielt bij het beeld van Maria, of dat grote betonnen kruis, wat voor ervaring heb je daar?
1: Ja, ik had een hele bijzondere ervaring bij het kruis op de Verschijningsberg. Dus dat is een houten kruis van Jezus. Ik was daar vorig jaar bij gaan zitten. En toen had ik al een hele bijzondere ervaring dat Pater Slavko, die daar jarenlang gewoond heeft en die elke dag ook die bergen opging in gebed en die ontzettend veel voor Medjugorje gedaan heeft, dat die naast me kwam zitten. Die zag ik zomaar. En toen zijn we samen gaan bidden vorig jaar. En toen vroeg ik aan hem of hij een boodschap had voor de groep. En toen zei hij, bid veel. En toen liet hij me al een prachtig beeld zien van als ze bidden, dat je dan dat elk gebed als een lichtje is wat opstijgt. Of als je meer bent in het gebed, dat het meer als een wierook is die opstijgt. Dus je kan op verschillende manieren bidden, maar hij zei, bid veel. En dit jaar was ik eigenlijk gewoon helemaal neutraal naar de berg gegaan. Niet verwachtend hem weer te zien, want dat is toch wel een hele bijzondere ervaring geweest. Maar toen ik daar zat te bidden, toen kwam hij weer naast me zitten aan mijn rechterkant. En toen zei hij, hallo, daar ben je weer. Dus ik moest heel erg lachen. Ik zei, ja, daar bent u ook weer. En zo zijn we samen gaan bidden. En toen daarna vroeg ik weer of hij een boodschap had. En toen zei hij, veel meer bidden. Als je weet wat de kracht van gebed is, dan zou ieder mens veel meer bidden. En op de een of andere manier, voor mij is hij echt een heilige door hoeveel vrede hij uitstraalt. Je weet het natuurlijk nooit zeker, maar ik bedoel, hij straalt zo'n diepe vrede en zacht licht uit. Als hij dat dan zegt, dan komt dat heel diep binnen. En we hebben natuurlijk ook dat offer gedragen om die berg op te gaan. Dat is ook een manier van bidden. Dus eigenlijk kwam dat offeren en dan gewoon het bidden van gebeden, maar ook het zijn in het gebed, kwam alle drie heel mooi samen. En om daar dan met hem samen te zitten, dat was een onvergetelijke ervaring eigenlijk. Ja.
0: Ja, ik moet een beetje glimlachen, want gebed wordt wel omschreven als een soort verbinding met de hemel, met God. En als een soort tunnel. En zojuist gingen we door een tunnel. Toen dacht ik, vanuit de aarde gaan we als het ware door een tunnel naar de hemel toe. En dat doen we biddend. Het wonderlijke wat je vertelt is het volgende. Maar wat zo past in de overtuiging van de kerk. Dat na de dood het leven doorgaat op een hele andere. Of een veel mooiere, verhevenere manier. En dat de wereld hier en de wereld daar met elkaar verbonden blijft. En dat mensen die gestorven zijn actief blijven voor deze wereld. Nou, dat weten we dan van Jezus en de heiligen, maar ook gewone mensen. En ja, die Pater Slavko die zoveel gedaan heeft in Medjugorje, die is nog steeds bezig.
1: Ja, dat is echt wel duidelijk. Die is eigenlijk de hele tijd op die berg om al die pelgrims te inspireren. Of ze zich dat nou bewust zijn of niet. Hij bidt nog steeds ontzettend veel. Dat is ook waarom hij zegt dat wij meer moeten bidden. En er gaat gewoon een hele uitstraling van gebed van hem uit. Het is een hele bijzondere man. En ja, het is heel bijzonder om hem zo actief te mogen zien, terwijl hij dus eigenlijk overleden is.
0: Ja, dat is het wonderlijke. Dat horen we van sommige heiligen ook heel bijzonder, die na hun dood nog zo actief zijn in de wereld. En die we dan dus ook kunnen aanroepen. Ja, dat is de hele wonderlijke werkelijkheid van Medjugorje, waarvan alle die hier komen en geweest zijn zeggen, ja, ik beleef hier de hemel op aarde. Maar dat kun je alleen beleven, en dat kun je wel vertellen, maar ja, vertellen. Heb je eigenlijk altijd al verlangd hierheen te komen? Wanneer heb je eigenlijk voor het eerst gehoord van Medjugorje?
1: Al heel veel jaar geleden. Ik weet niet meer precies hoe ik daarover te horen heb gekregen, maar ik heb daar veel over gelezen ook. Het was al jarenlang een wens om hierheen te gaan. En vorig jaar dan voor het eerst. En nu de tweede keer. Het is zo'n bijzondere plek om zo samen en saamhorig voor de vrede te bidden. Maar ook in vrede te bidden. Met al die mensen van over heel de wereld. Ja, het is echt wat ik gelezen heb. Het is in ervaring eigenlijk nog mooier.
0: Wat je nu eigenlijk zegt, dat kan iedereen zo teruglezen. Je kunt het zo op internet vinden, boodschappen van Medjugorje. En eigenlijk deze punten die zo menselijk, maar zo religieus, zo kerkelijk, zo christelijk zijn. Ja, vrede, bidden en de liefde van God. Ja, nou, dat mogen we beleven. En dat heb je ook weer beleefd.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Heb je nog plannen wat je met je ervaringen gaat doen? Gaat het je nog extra stimuleren? Of?
1: Ja, ik heb heel erg het verlangen om door te gaan met zingen voor God. En dat steeds meer uit te gaan breiden zo, op de manier zoals God het wil. En om dat bidden, wat Pater Slavko zei, veel meer bidden. Om dat echt te doen. Zowel in gewoon het gebed wat je op kan pakken, zeg maar letterlijk kan bidden, zoals een rozenkransgebed. Maar ook het diepere zijn met God in de eucharistische aanbidding. Ja, gewoon dieper met God zijn.
0: Ik wens je heel veel vreugde en heel veel inspiratie vanuit deze bedevaart ook naar wat je wil in je leven. Nee, wat God eigenlijk met jou wil.
1: Ja, precies, daar gaat het om.
0: Nou, dankjewel Annemaria.
1: Graag gedaan.
0: Nou, beste luisteraar. Ja, interview van zangeres die met hart en ziel zingt voor God. En ook om de liefde en schoonheid van God aan de mensen over te dragen. Dan gaan we luisteren naar een andere Ave Maria. Een heel beroemd Ave Maria van Franz Schubert. En dit is in de kapel van Medjugorje zelf, waar wij de meeste dagen de Eucharistie hebben gevierd.

Ave Maria. Je hoort het, primitief, wat hoesten. Dat is de werkelijkheid van ons aardse leven. En daardoorheen toch, waar het allemaal beperkt, onvolmaakt is. Dat is in de wereld, maar ook in de kerk. Toch daardoorheen klinkt en zien we de schoonheid van het licht, van de zang van dit Ave Maria. En het werd gezongen in een ook prachtige, prachtige kerk. Sinds 2 jaar van binnen totaal gerenoveerd. En met modern mozaïek, heel veel goudkleur. Een geweldige grote Maria-afbeelding vlak achter het altaar. En van Franciscus, het kerstgebeuren van Franciscus. En Franciscus.

0: Ave Maria in de aanbiddingskapel. Hele primitieve omstandigheden. Het orgel dat bromde een beetje bij de bastonen. En zomaar een cameraatje, wat mens. Maar iedereen onder de indruk. Ja, door die zang, door die muziek. Maria is daar, maar God is daar. Ik moet een beetje glimlachen. Aanbiddingskapel. Ja, het is elk uur is het mis, dus de priester moet opschieten. En zuster, de kosteres, die ja, hij moet op tijd klaar zijn. Ja, het liep natuurlijk allemaal een beetje uit. Maar die zuster was zo blij, was zo onder de indruk. En dan, ze kwam ook naar Anna Maria toe en ze was zo blij met deze muziek. Dat was zo'n opleving in die kapel. Ja, zo mooi was dat. Ja, heel bijzonder. Ja, en wat ook zo is, bij de liturgie, daar ja, heb je medewerkers. Bij deze gelegenheid van dit laatste Ave Maria was ook een priester uit Bisdom Roermond met een groep. En een priester uit India. Die was ook heel stil, was erbij betrokken. Maar nog ook iets heel bijzonders te vertellen. Namelijk, ja, enkele dagen had ook een acolyet die diende. En dat was Corinne. En volgens mij zo'n jaar of 39, geloof ik. En ja, enerzijds zouden mensen zeggen, ja, dat is een vrouw met een handicap. Ja, syndroom van Down. Maar die handicap is een geweldig voordeel. Want zij, Corinne, is eigenlijk zo eenvoudig. En zij kon zo lachen, zo glimlachen. En zij was als het ware, ja, die de mensen van de groep aan elkaar bond. En deze en gene even kwam omhelzen. En ze was zo blij om te dienen als acolyet. Ze deed dat zo mooi en zo toegewijd. Het was, ja, haar handicap was een grote gave. Echt een talent. En ik dacht, nou ja, ik ga Corinne ook maar interviewen. Dus dan gaan we proberen te volgen en te luisteren. En ja, ook iets van
1: met zo'n bedevaart is altijd mooi dat er allerlei verschillende mensen meegaan uit verschillende hoeken van het land die je wel of niet kende. En die je leert kennen. En na een week dan ja, ben je een beetje familie geworden. En ja, vorig jaar heb ik haar ook al ontmoet. Een meisje, een jonge vrouw met de moeder. En jij heet?
2: Corinne.
1: En je moeder heet?
2: Gut.
1: Ja, dat is zo'n mooie naam.
2: Een bijbelnaam.
1: Een bijbelnaam, ja. Weet je, hoeveel keren zijn jullie al geweest? Want ik ken jullie van vorig jaar en van nu.
2: Ja, van nu.
1: En jullie zijn vaker geweest?
2: Ja, ik vaak geweest.
1: Maar voor mij was bijvoorbeeld heel nieuw dit jaar. Dat wist ik niet dat je dat zo kon. Maar heb jij ook mij geassisteerd bij de verschillende missen als acolyet?
2: Ja.
1: Vind je dat mooi?
2: Ik mis die naag zijn. Ja, ik zou me helpen van de priester.
1: Ja, maar als je groter bent, dan noemen ze dat acolyet. Maar je hebt me ontzettend mooi geholpen. Doe je dat thuis ook?
2: Ja, van Ulft.
1: Oh, in Ulft, ja, ja. Oh, dat is wel mooi. Die pastoor, die ken ik. Die heet ook Smits.
2: Ja.
1: Ja, heel mooi. Ja, je deed het ook zo mooi. Mensen zeiden ook, je loopt zo rustig en zo met veel liefde. En nou ja, dat is eigenlijk nog, vind ik, wel het belangrijkste van een misnaar of acolyet. Niet alleen wat je doet, maar wat je eigenlijk bent. En als jij dan zo voor mij uitloopt of we gaan samen weer terug, dan ben je ook zo met je handen gevouwen, ook echt biddend.
2: Ja, met eerbied.
1: Ja, met eerbied, hè?
2: Ja, eerbied, ja.
1: Ja, en dan zeg ik, ja, dat ontbreekt toch wel eens een keer in de kerk. En dan denk ik, wat jammer. Je kunt allemaal gezellig praten, maar wees nou stil in de kerk. En dan gewoon eerbiedig en stil. Dan kan iedereen ervaren, oh hier, dit is een plaats waar God dichtbij komt.
2: Ja.
1: Nou ja, zoals jij dat gedaan hebt, is dat echt, ja, echt, alle mensen hebben dat zo wel ervaren. Die waren er heel dankbaar voor, hè?
2: Ja.
1: En wat vind je dan het mooiste naar het altijd te dragen? Want er zijn verschillende dingen. Ja. Wat vind je dan heel mooi te dragen?
2: Ik alles mooi.
1: Alles mooi, ja, dat is ook zo. Maar dat is eigenlijk ook heel bijzonder. Als je dan... je hebt geen theologie gestudeerd, zoals vele acolyten niet. Maar dan breng je de kelk. En daar zit later dan het bloed van Jezus in. En je brengt de schaal met hosties, dat brood. Maar na de consecratie is dat het lichaam van Jezus. Dus jij bent dan eigenlijk heel dicht bij Jezus.
2: Ja, ik ben dicht bij van Jezus.
1: Ja, dat is prachtig. Heb je ook nog veel wandelingen gemaakt, deze reis?
2: Ik van mooi hier. In Georgië.
1: Ben je ook nog de berg op geweest?
2: Ja, ik zelf gedaan.
1: Ging dat goed?
2: Dat ging goed.
1: Niet gevallen?
2: Nee.
1: Nou, dat is geweldig, want dat is echt, je moet heel goed opletten. Hè?
2: Opletten lopen.
1: Ja, al die stenen en zo, daar kun je makkelijk vallen. Maar ik vond het ook heel mooi dat je zo met je moeder en met ons allemaal zo mee naar boven ging. En daarboven heb je ook zo'n mooi uitzicht, hè?
2: Ja.
1: Ja, nou, de berg beklimmen, misdienen en tussendoor gewoon eens lekker gezeten af en toe.
2: Ja.
1: Ook wel eens ijsjes gegeten.
2: Of koffie gaat en ijsje gaat.
1: Ja, en ja, aan tafel ook samen doen. En ja, dat vond ik ook zo leuk net in de bus hier. Dan ging je ook nog wat uitdelen.
2: Ja.
1: En ik heb van jou hele bijzondere snoepjes gekregen. Ik had ze nog nooit zo gekregen. Waar kwamen die ook alweer vandaan?
2: Mee thuis.
1: Want dat waren snoepjes, helemaal wit.
2: Ja, en er stond, het is een Lourdes.
1: Van Lourdes, hè? Snoepjes uit Lourdes.
2: Ja.
1: En er stond Maria op.
2: Ja, het is Maria op, ja.
1: Nou, dat is eigenlijk de eerste keer van mijn leven dat ik Maria snoepjes eet, zo.
2: Ja.
1: Dus ik, nou, je hebt hem nog een paar gegeven. Die neem ik heel plechtig mee naar huis. Ja. Als een, voor mij ook een reliquie.
2: Ja.
1: Nou goed, ik wil je heel hartelijk bedanken. Heel veel zegen en geluk toewensen. En gezondheid natuurlijk. En wat allemaal gaat gebeuren, weet ik niet. Maar hopelijk volgend jaar weer.
2: Ja, volgend jaar weer. Ik mik weer terug.
1: Nou, godzijdank.
2: Ja.
1: Allerbeste met je.
2: Dank je.
1: Dag.
2: Dag.
0: Nou, dat is toch wel heel bijzonder vertederend. Heel bijzonder. Ja. En dat is wat Jezus zegt. Word als kinderen. Zalig de eenvoudige. Nou, als een toonbeeld. Het is echt mooi. We gaan weer luisteren naar die muziek die zo belangrijk is. Maria, koningin van de vrede, Gospa Maika. Nou is het wat professionele, met professionele opnames en apparatuur. Dus dat klinkt dan wat mooi. Maar we hebben net genoten van wat wij in die aanbiddingskapel met Gospa Maika hebben gehoord, gezongen. En ook met ons hart meegebeden, gegroet Maria en looft en prijst Jezus de Heer. En dat doen we samen met Maria. En dat heet dan Gospa Maika Moja. Heel eenvoudig betekent dat Gospa, dat is eigenlijk Madonna, onze lieve vrouw. Maika, moeder, Moja, mijn moeder, onze lieve vrouw. Nou, we bidden en zingen met ons hart. En we denken aan Maria, die ook groot hart heeft voor kerk en wereld.

hebt geluisterd naar Hart voor Kerk en Wereld. Priester Koos Smits brengt de liefde van Christus voor zijn kerk en voor de mensen tot leven door ontmoeting en uitwisseling.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op donderdag in de 24e week door het jaar is de tekst van de inleiding: Hij heeft gespijzigd, Hij heeft verzadigd. Dat betekent dus eigenlijk dat wij dat zelf niet kunnen. Dat wij op dit punt niet in staat zijn voor onszelf te zorgen. Hij moet ons spijzigen met het brood van de genade. Daarin zijn we geheel afhankelijk van Hem. En dat we te veel zelf willen redden, te veel zelf willen zorgen voor iets waarvoor wij niet kunnen zorgen, is dat niet eigenlijk onze zonde? Lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Een van de fariseeën vroeg Jezus eens bij zich te eten. Jezus trad het huis van de fariseeën binnen en ging aanliggen. Een vrouw nu, die in de stad als zondares bekend stond, was te weten gekomen dat Jezus in het huis van de fariseeën te gast was. Ze nam een albasten vaasje met balsem mee en ging schreiend achter hem bij zijn voeten staan. Haar tranen maakten zijn voeten nat, die ze met haar hoofdhaar afdroogde. Zij kuste ze keer op keer en zalfde ze met de balsem. Toen de fariseer die hem uitgenodigd had dit zag, zei hij bij zichzelf: Als dit een profeet was, zou hij weten wie en wat voor een vrouw het is die hem aanraakt. Het is immers een zondares. Jezus gaf hem ten antwoord: Simon, ik heb u iets te zeggen. Waarop deze zei: Zeg het, meester. Een geldschieter had twee schuldenaars. De een was hem 500, de ander 50 denariën schuldig. Omdat ze die niet konden teruggeven, schold hij ze aan allebei kwijt. Wie van hen zal nu het meeste van hem houden? Ik veronderstel, antwoordde Simon, diegene aan wie hij het meeste heeft kwijtgescholden. Jezus zei tot hem: Uw oordeel is juist. Daarop keerde hij zich tot de vrouw en zei tot Simon: Ge ziet die vrouw daar? Ik kwam uw huis binnen. Gij hebt niet eens water over mijn voeten gegoten, maar mijn voeten zijn nat geworden door haar tranen. En ze heeft ze met haar haren afgedroogd. Gij hebt me niet eens een kus gegeven, maar zij hield sinds ik binnenkwam niet op mijn voeten te kussen. Gij hebt mijn hoofd niet met olie gezalfd, maar zij heeft mijn voeten gezalfd met balsem. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven, al zijn ze nog zo talrijk, want zij heeft veel liefde betoond. Weinig liefde betoont hij aan wie weinig wordt vergeven. Daarom sprak Jezus tot haar: Uw zonden zijn u vergeven. De andere gasten vroegen zich af: Wie is deze man die zelfs zonden vergeeft? Jezus zei tot de vrouw: Uw geloof heeft u gered. Ga in vrede. Dit is het woord van God. Beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Wat ons geweten verontrust, onze zondigheid, mogen wij bij hem veilig weten. Dat is ons reddingbrengend geloof. Zoals staat in de brief van Johannes, de eerste: Wij zullen voor zijn aanschijn ons hart geruststellen bij alles waarin het ons veroordeelt, want God is groter dan ons hart en Hij weet alles. Bij de plaats van het gebed een ogenblik blijven staan, de blik omhoog, zien hoe Hij mij ziet, niet veroordelend zoals de fariseer de zondares bezag, maar zoals Jezus, vol vrede en verzoening. Met het gebaar zijn liefde beantwoorden. Het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen, liggend, zittend of geknield, en in die houding om de genade vragen dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. Jezus heeft in een synagoge gepreekt.
Daarna wordt hij door een farizeer bij zich te eten genodigd. In wat een vrouw die in de stad om haar zonden bekend stond aan Jezus deed, kunnen wij de kern van de blijde boodschap vernemen. Een zondares wordt overweldigd door dankbare liefde voor Jezus. De houding van Simon de Farizeeër laat het contrast nog beter tot uiting komen met het onvanzelfsprekende van het evangelie. Die geschiedenis vindt ook in ons plaats. Steeds moet ik me bekeren. Van de houding van de Farizeeër jegens het kwaad en van anderen en van mijzelf tot de houding van Jezus. En dan vragen om de bijzondere genade een innerlijke kennis van Jezus, kennis van zijn heilig hart, geduldig en groot in barmhartigheid, zoals de litanie van het heilig hart van Jezus ons zegt. Vandaag in de eerste lezing uit de eerste Korintiërbrief, een inleiding door Sint Paulus op een apologie, een geloofsverdediging van de verrijzenis van het lichaam, onder Grieken toen een weinig populaire gedachte. De redenering verloopt als volgt. Hoe zou iemand niet verrezen zijn als hij zoveel tekenen van leven geeft nadat hij eerst zelf geheel en al uit de doden is opgewekt? Dus de verrijzenis van Christus was eerst en vooral uitgangspunt en er werd over de verschijningen alleen maar gesproken, niet om Christus' verrijzenis te staven, kijk maar, hij is verrezen, dat zie je toch aan de verschijningen, maar wij apostelen treden terecht op als gezaghebbende getuigen, want Christus is aan ons verschenen. Dat Christus is verschenen, maar aan wie hij is verschenen. Zoals staat in de handelingen van de apostelen, daartoe ben ik u verschenen, aan Paulus dus, om u aan te stellen tot dienaar en tot getuige van het feit dat gij mij gezien hebt en dat ik u nog verschijnen zal. Handelingen 26. De verrijzenisverhalen en de verschijningsverhalen hebben een functie in de verkondiging. Ze hebben de functie van een soort geloofsbrieven die de geloofsgetuigen accrediteren, dat wil zeggen als gevolmachtigde doen erkennen. Maar daarnaast en erin, in die verhalen, zit ook iets christologisch, dat wil zeggen, ze leren ons ook iets over Christus en over ons. En dat wordt er door Paulus uitgehaald. Christus was echt dood, was begraven, 3 dagen onder de grond, kortom dood en begraven, en hij is echt levend, want hij is verschenen. Hoe kan iemand dan zeggen dat Christus niet echt verrezen is en dat wij niet verrijzen? Het evangelie van vandaag kan ons helpen de werkelijkheid van de verlossing duidelijk te maken, niet als leer, maar als geschiedenis, als feit. God is barmhartig. Zoals wij het leven van Christus kunnen afleiden uit zijn verschijningen, zo kunnen wij de barmhartigheid van God afleiden uit het barmhartig handelen van Jezus. Datzelfde leert ons ook het evangelie van vandaag. Evangelieverhalen zijn leerverhalen. Zij verhalen ons de leer in beelden, in de taal van de geschiedenis, van gebeuren, van menselijke verhoudingen. We hoeven het verhaal maar voor de geest te halen en we weten meer over de verhouding van God tot de mensen en van de mensen tot God dan door de meest geleerde verhandelingen. En de meest geleerde verhandelingen moeten steeds weer teruggaan tot deze verhalen. Ze moeten er zich steeds aan toetsen. Meer zeggen dan deze verhalen kunnen ze nooit. Hierin ligt alles besloten. En de meest geleerde theoloog en de domste gelovigen laven zich beide aan dezelfde bron van ons geloof. We hoeven het verhaal maar na te vertellen en we hebben de hele verlossingsleer voor de geest. Jezus was een rondtrekkende rabbi. Overal waar hij kwam, ging hij naar de synagoge, de plaats waar de gelovigen samenkwamen. In de synagogedienst kreeg een van de gelovigen de gelegenheid het woord te voeren. En Jezus maakte van die gelegenheid gebruik.
En als de dienst voorbij was, werd hij gewoonlijk door de plaatselijke geestelijkheid uitgenodigd, in dit geval door Simon de Farizeer. Daar hoeft nog geen echt geloof bij te zitten, het kan een formaliteit geweest zijn. Van de andere kant schijnt deze Simon toch meer in Jezus gezien te hebben, iets van een profeet, als dit een profeet was. Misschien had Simon wel de bedoeling om te toetsen of Jezus inderdaad een profeet was. Hoe dan ook, het gaat er feestelijk aan toe, want de tafels staan in feestelijke schikking met rustbanken om op te liggen, zoals de Joden gewend waren bij de meer feestelijke en plechtige gelegenheden, zoals het Pascha. Nu was er die dag nog iemand in een feestelijke stemming, iemand met een vreugdevol hart. Het is een vrouw, een zondares, een publieke vrouw. Zij stond bekend om haar zondig leven in het stadje. Waarom was ze dan in een feestelijke stemming? Zij was ook in de dienst geweest waar die vreemde rabbi het woord had gevoerd. Zij had naar Jezus geluisterd en gaandeweg was er een overweldigende dankbaarheid in haar opgekomen. Wat had haar dan zo dankbaar gemaakt? Jezus had haar hart geraakt, haar zondige hart. Jezus had namelijk over de zonde gesproken, maar niet op de bekende manier van de fariseeën en de schriftgeleerden, die de kunst verstonden iemand nog verder in de put te helpen. Jezus was heel anders. Hij sprak over de zonden zonder ze te verbloemen of goed te praten, even onbarmhartig, maar dat was niet het laatste. Niet het aanklagen van de zonde was het einde, maar het verkondigen van Gods barmhartigheid jegens de zondaars. En dat deed Jezus met zoveel liefde, met zoveel zalving, dat zij al geloofde dat haar zonden waren vergeven, nog voordat Jezus die woorden persoonlijk tot haar sprak. Vrouw, uw zonden zijn vergeven. Zij wist zich persoonlijk zo aangesproken dat haar hart overliep van dankbaarheid over de verkregen vergiffenis. Haar dankbare liefde stroomde uit naar de persoon van Jezus. Zijn woorden waren balsem voor haar hart. Balsem was het wat zij voor hem nodig had om haar gevoelens tot uitdrukking te brengen. Maar nu de Farizeeër. Een niet te overbruggen kloof tussen de zonde en God. De zondaar stevend regelrecht af op zijn veroordeling. En is dat nog steeds niet zo? Het oordeel zegeviert bij de mensen over de barmhartigheid in onze wereld. Dat zal ik hen betaald zetten. Zij zullen ervan lusten. Die komt er niet meer bij mij in. Bijltjesdag en bijltjesmensen. Maar Jezus legt uit. God is niet zo. Aan haar wederliefde weerspiegelt zich de liefde, de vergevende liefde van God. Houdt God van mij? Als die vraag je werkelijk tot vraag wordt, is dat al veel. Dan ontdek je dat er niet zoveel beminnenswaardig is in je. En hoe kan hij dan nu van mij houden? Je wordt je bewust van je schaduw, je zonden, je zondige hart, juist daarom houdt hij van me. Liefde is altijd nederige liefde, liefde die klein maakt. Na afloop de gesprekjes voeren met Jezus als met een vriend, die men, zoals het spreekwoord zegt, het beste leert kennen in de nood van de zonde. In het vertrouwen dat Jezus ons het hart van de Vader laat zien, me door hem naar de Vader laten brengen. Bij de Vader mijn hart uitstarten en onze Vader bidden.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: uit.
1: Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Bij u, Heer, zoek ik mijn toevlucht. Stel mij toch nimmer teleur.
2: Rechtvaardige God, bevrijd mij. Aanhoor mij en red mij met spoed.
1: Wees mij een rots waar ik vluchten kan. Een sterke burcht waar ik veilig kan toeven.
2: Want altijd zijt gij mijn rots en mijn vesting. Uw naam is mijn leider en gids.
1: Het net dat de mensen mij heimelijk spannen, ontkom ik door u die mij altijd beschermt.
2: Heer, in uw handen beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Uit de diepte roep ik, Heer. Uit de diepte roep ik, Heer. Luister naar mijn stem.
2: Wil aandachtig horen naar mijn smeekgebed.
1: Als gij zonde blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand?
2: Maar bij u vind ik vergeving. Daarom zoekt mijn hart naar u.
1: Op de Heer stel ik mijn hoop. Op zijn woord vertrouw ik.
2: Gretig zie ik naar hem uit. Meer dan wachters naar de ochtend.
1: Meer dan wachters naar de ochtend. Hunkert Israël naar hem.
2: Want de Heer is steeds barmhartig. Zijn genade onbeperkt.
1: Hij zal Israël verlossen van zijn ongerechtigheid.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Uit de diepte roep ik, Heer. Zondigt niet. De zon mag over uw toren niet ondergaan. Geef de duivel geen kans. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
0: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

0: Halleluja.
1: Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, gij zijt zachtmoedig en nederig van hart. Gij legt uw volgelingen een zacht juk op en een lichte last. Aanvaard ons gebed en het werk van deze dag en geef ons rust, zodat wij morgen weer beschikbaar zijn voor u, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: Vanuit de Radio Maria Studio in Maastricht gaat steken John Doutzenberg ons door het leven in en om de prachtige Servaasbasiliek. De zuiden van het
1: land. Goedemorgen luisteraars van Radio Maria bij het programma Servaas Animaas. Een hele goede morgen. We beginnen tegenwoordig een beetje vroeger na onze zomerreces. Is het programma nu in de ochtend. Dus ik zeg heel hartelijk goedemorgen. En bij ons in de studio, verbonden aan de Basiliek in Maastricht, zit mevrouw Willemien Schoonbrood. U kunt zich misschien herinneren van een van de laatste keren dat zij sprak over het gezamenlijk avondgebed, de Vespers, hier in de Basiliek, die wij sinds het heilig jaar iedere weekdag samen bidden. Maar ik vertelde toen ook dat Willemien, een hele trouwe parochiane, woont aan de parochiegrens, namelijk de grens met de Sint-Lambertus-parochie. En Sint Lambertus, de eerste Maastrichtse bisschop, die geboren werd in Maastricht en ook bisschop van Maastricht werd, was tevens ook een van de laatste bisschoppen. Hoe dat precies zat, dat zal Willemien ons graag uitleggen, want zij is van kinds af aan verbonden met Servaas als ook met Sint Lambertus. Mevrouw Willemien Schoonbrood, wederom welkom in de studio om ons bij te praten, een beetje geschiedenis, maar ook actueel geloofsleven, zoals u dat meemaakt hier iedere dag opnieuw.
2: Ja, ik vind het eigenlijk heel mooi om over Sint Lambertus te vertellen, omdat ik een kind ben van de Sint Lambertus parochie, toen der tijd tegenover ons huis staat en stond toen der tijd de Lambertuskerk. Een kerk die een hele historie heeft gekend, omdat het een prachtig, werkelijk prachtig gebouw is. Heel veel mensen zeggen wel eens, het lijkt alsof deze Sint Lambertuskerk een beetje de Sacré-Cœur is van Maastricht. Ja. Het jammere van dit prachtige gebouw is dat ongeveer een 40 jaar geleden bleek dat deze kerk heel erg zwaar onderhevig was aan verzakkingen die waarschijnlijk te maken hadden door het liggen van deze kerk op de vestingwerken van de stad Maastricht.
1: Ja, dan moeten we even u in herinnering brengen dat de oude binnenstad Maastricht was ommuurd. En vanaf het moment dat die muren werden afgebroken, kon dus uitbreiding plaatsvinden. En de Sint-Lambertuskerk werd de eerste kerk buiten die vroegere stadsmuren. En die kwam dus terecht op die vestingwerken. En dat bleek achteraf niet zo'n dendon idee, omdat die ondergrond nogal tamelijk onrustig was. Ja.
2: Er waren toen al heel snel bleken behoorlijke problemen. Scheuren in de muren, een plafond wat voor een deel omlaag kwam. De kerk werd gesloten en de kerk ging toen eigenlijk, werd een deel van de parochie, een nieuwere parochie, Sint-Anna-parochie. En daar kwam de parochie Sint-Lambertus kwam daar ook terecht.
1: Welke bouwstijl had de kerk?
2: De Lambertuskerk die had een neo-Romaanse bouwstijl. Ook heel groot. Naderhand is deze kerk helemaal gerestaureerd. En momenteel is binnen deze kerk een bedrijf gevestigd op het gebied van laboratorium. Allerlei onderzoek, laboratoriumwerk.
1: Het is een heel markant gebouw. Hè? Dus als je vanuit het westen zo de stad binnenkomt, hè? Dus via de Noorderbrug van de A2, de eerste brug, zeg maar, de eerste toegang naar het centrum, daar kom je er feitelijk langs. Er ligt een grote rotonde langs, hè? Op het Emmaplein. En u woont feitelijk aan die rotonde.
2: Ik woon aan die rotonde.
1: Maar het is een prachtig gebouw, een echte eye-catcher. En je kunt er niet langs kijken. En gelukkig is ze goed opgeknapt. Niet door de kerk helaas. De kerk heeft er wel heel veel geld aan besteed. Maar in die kerk waren belangrijke relieken ook. En een van de belangrijkste relieken waren de relieken van Sint Lambertus zelf. Maar wie was Lambertus?
2: Nou, Lambertus was een Maastrichtenaar. Hij is geboren eigenlijk tussen de Sint-Servaaskerk en de Onze Lieve Vrouwenbasiliek. Hij werd rond 638 werd hij geboren en hij was een zoon binnen een adellijke familie. Hij had de mogelijkheid gehad om te studeren in Herstal, een kleine plaats even buiten het huidige Luik. En daar waren de Merovingers, maar ook de hofmeijers, zoals Pepijn van Herstal, naderhand ook de Karolingers, die hadden daar hun verblijfplaats. Lambertus wordt al heel vroeg, hij was nog geen 30 jaar, wordt hij bisschop van het bisdom Tongeren-Maastricht. En hij ging geregeld, ging hij naar een kleine nederzetting, een kleine huis in het huidige Luik. U moet zich voorstellen, Maastricht was toen een best redelijke grote stad, of stadvesting, gesticht door de Romeinen, terwijl in Luik eigenlijk als nog een hele moerassig gebied was. De uitloper van de Ardennen was daar nog vrij weinig. Het was als het ware een hele kleine nederzetting, een heel klein dorp, waar Lambertus geregeld ging om daar te bidden in een huis waarvan hij zich heel prettig voelde om te zijn.
1: Dus Lambertus was de zoveelste bisschop van Maastricht, maar het liep niet zo goed af met Lambertus.
2: Nee, op een gegeven ogenblik is er een politiek conflict met Pepijn van Herstal, de hofmeijer, een heel machtig politiek figuur. En deze had als het ware zijn handlangers om Lambertus te doden. En dat is dan ook gebeurd op een 17 september. Het juiste jaar weet men niet. Men denkt dat het 705 is geweest en dan wordt Lambertus wordt vermoord in Luik. Lambertus wordt dan teruggebracht naar Maastricht en het is zijn opvolger Hubertus die op zeker moment besluit om Lambertus terug te brengen naar de plaats waar Lambertus is vermoord. Daar ontstaat aanvankelijk een kleine kerk, maar al heel snel wordt het een heel groot pelgrimsoord. En wel zodanig dat Luik kan zeggen dat hun stad ontstaan is door de pelgrimage naar de heilige Lambertus.
1: Als ik het goed begrepen heb, was dat toen ook het einde van het bisdom Maastricht, hè?
2: Ja.
1: Dus Hubertus, die dus het gebeente van Lambertus overbracht naar Luik, was de allerlaatste bisschop Hubertus, hè?
2: Ja.
1: En daarmee was eigenlijk de tijd van het bisdom bisdom Maastricht afgesloten en werden wij opgenomen of deel van het bisdom Luik.
2: Ja.
1: En dat heeft zich in de loop der geschiedenis ontwikkeld als een heel groot en machtig bisdom, hè? Mm-hmm. Heel lang, tot eigenlijk de heroprichting. Hè?
2: Ja. Het was zodanig dat in Luik een enorm grote kathedraal gebouwd werd, die de tweede grote kathedraal was van West-Europa. De invloed, met name door bestuurders die zowel prins waren op politiek gebied, maar tegelijkertijd bisschop, die macht was heel groot. En men bemerkt dat nu op het ogenblik, als je naar Luik gaat, bemerk je die enorme rijkdom, vooral op het christelijk gebied, bemerk je daar nog altijd. Ja. De kathedraal Saint-Lambert op het Lambertusplein heeft, jammer genoeg, ten tijde van de Franse revolutie, heeft ook de stad Luik een behoorlijke revolutie gekend. En is deze kerk, die is afgebroken in een periode dat mensen die daar een bezoek brachten, zoals Napoleon, dat die duidelijk zeiden van ja, wat is hier gaande? Het is een proces van een 35 jaar geweest, maar deze kerk werd volledig afgebroken.
1: Ja.
2: De schatten die er aanwezig waren, die zijn gered geworden. En die zijn in de kerken die, zie het als kanunnenkerken, de collegiaal, zijn die ondergebracht.
1: Mm-hmm. Kun je iets vertellen over over de kerk in, dus niet het gebouw zozeer, maar hoe de kerk in Luik, want er is ook een belangrijke heilig hart, een heilig sacrament devotie vanuit Luik ontstaan in de middeleeuwen.
2: Er is inderdaad eigenlijk de viering van het heilig sacrament, de sacramentsprocessie, dat is allemaal ontstaan in Luik. En het dus waren Juliana en Sint-Yves die dit hebben weten te realiseren met de paus. En elk jaar opnieuw is op sacramentsdag heel indrukwekkend in de avond een prachtige, werkelijk prachtige eucharistieviering en daarna een bijzonder aparte, maar heel indrukwekkende processie, waarin ongelooflijk veel christenen, katholieken meelopen vanaf de Sint-Martinus, de Saint-Martin, naar het centrum, naar beneden lopen, naar de huidige kathedraal, de Sint-Paulus-kathedraal.
1: Dus ja, is het een beetje, nee, het is niet arrogant, maar dus, wel, vanuit Maastricht is Lambertus in Luik terechtgekomen, als overledene zelfs, als heilige, en heeft dan een grote devotie op gang gebracht. En uiteindelijk is daar ook het feest van Sacramentsdag ingesteld. Hè? Dat is het begin geweest, wat nu over de hele wereld, in de hele wereldkerk gevierd wordt. Stilstaan bij de Eucharistische aanwezigheid van de Heer in het Heilige Sacrament. En dat is ook heel bijzonder, is dat ook in Luik begonnen. En dus dat houdt allemaal verband feitelijk met dat allereerste begin van Sint-Servaas en Maastricht.
2: Sint-Lambertus. Sint-Lambertus.
1: Ja, maar het is vanuit Servaas. Lambertus is de zoveelste opvolger van Servaas en vandaag naar Luik toe. Ja, in de geloofsbeleving is dat anders. Hè? Dus in de dus Maastricht en Luik, ze liggen eigenlijk vlak bij elkaar. Ze lijken in zekere zin ook op elkaar, maar zo is het heel anders, hè? In de geloofsbeleving.
2: Het is natuurlijk totaal anders. Luik is een metropool, is ook een stad die 2 keer meer inwoners, 2,5 keer meer inwoners heeft dan Maastricht. Waar je enorm veel nationaliteiten tegenkomt. Je komt er van van oudsher de Italianen veel tegen, maar op het ogenblik ook enorm veel Afrikanen. En ja, zij dragen eigenlijk met z'n allen toch een geloof waarvan ik denk, wat apart, wat mooi om te zien hoe daar het geloof misschien op een nog intensere manier wordt beleden dan hier in Maastricht.
1: Iemand verwoordde ooit, jullie, en dat bedoelde hij de Westerse, West-Europeanen mee, jullie spreken over God en wij spreken met God. En dat kwam ook een beetje in de liturgie zo naar voren. Hè? Afrikanen hebben dat toch veel sterker en die brengen dat ook mee naar Luik, hè, dat ze daar wonen. En ja, wij mogen daar deelgenoot van zijn. Willemien, we zijn weer, de tijd gaat heel rap bij Savaas aan de Maas. Terwijl we toch over eeuwen spreken van ontwikkeling in de kerk. Heel hartelijk dank voor het boeiende verhaal van Sint Lambertus. En voor u alle thuis een hele mooie dag. We zijn nog vroeg in de dag, hè, 10:00 is het. En een gezegende dag. En graag tot de volgende keer.
0: U luisterde naar Servaas aan de Maas met pastoor John Doutzenberg, deken in Maastricht en pastoor van de Sint-Servaas-basiliek.

Woensdagmiddag verandert de studio van Radio Maria in een ontmoetingsplek voor pastoor Pieter Zimmerman en de Vrienden voor het Leven. Want Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Kinderen ontvangen catechese en gaan in gebed om dichter te groeien naar Christus. U bent van harte uitgenodigd om via de radio aan te sluiten met uw kinderen of kleinkinderen.

0: Ja, beste luisteraars, dag allemaal, kinderen thuis. Van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de Kinderkatechese, Vrienden voor het Leven. En er is niet zo'n heel groot groepje vandaag, maar Lieve, die gaat dadelijk ook nog aansluiten vanuit Frankrijk helemaal. Die komen vandaag thuis uit Frankrijk en we gaan dadelijk proberen of we die kunnen bellen. En de moeder van Lieve die heeft al laten weten dat als het lukt, dan gaan ze even langs de kant van de weg staan. En dan doet Lieve dadelijk ook mee in de uitzending. Hoe is het, mannen en vrouw? Hoe gaat het met jullie?
1: Goed.
0: Goed, dat was Maxi. En hier?
2: Goed.
0: Goed, heel mooi. Leila?
3: Ook wel goed.
0: Ook wel goed, oké. Vertel eens even. Kan het beter?
3: Ja.
0: Wat dan? Gewoon. Wil je erover praten?
3: Ja, gewoon. Ik ben een beetje moe. Maar het is ook gewoon, we hebben veel schoolwerk. We hebben gewoon veel schoolwerk op school en zo. En het is gewoon veel meer moeite op de middelbare school dan op de basisschool.
0: Ja, kom eens heel even staan. Want ik heb hier altijd een loopmicrofoon. Maar kom eens even bij de gewone microfoon staan. Vertel eens even. Want je bent net bij een nieuwe school begonnen natuurlijk. Is hard werken, begrijp ik.
4: Ja.
0: Ja. Wat moet je allemaal extra doen? Wat je eerst niet hoefde te doen?
4: Huiswerk. Maar hier zit je dan vanaf ongeveer 8 uur tot en met 4 uur of zo op school.
0: Van 8 ochtends tot 4 middags.
4: Ja. Dat is wel lang, ja. En dan alsnog heb je 2 uur aan huiswerk.
0: Ook nog. Ja, dat zijn wel lange dagen, ja. En wat heb je al, noem eens één ding wat je al geleerd hebt.
4: Bijvoorbeeld met Latijn moeten we woordjes uit ons hoofd. Maar dan moeten we dan... dan hebben we bijvoorbeeld pater. En dan moest je...
0: Dan zeg jij noster.
4: Ja? Pater is, moest je dan en zo. Oh, en dan moest je, oh, ja. Of het een mannelijk, vrouwelijk of onzijdig woord is. Bijvoorbeeld...
0: Dus al die rijtjes gaan leren.
4: Ja, templum. Templies, volgens mij. En dan, dat is onzijdig.
0: Puella. Puella. Wat is Puella? Ja, Yvonne is er ook bij. Yvonne is ook een vriend voor het leven. En Yvonne die wil al het rijtje van Puella gaan noemen. Puella is meisje. Niet. En Puella is een vrouwelijk woord natuurlijk.
4: Ja, en we
0: moeten. Hoe gaat het rijtje van Puella dan?
4: Weet ik niet.
0: Puella, Puella, Puella, Puella, Puella, Puella, Puella, Puella, Puella, Puella. Iets in die trant, ja. Ja. Oh, Lieve is er ook bij. Oké, dan gaan we Lieve ook even een uitzending halen. Goedemiddag, Lieve. Kun je ons goed horen? Maar nou hoor ik jou natuurlijk niet, want ik heb geen koptelefoon. Kun je dat in de studio krijgen, Yvonne, dat wij Lieve ook horen?
5: Als het goed is, zou dit moeten werken. Hallo, horen jullie mij?
0: Horen ze nog niet, hè?
5: Ik heb nog geen reactie.
0: Nee, oké. Nou, dan blijven we het even proberen. Dan gaan we nog even door met het Latijn van Leila. Kom nog eens even bij de microfoon staan, Leila. Kijk, jij gaat al je hele leven naar de kerk. En jij gaat ook heel vaak naar kerken waar Latijn wordt gebruikt. Dus eigenlijk is het voor jou appeltje eitje, toch?
4: Ja, maar sommige dingen op school zijn anders dan in de kerk.
0: Oh ja, dat is wel waar. Ja.
4: Dat is wel vervelend.
0: Ja. Ik heb vroeger ook Latijn gehad op school. En dan zeiden ze altijd, je hebt schoollatijn en kerklatijn. En dan vonden ze altijd dat wij het schoollatijn moesten leren, want we zaten op school. En dat klonk dan heel anders. Ja, en daarna werd ik priester en toen moest ik dat schoollatijn weer afleren. Dan moest ik het kerklatijn gaan leren.
4: Ja, dus dat is wel een beetje vervelend. Dat ik, de reden waarom ik Latijn doe is omdat ik wil gaan zingen in de kerk.
0: Oh ja.
4: Maar
0: dan moet je het wel op zijn kerklatijns uitspreken.
4: Ja.
0: Ja. Weet je wat ze altijd anders hadden bijvoorbeeld? Als je een C hebt in het Latijn, dan is dat heel vaak een K inderdaad, een K. Maar soms is het ook een S, hè?
4: Ja,
0: kijk maar eens naar het bordje als je naar het dorp of naar een stad toe rijdt. Dan staat er altijd centrum, hè? Schrijf je met een C, maar dan spreek je uit als een S. Hè? Maar vaak is het ook een K. Maar als wij het zingen in de kerk, dan zeggen we altijd tje. Kun je een voorbeeld geven?
4: Chelis.
0: Juist, inderdaad, heel goed. Regina Chelis bijvoorbeeld. Hè? Regina is koningin en Chelis is inderdaad van de hemel. En dan zeg je tje. Maar dan zeggen ze dus op school, als je dat gaat leren Kelis. Op school, dan zeggen ze Kailis of Kelis.
4: Ja, mijn juffrouw... Dat leren wij dan. Dus ik vond het... Maar het is gewoon letterlijk altijd... De C is altijd de K. Dus dan bijvoorbeeld is het dan... Als je circus in het schoollatijn uit moet spreken... Is het kirkus.
0: Kirkus, ja.
4: Kirkus.
0: Wel raar, hè?
4: Ja.
0: Of de belangrijke filosoof Cicero. Dan zeggen ze in het schoollatijn Cicero.
5: En
0: weet je wat, Cicero, ja. En weet je wat Cicero betekent? Dat heeft namelijk ook een betekenis. Dat betekent kikkererwt. En weet je waarom dat was? En dan zijn we een hele les Latijn aan doen, dat is ook leuk. Dat was omdat die meneer, Cicero, zo heette hij, dat was zijn achternaam. Of zo werd hij genoemd, kan ik beter zeggen. Dat was eigenlijk meer zijn bijnaam. En die had een flinke vrat op zijn wang zitten. En die leek een beetje op een kikker echt. En daarom noemden ze hem allemaal Cicero of Cicero. Nou, dus weet je dat ook weer. Kun je dat morgen tegen je juf gaan vertellen?
4: Kikker.
0: Ja. En dan zegt zij, je moet het wel goed uitspreken.
4: En, ja. En met Frans... ze hebben allemaal al best wel lang, omdat ik nu in België woon, ze hebben allemaal al Frans gehad.
0: Oh, natuurlijk, ja.
4: Dus ik...
0: Is dat de tweede taal waar jij nu woont? Spreekt iedereen daar ook Frans, of niet? Of is het toch meer Nederlands?
4: Heel veel mensen, wel meer Nederlands, maar heel veel mensen, gewoon iedereen kan zich al gewoon, kan gewoon het verstaan.
0: Kan
4: en
0: zich
4: ik
0: wel redden,
4: versta
0: ja.
4: er gewoon niks van eigenlijk. Nee. Maar gewoon de eerste schooldag, nee, de derde schooldag of zo, kwam die mevrouw binnen van, ja, en allemaal zo van, as je voelt, en allemaal gewoon helemaal
0: blablabla. Dat is al super gezellig te doen in het
4: ja,
0: Frans.
4: En ik
0: en jij zelfs een Brabant, zo zendig jij? Of niet?
4: Ik zeg zo, ik weet niet wat hij, ik kan nog geen Frans. Dus hij zei zo, oh ja, we bouwen het rustig op. Dus even later, want we moesten een naamrondje in het Frans doen. En dan met je hobby's, hoe oud je bent, je broers en zussen. Dus ik wil dan in het Nederlands beginnen. Nee, het is geen Nederlands, Lela, het is Frans.
0: Oh, ja.
4: Wel Frans spreken. Dus ik stond er zo, het enige wat ik kon zeggen was, je m'appelle Lela.
0: Je m'appelle Lela? Of niet? Zo toch?
4: Ja.
0: Maar Lela, heb je wel eens aan ons verteld, betekent eigenlijk nacht, toch? In het
4: ja.
0: Hebreeuws. Je kunt ook zeggen, je m'appelle nuit in het Frans.
4: Je m'appelle nuit.
0: Dan snappen ze er misschien niks van, maar dan kun je het daarna gaan uitleggen. Ja. Want dat betekent Lela, heb je wel eens verteld.
4: Ja, en hoe heet het? Oh ja, ik weet ook wat het Nox.
0: Ja, Nox.
4: En dan heb je...
0: Dat is Latijn, hè?
4: Ja, dan heb je...
0: En wat is Nox in het Latijn dan?
4: Nacht.
0: Ja,
4: ook.
0: Nacht ook, ja.
4: En dan heb je... dan schrijf je het eigenlijk als...

0: En dan heb je, dan schrijf je het eigenlijk als, ik weet niet, maar dan schrijf je het anders ook op Noctis.
1: Ja, ja, ja, klopt.
0: Heel raar allemaal.
1: Jongen, jongen, je geeft ons wel even goede lessen hier. Ja.
0: Ja.
1: Nox schrijf je dan normaal met een X. Maar als je het inderdaad gaat vervoegen, zo heet dat dan, dan wordt het een C, ja. Noctis bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja. Jongen, jongen, nou, dan gaan we nog veel van jou horen, Leila. Wel heel mooi dat je dat allemaal gaat doen. Hou je wel een beetje van talen, of niet?
2: Daarom heb ik ook voor de talen.
1: Oh, je kon wel nu al meteen wat kiezen. Al meteen vanaf het eerste jaar. Ik zeg wel vaker tegen ouders die bij mij komen met kinderen die gedoopt worden. Dan zeg ik wel vaker van met het geloof is het eigenlijk net als met een taal. Want sommige ouders die komen wel eens met hun kindje naar de kerk. Maar die zie je dan bijvoorbeeld heel weinig. Die zie je misschien alleen een keer met kerstmis. En dan zeg ik wel eens, ja, als je een taal wil leren spreken, Maxi. Als je een taal wil leren spreken. Ja, dan is het niet voldoende om één keer per jaar één dagje naar dat land toe te gaan. Stel dat Leila één keer per jaar naar Parijs toe gaat. Dan, ja, dan kun je niet in de volgende les met Frans helemaal rustig meebabbelen met iedereen. Dus het beste is dat je elke dag bezig bent met de taal. Ja, dat geldt voor Frans, dat geldt voor bijvoorbeeld voor Latijn. Maar ja, dat is een beetje moeilijk, want er wordt nergens meer gesproken. Behalve in de kerk dan. Maar dat geldt ook voor ons geloof. Dus je moet eigenlijk elke dag bezig zijn met het geloof. En daarom zeg ik al tegen de ouders. Ja, als je wil dat je kind die taal van het geloof gaat spreken. Moet je er dag in dag uit mee bezig zijn. Zodat het voor dat kindje is alsof hij in een land woont. Waar de taal van het geloof wordt gesproken. Snap je? Ja. Oké. Okay. Jongens, we hadden van de week weer twee hele bijzondere dagen voor onze kerk. Ik weet niet of jullie dat hebben meegekregen. Maandag en dinsdag. Twee dagen die ook wel met elkaar te maken hebben. Het heeft iets te maken met wat we ook altijd natuurlijk in het voorjaar vieren, Pasen. En dan nog iets duidelijker, iets specifieker met Goede Vrijdag. Wat herdenken we ook alweer op Goede Vrijdag? Dat is eigenlijk een makkelijke vraag, weten jullie allemaal wel. Ja, Leila?
0: Dat Jezus dood was.
1: Precies, de kruisdood van Jezus, dat hij sterft aan het kruis.
3: Dat is niet leuk.
1: Dat hij dood is, hè, dat doen we meer op Stille Zaterdag. Hè, dan gaan we waken bij zijn graf. Maar op vrijdag dat hij is gestorven. Leila?
0: Was het Allerheilige en Allerzielen? Nee, toch?
1: Nee, nee, die komen nog. Die komen over een tijdje. Misschien dat Lieve het weet. Is Lieve in de uitzending of is het nog niet gelukt?
3: Nou, we gaan eventjes proberen. Maar...
1: Moeten we het anders dus via de mobiele telefoon proberen? Dat ik de telefoon aanzet. Ik weet niet of dat kwaliteit dan heel goed is. Maar ik kan het eens even proberen.
3: Okay, dan ga ik even afbreken. Want ik denk dat het lijkt alsof we verbinding hebben. Maar het is volgens mij.
1: Oké. Okay. Nou, dan ga ik even de moeder van Lieve bellen. Ik hoop dat ze nu zit te luisteren naar de uitzending. Want dan weet ze dat ik ze nu ga bellen.
3: En jullie weten dat ik Lief ben.
1: Even kijken. Dan moet ik wel even goed kijken. Yvonne.
4: Ik kan ze wel bezig.
1: Ja, ik heb er heel wat in de telefoon staan. Even zoeken.
4: Ik kan wel even praten met de luisteraars.
1: Ja. Ja, Leila, vertel jij nog maar even wat meer. Dan ga ik tegelijkertijd even het nummer van de moeder van Lieve opzoeken.
0: Oké. Okay.
1: Ja, nou maak maar eens een mooie uitzending. Ja. Want...
0: Nou, we hebben ook, godsdienst op school. En daar gaat eigenlijk echt nergens over. Maar ik en de pastoor hebben al de vorige afzending afgesproken. Wij gaan bidden voor mijn godsdienstdocent. Dat ze leukere, betere lessen gaat geven. En dan bijvoorbeeld niet over al die onzin goden, al die nep goden, die verzinsels. En dan gaan we het echt hebben over de echte God.
5: Want Leila, mag ik jou vragen? Zit jij op is het een katholieke school of is het gewoon een openbare school?
0: Het is een moorschool. hij heet Sint Aloysius. Maar het probleem is zeg maar een beetje van Sint Aloysius. Het was ooit is het heel katholiek en dan is het elke keer afgebouwd. Want toen kwamen er ook moslims en zo naar. Ja.
5: Ja, ja.
1: Jongens, even Lieve is inmiddels ook in de uitzending. Dag Lieve. Zeg eens even iets, want ik ben benieuwd of de verbinding heel goed is of niet. Even gaan we even luisteren. Nee, het was niet zo'n goede verbinding.
5: Nee, nee.
1: Nou, dan ben ik bang dat we het vandaag toch zonder Lieve moeten doen. Dan hopen we wel dat ze natuurlijk blijft luisteren naar de uitzending. Ja, ik hoorde dat jullie het net hadden over de school van Leila.

0: Ja, toch? Is dat nou een katholieke school of niet?
1: Ja.
0: Ja?
2: Maar ik zei mwah.
0: Ja,
2: mooi. Hij is zeg maar zo, alle, het is van een kogge, dat is dan zeg maar, die heeft allemaal scholen. En de eentje Sint Aloysius, Sint Maria, Sancte Maria, Sint Jozef, Sint Dimfna en Sint Dimfna College.
0: Klinkt allemaal heel katholiek.
2: Ja, maar het is
0: er
2: niet zo.
0: Ze doen er niet zoveel mee. Nee. Jongens, ga nog maar even weer zitten. Want, ja, ik probeerde net liever te bellen, maar dat lukte niet helemaal, dat geeft niet. Ik ging vertellen over twee bijzondere dagen die we hebben gehad. Afgelopen maandag. Het was een dag die lijkt een beetje op Goede Vrijdag, want dat was namelijk het feest van kruisverheffing. En wat betekent dat? We hebben één keer per jaar hebben we een speciale feestdag waar we God bedanken voor het Heilig Kruis van Jezus. Jullie weten, het Heilig Kruis, ja, daar heeft Jezus natuurlijk ontzettend veel pijn aan geleden. Dus dat is aan de ene kant niet mooi natuurlijk. Maar omdat hij door die pijn en door zijn dood ons heeft verlost, is het kruis toch wel iets heel moois geworden eigenlijk. En daarom vieren we één dag per jaar, heel speciaal, de feestdag van het Heilig Kruis. En dat is al een heel oud feest in onze kerk. Want dat werd namelijk vroeger altijd gevierd, zo is het eigenlijk begonnen, op de dag dat de kerk is ingewijd, die is gebouwd op de plaats waar Jezus is gekruisigd. Waar is Jezus gekruisigd? Wie weet dat? Waar is Jezus gekruisigd? Weet jij dat, Maxi? Was dat in... waar was dat? In Frankrijk? Nico, kom eens even bij de microfoon staan. Nee, maar ik wijs je toch aan. Nico zegt, ik stak mijn vinger niet op. Ik denk, dan ontspring ik de dans. Maar kom toch eens even staan. We gaan het even... We beginnen even met...
1: Ik ga naar de
0: wc. Ja. Weet je misschien in welk land Jezus leefde? Als ik het zeg, dan weet je het wel hoor. Hij wordt namelijk ook wel eens genoemd de koning van de Joden. En waar wonen de Joden in?
1: Israël.
0: Ja, goed zo, Israël. Dus Jezus woonde in Israël. En wat is nou de hoofdstad, Nico, van Israël? De hoofdstad van Israël, de belangrijkste stad voor de Joden. En later ook een hele belangrijke stad voor ons natuurlijk. Want Jezus is daar gekruisigd. Hij is daar gestorven en hij is ook weer opgestaan uit de dood. Kom maar staan even, Lela.
1: Calvarië.
0: Calvarië, ja. Calvarië ligt in die stad, dat klopt. Maar dat is niet de naam van de stad.
2: Hoe heet het? Was dat dezelfde plek waar hij is geboren?
0: Ja, ietsje harder, als versta ik je niet.
2: Was hij dezelfde plek als waar hij was geboren?
0: Nee, waar is hij geboren?
2: Bethlehem.
0: Bethlehem. Waar heeft hij vooral geleefd, 30 jaar lang?
2: Jeruzalem.
0: Nee. Ja. Die vraag, daar komen we dadelijk op. Waar heeft hij geleefd? Hij is geboren in Bethlehem. Hij heeft vooral bij Jozef en Maria geleefd in Nazareth. En hij is gestorven in?
2: Jeruzalem.
0: Juist, in Jeruzalem. Jeruzalem is de stad van de profeten. De stad ook waar vroeger de Joden altijd naartoe gingen om de belangrijke feesten te vieren. Want daar stond namelijk de grote Joodse tempel. En dat is dezelfde tempel als waar Jezus ook is geweest. Dat is dezelfde tempel waar Jezus als klein babytje aan God is opgedragen. En het is ook dezelfde tempel waar Jezus uiteindelijk, waar hij met de zweep doorheen ging. Het verhaal ken je wel, hè? Met de zweep. Met die bundel touwen. Dat hij al die verkopers ging wegjagen.
1: Een zweep
0: is een soort, je weet toch wel wat een zweep is of niet? Een zweep is een soort, meestal van leren, een soort touwachtige... Even goed luisteren. Een soort touw met een handvat eraan en daar kun je heel hard mensen mee op de rug slaan. En Jezus heeft met een zweep, heeft hij alle marktkraampjes en alle verkoop, dus de marktkooplui zou ik maar zeggen, en alle dieren, dus de geiten en de schapen. Alles heeft hij uit de tempel weggejaagd, omdat hij zei, de tempel is geen markthal. De tempel is het huis van God, daar moet gebeden worden. Dat is net zoiets als dat je op zondag naar de kerk zou gaan en dat er in de kerk allemaal marktkraampjes staan. Ja, dat hoort ook niet zo. De kerk is niet om spullen te verkopen, de kerk is om God te ontmoeten. Lela, ga nou vertellen dat je in België een kerk had met allemaal marktkraampjes of niet?
2: Nee, dus mogen we nu eigenlijk tegenwoordig bijna elke kerk met een zweep rondlopen om de marktkraampjes eruit te slaan.
0: Ja, kom je ze vaak tegen dan?
2: Nee, maar niet per se marktkraampjes. Maar dan zitten ze te eten met z'n allen en te rennen en een koffie en een koekje te doen. En er staan gewoon letterlijk eettafels met koeken en zo. En allemaal
0: ja.
2: Zo.
0: Ja, je komt wel gekke dingen tegen in de kerk, ja. Ja, misschien als Jezus dat allemaal zou zien, dat hij inderdaad wel zijn zweep zou pakken en de boel gaat opruimen. Dat zou kunnen.
2: Maar is dat dan niet een zonde, omdat je dan mensen pijn doet?
0: Nee, maar hij heeft niet de mensen geslagen. Maar hij heeft de tafeltjes en de stoelen van de verkooplui omver geslagen met de zweep. En uiteindelijk heeft hij ook zo de mensen naar buiten gejaagd. Of in ieder geval naar buiten ja, gejaagd.
2: Ja, maar dat is toch best wel gemeen.
3: God is katholiek.
0: God is katholiek, zegt Maxi. Kom eens even bij de microfoon staan, Maxi.
3: Jezus is heilig. God is katholiek.
0: God is katholiek. En hier zegt Nico nog, Jezus is heilig. Dus jullie geloven niet dat Jezus met een zweep slaat? Ja?
3: Nee.
0: Vertel eens even. Kom eens even bij de microfoon. Nico, kom eens even staan. Waarom zou Jezus toen toch met een zweep hebben geslagen? Hij heeft niemand hard op de rug geslagen. Hè? Hebben ze bij Jezus wel gedaan trouwens. Hè? Jezus, voordat hij gekruisigd werd, werd hij ook met een zweep geslagen. En met allerlei andere akelige dingen. Maar Jezus heeft wel met een zweep geslagen, maar niemand hard op de rug. Maar hij heeft die tafeltjes waar ze allemaal spulletjes aan het verkopen waren, die heeft hij met de zweep naar buiten gehaald. En dat was dus allemaal, want daar hadden we het eigenlijk over, dat was dus allemaal in de tempel van Jeruzalem. Nou, Jezus Christus is gekruisigd in Jeruzalem, want dat was eigenlijk de vraag. En op de plek waar Jezus gekruisigd is, en dat zei Nico net volgens mij heel goed, dat was namelijk de berg van Calvarië. Noemen ze ook wel, een andere naam noemen ze ook wel Golgotha. En Golgotha, dat betekent zoveel als, jongens, dat betekent zoveel als plek van de doodskoppen. Schedelplaats, zeggen ze ook wel. Daar werd Jezus gekruisigd en daar stond hij ook weer op uit de dood. En op die plek is een kerk gebouwd. Daar staat tot op de dag van vandaag een kerk. En die kerk die heet de Heilige Grafkerk. Die is dus gebouwd op de plek waar Jezus is gekruisigd. Nee, dat is weer iets anders. Jezus is daar gekruisigd, daar is een kerk gebouwd. En bij de inwijding van die kerk, want jullie weten, kerken die worden ingewijd, Leila, hè? Mm-hmm. Bij die inwijding van de kerk werd dan altijd het kruis waaraan Jezus Christus is gestorven, werd dan aan de mensen getoond. Dat deden ze elk jaar wanneer ze het feest van die inwijding vierden, want op het moment dat een tempel of een kerk wordt ingewijd, ga je dat jaarlijks herdenken. Dat geldt ook voor het kapelletje hier van Radio Maria bijvoorbeeld. Dat geldt ook voor de kerk waar ik pastoor ben. Alle kerken in de wereld die hebben een datum dat ze zijn ingewijd, dat ze in gebruik zijn genomen. En elk jaar vier je dat als feest. Nou, in die Heilige Grafkerk was er dus een gebruik dat elk jaar als dat feest werd gevierd, dan werd aan het volk werd het Heilig Kruis, het echte kruis van Jezus getoond. Nou, en wanneer was dat? Dat was afgelopen maandag. Op 14 september, want daar hadden we het over. Op 14 september vieren we dus dat feest van die inwijding van de tempel, of nee, van de kerk, hè, op de berg Calvarië. Leila.
2: Maar je hebt dan echt heel veel geluk als je daar dan bisschop of gewoon bijvoorbeeld als je daar pastoraal medewerker bent, toch?
0: Waarom dan?
2: Omdat je dan elke dag in die kerk mag komen.
0: Ja, het is wel bijzonder. Ja. Als je daar pastoor bent of als je daar bisschop bent van Jeruzalem. Nou is het zeker niet altijd makkelijk om bisschop van Jeruzalem te zijn.
2: Hoezo niet?
0: Sterker nog, die allereerste bisschop van Jeruzalem, die werd vrij snel vermoord. Die stierf
2: als
0: martelaar.
2: Wordt dat nu nog steeds gedaan?
0: Er is nog steeds een bisschop van Jeruzalem, jazeker.
2: Ja, maar ik bedoel, wordt er nog steeds vermoord?
0: Nou, die is niet vermoord, want hij leeft gewoon. Maar het is soms wel gevaarlijk, ja. Want hij leeft natuurlijk wel in een oorlogsgebied. En soms dan zegt hij wel eens iets, want er is best wel een dappere bisschop in Jeruzalem op dit moment. Dat is echt een goede bisschop. En die spreekt zich soms ook wel eens uit tegen onrecht. En dat kan natuurlijk wel gevaarlijk zijn, ja. Zeker in zo'n land waar er heel veel spanningen zijn. Ja, want je weet dat vooral tussen de moslims en de joden, er zijn veel spanningen. Ja, en de christenen en de katholieken, die zitten er eigenlijk een beetje tussenin. En zoals dat heel vaak gaat, die zijn dan vaak de dupe van de situatie. En dan zijn er twee aan het vechten, maar dan de derde partij, die eigenlijk met dit hele gebeuren niks te maken heeft, die is dan vaak de dupe. En dan zie je dat op veel belangrijke plekken in Israël de christenen, de katholieken, eigenlijk al zijn weggejaagd.
2: Ja.
0: Bijvoorbeeld in Bethlehem zijn er niet meer zo heel veel, maar ook in Jeruzalem steeds minder. Dus dat is wel iets belangrijks om ook voor te bidden. Jongens, nog even terug naar afgelopen maandag, het feest van kruisverheffing. Dinsdag was er ook een hele bijzondere dag voor onze kerk. Dinsdag was ook een bijzondere dag. Dat heeft ook met dat kruis van Jezus te maken. Daar gaan we het dadelijk over hebben. Maar we gaan eerst even luisteren naar muziek. En dan zijn we zo weer terug in de uitzending.

0: Ja, we zijn weer terug in de uitzending vandaag met Leila en met Maxi en met Nicolas en met Yvonne. En Lieve hebben we even geprobeerd, helaas lukt het niet. Maar we gaan er helemaal vanuit dat dat volgende week wel weer gewoon goed gaat allemaal. Jongens, ik had het er net over, afgelopen maandag was een speciale dag waar we hebben gevierd dat Jezus is gestorven voor ons aan het kruis. Dus een dag waar het echt speciaal over het kruis van Jezus ging. De dag daarna, gisteren dus, was er ook weer een speciale dag. En dat was een speciale feestdag voor iemand die bij de kruisdood van Jezus aanwezig was. Nou weten we dat er niet zo heel veel mensen bij de kruisdood van Jezus aanwezig waren. Want de meeste van zijn vrienden, van zijn apostelen, die waren weggevlucht. Maar wie kan mij vertellen wie er aan de voet van het kruis stond, Nicolas?
1: Maria.
0: Goed zo, Maria.
1: Ik wou Jezus Maria zeggen.
0: En Jezus hing zelf aan het kruis. Wie stonden er nog meer bij de voet van het kruis?
2: Johannes.
0: Johannes, ja. En dan stonden er ook nog, ja, Maxi, weet jij het?
3: Petrus.
0: Petrus, stond hij ook bij het kruis?
1: Nee.
0: Nou, ik vond wel een goede gok van Maximilian. Maximilian denkt Petrus. Nou, Petrus die wilde heel graag, maar die was net niet moedig genoeg. Die had Jezus toch in de steek gelaten. Het verhaal kennen jullie, hè? Dat Petrus op een gegeven moment zegt, ik ken die man niet. Terwijl het zijn allerbeste vriend was. Het was zijn heer. En toch zei hij, ik ken hem niet. Dus Petrus was niet dapper genoeg. Die was bang dat hij zelf ook zou sterven. Maar Johannes inderdaad wel. En Maria ook. En dan nog een paar vrouwen die er ook bij waren. Bijvoorbeeld, Leila, weet jij dat?
2: Maria Magdalena.
0: Goed zo, Maria Magdalena.
1: Nee,
0: wie nog meer, Maxi?
3: De Pandes.
0: Pandes? Die ken ik niet. Wie is dat? Leila?
2: Veronica.
0: Veronica, ja, dat weten we niet. Het staat niet in de Bijbel dat ze erbij was, maar ze was wel bij de kruisweg van Jezus.
1: Ja,
0: dus misschien... Dus misschien was ze wel meegelopen. Jongens, afgelopen dinsdag, dat was gisteren, was er een speciale dag van Maria als bedroefde moeder. Moeder van smarten. En smart is niks anders dan pijn. He, moeder van smarten betekent moeder van alle pijnen. Er is namelijk nooit iemand geweest in heel de geschiedenis van de wereld, van de mensen, die zoveel pijn heeft geleden als Maria. Samen met Jezus. Jezus is natuurlijk haar zoon. En ze stond daar aan de voet van het kruis te kijken hoe haar eigen zoon aan het sterven was. Hoe bloed uit zijn handen stroomde en uit zijn voeten. Nee, Maria is nog nooit zo verdrietig geweest. Er is sowieso nog nooit iemand in heel de wereld zo verdrietig geweest als Maria toen. Maria was intens bedroefd. Leila.
2: Ik ken volgens mij wel een paar van de zeven smarten.
0: Ja, er zijn inderdaad meerdere smarten. Hè? Dus een smart wil zeggen een pijn van Maria.
2: Zeven.
0: Ja, die ergste pijn was natuurlijk...
2: De kruisdood.
0: De kruisdood, aan de voet van het kruis. Heeft ze verschillende momenten gehad waarin het natuurlijk ontzettend zwaar was. Maar inderdaad, Leila heeft het over zeven smarten van Maria, dat klopt. Er zijn zeven hele bijzondere momenten geweest in het leven van Maria, waar ze heel erg heeft moeten lijden. Even voordat we die gaan noemen, want Leila die wil ze gaan noemen, dat vind ik wel mooi. Maar voordat we dat gaan doen, waarom zouden we een speciale dag daarbij stilstaan? Waarom zouden we dat doen? Wat heeft dat voor zin? Ik ga toch ook niet stilstaan bij een dag dat jij heel verdrietig was, Leila?
2: Maar het is Maria.
0: Ja, wat maakt het anders dan?
2: Omdat Maria moest al best wel veel pijn lijden door dit leven. En toen op het einde ook nog dat haar zoon... Ze zag haar zoon sterven op het kruis en vernederd worden.
0: Ja.
2: En dat is wel pijnlijk, denk ik.
0: Ja, en we weten natuurlijk, de pijn van Jezus, het lijden van Jezus, was uiteindelijk goed voor ons, hè?
2: Ja.
0: Want door zijn lijden heeft hij ons gered. En wat Maria doet op het moment dat ze bij haar zoon blijft, ook in die kruisdood, ook in die hele moeilijke momenten, dan laat ze zien hoeveel ze van Jezus houdt. Dat ze bereid is om samen met hem dwars door de dood heen te gaan. Maar ze laat ook zien dat ze Jezus wil helpen om de zielen weer bij God te brengen. En dat kunnen wij zelf ook doen. Hoe doen wij dat?
2: Bidden.
0: Bidden en... Ja, maar wat nog meer? Hebben we het ook vaker over gehad?
2: Biechten.
0: Ja, en offers brengen.
2: Oh ja, daar hadden we het vandaag ook over met godsdienst. Maar ze zei dat dat niet meer mocht.
0: Nou, mag zeker nog wel. Offers brengen. Dat wil zeggen dat we pijn lijden voor Jezus. Dat we zeggen, Heer, ik ga met u meelijden. U hebt ons verlost aan het kruis. Ik ga ook iets lijden. Zodat u mijn lijden kunt gebruiken om ook weer andere mensen te helpen. Zo werkt dat. En Maria heeft meer dan wie ook geleden, zei ik net al. Dus Maria heeft het meeste Jezus meegeholpen. Maria heeft het meeste Jezus meegeholpen om de zielen weer bij God te brengen. Om de mensen, om de harde harten te raken en de mensen liefde voor God te geven, snap je? Dus Maria heeft een ontzettend belangrijke taak gehad aan de voet van het kruis. Nou is het zo dat Maria natuurlijk vaker heeft moeten lijden in haar leven. En Lela die had het net al over de 7 smarten. Dus de 7 pijnlijke momenten in het leven van Maria. Noem er eens een paar dan. Begin eens even bij het begin. Wat is de eerste van de 7 smarten?
2: Volgens mij dat ze moesten vluchten van Egypte naar... Nee, van...
0: Van Israël, ja?
2: Ja, van Israël naar Egypte.
0: Ja, dat is niet de allereerste smart, maar dat is de tweede. Dus dat was inderdaad wel helemaal in het begin.
2: Dat ze kreeg te horen dat ze zwanger was? Nee, dat was niet.
0: Dat is natuurlijk een heel blij moment. Maar het is inderdaad wel helemaal in het begin van het leven van Jezus. Namelijk het moment, had ik het net al over, dat Jozef en Maria met Jezus naar de tempel gaan. Het is dan nog een klein babytje. Hij is pas 40 dagen oud. Dan ben je nog echt een piepklein babytje. En dan gaan ze naar de tempel om Jezus aan God op te dragen. En in die tempel zijn er dan 2 mensen. En die herkennen Jezus. En Jezus is nog piepklein, maar die zien al. Maar wacht even, dit is niet zomaar een gewoon babytje. Dit is de verlosser van Israël. Dit is de zoon van God. En dat zijn Simeon en Hanna. Die staan in de tempel. En die noemen ze allebei wel profeten. Of ja, als het een vrouw is, noem het een profetes. Een profeet. En wat doet een profeet? Een profeet doet heel vaak voorspellingen. Een profeet die ziet, bijvoorbeeld als een profeet naar jou zou kijken, Lela, dan zegt hij, jij wordt later een grote heilige. Nou, dan gaan we kijken wanneer die profetie uitkomt. Nou, zo doet de profeet Simeon ook een belangrijke, dat heet dan met een moeilijk woord, profetie, over het leven van Jezus. En dan zegt hij ook iets tegen Maria. Wat zegt hij dan tegen Maria? Dat is namelijk een van die smarten.
2: Oh, uw kind zou laten doodgaan aan een kruis.
0: Ja, dat zegt hij niet letterlijk, maar daar komt het in feite wel op neer. Hij zegt, uw ziel, tegen Maria heeft hij het dan, zal met een zwaard doorboord worden.
2: En dat zijn dan die 7 smarten, toch?
0: Ja, dus op het moment dat Simeon, die profeet in de tempel, tegen Maria zegt, uw ziel zal met een zwaard doorboord worden. Maria is voor dat moment natuurlijk ook heel blij, want ze heeft net een kindje gekregen. Ze is dolgelukkig met haar kleine kindje. Maar op dat moment ziet ze, ja, Jezus gaat mij niet alleen maar geluk brengen, maar ook veel verdriet en pijn. En ze weet wel, dat is goed en dat is nodig, want het zal helpen om de mensen te verlossen, te redden. Maar ja, het is ook een moeder die natuurlijk wel gewoon pijn heeft als haar zoon moet lijden. Dus ze krijgt dan van deze profeet te horen, jouw ziel, hè, dus jouw leven, jouw ziel, zal met een zwaard doorboord worden. Dus je zult enorme pijn moeten doormaken. En dan heeft hij het dus al over het kruis. Nou, dat is de eerste smart. Wat is de tweede smart? Zei je net al.
2: Dat moest de vluchten van Israël naar Egypte.
0: Precies, inderdaad. De vlucht naar Egypte. Waarom zou dat zo pijnlijk zijn geweest?
2: Omdat
0: je zou kunnen zeggen, nou, een mooi reisje naar Egypte is niet zo verkeerd, toch?
2: Want ze moesten
0: mooie
2: te voet.
0: Mooie Nelcruise.
2: Ze moesten te voet met de ezel.
0: Ze moesten te voet met de ezel, dus het was een hele zware tocht. Maar de reden dat ze moeten vluchten was ook heel pijnlijk. Waarom moesten ze vluchten?
2: Omdat ze wouden Jezus dood hebben. Hoe heet het? Koning Herodes.
0: Ja, goed zo.
2: Koning Herodes wou Jezus dood hebben. Dus,
0: ja. Dus die ging alle jonge jongens ging die doodmaken. Hè?
2: Tot en met de 2, dus.
0: Ja, dus alle kleine kindjes, alle jongens, kleine jongens, die werden doodgemaakt. En om die reden moesten Jozef en Maria vluchten met Jezus. Moet je je voorstellen dat je moeder bent en dat je met je kindje in je handen wegvlucht, terwijl je weet dat de koning van het land alle kinderen aan het doodmaken is. Ja, dat is natuurlijk hartstikke akelig. Dus dat was de tweede smart. Wat is dan de derde smart? Wat is het derde moment waarop Maria ook heel veel pijn moest lijden? Wat is de derde smart?
2: Ik weet het.
1: Ja?
2: Jezus was kwijt in de tempel.
0: Ja. Nicholas?
2: De 4.
0: Ja, wacht even. Eerst even de derde. De derde is inderdaad... Kom eens even terug, Lela. De derde is Jezus. raakt kwijt in de tempel, inderdaad. Ja. De kwijtraking van Jezus in de tempel. Welk moment is dat? Dat is het moment dat Jozef en Maria met Jezus naar Jeruzalem zijn gegaan. Weer naar de tempel. Volgende ben ik benieuwd of Nicolas het weet. Maar heel even wachten, nog deze. Dan zijn ze op een gegeven moment alweer terug naar huis aan het gaan, naar Nazareth. Maar dan komen ze er onderweg achter, want ze zijn met een heel groot gezelschap zijn ze onderweg. Komen ze erachter dat ze Jezus kwijt zijn. En dat is natuurlijk een enorme verdriet voor Maria. Want Maria die leidt liever samen met Jezus dan dat ze zonder Jezus is. Oké, derde smart. Wat is de vierde smart? Nicolas, kom maar eens even bij deze microfoon staan. Jullie zijn goed bezig, jongens. Vierde smart, Nico.
1: Maria ontmoet haar zoon Jezus wanneer hij met kruis op weg is naar...
0: Ja, ik hoor een kleine beschermengel hoor ik fluisteren.
1: Golgotha.
0: Ja, inderdaad. De vierde smart, en dan maken we even een sprongetje in de tijd, want dan is Jezus dus al groot. Is dat Maria Jezus ontmoet op de kruisweg. We kennen dat allemaal, hè? Met Goede Vrijdag bidden we ook die kruiswegstaties, weet je nog? Die afbeeldingen die altijd in de kerk hangen, overal. Waar je dan zo langs wandelt, weet je wel? Weet je wat ik bedoel, Leila, toch?
4: Oh ja.
0: Ja, de 14 kruiswegstaties. En een van die staties is ook dat dan Jezus Maria ontmoet. Nou, dat is dus ook een van die smarten. Wat is de vijfde smart?
1: Ik.
0: Nico, nog eentje.
1: Jezus... Maria ziet hoe Jezus dood wordt aan de kruis.
0: Ja, precies. Ja, dus inderdaad, we zitten nu bij de vijfde smart, hè? De vijfde smart is inderdaad, Maria staat aan de voet van het kruis terwijl Jezus hangt te sterven. Ja, dat is een van de allergrootste smarten natuurlijk. Dan smart nummer 6. Leila.
2: Weet het, Maria houdt het dode lichaam van Jezus vast. En...
0: Nee.
2: Jawel.
0: Ja, nee, is niet waar. Dat is natuurlijk wel een heel groot pijnpunt voor Maria, maar dat is niet de zesde van de zeven smarten.
1: Maria ontvangt haar gestorven zoon.
0: Ja, oké. Volgens mij is hier een lijstje bijgehaald. Wat meestal de zesde smart wordt genoemd. Kijk, het volgt natuurlijk allemaal heel kort elkaar op. Maar de zesde smart is normaal. Het hart van Jezus wordt met een lans doorboord. En bloed en water stromen uit het hart van Jezus.
2: Ik weet wel de zevende.
0: En dan heb je de zevende smart.
4: Jezus wordt begraven.
0: Ja, Jezus wordt in het graf gelegd. Nou begin ik zelf ook een beetje te twijfelen of het inderdaad niet... Ik heb gisteren uitgebreid in de preek gesproken over het hart van Jezus wat doorboord wordt. En dat is natuurlijk ook een hele grote pijn van Maria. Maar ik geloof toch inderdaad, de zesde smart is natuurlijk Maria die Jezus in de armen heeft. Ja. Oké, sorry jongens. Had jullie even in verwarring gebracht. Nou ja, het loopt eigenlijk door. Hè? Dus Jezus sterft aan het kruis. Daarna wordt het hart van Jezus met een lans doorboord. Hè? Komen bloed en water uit het hart van Jezus. Dan is hij al dood, maar dat is natuurlijk voor Maria nog steeds heel pijnlijk. Dan wordt hij van het kruis afgenomen, hè? En in de armen van Maria gelegd. En daarna wordt hij in het graf gelegd. En dan wordt hij in een lijkwade gewikkeld. En dan wordt hij in het graf gelegd. En dan na 3 dagen zal hij weer verrijzen. Jongens, voordat we de kapel ingaan, want het is bijna tijd. Ik zei net van, ja, waarom zouden we daar zo speciaal bij stilstaan, hè, bij dat lijden van Maria? Nou, het is zo. Kom maar weer even aan deze kant staan. Maxi, doe de koptelefoon maar even af. Maximilian, deze kant. Kom maar. Als we stilstaan bij het lijden van Maria... Jongens. Als we stilstaan bij het lijden van Maria... Dan gaan we ook steeds meer van Jezus houden. Want dan gaan we namelijk steeds meer de pijn van Maria voelen. En dan gaan we steeds meer begrijpen hoe ontzettend veel liefde Maria heeft gehad voor Jezus. En nog steeds heeft in de hemel natuurlijk. Hè? Dus daarom is het belangrijk dat we daar vaak bij stilstaan. En kijk, nu doen we het tijdens een uitzending. Ja, dan kun je er niet echt helemaal in doordringen. Want ik zie dat jullie soms ook een beetje afgeleid zijn en zo, terwijl we over iets heel belangrijks hebben. Maar als je in de stilte van de kerk bent, dan moet je daar echt maar eens over gaan nadenken. Over het verdriet van Maria wanneer Jezus aan het kruis hangt. En dan kan het zijn dat je zelf ook heel verdrietig wordt. Omdat je denkt van, dat is zo pijnlijk geweest wat Maria daar heeft doorgemaakt. Wat hou ik toch veel van Jezus, wat hou ik toch veel van Maria. Snap je? Dan ga je daar zelf ook in groeien in die liefde. En ook in je geloof. Leila, laatste vraag voordat we weer terug gaan naar de kapel.
2: Ik had nog een kleine vraag.
0: Kleine vraag,
2: Hoe zit het dan, zeg maar, ik weet niet of jullie het weten, maar hoe zit het, zeg maar, met de lichamen van Jezus en Maria die naar de hemel zijn gegaan? Want Maria was ook bij Maria ten hemelopvaart, was zij met haar hele lichaam mee naar de hemel gegaan, toch?
0: Ja.
2: Maar hoe zit het dan nu met haar lichaam?
0: Nou, wij geloven dat die lichamen, dat die ook in de hemel zijn nu. Dus Maria is met haar lichaam en Jezus is ook met zijn lichaam in de hemel.
4: Maar verrot dat niet?
0: Nee. Dat weten we ook als Maria verschijnt, hè? Bijvoorbeeld in Fatima, waar we het al vaak over hebben gehad.
2: Oh, ja.
0: Dan komt ze toch ook met haar lichaam naar de aarde weer toe.
2: Oh ja.
0: En dat lichaam, dat is er ook echt dan. Dat is niet alleen maar een soort droom of zo van de kinderen die haar zien. We kennen bijvoorbeeld ook dat bekende verhaal van Maria die in Frankrijk in Parijs verschijnt. Dat is wanneer ze de wonderdadige medaille geeft. Die hebben jullie volgens mij ook allemaal om de nek. Of meestal wel, hè?
2: Nee, ik niet.
0: Vandaag
2: nee.
0: Even niet, maar meestal wel, dacht ik.
2: Ja.
0: Dan, wat er dan gebeurt is, dan legt zelfs de heilige die Maria ziet, die legt zelfs haar handen in de schoot van Maria. Dus die kan Maria echt aanraken in de schoot. Op de knieën van Maria, zal ik maar zeggen. Hè, dus die kan Maria echt aanraken. Dus het is niet een soort droom. Het is echt de moeder van God die naar de aarde komt. Oké. Okay. Jongens, we gaan onze intenties bidden.
2: Een klein vraag.
0: We gaan we vast naar de kapel. Klein vraagje, dan beantwoorden we dat volgende week. Maar je mag het nu vaststellen.
2: Dan is het een beetje zo'n spoiler.
0: Ja, het is een cliffhanger.
2: Ja, cliffhanger. Wacht, een momentje.
0: Ja, wat is de vraag?
2: Ik weet niet meer wat mijn vraag
0: is. We bewaren maar voor volgende week.
2: Ja.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer Jezus, we zijn hier geknield voor het Allerheiligste Sacrament. En ik wil als eerste bidden voor alle kinderen in Nederland. Dat de kinderen die nog niet in u geloven, in u gaan geloven. Dat de kinderen die al wel in u geloven, dat ze mogen groeien in een liefde tot het Allerheiligste Sacrament. Laten we ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid ons zondaars, nu
2: in het uur van onze dood. Amen. Ik wil bidden van u, zielen in de vrachtuur snel naar de hemel kunnen gaan, en voor alle zieken dat hun snel beter kunnen horen, laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
2: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tuum iaribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
2: Dat ook die snel groot wordt. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
2: Onze Vader, die in ons hart noemt, naar ons rijk komen.
0: Wees goed, ja. Ave Maria, wees goed.
2: Ave Maria. Ave Maria, de Maaste.
0: Dominus tecum.
2: Ik dat doe moeiaboes. Ik ben de dictus. Fructus. Ventristus. Jezus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
3: Ik wil graag bidden voor mijn moeder. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
3: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.

En dan bidden we het laatste wees gegroet voor de intenties van alle luisteraars, met name de kinderen die thuis met ons verbonden zijn. En we zullen een kort moment stilte houden om de intenties hier bij u aan het altaar te brengen.

0: Laat ons bidden. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: En dan vragen we nu, Heer Christus, om uw zegen vanuit het Allerheiligste Sacrament.

U luisterde naar Vrienden voor het Leven, kindercatechese met pastoor Pieter Zimmerman in de studio van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin- en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

Niemand mocht het weten, want dan zouden ze haar tegenhouden. Dus liep Clara midden in de nacht stilletjes het huis uit. Bij de stadspoort stonden twee broeders haar op te wachten en samen liepen ze door de bossen naar het kerkje van Maria van de Engelen in Portiuncula. Daar stond Franciscus haar vol vreugde op te wachten, te midden van zijn andere broeders. Daar kreeg ze een vollig kleed, net als hij zelf droeg, en daar ook knipte hij eigenhandig haar haren af. Om haar kaalheid te bedekken, kreeg ze een doek over haar hoofd. "Waarom moest ze nou kaal geknipt worden?" zei Eefje. "Jasses, de rillingen lopen over mijn rug." "Skinheads doen het ook. Lekker fris, toch?" grinnikte Rob. "Dat was natuurlijk niet de reden, Oen," zei Sanne, terwijl ze hem vernietigend aankeek. "Maar waarom die haren eraf moesten, weet ik ook niet." "Zullen we maar ophouden? De rest vertelt je vader je wel," zei Eefje. "Al dat vreemde gedoe maakt me zenuwachtig." "Oké." Met een klap sloot Sanne het boek en borg het op in haar schoudertas. De rest van de tijd brachten ze door met winkeltjes doorsnuffelen, want tot hun verrassing waren er toch heel wat open. Ze kochten ansichtkaarten om naar Holland te sturen. Rob maakte stilletjes een foto van de meiden toen ze het ene zonnehoedje na het andere uitprobeerden. En Eefje trakteerde op een koel drankje ergens op een terrasje langs de straat. Om 3 uur precies waren ze terug op het plein en ontdekte pa, die bij de balustrade over het dal stond uit te kijken. "Hij zag er zo triest uit," vond Sanne. "Stond hij soms aan mama te denken? Hoe ze hier samen zoveel jaar geleden ook geweest waren? Ik hoop niet dat hij er iets van zegt," dacht ze. "Ik wil het niet horen." "Hoi," riep Rob. Pa keerde zich om. "Mooi op tijd," knikte hij goedkeurend. "De deuren zijn open, we kunnen naar binnen. Hebben jullie nog iets over Clara gelezen?" "Jawel, maar niet alles," bekende Eefje eerlijk. "Dat kwam door mij. Ik word een beetje ibelig van al dat heilige gedoe." Ze keek niemand aan. Haar ogen dwaalden weg naar het landschap beneden in het dal. Pap negeerde haar vinnige opmerking en zei wijzend: "Ja, daar ginds zie je de koepel van de Santa Maria degli Angeli. Ongeveer daarnaast het station waar we zijn aangekomen. En hier wat dichterbij ligt de San Damiano. Zie je wel, tussen die bosjes? Daar wandelen we dadelijk naartoe. Het is er heel mooi en je hebt er een prachtig uitzicht over het dal. Maar nu eerst hier, 2 dingen. Het beroemde kruis dat tegen Franciscus gezegd heeft: herstel mijn kerk. En de kist waar je Clara kunt zien liggen." "Jasses, een mummie?" vroeg Sanne verschrikt. "Dat wil ik niet zien, hoor. Daar droom ik vannacht van." "Het is niet eng," zei pa. "Het is een wassen beeld waarin haar gebeente is verwerkt." Ze liepen de koelte tegemoet. Net als bij de San Francesco vielen hen de hoogte en de ruimte op van het kolossale kerkgebouw. Het was er rustig, ondanks de mensen die er zachtjes pratend rondliepen. Pa ging hen meteen voor naar een zijkapel. "Kijk eens goed of je iets opvalt aan dat kruis," zei hij. "Maar niet praten. Hier mag je alleen maar kijken en bidden." Zwijgend, toch wel onder de indruk, gingen ze naast elkaar in een bank zitten en keken omhoog naar het kruis. Het was groter dan ze verwacht hadden. Ongeveer 2 meter. En het zag er totaal anders uit dan de kruisen die ze thuis in hun eigen kerken gewend waren. Behalve de grote, overheersende Christusfiguur waren er nog allerlei andere figuren bijgeschilderd, waarvan ze de betekenis niet begrepen. Stil zaten ze ernaar te kijken en dan weer gleden hun ogen als vanzelf naar het gezicht van Christus met die mysterieuze blik. Waar keek hij naar?
Plotseling werd de stilte verbroken door een stem achter in de kapel. Meteen stond pa op en keek verstoord om. Wat is dat? Zeinde de andere kinderen met hun ogen. Hij wenkte hen. Achter een groot traliehek zat nauwelijks zichtbaar een zwart gesluierde zuster. Met een stok wees ze een paar mensen allerlei attributen aan in een vitrine. Een gebedenboek van Clara, een pij en mantel van Clara, de haren van Clara enzovoort. Daarna kreeg iedereen een plaatje van de heilige Clara. De kinderen hadden opeens haast om weg te komen. Hé, zei Anne geërgerd. Moet dat nou? Waarom gaat dat mens niet ergens anders zitten kwekken? Ze verstoort de sfeer. Rob en Eefje waren het hardgrondig met haar eens. Ik vond het zo mooi, zei Rob spontaan. En jij, pap? Hé, wat? Verstrooid keek hij op van het plaatje dat hij stond te lezen. Ja, natuurlijk, ik ook. Je wordt er zo rustig van, zei Sanne peinzend. Even valt alles van je af. Problemen en verdriet. Rob knikte. Ik wed dat ze het verdriet om mama bedoelt, dacht hij. En hij schaamde zich een beetje dat hij er zelf nauwelijks aan gedacht had. Hij had zich alleen maar afgevraagd of Christus nou wel of niet gesproken had. Nog even bekeken ze een schilderij van Clara met aan weerskanten kleine details uit haar leven. Beneden in een crypte, onder het hoofdaltaar, stond de glazen kist waarin ze te kijk lag. Ze vonden er niks aan. Net een etalagepop, zei Sanne. Verder hadden ze het daar wel gezien. Ze gingen de stad uit, staken een drukke autoweg over en daalden af tussen de olijfgaarden. Knoestige grijze bomen waren het, met zilverig lichtgroene blaadjes. De stenige, roestbruine aarde was duidelijk zichtbaar tussen de magere grasprieten. De grindweg liep over in een steil tegelpad dat langs een hoge muur afdaalde. En toen stonden ze opeens voor het klooster van San Damiano. Het kerkje was heel smal, met gewelfde, zwart beroete muren. Vooraan hing ongeveer net zo'n kruis als ze juist gezien hadden in de Santa Chiara. Waarom hangt het oorspronkelijke kruis in de stad? Vroeg Sanne. Hier heeft het toch tegen Franciscus gesproken? Ja, dat is zo, zei pap. Ik snap ook niet goed waarom ze dat gedaan hebben. Misschien hebben haar zusters het meegenomen toen ze van hieruit naar het klooster in de stad verhuisden. Dit hier was hun eerste huis. Toen Clara midden in de nacht aankwam, kon ze natuurlijk niet bij die mannen intrekken. Dus bracht hij haar naar een vrouwenklooster in de buurt. Dat waren Benedictinessen. Maar Clara vond de zusters veel te rijk. Ze hadden land en vee en zij wilden helemaal niks hebben. Toen heeft Franciscus samen met zijn broeders een paar vertrekken naast de kerk gebouwd en daar is ze toen naartoe gegaan. Haar zusjes kwamen er ook bij en nichtjes en andere meisjes uit de stad. Zelfs haar moeder na de dood van haar man. En uiteindelijk woonde ze hier met 45 zusters. Kom maar eens mee om dat te bekijken. Via een zijdeur in de kerk kwamen ze in het klooster. Er liep een galerij rond een binnenplaatsje met een put in het midden. De eetzaal vonden de kinderen ongezellig en donker. De tafels en banken stonden langs de muren en er was een grote lessenaar waar, onder de maaltijden, uit een stichtelijk boek werd voorgelezen. Er mocht nooit gepraat worden. En eten was er alleen als de broeders van Franciscus iets voor hen bij elkaar hadden gebedeld, want zelf kwamen ze nooit de deur meer uit. In de slaapzaal boven hing een kruis op de plaats waar Clara altijd geslapen had. Iedereen sliep zomaar op een strozak op de grond, maar Clara sliep op een bos takken, totdat Franciscus dat wat overdreven vond en het haar verbood.
Clara is jarenlang ziek geweest, vertelde pa. Maar ze bleef aan het werk zolang ze kon. En ondanks alle pijn, en denk daar niet te licht over, want er kwam geen dokter aan te pas, laat staan pijnstillers, een bijzonder aardige, bezorgde en opgewekte vrouw. Eén die wist wat ze wilde en zich zelfs niet door de paus van de wijs liet brengen. Tot haar dood was het knokken, op een nette manier, maar toen kreeg ze eindelijk toestemming om te leven in volslagen armoede. Daar had zij toch niks meer aan? Zei Sanne, zij was dood. Maar haar zusters wel, die leven nog steeds zo. Hier zelfs nog achter tralies, maar bij ons in Holland niet meer.

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al, wie het is? De onbekende reisgenoot?

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit het boek Esther. De koning en Haman aan de maaltijd bij Esther. Haman wordt opgehangen. Op de derde dag begaf Esther zich, als koningin gekleed, naar de binnenhof van het koninklijk paleis en bleef voor het verblijf van de koning staan. De koning zat op zijn koninklijke troon in de koningszaal tegenover de ingang. De koning zag koningin Esther in de voorhof staan en zij vond genade in zijn ogen. Hij reikte haar de gouden scepter toe die hij in de hand hield. Esther trad naderbij en raakte de spits van de scepter aan. De koning vroeg: "Wat is er, koningin Esther? Wat is uw verzoek?" "Al is het de helft van mijn koninkrijk, het zal u gegeven worden." Esther zei: "Als het de koning zo behaagt, zou dan de koning vandaag samen met Haman naar de maaltijd willen komen die ik voor hem bereid heb?" Daarop beval de koning: "Ga onmiddellijk Haman halen, dan kunnen wij aan de uitnodiging van Esther gevolg geven." Zo kwamen de koning en Haman aan tafel bij koningin Esther. Ook deze tweede dag vroeg de koning bij het drinken van de wijn aan Esther: "Wat is uw verlangen, koningin Esther? Het zal u worden ingewilligd. Wat is uw verzoek? Al is het de helft van mijn koninkrijk, het zal u gegeven worden." Koningin Esther gaf ten antwoord: "Als ik genade gevonden heb in uw ogen, koning, en als het de koning zo behaagt, laat dan aan mij mijn leven gegeven worden, dat is mijn verlangen, en ook mijn volk, dat is mijn verzoek. Want ik en mijn volk, wij zijn verkocht om verdelgd, gedood en uitgeroeid te worden. Waren we als slaven en slavinnen verkocht, dan had ik gezwegen. Dat is geen nood die groot genoeg is om er de koning mee lastig te vallen." Toen zei Ahasveros de koning tot koningin Esther: "Wie is die man? Waar is die man die zich zoiets in het hoofd heeft gehaald?" Esther antwoordde: "Het is een harteloze booswicht. Het is Haman, die schurk daar." En Haman kroop ineen van schrik voor de koning en de koningin. Woedend stond de koning op en liep van tafel weg de paleistuin in. Haman bleef achter. Hij wilde koningin Esther om zijn leven smeken. Hij zag wel in dat hij van de koning het allerergste te verwachten had. Juist toen de koning uit de paleistuin in de feestzaal terugkwam, had Haman zich neer laten vallen op de bank waarop Esther lag. De koning riep uit: "Nu ook nog de koningin geweld aandoen in mijn eigen huis?" De koning had die woorden amper uitgesproken of men bedekte het gezicht van Haman. Sharbona, een van de eunuchen van de koning, zei: "Er is ook nog de paal die Haman gereed heeft gemaakt voor Mordekai, de man die het voor de koning had opgenomen. Hij staat bij het huis van Haman, 50 el hoog." De koning beval: "Hang hem daar dan aan op." En ze hing Haman aan de paal die hij voor Mordekai had opgericht. Toen bedaarde de woede van de koning. Tweede lezing uit de verhandelingen van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo, over het evangelie van Johannes. Christus dienen door Christus te volgen. Wil iemand mij dienen, dan moet hij mij volgen. Mij volgen betekent hier mij navolgen. Christus heeft, aldus de apostel Petrus, voor ons geleden en ons een voorbeeld nagelaten. Wij moeten in zijn voetstappen treden. Dat is de bedoeling van: wil iemand mij dienen, dan moet hij mij volgen. Wat is het nut daarvan? Wat het loon daarvoor?
En waar ik ben, zegt de Heer, daar zal ook mijn dienaar zijn. Laten wij de Heer belangeloos dienen, dan zal het loon voor onze dienst de omgang zijn met Hem. Want waar kan men het goed hebben zonder Hem? Of wanneer kan men het slecht hebben met Hem? Nog overtuigender is het volgende. Als iemand mij dient, zal mijn Vader hem eren. Waarmee anders eren dan met het gezelschap van zijn Zoon? Wat Hij immers hierboven zegt, waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn, wordt pas duidelijk met de toevoeging, mijn Vader zal hem eren. Want kan de aangenomen Zoon een grotere eer ontvangen dan dat Hij daar mag zijn waar de enige geboren Zoon is? Zonder aan Hem in zijn Godheid gelijk te worden, zal Hij opgenomen worden in zijn eeuwigheid. Waarin bestaat dit dienen van Christus? Waarvoor wordt zo'n beloning in het vooruitzicht gesteld? Dat moeten wij eerst onderzoeken. Waar kunnen wij dat dienen van Christus beter ontdekken dan in zijn eigen woorden? Want toen hij zei, wil iemand mij dienen, dan moet hij mij volgen, heeft hij daarin te verstaan willen geven. Wie mij niet volgt, dient mij niet. Zij dus alleen dienen Jezus Christus, die niet hun eigen belang zoeken, maar dat van Jezus Christus. Want hij moet mij volgen, staat gelijk met, hij moet mijn wegen gaan, niet de zijne. Men moet niet slechts lichamelijke werken van barmhartigheid verrichten, maar alle goede werken doen omwille van Christus. Want dan zijn ze goed, omdat Christus het doel is van de wet, tot de gerechtigheid voor ieder die gelooft. Zo is men dienaar van Christus en komt men tot die grote liefdestaat. Zijn leven geven voor zijn naaste, wat tegelijk zijn leven geven voor Christus is. Want ook dit zal hij, omwille van zijn ledematen, zeggen. Wat gij voor hen gedaan hebt, hebt ge voor mij gedaan. Wie zo Christus dient, zal door zijn Vader worden geëerd. Hij zal grote eer ontvangen. Hij zal in het gezelschap van zijn Zoon zijn, voor eeuwig gelukkig. Als ge dus de Heer hoort zeggen, waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Denk dan niet alleen aan goede bisschoppen, aan goede geestelijken. Ook gij moet naar best vermogen Christus dienen, door als goede mensen te leven, aalmoezen te schenken en zijn naam en zijn leer te verkondigen aan wie gij maar kunt. Dan zal ook iedere huisvader tot het inzicht komen dat hij in deze naam met vaderlijke liefde voor zijn gezin moet zorgen. Laat hij, omwille van Christus en het eeuwig leven, al de zijnen aansporen, onderrichten, opwekken, terechtwijzen. Laat hij welwillendheid betonen en de tucht handhaven. Zo zal hij in zijn eigen huis een geestelijke, in zekere zin bisschoppelijke taak vervullen door Christus te dienen. Dan zal hij eens voor eeuwig met hem mogen zijn.

0: met hem mogen zijn.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: We zitten klaar om de rozenkrans te bidden en ik nodig u van harte uit om ook met ons mee te bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Laten we dit rozenhoedje in het bijzonder bidden voor de volgende gebedsintenties. Voor de kerk, voor onze paus en bisschoppen, voor de parochies, voor de nieuwe evangelisatie en roepingen. Voor de wereld en de wereldvrede, voor de bekering van de zondaars. Willen we ook bidden voor het ongeboren kind. En dat de vaders en moeders ervoor kiezen om de kinderen te laten opgroeien in liefde. En laten we ook bidden voor alle gebedsintenties. Ook voor die intenties die om wat voor reden dan ook niet of nog niet gedeeld zijn. En we overwegen het eerste geheim van het licht. Jezus wordt door Johannes gedoopt in de Jordaan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
3: Tweede geheim van het licht. Jezus openbaart zich op de bruiloft te Kana. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
3: Derde geheim van het licht. Jezus verkondigt het rijk Gods en roept op tot bekering. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
3: Vierde geheim van het licht. Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
3: Vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het laatste avondmaal. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
3: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
3: Amen. Ja, bedankt Aniek voor het meebidden. Bedankt ook u thuis, of misschien met u elders of onderweg. Dank
1: voor het meebidden. Mooi dat we dat zo samen kunnen doen hier op Radio Maria. Keer op keer. Dag in, dag uit.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op donderdag in de 24e week door het jaar is de tekst van de inleiding: Hij heeft gespijzigd, Hij heeft verzadigd. Dat betekent dus eigenlijk dat wij dat zelf niet kunnen. Dat wij op dit punt niet in staat zijn voor onszelf te zorgen. Hij moet ons spijzigen met het brood van de genade. Daarin zijn we geheel afhankelijk van Hem. En dat we te veel zelf willen redden, te veel zelf willen zorgen voor iets waarvoor wij niet kunnen zorgen, is dat niet eigenlijk onze zonde? Lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Een van de fariseeën vroeg Jezus eens bij zich te eten. Jezus trad het huis van de fariseeën binnen en ging aanliggen. Een vrouw nu, die in de stad als zondares bekend stond, was te weten gekomen dat Jezus in het huis van de fariseeën te gast was. Ze nam een albasten vaasje met balsem mee en ging schreiend achter hem bij zijn voeten staan. Haar tranen maakten zijn voeten nat, die ze met haar hoofdhaar afdroogde. Zij kuste ze keer op keer en zalfde ze met de balsem. Toen de fariseer die hem uitgenodigd had dit zag, zei hij bij zichzelf: als dit een profeet was, zou hij weten wie en wat voor een vrouw het is die hem aanraakt. Het is immers een zondares. Jezus gaf hem ten antwoord: Simon, ik heb u iets te zeggen. Waarop deze zei: zeg het, meester. De geldschieter had twee schuldenaars. De een was hem 500, de ander 50 denariën schuldig. Omdat ze die niet konden teruggeven, schold hij ze aan allebei kwijt. Wie van hen zal nu het meeste van hem houden? Ik veronderstel, antwoordde Simon, diegene aan wie hij het meeste heeft kwijtgescholden. Jezus zei tot hem: uw oordeel is juist. Daarop keerde hij zich tot de vrouw en zei tot Simon: ge ziet die vrouw daar? Ik kwam uw huis binnen. Gij hebt niet eens water over mijn voeten gegoten, maar mijn voeten zijn nat geworden door haar tranen. En ze heeft ze met haar haren afgedroogd. Gij hebt me niet eens een kus gegeven, maar zij hield sinds ik binnenkwam niet op mijn voeten te kussen. Gij hebt mijn hoofd niet met olie gezalfd, maar zij heeft mijn voeten gezalfd met balsem. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven, al zijn ze nog zo talrijk, want zij heeft veel liefde betoond. Weinig liefde betoont hij aan wie weinig wordt vergeven. Daarom sprak Jezus tot haar: uw zonden zijn u vergeven. De andere gasten vroegen zich af: wie is deze man die zelfs zonden vergeeft? Jezus zei tot de vrouw: uw geloof heeft u gered. Ga in vrede. Dit is het woord van God. Beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Wat ons geweten verontrust, onze zondigheid, mogen wij bij hem veilig weten. Dat is ons reddingbrengend geloof. Zoals staat in de brief van Johannes, de eerste: wij zullen voor zijn aanschijn ons hart geruststellen bij alles waarin het ons veroordeelt, want God is groter dan ons hart en Hij weet alles. Bij de plaats van het gebed een ogenblik blijven staan, de blik omhoog, zien hoe Hij mij ziet, niet veroordelend zoals de fariseer de zondares bezag, maar zoals Jezus, vol vrede en verzoening. Met het gebaar zijn liefde beantwoorden. Het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen, liggend, zittend of geknield, en in die houding om de genade vragen dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. Jezus heeft in een synagoge gepreekt.
Daarna wordt hij door een fariseer bij zich te eten genodigd. In wat een vrouw die in de stad om haar zonden bekend stond aan Jezus deed, kunnen wij de kern van de blijde boodschap vernemen. Een zondares wordt overweldigd door dankbare liefde voor Jezus. De houding van Simon de Fariseer laat het contrast nog beter tot uiting komen met het onvanzelfsprekende van het evangelie. Die geschiedenis vindt ook in ons plaats. Steeds moet ik me bekeren. Van de houding van de Fariseer jegens het kwaad en van anderen en van mezelf tot de houding van Jezus. En dan vragen om de bijzondere genade een innerlijke kennis van Jezus, kennis van zijn heilig hart, geduldig en groot in barmhartigheid, zoals de litanie van het heilig hart van Jezus ons zegt. Vandaag in de eerste lezing uit de eerste Korintiërbrief, een inleiding door Sint Paulus op een apologie, een geloofsverdediging van de verrijzenis van het lichaam, onder Grieken toen een weinig populaire gedachte. De redenering verloopt als volgt. Hoe zou iemand niet verrezen zijn als hij zoveel tekenen van leven geeft, nadat hij eerst zelf geheel en al uit de doden is opgewekt? Dus de verrijzenis van Christus was eerst en vooral uitgangspunt en er werd over de verschijningen alleen maar gesproken, niet om Christus' verrijzenis te staven, kijk maar, hij is verrezen, dat zie je toch aan de verschijningen, maar wij apostelen treden terecht op als gezaghebbende getuigen, want Christus is aan ons verschenen. Dat Christus is verschenen, maar aan wie hij is verschenen. Zoals staat in de handelingen van de apostelen, daartoe ben ik u verschenen, aan Paulus dus, om u aan te stellen tot dienaar en tot getuige van het feit dat gij mij gezien hebt en dat ik u nog verschijnen zal. Handelingen 26. De verrijzenisverhalen en de verschijningsverhalen hebben een functie in de verkondiging. Ze hebben de functie van een soort geloofsbrieven die de geloofsgetuigen accrediteren, dat wil zeggen als gevolmachtigden te doen erkennen. Maar daarnaast en erin, in die verhalen, zit ook iets christologisch, dat wil zeggen, ze leren ons ook iets over Christus en over ons. En dat wordt er door Paulus uitgehaald. Christus was echt dood, was begraven, 3 dagen onder de grond, kortom dood en begraven, en hij is echt levend, want hij is verschenen. Hoe kan iemand dan zeggen dat Christus niet echt verrezen is en dat wij niet verrijzen? Het evangelie van vandaag kan ons helpen de werkelijkheid van de verlossing duidelijk te maken, niet als leer, maar als geschiedenis, als feit. God is barmhartig. Zoals wij het leven van Christus kunnen afleiden uit zijn verschijningen, zo kunnen wij de barmhartigheid van God afleiden uit het barmhartig handelen van Jezus. Datzelfde leert ons ook het evangelie van vandaag. Evangelieverhalen zijn leerverhalen. Zij verhalen ons de leer in beelden, in de taal van de geschiedenis, van gebeuren, van menselijke verhoudingen. We hoeven het verhaal maar voor de geest te halen en we weten meer over de verhouding van God tot de mensen en van de mensen tot God dan door de meest geleerde verhandelingen. En de meest geleerde verhandelingen moeten steeds weer teruggaan tot deze verhalen. Ze moeten er zich steeds aan toetsen. Meer zeggen dan deze verhalen kunnen ze nooit. Hierin ligt alles besloten. En de meest geleerde theoloog en de domste gelovigen laven zich beiden aan dezelfde bron van ons geloof. We hoeven het verhaal maar na te vertellen en we hebben de hele verlossingsleer voor de geest. Jezus was een rondtrekkende rabbi. Overal waar hij kwam, ging hij naar de synagoge, de plaats waar de gelovigen samenkwamen. In de synagogedienst kreeg een van de gelovigen de gelegenheid het woord te voeren. En Jezus maakte van die gelegenheid gebruik.
En als de dienst voorbij was, werd hij gewoonlijk door de plaatselijke geestelijkheid uitgenodigd, in dit geval door Simon de Farizeer. Daar hoeft nog geen echt geloof bij te zitten, het kan een formaliteit geweest zijn. En van de andere kant schijnt deze Simon toch meer in Jezus gezien te hebben, iets van een profeet, als dit een profeet was. Misschien had Simon wel de bedoeling om te toetsen of Jezus inderdaad een profeet was. Hoe dan ook, het gaat er feestelijk aan toe, want de tafels staan in feestelijke schikking met rustbanken om op te liggen, zoals de Joden gewend waren bij de meer feestelijke en plechtige gelegenheden, zoals het Pascha. Nu was er die dag nog iemand in een feestelijke stemming, iemand met een vreugdevol hart. Het is een vrouw, een zondares, een publieke vrouw. Zij stond bekend om haar zondig leven in het stadje. Waarom was ze dan in een feestelijke stemming? Zij was ook in de dienst geweest waar die vreemde rabbi het woord had gevoerd. Zij had naar Jezus geluisterd en gaandeweg was er een overweldigende dankbaarheid in haar opgekomen. Wat had haar dan zo dankbaar gemaakt? Jezus had haar hart geraakt, haar zondige hart. Jezus had namelijk over de zonde gesproken, maar niet op de manier, de bekende manier van de fariseeën en de schriftgeleerden, die de kunst verstonden iemand nog verder in de put te helpen. Jezus was heel anders. Hij sprak over de zonden zonder ze te verbloemen of goed te praten, even onbarmhartig, maar dat was niet het laatste. Niet het aanklagen van de zonde was het einde, maar het verkondigen van Gods barmhartigheid jegens de zondaars. En dat deed Jezus met zoveel liefde, met zoveel zalving, dat zij al geloofde dat haar zonden waren vergeven, nog voordat Jezus die woorden persoonlijk tot haar sprak. Vrouw, uw zonden zijn vergeven. Zij wist zich persoonlijk zo aangesproken dat haar hart overliep van dankbaarheid over de verkregen vergiffenis. Haar dankbare liefde stroomde uit naar de persoon van Jezus. Zijn woorden waren balsem voor haar hart. Balsem was het wat zij voor hem nodig had om haar gevoelens tot uitdrukking te brengen. Maar nu de fariseer, een niet te overbruggen kloof tussen de zonde en God. De zondaar stevend regelrecht af op zijn veroordeling. En is dat nog steeds niet zo? Het oordeel zegeviert bij de mensen over de barmhartigheid in onze wereld. Dat zal ik hen betaald zetten. Zij zullen ervan lusten. Die komt er niet meer bij mij in. Bijltjesdag en bijltjesmensen. Maar Jezus legt uit. God is niet zo. Aan haar wederliefde weerspiegelt zich de liefde, de vergevende liefde van God. Houdt God van mij? Als die vraag je werkelijk tot vraag wordt, is dat al veel. Dan ontdek je dat er niet zoveel beminnenswaardig is in je. En hoe kan hij dan nu van mij houden? Je wordt je bewust van je schaduw, je zonden, je zondige hart, juist daarom houdt hij van me. Liefde is altijd nederige liefde, liefde die klein maakt. De afloop de gesprekjes voeren met Jezus als met een vriend, die men, zoals het spreekwoord zegt, het beste leert kennen in de nood van de zonde. In het vertrouwen dat Jezus ons het hart van de Vader laat zien, me door hem naar de Vader laten brengen. Bij de Vader mijn hart uitstarten en onze Vader bidden.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren.